Daniel, hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 45. In het eerste regeringsjaar van Darius de Medier heb ik hem geholpen en gesteund. Nu ga ik u de waarheid vertellen. Nog 3 koningen zullen over Perzië regeren. Dan komt de 4e, die alle anderen in rijkdom zal overtreffen. Omdat hij zich sterk voelt door zijn rijkdom, zal hij alles in beweging brengen tegen het koninkrijk Griekenland. Maar dan zal er een heldenkoning verschijnen, van wie de macht zich ver zal uitstrekken en die doet wat hij wil. Nauwelijks heeft hij de macht in handen, of zijn rijk wordt in stukken gebroken en naar de 4 windstreken verdeeld. Het komt niet aan zijn nakomelingen toe, en het zal ook niet de macht vertegenwoordigen die hij bezat, want zijn rijk wordt uiteengescheurd en aan anderen gegeven. Hoewel de koning van het zuiden machtig zal zijn, zal toch een van zijn generaals hem overvleugelen. Hij zal heersen en zijn macht zal zich ver uitstrekken. Na verloop van jaren zullen ze een verbond sluiten. En de dochter van de koning van het zuiden zal naar de koning van het noorden gaan om de vrede te bevestigen. Maar ze zal haar invloed niet behouden. Omdat ook zijn gezag geen stand houdt, wordt ze gedood. Ook diegenen die haar naar het noorden gebracht hebben, haar vader en haar man, komen in die tijd om het leven. In de plaats van haar vader komt een tak uit haar wortels. Die rukt op tegen het leger van de koning van het noorden, trekt zijn vesting binnen en laat hem zijn macht voelen. Zelfs hun eigen goden en beelden, hun kostbare voorwerpen van zilver en goud, zal hij als buit naar Egypte voeren. Als hij dan jarenlang de koning van het noorden met rust heeft gelaten, valt deze het rijk van de koning van het zuiden binnen, maar hij zal verslagen terugkeren. Dan rukt zijn zoon uit voor de strijd en brengt een grote legermacht op de been. Hij valt binnen en overspoelt met zijn leger als een stroom het land. Hij bereidt zich weer voor en dringt door tot de vesting van de koning van het zuiden. Verbeten rukt deze dan uit om de strijd aan te binden met de koning van het noorden. Hoewel die een groot leger op de been brengt, zal dat toch in handen vallen van de koning van het zuiden en worden weggevaagd. Die zal dan trots worden, maar ook al velt hij er 10.000, zijn macht houdt geen stand. De koning van het noorden zal opnieuw een leger uitrusten, groter dan het eerste. En na verloop van enige jaren met een machtig leger en een geweldige vloot tegen hem optrekken. In die tijd zullen velen in opstand komen tegen de koning van het zuiden. Ook in uw eigen volk zullen misdadigers de kop opsteken en zo een voorspelling doen uitkomen, maar ze komen ten val. De koning van het noorden zal binnenvallen, een wal opwerpen en een vesting innemen. De strijdkrachten van het zuiden zullen geen stand houden. Zelfs zijn keurtroepen zullen niet sterk genoeg zijn om weerstand te bieden. De aanvaller zal doen wat hij wil, omdat niemand hem kan tegenhouden. Zo zal hij verwoestingen aanrichtend vaste voet krijgen in het glorievolle land. Zijn streven is erop gericht het hele rijk van de koning van het zuiden in zijn macht te krijgen. Ten behoeve daarvan

zal hij een vredesverdrag met hem sluiten en hem een vrouw geven om zo zijn rijk te gronden te richten. Maar hij zal niet in zijn opzet slagen en zijn plan mislukt. Dan zal hij zijn blikken richten op de kustlanden en een groot deel ervan veroveren. Maar een generaal zal aan zijn hoogmoedig optreden een einde maken zonder dat hij die geleden vernedering kan wreken. Ten slotte zal hij zich keren tegen de vestingen in zijn eigen land, maar hij zal struikelen, vallen en verdwijnen. In zijn plaats zal iemand opstaan die een afperser naar de glorie van het koninkrijk zal zenden. Maar na enkele dagen zal hij worden gebroken, echter niet door woede of oorlog. Hij zal worden opgevolgd door een verachtelijk persoon. De grootsheid van het koningschap was hem niet verleend, maar door zijn onverwachte komst en zijn sluwe streken zal hij zich van de koninklijke macht meester maken. Hele legers zullen door hem worden weggevaagd en gebroken. Ook een vorst van het verbond laat hij verdwijnen. Nauwelijks heeft men zich bij hem aangesloten of hij pleegt bedrog. Zo weet hij omhoog te komen en machtig te worden met behulp van een klein deel van het volk. Onverhoeds valt hij de meest vruchtbare streken van het land binnen en doet wat zijn vader en voorvaderen nooit gedaan hebben. De rijkdommen die hij rooft en buitmaakt, deelt hij royaal uit onder zijn aanhangers. Zelfs tegen vestingen zal hij aanslagen beramen, maar slechts voor een tijd. Dan richt hij zijn kracht en zijn aandacht op de koning van het zuiden, tegen wie hij met een groot leger oprukt. Ook de koning van het zuiden bereidt zich voor op de strijd, maar ondanks een uitermate groot en sterk leger kan hij geen stand houden, omdat men tegen hem samenzweert. Zijn eigen tafelgenoten bewerken zijn ondergang. Zijn leger wordt weggevaagd en er vallen veel doden. Hoewel beide koningen aan dezelfde tafel plaatsnemen, voeren ze tegen elkaar kwaad in het schild en proberen ze elkaar te misleiden, maar zonder resultaat, want het einde komt pas op de vastgestelde tijd. Met grote rijkdommen keert de koning van het noorden naar zijn land terug, maar voor hij terugkeert, voert hij de boze plannen uit die hij koestert tegen het heilig verbondsvolk. Op een bepaald tijdstip valt hij opnieuw het zuiden binnen, maar de tweede keer zal het niet gaan zoals de eerste. Want de schepen van de Kittiërs zullen tegen hem uitvaren, zodat hij ontmoedigd moet terugkeren. Op zijn terugweg koelt hij daadwerkelijk zijn woede op het heilig verbond door opnieuw zijn belangstelling te laten uitgaan naar degenen die het heilig verbond verzaken. Door hem gezonde troepen zullen de tempelburcht schenden, een einde maken aan het dagelijks offer en de huiveringwekkende gruwel oprichten. Degene die het verbond slecht onderhouden, probeert hij door vleierijen tot afvalligheid te brengen. Maar het volk dat zijn God kent, is sterk en weerstaat de verleiding. De wijzen onder het volk proberen de massa tot inzicht te brengen en daarom worden er een tijd lang wijzen gedood door zwaard en vuur, door kerker en roof. Maar wanneer ze worden aangevallen, wordt er door enkele hulp geboden en dan zullen velen doen alsof ze zich bij hen aansluiten. Sommige van de wijzen worden gedood om gelouterd, gezift en gezuiverd te worden tot de eindtijd komt, want die blijft nog een poos uit. De koning zal doen wat hij wil. In zijn hoogmoed zal hij zich verheffen boven welke god ook en tegen de god der goden zal hij ongehoorde dingen zeggen. Toch zal hij welzijn genieten, totdat de toren ten top gestegen is. Dan wordt uitgevoerd wat besloten is. Zelfs voor de goden van zijn voorvaderen en de lievelingsgod van de vrouwen heeft hij geen achting. Geen enkele god ontziet hij, maar hij zal zich boven iedereen uittillen en zich vereenzelvigen met de god van de burchten die hij vereert. Een god die zijn voorvaderen niet gekend hebben, zal hij eren met goud en zilver, edelstenen en kostbaarheden. Met die vreemde god sticht hij sterke steden. Degenen die deze god erkennen, overlaat hij met eer. Hij laat ze over vele macht uitoefenen en geeft hun grond als beloning. Maar in de eindtijd zal de koning van het zuiden met hem in botsing komen. De koning van het noorden zal op hem afstormen met wagens, ruiters en veel schepen. Dan zal hij landen binnenvallen en op zijn doortocht zal hij ze verpletteren. Ook het glorievolle land zal hij binnendringen en tienduizenden zullen vallen. Maar Edom, Moab en de kern van de Ammonieten
zullen aan zijn aanval ontkomen. Dan strekt hij zijn hand uit naar de landen en Egypte zal er niet aan ontsnappen. Hij verovert de schatten aan goud, zilver en allerlei kostbaarheden van Egypte. Ook Libiërs en Ethiopiërs voert hij mee in zijn stoet. Maar dan zullen geruchten uit het oosten en het noorden hem alarmeren en woedend rukt hij weer uit om velen te verdelgen en te vernietigen. Hij zal zijn legers opslaan tussen de zee en de heilige glorierijke berg. Dan komt hij aan zijn einde zonder dat iemand hem bijstaat.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Daniël, hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 13. In die tijd zal de grote vorst Michael opstaan om de kinderen van uw volk te beschermen. Want het zal een tijd van nood zijn, zoals er eerder nog geen is voorgekomen zolang er volken bestaan. Maar al degenen van uw volk die in het boek staan opgetekend, zullen in die tijd worden gered. En velen van hen die slapen in het land van het stof, zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen om de vernedering van een eeuwige schande te ondervinden. Dan zullen de wijzen stralen als de glans van het uitspansel, en degenen die de mensen op het rechte pad hebben gebracht, zullen schitteren als de sterren, voor eeuwig en altijd. Daniël, u moet deze dingen geheim houden en het boek verzegelen tot de eindtijd. Velen zullen verdwalen en het kwaad zal toenemen. Toen zag ik, Daniël, twee andere personen. De een stond aan deze oever van de rivier, de ander aan de overkant. Een van hen riep tot de man in het linnen gewaad die zich boven het water van de rivier bevond: hoe lang nog laat dat wondere einde op zich wachten? Toen hief de man in het linnen gewaad die zich boven het water van de rivier bevond zijn rechter en linkerhand naar de hemel. En ik hoorde hem zweren bij hem die eeuwig leeft: een tijd, tijden en een halve tijd. Zodra men een eind maakt aan de verbrijzeling van de kracht van het heilige volk, zullen al deze dingen hun voltooiing vinden. Ik hoorde het wel, maar begreep het niet. Daarom vroeg ik: Heer, waarmee eindigen deze dingen? Daarop antwoordde hij: ga, Daniël, want deze dingen blijven geheim en verzegeld tot aan de eindtijd. Velen zullen gezift, gezuiverd en gelouterd worden, maar de kwaden zullen kwaad blijven doen. Maar terwijl de kwaden er niets van zullen begrijpen, zullen de wijzen inzicht krijgen. Vanaf het ogenblik dat het dagelijks offer gestaakt wordt en de huiveringwekkende gruwel wordt opgericht, zullen er 1290 dagen verlopen. Gelukkig zijn degenen die volharden en 1335 dagen bereiken. En u gaat het einde tegemoet. U zult rusten en aan het einde van de dagen opstaan om uw lot te ontvangen.

Daniël, hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 64. Lang geleden woonde er in Babel een man die Joachim heette. Zijn vrouw was Susanna, de dochter van Chilkia. Zij was buitengewoon mooi en vroom. Omdat haar ouders rechtschapen mensen waren, hadden ze hun dochter volgens de wet van Mozes opgevoed. Joachim was zeer rijk en bezat een park dat bij zijn huis lag. Bij hem kwamen de Joden samen, omdat hij de belangrijkste man onder hen was. Nu waren er dat jaar twee oudsten uit het volk tot rechters aangesteld. Voor hen gold wat de Heer gezegd heeft: de goddeloosheid is in Babel begonnen bij de oudsten die rechters waren en slechts deden alsof ze het volk bestuurden. Ze waren voortdurend in het huis van Joachim, waar iedereen die rechtszaken had zich tot hen wendde. Als het volk tegen de middag vertrokken was, ging Susanna wandelen in het park van haar man. De twee oudsten keken dagelijks naar haar als ze ging rondwandelen en een hartstochtelijke begeerte naar haar kwam in hen op. Ze smoorden de stem van hun geweten, keerden hun ogen af van de hemel en dachten niet aan de dreiging van de rechtvaardige straffen. Hoewel beide door hartstocht gepijnigd werden, zeiden ze elkaar toch niets van hun pijn. Ze schaamden zich ervoor te bekennen dat ze door hartstocht gegrepen waren en met haar samen wilden zijn. Dagelijks zochten ze ijverig naar een gelegenheid om haar te zien. Op een dag zei de een tegen de ander: laten we maar naar huis gaan, want het is etenstijd. Ze namen afscheid en gingen uiteen. Maar langs een omweg troffen ze elkaar op dezelfde plaats. Toen ze elkaar naar de reden vroegen, bekenden ze dat ze door hartstocht gedreven werden. Ze bespraken samen de tijd waarop ze haar alleen konden treffen. Terwijl ze naar een geschikte dag uitkeken, ging Susanna, vergezeld van twee dienstmeisjes, volgens haar gewoonte weer eens het park in. En omdat het warm was, wilde ze er een bad nemen. Er was niemand, behalve de twee oudsten, die zich hadden verscholen en haar begluurden. Susanna zei dus tegen de dienstmeisjes: ga olie en balsem halen en sluit de poort van het park, dan ga ik een bad nemen. Ze deden wat ze gevraagd had. Ze sloten de poort van het park en gingen door een zijdeur weg om het gevraagde te halen, zonder de oudsten te zien die zich verscholen hielden. Zodra de dienstmeisjes vertrokken waren, kwamen de twee oudsten tevoorschijn en liepen op haar af. Ze zeiden: de poort van het park is gesloten en er is niemand die ons ziet. We branden van lust naar je. Doe daarom wat we willen en heb gemeenschap met ons. Anders zullen we tegen jou getuigen dat er een jonge man bij je was en dat je daarom de dienstmeisjes hebt weggestuurd. Susanna zuchtte diep en sprak: van alle kanten word ik bedreigd, want doe ik het, dan wacht me de dood. Doe ik het niet, dan zal ik niet ontkomen aan jullie opzet. Maar liever val ik onschuldig te prooi aan jullie opzet dan te zondigen tegen de Heer. Daarop begon Susanna hard te schreeuwen, maar de twee oudsten schreeuwden tegen haar in en een van hen liep naar de poort van het park en opende die. Toen degenen die in huis waren het geschreeuw in het park hoorden, kwamen ze door de zijdeur toegesneld om te zien wat Susanna overkomen was. Toen de oudsten hun verhaal deden, schaamde de bediende zich zeer, want nog nooit was zoiets over Susanna verteld. Toen het volk de volgende dag weer bij haar man Joachim samenkwam, gingen de oudsten ertoe over om hun goddeloos plan uit te voeren en Susanna te doden. Voor het verzamelde volk bevalen ze: laat Susanna halen, de dochter van Chilkia, de vrouw van Joachim. Men liet haar halen. Ze verscheen, vergezeld van haar ouders, haar kinderen en al haar verwanten. Susanna was een buitengewoon bevallige en mooie vrouw. De boosdoeners gaven daarom bevel om de sluier waarmee haar gelaat bedekt was weg te nemen, om zich aan haar schoonheid te kunnen verlustigen. Maar haar verwanten en iedereen die haar zag, huilden. Terwijl de twee oudsten voor het volk gingen staan en hun handen op haar hoofd legden, keek Susanna huilend naar de hemel, want in haar hart bleef ze vertrouwen op de Heer. Toen verklaarde de oudste: terwijl we alleen in het park wandelden, kwam ze met twee dienstmeisjes naar binnen, sloot de poort en stuurde de meisjes weg. Daarop kwam er een jonge man naar haar toe, die zich had verborgen, en hij ging bij haar liggen.
Toen we vanuit een hoek van het park het misdrijf opmerkten, snelden we naar hen toe en zagen dat ze met elkaar gemeenschap hadden. Hem konden we niet te pakken krijgen, omdat hij sterker was dan wij, de poort opende en wegrende. Maar haar grepen we en we vroegen haar wie die jonge man was, maar ze wilde het ons niet zeggen. Dat getuigen we. De vergadering geloofde hen, omdat zij oudste van het volk waren en rechters, en veroordeelde Susanna tot de dood. Toen riep Susanna met luide stem: Eeuwige God, die het verborgene kent en alles al weet voordat het gebeurt, u weet dat ze me vals beschuldigen, en hoewel ik niet gedaan heb waarvan ze me beschuldigen, moet ik toch sterven. De Heer verhoorde haar gebed. Terwijl ze werd weggeleid om gedood te worden, gaf God een jonge man, Daniël geheten, een heilig besluit in. Deze jonge man riep met harde stem: Ik ben onschuldig aan haar bloed. Waarop het volk zich naar hem toekeerde en vroeg: Wat bedoel je daarmee? Hij ging in hun midden staan en zei: Zijn jullie niet goed wijs, zonen van Israël? Veroordelen jullie een dochter van Israël zonder nader onderzoek en kennis van zaken? Ga terug naar de rechtszaal, want zij hebben haar hier vals beschuldigd. Daarop ging al het volk haastig naar de rechtszaal terug. Daar zeiden de oudsten tegen Daniël: Neem plaats in ons midden en vertel je bedoelingen, want God heeft je het gezag van de ouderdom verleend. Toen zei Daniël tegen hen: Zet ze apart, dan zal ik ze aan een verhoor onderwerpen. Ze werden dus van elkaar gescheiden. Daniël riep vervolgens een van de twee oudsten bij zich en zei: Je bent in slechtheid vergrijsd, maar nu krijg je de straf voor je zonde. Je hebt onrechtvaardige vonnissen geveld. Onschuldigen heb je veroordeeld en schuldigen vrijgesproken, in strijd met het gebod van de Heer. Breng iemand die onschuldig is en in zijn recht staat niet ter dood. Welnu, als je haar op heterdaad betrapt hebt, zeg dan onder wat voor een boom je ze hebt samengezien. Hij antwoordde: Onder een mastiekboom. Daniël hervatte: Die prachtige leugen kost je je kop, want Gods engel heeft van God al bevel gekregen om je in tweeën te splijten. Nadat Daniël hem had laten wegleiden, liet hij de ander voorkomen en zei tegen hem: Je bent een afstammeling van Kanaan en niet van Juda. De schoonheid heeft je verleid en de wellust heeft je hoofd op hol gebracht. Zo handelen jullie met de dochters van Israël en uit angst deden zij wat jullie wilden. Maar een dochter van Juda heeft niet toegegeven aan jullie slechtheid. Welnu, onder wat voor een boom heb je ze samen gezien? Hij antwoordde: Onder een steeneik. Daniël hervatte: Ook jij hebt door die prachtige leugen je kop verspeeld, want Gods engel staat al klaar om je met het zwaard door midden te hakken en jullie beiden te vernietigen. Hierop barstte heel de vergadering los in luid gejuich en men eerde God die redt wie op hem vertrouwt. En nu Daniël met hun eigen woorden bewezen had dat de twee oudsten een vals getuigenis hadden afgelegd, keerde het volk zich tegen hen en overeenkomstig de wet van Mozes voltrokken ze aan de oudsten de straf die ze in hun slechtheid hun naasten hadden toegedacht. Ze werden ter dood gebracht. Zo werd die dag een onschuldige van de dood gered. Chilkia en zijn vrouw prezen God vanwege hun dochter Susanna, tezamen met haar man Joachim en al haar verwanten, omdat ze onberispelijk gebleken was. En vanaf die dag stond Daniël in hoog aanzien bij het volk.

Daniël, hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 42. Toen koning Astyages bij zijn voorvader was, volgde de pers Kores hem op als koning. De nieuwe koning behandelde Daniël als zijn vertrouwensman, en geen van zijn vrienden gaf hij zoveel eerbewijzen als hem. De Babyloniërs hadden een afgodsbeeld, Bel genaamd, waaraan ze dagelijks 12 mut fijn tarwemeel, 40 schapen en 6 anker wijn gaven. Ook de koning vereerde het en ging het iedere dag aanbidden. Daniël daarentegen aanbad zijn eigen god. Daarom vroeg de koning hem: "Waarom aanbidt u Bel niet?" Hierop antwoordde Daniël: "Ik vereer geen beelden die door mensenhanden gemaakt zijn, maar wel de levende God die hemel en aarde geschapen heeft en heerser is over al wat leeft." Toen zei de koning: "Denkt u dan dat Bel geen levende God is? U ziet toch hoeveel hij dagelijks eet en drinkt." Daniël begon te lachen en zei: "Laat u niet bedriegen, koning. Dat ding is van binnen van leem en van buiten van brons. Nog nooit heeft het iets gegeten of gedronken." Daarop werd de koning woedend, riep de priesters van Bel bij zich en zei tegen hen: "Als jullie me niet zeggen wie die gaven opeet, laat ik jullie ter dood brengen. Als jullie echter kunnen bewijzen dat Bel ze opeet, dan zal Daniël sterven, omdat hij kwaad gesproken heeft over Bel." Daniël zei hierop tegen de koning: "Ik ben het er volkomen mee eens." De priesters van Bel waren 70 in aantal, hun vrouwen en kinderen niet meegerekend. Toen de koning met Daniël naar de tempel van Bel kwam, zeiden de priesters tegen hem: "Koning, wij gaan de tempel uit. U zet zelf het voedsel klaar, u mengt de wijn en zit hierbij, waarna u de deur sluit en met uw ring verzegelt. Morgen vroeg komt u terug. Als dan alles niet door Bel is opgegeten, zullen we sterven. Is het echter wel het geval, dan sterft Daniël, omdat hij ons belasterd heeft." Ze maakten zich echter geen zorgen, omdat ze onder de offertafel een geheime toegang hadden gemaakt, waardoor ze regelmatig naar binnen kwamen om de gaven weg te halen. Toen de priesters vertrokken waren en de koning het voedsel voor Bel klaarzette, liet Daniël zijn dienaren as halen en de hele tempelvloer ermee bestrooien. Hiervan was alleen de koning getuige. Daarop gingen ze naar buiten, sloten de deur, verzegelden die met de ring van de koning en gingen weg. Maar 's nachts kwamen zoals gewoonlijk de priesters met hun vrouwen en kinderen en aten en dronken alles op. De volgende ochtend ging de koning met Daniël naar de tempel. Hij vroeg Daniël: "Zijn de zegels nog ongeschonden?" Deze antwoordde: "Ze zijn nog ongeschonden, koning." Nauwelijks had de koning de deur geopend en een blik geworpen op de offertafel, of hij riep uit: "Groot bent u, Bel, bij u is volstrekt geen sprake van bedrog." Maar Daniël begon te lachen. Hij weerhield de koning naar binnen te gaan en zei: "Kijk eens naar de vloer en let eens op die voetstappen." Toen zei de koning: "Ik zie voetstappen van mannen, vrouwen en kinderen." In woede ontstoken liet de koning toen de priesters halen met hun vrouwen en kinderen. Ze toonden hem de geheime deur, waardoor ze naar binnen gingen om de gaven die op de offertafel stonden op te eten. En daarop liet de koning hen ter dood brengen. Bel leverde hij uit aan Daniël, die haalde het beeld en de tempel omver. De Babyloniërs vereerden ook nog een grote draak. De koning sprak Daniël over die draak en zei: "Van hem kunt u niet zeggen dat hij geen levende God is. Aanbid hem dus." Daarop antwoordde Daniël: "De Heer mijn God aanbid ik, want hij is een levende God. Geef me toestemming, koning, dan zal ik zonder stok of zwaard de draak doden." De koning zei: "Ik geef u toestemming." Daniël nam nu pek, vet en haren, bracht dat samen aan de kook en maakte er koeken van die hij in de muil van de draak stopte. Het beest vrat ze op en barstte open. Toen zei Daniël: "Dat hebben jullie vereerd." Toen de Babyloniërs hiervan hoorden, waren ze woedend. Ze keerden zich tegen de koning en riepen: "De koning is een Jood geworden. Hij heeft Bel vernield, de draak gedood en de priesters laten afslachten." Ze gingen naar de koning en eisten: "Lever Daniël aan ons uit, anders doden we u en de uwen."
Zich ernstig bedreigd voelend, leverde de koning noodgedwongen Daniël aan hen uit. Ze wierpen hem in een leeuwenkuil, waar hij 6 dagen bleef. In de kuil zaten 7 leeuwen, die men dagelijks 2 lijken en 2 schapen gaf. Toen gaf men ze echter niets, zodat ze Daniël zouden verslinden. In Judea leefde toen de profeet Habakkuk. Hij had wat moes gekookt en enkele broden in een schotel gebrokkeld en was daarmee op weg naar het veld om het de maaiers te brengen. Maar een engel van de Heer beval Habakkuk: breng het maal dat u daar hebt naar Babel, naar Daniël in de leeuwenkuil. Habakkuk antwoordde: Heer, ik ben nooit in Babel geweest en de kuil is me onbekend. Toen greep de engel hem bij de haren van zijn kruin vast en droeg hem met de snelheid van de geest naar Babel, waar hij hem boven de kuil zette. Daar riep Habakkuk: Daniël, Daniël, neem het maal dat God u zendt. Daniël zei: God, u hebt werkelijk aan mij gedacht. Nog nooit hebt u degene die u lief hebben verlaten. Toen stond Daniël op en at. En Gods engel bracht Habakkuk onmiddellijk terug naar de plaats van waar hij hem had weggevoerd. Op de 7e dag kwam de koning naar de kuil om Daniël te betreuren. Toen hij erin keek en Daniël zag zitten, riep hij uit: Groot bent u, Heer, de God van Daniël. Buiten u is er geen ander. Hij trok Daniël uit de kuil en liet degene die zijn ondergang gewild hadden erin werpen. Onmiddellijk werden ze voor zijn ogen verslonden.

Hosea, hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 9. Het woord van de Heer dat gericht is tot Hosea, de zoon van Beeri, tijdens de periode dat Uzia, Jotam, Achas en Hiskia over Juda regeerden en Jerobeam, de zoon van Joas, over Israël. Hier beginnen de woorden van de Heer tot Hosea. De Heer sprak tot Hosea. U moet een hoerige vrouw trouwen en hoerenkinderen bij haar verwekken. Want werkelijk, het land loopt door zijn overspel van de Heer weg. Daarop trouwde Hosea met Gomer, een dochter van Diblaim. Zij werd zwanger en baarde een zoon. Nu sprak de Heer tot hem. Geef hem de naam Yisrael. God zal zaaien. Want over een korte periode wreek ik het bloedbad van Yisrael op het huis Jehu en maak ik een einde aan het koningschap in het huis Israël. Op die dag zal het gebeuren dat ik in de vlakte van Yisrael de boog van Israël breek. De vrouw werd opnieuw zwanger en baarde een dochter. Daarop sprak de Heer tot Hosea. Geef haar de naam Lo-Ruhama, geen medelijden. Want ik heb niet langer medelijden met het huis Israël. Ik vaag het helemaal weg. Met het huis Juda zal ik echter medelijden blijven hebben en ik zal het redden door de Heer hun God. Ik zal het niet redden door boog en door zwaard en door oorlog, niet door paarden en door ruiters. Toen de vrouw opgehouden had Lo-Ruhama te voeden, werd zij zwanger en baarde een zoon. Toen sprak de Heer, geef hem de naam Lo-Ami, niet mijn volk. Want u bent niet langer mijn volk en ik ben er niet langer voor u.

Zo is het, dierbare luisteraars, ondertussen 3 uur geworden. 3 uur is het uur waarop Jezus, na zijn lijden vrijwillig te hebben aanvaard, aan het kruis genageld wordt. Het moment waarop dat hij het leven zal geven om ons het leven te geven. De onsterfelijke sterft om ons, die sterfelijk zijn, onsterfelijk te maken. Jezus heeft zijn leven gegeven voor ons allen en hij noemt ons daarmee zijn vrienden, zijn meest geliefde broeders en zusters. In dit uur van de goddelijke barmhartigheid willen wij dan ook met een biddend hart ons verenigen met Jezus op Golgotha en hem nabij zijn. Hem vertroosten ook met ons gebed. We bidden voor alle intenties die u, dierbare luisteraars, in uw hart draagt en aan de Heer wenst toe te vertrouwen. In het bijzonder voor de intenties van Paus Leo XIV voor vrede in de wereld. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon,

door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met

De gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

En zo, dierbare luisteraars, mochten wij opnieuw samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid bidden. Wij danken u van ganser harte voor uw gebed, uw verbondenheid met Radio Maria. We hopen dan ook dat u een volgende keer opnieuw om 3 uur op ons afstemt om samen met ons dit gebedsmoment mee te maken. We danken u van harte en wensen u nog een zeer fijne dag toe.

Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Mariathonmaand.

Beste luisteraars, goede vrienden, welkom in het programma Heiligen Getuigen. En wij zullen u verder voorlezen uit het levensverhaal van de heilige Pierre-Julien Aymar, apostel van de Eucharistie. En het boek heeft de titel Morgen zal het te laat zijn. En we zijn al gekomen in het jaar 1852, waar pater Aymar hoofd is van het college Sainte-Marie in La Seyne-sur-Mer. De volgende jaren bloeide het college onder zijn bekwame leiding. Het aantal studenten nam toe en het lesaanbod werd uitgebreid. Een en ander ging wel ten koste van zijn gezondheid. Op zeker moment kreeg hij een longontsteking en moest hij van de dokter in bed blijven. Een andere keer beval de dokter hem om rust te nemen op een locatie buiten de school. Zijn longontsteking schijnt het gevolg te zijn geweest van een voorval opgetekend door pater Maillet. Op zekere dag was pater Aymar met de koets op weg naar het landhuis van de heer Mulson, een beroemd natuuronderzoeker. De twee mannen waren zeer op elkaar gesteld. Toen hij in een nabijgelegen stad aankwam, vroeg pater Aymar de koetsier een paar minuten op hem te wachten. De koetsier zei dat hij dat zou doen. Nog geen minuut was Aymar uit het zicht of de brutale chauffeur reed weg. Pater Aymar zette de achtervolging in en moest 5 kilometer rennen om de koets in te halen, wat hem lukte toen deze tegen een heuvel opreed. Toen Aymar het verhaal enige tijd later vertelde, vroeg iemand: wat heb je tegen de koetsier gezegd? Niets, zei Aymar. Ik was gewoon blij dat ik weer in de koets zat. Bij een andere gelegenheid, toen hij aan ditzelfde incident terugdacht, bekende hij: ik zag meteen dat ik mijn gezondheid op het spel had gezet. Maar wat kon ik eraan doen? Het was niet mijn schuld en er was geen andere manier om de situatie te verhelpen. In plaats van bedroefd en van streek te zijn, lachte ik met mijn medereizigers alsof er niets gebeurd was. Niettemin werd ik er ernstig ziek door. Hoewel zijn werk veeleisend was en zijn gezondheid wankel, vond hij toch nog tijd voor allerlei andere pastorale activiteiten. Tegen het einde van 1854, op het hoogtepunt van de Krimoorlog, waren Franse soldaten en zeelieden gelegerd in La Seyne. Door een uitbraak van dysenterie had het 43ste regiment zijn vertrek uitgesteld. Pater Aymar profiteerde van de situatie. Hij nodigde de officieren en de medische staf uit om op het college te komen eten en kreeg toestemming de troepen te bezoeken. 2 weken lang bezocht hij de mannen dagelijks en sprak met hen over hun geloof. Tegen het einde van het bivak hield hij een 3-daagse retraite en aan het eind daarvan ontvingen ongeveer 200 soldaten de heilige communie, sommigen voor de eerste keer. Een andere keer hielp hij in een plaatselijke parochie en raakte bevriend met de pastoor. Helaas werd de pastoor plotseling ziek, kreeg een hartaanval en stierf. Vanwege de grote genegenheid van de mensen voor pastoor Aymar vroeg de bisschop hem de leiding van de parochie op zich te nemen tot hij een vervanger kon vinden. In zijn ijver en enthousiasme voor het geestelijke welzijn van het volk, maar zonder aan zijn gezondheid te denken, nam hij het aanbod van de bisschop aan. Zijn hoofdpijnen kwamen terug
en hij stond op het punt volledig in te storten. Verscheidene keren dwong de dokter hem naar het platteland te gaan om uit te rusten.

maar tevreden dat het spoedig voorbij zal zijn voor mij. Ik vertrouw erop dat u mijn verzoek niet opvat als een teken van ontmoediging. Nee, mijn medebroeders zijn hier van dien aard dat het niet eerlijk zou zijn als ik zou klagen. Ze zijn allemaal zo vriendelijk en toegewijd. Gedurende de tijd dat pater Aymar op het college was, en al enige tijd daarvoor, werd een eucharistische draad subtiel verwerkt in het weefsel van zijn spiritualiteit. Nu en dan gaf God hem een glimp van de bestemming. In een reeks brieven aan Marguerite Guillot, een vriendin en vroom lid van de Derde Orde van Maria, onthulde Aymar hoezeer hij gehecht was geraakt aan deze eucharistische aantrekkingskracht en tot hoever hij bereid was te gaan om deze goddelijke uitnodiging na te streven. Laat mij u zeggen dat ik niet zou willen sterven zonder een groots en wonderbaarlijk idee verwezenlijkt te hebben. Een idee over de aanbidding van Jezus in het Heilige Sacrament dat God in mijn hart heeft gewekt. In een volgende brief ging hij dieper in op hoe dit idee zich ontwikkelde van een louter persoonlijke toewijding naar het stichten van een orde van het Heilige Sacrament. Hij beschreef verder hoe dit grootse idee hem op een morgen tijdens zijn dankgebed na de mis had overvallen. Ik werd plotseling gegrepen door een sterk gevoel van dankbaarheid en liefde voor Jezus. En ik zei tegen hem: is er niet iets groots dat ik voor u kan doen? Een zachte, vredige gedachte, maar toch krachtig en duidelijk, maakte mij blij dat ik mij kon wijden aan de dienst van het Heilige Sacrament. Deze spirituele inzichten zouden in de loop van de volgende 12 tot 18 maanden sterker en duidelijker worden. De aantrekkingskracht van de Eucharistie werd groter. Lange tijd dacht hij dat het allemaal wel te integreren was in zijn roeping als marist. Uiteindelijk zou de genade hem ertoe brengen, na veel lijden, zijn maristenroeping op te geven. Hij worstelde met deze nieuwe roeping van God en kende veel onzekerheid en veel angst.

Hoofdstuk 5. Het einde van een reis. Met als opschrift: God spoort me aan. Je bent in de eerste plaats een marist. 17 jaar lang, vanaf het moment dat hij toetrad tot de maristen, genoot Pater Aymar de reputatie een verantwoordelijk en zelfopofferend lid van die orde te zijn. De maristen vertrouwden hem vele belangrijke functies toe. Hij was novicenmeester, provinciaal overste, algemeen visitator, overste van het college van La Seine en directeur van de derde orde van Maria. Terwijl hij zich geheel en al aan zijn maristenroeping wijdde, klopte God op de deur van zijn hart met een eucharistische roeping. De oorsprong hiervan is terug te voeren op twee krachtige religieuze ervaringen. De eerste vond plaats op 25 mei 1845, toen hij het Heilige Sacrament in processie droeg in de kerk van Saint-Paul in Lyon. Tijdens die processie op sacramentsdag voelde hij een sterke aandrang zijn aandacht te richten op de persoon van Christus en hij besloot zijn prediking te concentreren op Christus in de Eucharistie. De tweede ervaring had plaats op 21 januari 1851 in het heiligdom van Notre-Dame de Fourvière, waar hij sterk gemotiveerd werd een groep mannen op te richten, gewijd aan de aanbidding van Christus in de Eucharistie, als antwoord op bepaalde pastorale behoeften van de kerk. Ondanks het feit dat deze bijzondere genaden hem diep hadden getekend, bleef hij maar toch terughoudend ten aanzien van plannen om zijn eucharistische inspiratie concreet vorm te geven, waardoor hij de verantwoordelijkheid op zich zou moeten nemen. Tot op zekere hoogte was Pater Aymar door de stichter van de Maristen aangemoedigd in zijn eucharistisch pastoraat, vooral gedurende de laatste jaren in La Seine en in Toulon, waar de nachtelijke aanbidding al functioneerde en waar hij elke vrijdagavond preekte tijdens eucharistische devoties in de kathedraal voor een steeds groter wordende groep mannen en vrouwen van de Vereniging voor Aanbidding. Intussen werkte Pater Aymar, in de periode dat hij overste was van de communiteit van het college in La Seine, van 1851 tot 1855, samen met de Cuers, in de hoop de orde van het Heilige Sacrament op te richten. De Cuers had het initiatief genomen daadwerkelijk mensen te werven om een orde van priesters te vormen, gewijd aan de eeuwige aanbidding van de Eucharistie. Aymar moest het eerste ontwerp schrijven van een mogelijke reeks regels om de groep te leiden. Daarnaast moedigde hij zelfs bepaalde studenten van het Maristencollege aan een eucharistische roeping te overwegen. Toen bekend werd dat de maristenoverste van het college, Aymar dus, maristenkandidaten voor een andere roeping had geworven, waren Aymars collega's geschokt en trachten zijn meerderen in Lyon hem disciplinair te straffen. In juni 1855 kondigde zijn overste, Pater Favre, hij kondigde aan dat hij hem zou bezoeken op het college van La Seine, maar dat hij hem er intussen op moest wijzen dat de Sociëteit van Maria een eucharistisch project niet kon aanmoedigen. Bovendien gaf Favre hem opdracht zijn betrokkenheid bij dit project te beëindigen. U bent in de eerste plaats marist. En de Sociëteit van Maria
is de schors van uw heil. U moet zich zo voorzichtig gedragen dat u niet te verwijten valt over dit eucharistische project. Een project waarmee u zich als toegewijd marist toch al niet zou moeten bezighouden. Met deze opmerkingen wilde pater Favre de deelname van pater Aymar aan het project aan banden leggen. Aymar was ontzet. Hij probeerde zijn zaak te bepleiten, maar zonder succes. Het zou hem niet worden toegestaan een eucharistisch project op te zetten, zolang hij bij de Maristen was. Ontmoedigd door dit nieuws ging Aymar in gebed om kracht en troost te ontvangen. Hij realiseerde zich voor het eerst dat er veel op het spel stond als hij de inspiratie, waarvan hij nu sterk overtuigd was dat die van God kwam, wilde doorzetten. Hij was er niet zeker van hoe hij zijn weg in dit dilemma zou vinden. Tegenover de tegenstand van zijn superieuren en tegenover de beroering die het in hem teweegbracht, leek hij opmerkelijk genoeg meer vastbesloten dan ooit. Trouw te blijven aan deze eucharistische gedachte, die steeds vastere vormen in zijn ziel begon aan te nemen. Hij deelde zijn gevoelens met zijn vriend pater Maillet. God spoort mij aan. De gedachte aan het werk van het Heilige Sacrament oefent een grote aantrekkingskracht op mij uit. Het maakt me beter. Het is zacht, sterk, kalm en bevredigend. Ik zie wat het mij zal kosten. Niemand begint een nieuw werk zonder gekruisigd te worden. Ik geef een zekere situatie op en zal worden blootgesteld aan armoede, minachting en problemen. Als de zaak niet slaagt, zullen de mensen mij belachelijk maken. Maar ik zoek alleen de wil van God. Afgewezen door zijn superieuren, maar aangemoedigd door zijn grote ontvankelijkheid voor wat hij zag als de wil van God, wilde hij een beroep doen op Rome. Toevallig kwam zijn oude vriend en geestelijk adviseur pater Touche langs in La Seine, op weg naar Marseille om aan boord te gaan van een schip naar Rome. Pater Aymar vertelde wat hem ten diepste bezighield. Daarop volgde het advies van pater Touche. Uw project is het werk van God, maar het moet aan het hoofd van de kerk ter toetsing worden voorgelegd. Bij gevolg stemde Touche ermee in om persoonlijk aan de paus een petitie aan te bieden die Aymar had voorbereid. Touche vertrok op 12 augustus vanuit de haven van Marseille naar de eeuwige stad.

0: Verzoekschrift aan Rome. Vervolgens verliet pater Aymar, op aandringen van zijn arts, Lassen, voor wat broodnodige rust. Vanuit de termen van Mont Doré schreef hij: dit is een koude plaats. Ik heb niemand ontmoet die ik ken. Ik ben helemaal alleen, zoals ik graag wil. Maar de hemel is boven mij en aan mijn zijde is het tabernakel. Ik heb alles wat ik nodig heb. Enige tijd later schreef hij: de waterbehandeling is goed voor mij geweest. God in zijn goddelijke goedheid schijnt mij dit middel van verlichting te hebben gegeven om van mij een grotere toewijding aan zijn dienst te vragen. Daarom wil ik meer en meer werken voor zijn glorie en om de harten van de mensen voor hem te winnen. Hoe goed is God, bereid om gebruik te maken van zo'n arm en ellendig mens. God heeft ons niet nodig, maar als hij besluit onze ellende en nietigheid te gebruiken voor zijn glorie, als hij ons de eer geeft te lijden voor zijn naam, dan zijn we inderdaad gezegend. Een paar dagen na zijn aankomst in Rome overhandigde pater Touche op 27 augustus het verzoekschrift van Aymar aan de Heilige Vader. De tekst luidde als volgt: Allerheiligste Vader, sta toe dat de minste van uw kinderen, een priester van de Sociëteit van Maria, in alle eenvoud de gedachte van zijn ziel aan uw voeten legt. Omdat ik op dit moment niet naar Rome kan gaan, stemt pater Touche erin toe mijn plaats in te nemen en de vertolker van mijn gevoelens te zijn. De laatste 4 jaar heb ik me door de genade sterk aangespoord gevoeld om mijn overste toestemming te vragen mij geheel te wijden aan de glorie en de dienst van onze Heer Jezus Christus in de Eucharistie. 3 jaar lang heb ik mij tegen deze innerlijke impuls verzet, omdat ik vreesde dat het misschien slechts een natuurlijke aantrekkingskracht was of bedrog van de duivel. Maar de angst om Gods stem te weerstaan deed mij openstaan voor pater Alphonsus, provinciaal van de Kapucijnen en nu assistent-generaal in Rome. Hij raadde mij aan dit idee nog verder uit te testen en, als het bleef bestaan, de zaak voor te leggen aan mijn generaal-overste. Dat heb ik gedaan. De zeer eerwaarde pater Colin gaf mij, nadat hij mij gehoord had, dit antwoord: ik geloof dat het idee dat je al zo lang koestert van God komt en hem tot grotere eer zal strekken. Op een dag zul je in staat zijn het uit te voeren. Heilige Vader, deze krachtige en zachte gedachte kwam in mij op. Waarom zou het grootste mysterie niet zijn eigen religieuze orde hebben, zoals de andere mysteries? Waarom zouden er geen mensen zijn met een eeuwige zending van gebed aan de voeten van Christus in zijn goddelijk sacrament? De Sociëteit van het Heilige Sacrament zou zich niet beperken tot de zending van gebed en contemplatie. Zij zou zich op apostolische wijze wijden aan het heil van de zielen, door alle middelen aan te wenden die geïnspireerd zijn door een voorzichtige, verlichte ijver en de goddelijke liefde van Jezus Christus. Zij zou zich inspannen een zo groot mogelijk aantal aanbidders aan de voeten van Jezus in de Eucharistie te brengen door in de wereld verenigingen van aanbidders op te richten. Vervolgens legt Aimar uit hoe dit eucharistisch apostolaat zich zou kunnen ontwikkelen. Reeds 6 priesters en 6 filosofiestudenten willen zich ernstig toewijden aan deze eucharistische gedachte. Blijft de persoonlijke vraag betreffende mezelf. Zeer eerwaarde pater Favre, de opvolger van pater Collin, wil mijn idee en de aanmoediging die ik van zijn voorganger heb gekregen niet buiten de Maristen om steunen. Nog wil hij mij toestemming geven om mij ervoor in te zetten. Hij zegt dat hij daartoe niet bevoegd is en verwijst mij naar het besluit van uw heiligheid. Het komt mij voor, heilige vader, dat het geven aan Jezus van een arm kind van Maria niets afdoet aan de glorie van zijn zalige moeder. Gedurende de 16 jaar dat ik religieus ben geweest, heb ik de ambten van provinciaal overste en assistent-generaal bekleed. Ik ben nu van al deze taken ontheven en mijn terugtrekking kan de Sociëteit van Maria nu niet meer schaden. Heilige Vader, mijn zaak ligt in uw handen. De brief was ondertekend Pierre Aimar, Maristenpriester, en gedateerd 2 augustus 1855. De paus zegende en moedigde het project aan, maar merkte op dat de nodige toestemmingen van de generale overste en de plaatselijke bisschop nodig waren om verder te kunnen gaan. Pater Favre en zijn raadgevers dachten er anders over. Zij verwierpen opnieuw zijn plan voor een eucharistisch project. Favre was ervan overtuigd dat het onverenigbaar was met de doelstellingen van de Maristen. Hij vreesde de schade die deze onderneming zou kunnen toebrengen aan de jonge congregatie van de Maristen. Misschien was hij ook bedroefd over het uiteindelijke verlies van een bekwaam, heilig en gerespecteerd lid van de sociëteit. Pater Aimar had nooit een opdracht geweigerd en was vaak gevraagd verantwoordelijke en soms zeer veel eisende taken bij de Maristen op zich te nemen. Nu was de boodschap echter anders, maar niet minder veel eisend. Laat het idee los of verlaat de Maristen. Eind september werd pater Aimar ontheven van zijn functie als overste van het college van La Seine en werd hij voor een rustperiode naar Chantrey gestuurd, waar nu het noviciaat van de Maristen was gevestigd. Hij schreef aan pater Touche: Hier ben ik. Ik waag niet te zeggen op Golgotha, want dat ben ik niet waardig, maar in een toestand van beproeving, in een positie van volledige afhankelijkheid van God alleen. Bid alstublieft voor mij. Gehoorzaam liet pater Aimar elk rechtstreeks contact met betrekking tot het eucharistisch project vallen, maar hij bleef er vast van overtuigd dat zijn inspiratie een uitnodiging van de Heer was. De vraag was hoe hij kon verder gaan zonder de goedkeuring van zijn superieuren. Het jaar 1855 liep ten einde, terwijl hij worstelde met deze benarde situatie. Beste luisteraars, wij beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het boek Morgen zal het te laat zijn. Het leven van de heilige Pierre-Julien Aimar, apostel van de Eucharistie. Wij danken u hartelijk voor het luisteren en graag tot volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

beste luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PE 49 7333 7333 7771.

Van harte welkom, beste luisteraars, in onze nieuwe aflevering van het programma Het Inzicht. Nu, voor diegenen onder jullie die vaker naar mijn programma's luisteren, die hebben ondertussen wel begrepen dat er een thema is waar ik het vaak over heb. Precies omdat het de basis vormt van waaruit alles vertrekt. En dat is de geestelijke strijd. Het thema van de geestelijke strijd wil ik vandaag verder uitdiepen. Onlangs las ik in een krant een merkwaardige uitspraak van de geestelijke vader van de groep Spinvis. Demonen maken deel uit van wie je bent. Ik kon het artikel niet uitlezen, want het was een te betalen artikel en ik had geen abonnement op die krant. Dus het is niet direct duidelijk wat deze man met zijn uitspraak precies bedoelde. Maar ondertussen is het voor mij wel duidelijk dat er een zekere waarheid in zijn uitspraak zit. Ieder van ons heeft met demonen te maken, soms meer dan we zouden kunnen vermoeden. Maar dat vraagt natuurlijk om enige verduidelijking. De wereld zoals we die nu kennen is niet de wereld die God voor ogen gehad heeft. De Bijbel zegt dat God Adam en Eva, nadat hij hen geschapen had, tot zich riep, hen zegende en tot hen sprak: wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde. Dat zijn de woorden uit het eerste hoofdstuk van het boek Genesis. In deze woorden, die eigenlijk een opdracht zijn, wordt Gods droom zichtbaar. God is liefde en wij zijn door hem geschapen, zodat hij zijn onmetelijke liefde in onze harten kan uitstorten. Dat is de eerste bestemming van ons leven. Het was Gods wens dat Adam en Eva de aarde zouden bevolken met mensen die zijn immense liefde in hun harten zouden ontvangen en beantwoorden. Adam en Eva waren zonder zonde toen God hen tot zich riep en hen deze opdracht gaf. Het was zijn droom dat Adam en Eva kinderen zouden voorbrengen die, net zoals zij zelf, zonder zonde zouden leven en God en elkaar zouden liefhebben en in harmonie met elkaar zouden leven. God dwong de liefde van Adam en Eva niet af. Echte liefde kun je immers niet opeisen. Ware liefde komt trouwens van twee kanten. Hierin lag dus een zeker risico. God besloot in zijn liefde de keuze van alle mensen te zullen respecteren, hoe die ook zou uitpakken. En dit betekent dat God vanaf het begin wist dat onze vrije wil getest zou worden. Voordat God de mens schiep, creëerde hij de engelen in de hemel. Hij begiftigde hen met bovennatuurlijke kracht en een vrije wil. Die vrije wil van de engelen moest ook getest worden en we weten hoe die test is afgelopen. Ik heb dit thema in een eerder programma al uitgewerkt. Vandaag vat ik kort samen. De bovenste engel, Lucifer, die engel die naar natuur en genade het heerlijkst was uitgerust, rebelleerde tegen God en verwierp diens plan. Hij werd Gods tegenstander en nam in zijn val een derde van de engelen met zich mee. Deze engelen hebben de test niet doorstaan. Door hun zonde ontaarde hun goddelijke natuur in demonie. Ze veranderden van dienende geesten in duivelen die God en mens vijandig gezind zijn. Hun liefde veranderde in kille, berekende haat. Hun dienstbaarheid veranderde in vrede machtswellust. Lucifer en de andere afvallige engelen werden door God uit de hemel verbannen. En door de oorlog in de hemel vond er een scheuring in de engelenwereld plaats. Sindsdien zijn er twee verschillende, tegenover elkaar opererende groepen van engelen. De heilige engelen van God en de afvallige engelen, later ook boze geesten en demonen genoemd.
Lucifer werd Gods Satan en Satan betekent letterlijk tegenstander. En hij bekleedt sindsdien de positie van overste van het Rijk der Duisternis. Vanaf het moment dat de duivel uit de hemel is verbannen, concentreert hij zich op het meest dierbare dat God geschapen heeft, namelijk de mens. In blinde woede nam hij zich voor om Gods droom, dat is de mens,

We zouden God en elkaar lief hebben en dienen in harmonie met elkaar en in grote eenheid. Maar dan brak de grote test aan voor Adam en Eva. Hun keuze zou onze toekomst bepalen. Adam en Eva waren gezegend met een goed verstand en een vrije wil om hun schepper lief te hebben. Om de mens op de proef te stellen, dat wil zeggen, om hem te laten bewijzen dat hij God echt lief had, plantte God de boom van goed en kwaad in het paradijs. Van alle bomen in de tuin mochten Adam en Eva eten, behalve van deze. Als ze dat deden, zouden ze sterven. Er was de duivel alles aan gelegen om Adam en Eva te laten falen, zodat hij ook hen en hun nakomelingen kon meeslepen in zijn val, waardoor Gods droom uiteen zou spatten. En het resultaat van die test is ons ook bekend. De mens liet zich misleiden en zondigde tegen zijn God en Schepper. De aarde die goed geschapen was, werd vervloekt en aan de vruchteloosheid, dat is de macht van dood en verval, onderworpen. En hiermee werd zij tevens onderworpen aan de strijd tussen leven en dood, goed en kwaad. Door de zondeval veranderde Gods droom in een heuse nachtmerrie. Vanaf dat moment zucht en kreunt niet alleen de mensheid, maar de hele schepping onder de heerschappij en de vloek van de zonde. Het verslag van deze zondeval kunnen we nalezen in het derde hoofdstuk van het boek Genesis. Adam en Eva waren vrij om hun eigen keuzes te maken, maar ze waren niet vrij om de gevolgen van hun keuzes te maken. Door hun ongehoorzaamheid aan God ontaarde de levens van Adam en Eva. De zonde kreeg meer en meer invloed op hun gedachten, gevoelens en emoties. Ze begonnen zich schuldig te voelen en naakt. De zonde beïnvloedde hun wil, zodat ze een slaaf van de zonde werden. Adam en Eva verloren de heerschappij die God hen gegeven had en ze konden niet uit zichzelf onder de heerschappij van de zonde uitkomen. De zonde drong hun leven binnen en veranderde hun goddelijke natuur zodanig dat de menselijke natuur geheel zondig werd. Toen Adam en Eva gezondigd hadden, deelde God hen mee dat ze niet langer in zijn nabijheid konden leven. Door de heerschappij van de zonde veranderde Gods relatie met de mens. Adam en Eva zouden zich nog wel vermenigvuldigen, maar hun kinderen zouden onder de heerschappij van de zonde geboren worden. Ze zouden geboren worden met een zondige natuur en de aarde vullen met zonde, ongerechtigheid, lijden en dood. Sinds de verkeerde keuze van Adam en Eva leven wij in een wereld verloren door zonde en schuld. Een wereld die in de macht is van hem die het kwaad zelf is, lezen we in de eerste Johannesbrief. Op meerdere plaatsen leert de Bijbel dat de huidige wereld beïnvloed wordt en onder controle staat van de vijand van God. De Bijbel erkent dat de tegenstander invloed heeft op alle wereldsystemen. Door de macht van de zonde houdt hij de mensheid in zijn greep. In zijn niets ontziende strijd om de macht maakt hij gebruik van alle middelen om mensen van God weg te trekken en Gods droom te vernietigen. En als we vandaag om ons heen kijken, lijkt het duivels plan wel aardig te lukken. En dat verklaart waarom het op onze wereld zo moeilijk leven is. We geven God de schuld van alle ellende op de wereld. Maar we moeten bij de tegenstander zijn en bij ons, die door onze zondigheid en ongehoorzaamheid hem zoveel macht gunnen. Want aan het kruis heeft Jezus de duivel overwonnen. Als hij dan toch macht over ons heeft, dan is het omdat wij hem door onze zondigheid en ongehoorzaamheid die macht gegeven hebben. De God van deze wereld is het tegenstander. Johannes noemt Satan de overste van de wereld.
Paulus noemt.

hem de overste van de macht van de lucht die de loop van de wereld bepaalt. Hij regisseert de levens van hen die in zonde leven. Job zegt dat de aarde in de macht van de goddelozen is gegeven. Doordat zij die niet in God geloven zelf de regie van hun leven in handen genomen hebben, waardoor de boze meer invloed op hen heeft dan zij zich realiseren, is er zoveel ellende en onrecht op aarde. Het wordt tijd dat we ons realiseren wat er precies aan de hand is. We weten dat God ons niet geschapen heeft voor de wereld zoals die nu is. Wij zijn geschapen voor de wereld die nog moet komen en we zijn geroepen om in deze gebroken wereld een ambassadeur van Gods liefde te zijn. De wereld waarin wij leven is niet de wereld die God voor ogen had. Sinds de zondeval leven wij in een gebroken wereld, vol met mensen met gebroken harten en gebroken dromen. Sommige politici en geestelijke leiders willen ons doen geloven dat deze wereld maakbaar is. Maar dat is niet wat de Bijbel ons leert. Door het wonder van het kruis heeft Jezus ons verlost van onze zonden en worden we door het sacrament van het doopsel opnieuw geboren. De Bijbel zegt dat we vanaf dat moment hemelburgers geworden zijn. We zijn nu gericht op een hemels vaderland dat boven is en dat komende is. Jezus heeft ons op het hart gedrukt dat we mensen wakker moeten schudden voor die werkelijkheid van de nieuwe aarde en de nieuwe hemel. God wil immers dat iedereen gered wordt en dat niemand verloren zal gaan. Maar niet alle mensen nemen Gods uitnodiging aan.

Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En ik wil vandaag opnieuw focussen op de geestelijke strijd. God schiep na de zondeval ook vijandschap tussen de mens en de boze. Vijandschap sticht ik tussen u en de vrouw, tussen uw kroost en het hare. Het zal uw kop bedreigen en gij zijn hiel, lezen we in het boek Genesis. In de Bijbel wordt deze strijd tussen de tegenstander van God en de mens beschreven als ook de opkomst en de ondergang van het rijk van de duisternis. Paulus spreekt over de listen van de duivel. En het woord dat hij in het Grieks gebruikt is methodeia, waar ons woord methode trouwens van afgeleid is. De duivel gaat methodisch en geraffineerd te werk. Soms doet hij zich voor als een engel van licht, en soms gaat hij tekeer als een brullende leeuw om ons te intimideren en te verlammen. Het is heel belangrijk dat wij begrijpen hoe hij te werk gaat. Iets dat we in elk geval moeten weten, is dat de duivel en zijn kompanen, de demonen, ons niet met rust zullen laten. Integendeel, demonen zien christenen als hun voornaamste doelwit. Hun haat is des te sterker tegen christenen gericht, omdat zij in de volle waarheid staan en dat wil de duivel niet. Ik vermoed dat de meeste christenen zich tegenwoordig helemaal niet bewust zijn van de stille en soms heftige strijd die er zich in de onzichtbare wereld rondom hen en tegen hen afspeelt. Zelf had ik al lang gehoord over de geestelijke strijd, maar ik kon me eigenlijk niet inbeelden hoe die strijd er in het dagelijks leven uitzag. Ik ben er mij op gaan toeleggen. En ik kom sindsdien maar tot één besluit. De tegenstander slaapt nooit. Hij is altijd actief om ons te beliegen en te misleiden en om ons af te houden van onze hoogste bestemming, namelijk voor altijd thuiskomen in Gods liefde. Daarom is het zo belangrijk om meer over demonen te weten te komen en te begrijpen hoe zij ons bestoken. Wat voor wezens zijn dat eigenlijk? Demonen zijn geestelijke wezens zonder lichaam die intens verlangen een tastbaar lichaam te bezetten. Blijkbaar willen ze het liefst een menselijk lichaam. Maar ze zijn bereid zelfs het lichaam van een dier binnen te gaan, als ze maar niet zonder lichaam hoeft te blijven. Denk maar aan die groep demonen die Jezus smeekte om in een troep zwijnen die daar in de buurt waren te mogen gaan. Dat lezen we in het Lucas-evangelie. Het is moeilijk voor ons een persoon zonder lichaam voor te stellen. Toch, hoewel demonen geen lichaam hebben, bezitten ze wel alle kenmerken van een persoon. Ze hebben een sterke wil. In het 12e hoofdstuk van Matteüs lezen we: ik keer terug naar mijn huis dat ik verlaten heb. De demon gebruikt hier zijn wil om een besluit te nemen en hij handelt er vervolgens naar. Ze hebben ook gevoel. In de Jacobusbrief lezen we: gij gelooft dat er slechts één God is? Uitstekend. Ook de boze geesten geloven dat en zij sidderen. Sidderen is een uiterlijke expressie van een sterke innerlijke emotie. Demonen zijn ook intelligent. Ze putten kennis uit niet-natuurlijke bronnen. In de synagoge van Kafarnaüm bevond zich een man die in de macht was van een onreine geest. De demon sprak doorheen de man: ik weet wie gij zijt, de heilige Gods. Staat te lezen in het eerste hoofdstuk van het Marcus-evangelie. Dit was meer dan een jaar voordat Jezus' eigen leerlingen begonnen te begrijpen wat deze demon uitriep. Demonen hebben ook een zelfbewustzijn. Toen Jezus een man met een onreine geest in het land van de Gerazenen vroeg: wat is uw naam?
antwoordde een demon namens zichzelf en de andere demonen: mijn naam is Legioen, want we zijn met velen. De demon was zich bewust van zijn eigen identiteit en die van de andere demonen die de man bezet hielden. De Bijbel leert ons ook dat de demonen kunnen spreken. In de evangeliën en in de handelingen vinden we verschillende voorbeelden van demonen die doorheen mensen gesprekken kunnen voeren. Demonen hebben zich door de eeuwen heen onder verschillende namen geopenbaard aan de mensen. Ik som op welke specifieke namen we in de Bijbel voor demonen zoal terugvinden. In het Oude Testament: jaloersheid, boze demon, leugengeest, geest van verdwazing, geest van diepe slaap, kwijnende geest, geest van ontucht, geest van onreinheid. En in het Nieuwe Testament: stomme en dove geest, geest van zwakheid, waarzeggende geest, dwaalgeest, geest van vreesachtigheid, geest van dwaling. Demonen hebben nog andere namen bekendgemaakt. Iemand uit de evangelische kerk met heel veel ervaring had op dat gebied was Derek Prins. Hij kwam zelf tijdens zijn bediening geesten van overspel, kritiek, afgunst, roddel, claustrofobie, teleurstelling, haat, fantasie, hopeloosheid, verwerping en perversie tegen. Wat zijn nu karakteristieke activiteiten van demonen? Demonen worden door hun baas, Lucifer, ingezet tegen de mensheid. En het doel van hun strijd tegen ons is drieledig: ons te folteren, ons af te houden van het kennen van Christus als onze verlosser, en als dat niet lukt, ons af te houden van het effectief dienen van Christus. In het uitoefenen van hun taak zijn ze normaal gezien onzichtbaar. We kunnen ze niet zien met onze natuurlijke ogen. We kunnen hun tegenwoordigheid en hun activiteiten echter wel herkennen, zoals we het waaien van de wind herkennen. In feite is dit een heel geschikte vergelijking, want zowel in het Hebreeuws als in het Grieks wordt het woord voor geest ook gebruikt voor wind. We kunnen de wind zelf niet zien, maar wel de effecten ervan. Op straat dwarrelt stof op, in de lucht drijven de wolken voorbij, bogen buigen allemaal in één bepaalde richting, regen valt schuin neer, kranen waaien om, zoals in Nieuwpoort onlangs. In al deze verschijnselen herkennen we de aanwezigheid en de activiteit van de wind. Zo is het ook met demonen. Normaal gesproken zien we ze niet, maar we kunnen wel degelijk hun aanwezigheid herkennen aan bepaalde karakteristieke activiteiten. Wat doen ze dan zoal? In de eerste plaats verleiden. Demonen proberen mensen over te halen slechte dingen te doen. En ieder heeft dat al wel eens ervaren. Vaak komt de verleiding in de vorm van een innerlijke stem. Ik geef een voorbeeld. Jaren geleden ging ik in de soldenperiode een kledingwinkel binnen. Ik had in de etalage een 2 stuks van trui en broek gezien dat me erg aansprak. Broek en trui waren beide hetzelfde geprijsd. Toen ik bij de kassa kwam, rekende de kassierster slechts 1 stuk aan. Zij dacht dat dit de prijs voor de 2 stukken was. Er was meteen een sterke emotie in mij en een stem die zei: goed zo, dat is mooi meegenomen. Tegelijk wist ik dat ik de kassierster moest waarschuwen dat ze zich vergist had. Maar ik liet me verleiden om naar die andere stem te luisteren en ik ging buiten zonder iets te zeggen. Gelukkig was er nog de stem van mijn geweten. Onmiddellijk werd ik immers geplaagd door een sterke onrust die niet verdween. De volgende dag
ben ik dan maar terug naar de winkel gestapt om het ontbrekend bedrag alsnog te betalen. Ik wist immers dat als ik dat niet zou doen, ik de kledingstukken niet kon dragen. De stem van mijn geweten had uiteindelijk gewonnen. Ik vertel er ook nog bij dat de kassierster heel aangenaam verrast was. Als iets een stem heeft, is het een persoon. En deze stem, zoals in het voorbeeld, is van een demon die u probeert te verleiden. Als u eraan toegeeft, begint de Satan uw weerstand tegen het kwaad af te breken. Uw geweten is niet langer schoon. U bent schuldig en u weet het. Dat maakt u rijp voor een volgende aanval. Wat doen demonen nog? Ze kwellen. Ze bestuderen u. Ze gaan uw gangen na. Ze observeren wanneer u zwakke momenten hebt en ze zorgen dat ze uw zwakke plekken te weten komen. Vervolgens doen ze hun best om situaties te creëren die het voor hen mogelijk maken bij u binnen te komen. Laten we het voorbeeld nemen van een zakenman die een moeilijke dag op kantoor achter de rug heeft. Alles is verkeerd gegaan. Hij struikelde op de trap, zijn secretaresse morste koffie op zijn pak, de verwarming viel uit en een boze klant kwam langs en dreigde een rechtszaak tegen hem te beginnen. Op weg naar huis stond hij een uur in de file en toen hij eindelijk thuis kwam, was het eten nog niet klaar en renden de kinderen schreeuwend rond. Dit was het punt waarop hij zijn beheersing verloor en tegen zijn gezin begon te schreeuwen. Normaal gezien is hij een vriendelijke en aardige man. Daarom waren zijn vrouw en zijn kinderen helemaal gechoqueerd. Hij bood zijn excuses aan en ze vergaven hem meteen. Hij was even zijn zelfbeheersing kwijt toen hij zo uitbarstte. Maar een demon van woede keek toe. En hij wacht nu op nog zo'n gelegenheid. Als de man een volgende keer zijn zelfcontrole kwijtraakt, kan een demon gebruik maken van dit onbewaakte ogenblik.

Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht met vandaag de focus op de geestelijke strijd. En we hadden het over karakteristieke activiteiten van demonen. Wat doen zij nog? Demonen dwingen en veroorzaken verslavingen. Geen woord is kenmerkender voor het werk van demonen dan het woord dwangmatig. Achter de meeste vormen van dwangmatigheid schuilt een demon. Bijvoorbeeld dwangmatig eten of dwangmatig drinken. Of dwangmatig praten. In de schrift zijn hier veel waarschuwingen tegen. Bijvoorbeeld in het boek Spreuken. Bij een overvloed van woorden blijft de zonde niet uit. Maar wie zijn lippen in toom houdt, handelt verstandig. Jacobus zegt dat diegene die meent vroom te zijn terwijl hij zijn tong niet beteugelt en zijn hart misleidt, dat die vroomheid waardeloos is. Als u uw tong niet onder controle hebt gehouden, is het mogelijk dat u de weg hebt geopend voor een demon. En twee demonen die graag van zo'n gelegenheid gebruik maken, zijn roddel en kritiek. Iets wat wij allemaal veelvuldig rondom ons opmerken. Misschien doen we er ook wel aan mee. Ik heb al ervaren dat kritiek geven soms sterker is dan mezelf en dat ik het doe terwijl ik het eigenlijk niet wil. In de eerste Korintiërsbrief zegt Paulus: alles is mij geoorloofd, ja, maar niet alles is goed voor mij. Alles staat mij vrij, ja, maar ik moet mij door niets laten knechten. Deze tekst reikt ons een Bijbelse definitie aan van verslaving. Iemand is verslaafd wanneer hij of zij in de macht gekomen is van iets dat niet goed is voor hem of haar. Waarschijnlijk zijn verslavingen die onder deze definitie vallen demonisch. In hun pogingen om oplossingen te zoeken voor hun problemen verruilen mensen soms de ene verslaving voor de andere. Het gebeurt bijvoorbeeld vaak dat iemand die stopt met roken vrijwel gelijktijdig zijn gewicht buitensporig ziet toenemen. Hij of zij heeft de nicotine verruild voor vraatzucht. Pornografie is een ander tragisch voorbeeld dat kan leiden tot verslaving. Iemand die verslaafd is aan pornografie ziet zichzelf steeds gedwongen die sites op de computer op te zoeken die de demon in hem bevredigen. Hij kan niet zomaar langs tijdschriften lopen, ze trekken hem aan als een magneet. Van wie zou trouwens de stem komen die zegt dat pornografie goed is voor je seksuele relatie? Dat was wat de media ons enkele maanden geleden wilde laten geloven. Seksverslavingen zijn een gigantisch probleem geworden in onze maatschappij. Denk maar aan al die schandalen die er tegenwoordig aan het licht komen in de filmwereld, de muziekwereld, de sportwereld, zelfs bij politici. De wachtlijsten voor ontwenningsklinieken zijn eindeloos. Soms gaat het zelfs om heel jonge mensen. Dan heb je televisieverslaving. Er zijn mensen die uren achter elkaar alle afleveringen van hun geliefde soap bekijken of herbekijken. Er bestaat trouwens een woord voor binge-watching. Recenter is er ook het probleem van verslaving aan het internet of aan games. Hoeveel mensen zijn er niet die heel de nachten achter hun computer zitten omdat ze hun games niet kunnen loslaten? Nog een andere activiteit, demonen verontreinigen. Dat zij verontreinigen is niet verrassend, want de Bijbel noemt ze ook wel onreine geesten. Een gebied dat heel vatbaar is voor verontreiniging is ons gedachtenleven, onze gedachten en fantasieën. En dat kan bijvoorbeeld de vorm aannemen van onreine begeerten of van fantasieën van lust die zich ongevraagd in ons gedachtenleven vormen. Dit kan ons juist overkomen wanneer we ons willen concentreren op de dingen van God, tijdens momenten van aanbidding bijvoorbeeld, of tijdens de Eucharistie,
of op het ogenblik van de consecratie, of als we naar de communiebank lopen. Vrijwel elk gevoel van lust of een onrein beeld dat op zulke momenten in ons opwelt, komt uit demonische bron. Demonen proberen immers onze omgang met God te verstoren. Een ander gebied van de menselijke persoonlijkheid waar we regelmatig demonische vervuiling aantreffen, is ons spreken. Veel mannen kunnen nog geen 3 zinnen uitspreken zonder seksueel geladen taal te gebruiken of te vloeken. En tegenwoordig moeten de vrouwen niet onderdoen. Nog een andere activiteit. Demonen misleiden. In de eerste Timotheusbrief zegt Paulus: de geest zegt nadrukkelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, omdat zij gehoor geven aan dwaalgeesten en demonische leringen, verleid door huichelachtige leugensprekers, wier geweten met een brandijzer is toegeschroeid. Het ziet er naar uit dat geestelijke misleiding het grootste gevaar is dat christenen in onze dagen bedreigt. Achter iedere vorm van misleiding schuilt een demon. Iedere leer en leerstelling die tekort doet aan de heiligheid van God of de persoon, de natuur en het werk van Jezus Christus aanvalt of het gezag van de Heilige Schrift ondermijnt, is demonisch. Hoe vaak wordt er niet zelfs binnen de kerk een andere Jezus verkondigd dan die van de Bijbel en de leer en de traditie van de kerk? Maar demonische misleiding strekt zich veel verder uit dan alleen het gebied van de vervorming van het katholiek geloof. Het betreft alle religies, secten en filosofieën die één of meerdere of alle centrale waarheden van het christelijk geloof, en dan in het bijzonder de waarheden over Jezus Christus, opzij schuiven. We moeten goed voor ogen houden dat demonen altijd proberen de waarheid omtrent Jezus te verstoren of te verbergen. Wat doen ze nog? Ze overdrijven. Demonen doen ons overdrijven. Soms wordt iets kleins en onbenulligs opgeblazen en gaat iedereen erin mee. Ik hoorde onlangs nog pas een voorbeeld van een dergelijke activiteit. Iemand werd gevraagd om in het kader van een bepaald engagement in de kerk zich 5 maanden na elkaar voor een extra uur vrij te maken om een bepaalde vorming te ontvangen. Dat zou betekenen dat de persoon in kwestie 2 uur vroeger van thuis zou moeten vertrekken. Onmiddellijk werd er op dit voorstel heel emotioneel gereageerd. Allerlei argumenten werden naar boven gehaald, waaronder het probleem van de partner die het daar heel moeilijk mee zou hebben. Het protest werd gedeeld door heel het gezelschap dat aanwezig was toen het voorstel werd gelanceerd. Het werd een grote crisis. Er werden lelijke woorden gesproken, tot na afloop bleek dat de partner op dat ogenblik helemaal niet thuis zou zijn en het dus ook niet moeilijk zou vinden. Iedereen in het gezelschap had zich laten misleiden. En dan nog een laatste activiteit van de demonen. Dat is dat zij het lichaam aanvallen. Er kan een relatie bestaan tussen demonen en lichamelijke ziekte. In het Nieuwe Testament vinden we daar ook een aantal voorbeelden van. Maar delen van onze persoonlijkheid kunnen ook onder demonische invloed komen te staan. In het boek Spreuken lezen we: een open stad die geen muren meer heeft, dat is een man die zichzelf niet beheerst. Salomo vergelijkt de menselijke persoonlijkheid met een stad waarvan de muren verwoest zijn. De persoon die Salomo hier beschrijft heeft geen innerlijke verdedigingsmechanismen meer. De persoonlijkheid van een drugsverslaafde bijvoorbeeld is zo gebroken dat allerlei demonen er zomaar kunnen binnenkomen en uitgaan. Er zijn geen verdedigingsmechanismen meer in werking. Zo iemand heeft meer nodig dan een eenmalige bevrijding. Hij moet een proces van herstel doorlopen waarbij zijn geestelijke muren heropgebouwd worden
en dat kan maanden of zelfs jaren vergen. De vergelijking met een stad gaat ook op voor mensen die niet aan drugs verslaafd zijn. Binnen in ons is immers iets dat lijkt op een grote stad met al zijn verschillende buurten en woningen. En met de stad als voorbeeld wil ik kort de verschillende gebieden van de menselijke persoonlijkheid langsgaan en de invloeden die demonen erop kunnen uitoefenen. Eerst en vooral is er het gebied van onze emoties en houding. Dit gebied van onze menselijke persoonlijkheid wordt door vele soorten demonen aangevallen. Iemand die plotseling in woede uitbarst of die overvallen wordt door angst, staat niet noodzakelijk onder de invloed van een demon van woede of angst. Maar als deze emoties een gewoonte worden of een obsessie, dan is hier heel waarschijnlijk een demon aan het werk. Demonen werken vaak in groepen. En één van hen heeft dan als taak de deur te openen. Hij houdt de deur open voor de andere leden van de bende. Een van de meest voorkomende deuropeners is afwijzing. Het gevoel niet gewenst te zijn, niet geliefd of niet belangrijk. Ieder mens wordt geboren met een diep verlangen naar liefde en acceptatie. Wanneer dit echter ontbreekt, ontstaat er een wonde in het hart. Het kan zijn dat een moeder ongewenst zwanger is en het kind niet wilt. Of dat de ouders hun kind niet lief hadden. Of niet wisten hoe ze hun liefde moesten tonen. Liefde die niet getoond wordt, is niet in staat de emotionele behoeften van een kind te vervullen. Het gevoel van verwerping kan ook het gevolg zijn van een echtscheiding van de ouders. Wat de oorzaak ook mag zijn, het is een poort waardoor een demon van afwijzing kan binnenkomen. Voor iemand die passief reageert op verwerping, dat wil zeggen, hij geeft zich over aan deze innerlijke toestand en hij draagt het met zich mee doorheen zijn leven zonder er iets aan te doen, bestaat de bende die door deze poort naar binnen kan komen meestal uit volgende demonen: zelfmedelijden, eenzaamheid, ellende, depressie, wanhoop en tenslotte zelfmoord. Vermoedelijk wordt iedere zelfmoord door een demon geregisseerd. Als iemand reactie op afwijzing agressief is, opent dit de deur voor een andere bende: woede, haat, rebellie, geweld, moord. Dan een ander domein. Onze gedachten bijvoorbeeld. Ik had het er al over. Vermits demonen intellectuele wezens zijn zonder lichaam, zullen zij in de eerste plaats onze gedachtenwereld aanvallen. Hoe weet je dat je aangevallen wordt? Het volgende voorbeeld zal voor iedereen herkenbaar zijn. Hoe vaak gebeurt het niet dat je na het voorlezen van de eerste lezing of van het evangelie tijdens de Eucharistie niet meer weet waarover de lezing ging? Zonder dat je het merkte, kwam er een herinnering in je op aan iets wat je bijvoorbeeld de dag daarvoor beleefd had. Of je moest terugdenken aan iets van lang geleden. Vanwaar die plotse ingeving of gedachte? Het is maar een voorbeeld. Als we zouden begrijpen dat we voortdurend in een geestelijke strijd verwikkeld zijn met krachten die we niet kunnen zien, maar die wel heel actief zijn, dan zouden we inzien dat we er tegen moeten vechten. Vredevol. Enkele karakteristieke demonen die onze gedachtenwereld aanvallen zijn twijfel, ongeloof, verwarring, besluiteloosheid, compromis.

Beste luisteraars, ik had het over de gebieden van onze persoonlijkheid die kunnen aangevallen worden. En één gebied waar wij ook weer onderhevig zijn aan aanvallen is onze tong. Een voorbeeld van een demon die op het gebied van ons denken of op het gebied van onze tong opereert is een leugengeest. Hardnekkige leugenaars zijn mensen die bestuurd worden door een leugengeest. Ze misleiden anderen en zijn zelf ook misleid. Ze kunnen zelfs een test met een leugendetector vlekkeloos doorstaan. Andere demonen die actief zijn op het gebied van onze tong zijn overdrijving, roddel, kritiek en laster. En dan is er natuurlijk onze seksualiteit. God schiep Adam en Eva als seksuele wezens en sprak toen openlijk uit dat alles wat hij geschapen had zeer goed was. En daar hoort de seksualiteit duidelijk ook bij. De behoefte aan seksualiteit in een mens is zo sterk dat dit een van Satans belangrijkste strategische doelen is. Hij weet dat wanneer hij op dit gebied zijn invloed kan uitoefenen, hij een krachtig instrument in handen heeft om ook andere gebieden van ons gedrag te beïnvloeden. En dit alles wordt bevestigd door de golf van seksuele schandalen die we de laatste tijd gezien hebben, wereldwijd. Dan zijn er nog onze lichamelijke genoegens. Ook dat gebied staat open voor de invloed van demonen. Twee fundamentele lichamelijke genoegens zijn eten en drinken. De meeste mensen zien eten en drinken als louter natuurlijke zaken zonder enige geestelijke betekenis. Toch beschrijft het Nieuwe Testament deze activiteiten als belangrijke onderdelen van de christelijke levensstijl. Over de gelovigen die op Pinksterdag aan de kerk werden toegevoegd, wordt gezegd: ze genoten samen hun voedsel in blijdschap en eenvoud van hart, ze loofden God en ze stonden bij het hele volk in de gunst. In de wijze waarop deze christenen aten en dronken, lag blijkbaar iets dat indruk maakte op hun onbekeerde buren. In de eerste Korintiërsbrief zegt Paulus: of gij dus eet of drinkt, doet alles ter ere Gods. Gaan wij inderdaad zo om met ons eten en drinken? Deze kwestie is vooral van belang voor ons in het Westen, waar te veel eten en drinken voor veel mensen een levensstijl geworden is. Mensen kunnen gebonden worden door een geest van gulzigheid. Zou dat geen goede verklaring zijn voor het feit dat zeer veel mensen van dieet naar dieet gaan en nooit hun doel, een prettig en stabiel gewicht, bereiken? De geestelijke en lichamelijke gevolgen van gulzigheid zouden wel eens net zo schadelijk kunnen zijn als die van alcohol en nicotine. Beste luisteraars, misschien hebben we nog altijd veel moeite met het idee van demonen die ons aanvallen, bestoken en tot zonde brengen. Toch vinden we in de Heilige Schrift een aantal duidelijke aanwijzingen over de zonde die als het ware verpersoonlijkt wordt. Zo zegt Paulus in de Romeinenbrief: ik doe niet het goede dat ik wil. Als ik doe wat ik eigenlijk niet wil, ben ik niet meer de handelende persoon, maar de zonde die in mij woont. De zonde is dus de handelende persoon. Dat is de demon die mij dingen doet doen die ik liever niet wens te doen. Ook in het Oude Testament vinden we iets gelijkaardigs. Als gij het goede doet, is er opgewektheid. Maar doet gij het goede niet, dan loert de zonde als belager aan uw deur, begeerig u te grijpen. Zult gij hem meester kunnen blijven? Ik wil graag terugkomen op mijn uitspraak van het begin van de geestelijke vader van Spinvis: demonen maken deel uit van wie je bent. Deze uitspraak is na mijn uiteenzetting wellicht plausibeler geworden dan in het begin van mijn betoog. Het kan zijn dat u ondertussen ontdekt hebt dat er wel een aantal demonen in uw leven werkzaam zouden kunnen zijn. Reden tot paniek? Helemaal niet.
Het is een realiteit voor iedereen, een gevolg van de erfzonde. Het is de gang van zaken van ons leven. Maar het betekent natuurlijk niet dat wij er ons zomaar moeten bij neerleggen. Jezus heeft door zijn dood aan het kruis alle machten der duisternis overwonnen. Demonen kun je vergelijken met een gevaarlijke hond die aan de ketting ligt. Normaal gesproken kan hij jou niets doen, tenzij je te dicht in zijn buurt komt. Het is aan ons om juiste keuzes te maken en ons niet te laten bijten door die gevaarlijke hond. Het is aan ons om die vele misleidingen, verleidingen die op ons afkomen, te leren herkennen en er te leren aan verzaken, om het met een christelijke term te zeggen. En dat vraagt oefening en volharding. En we zullen lang niet elke strijd winnen. Wat biedt ons dan bescherming? Iemand die in staat van genade leeft, hoeft niet bang te zijn. Natuurlijk wordt hij nog aangevallen, maar hij zal de aanvallen steeds beter gaan herkennen en er leren aan verzaken. In staat van genade ben je als je je oprecht verzoent met God in het sacrament van de biecht. Regelmatig biechten is de boodschap. Tijdens het sacrament van de biecht worden eventuele ketenen die ons aan de zonde geketend houden, doorgeknipt. We zijn weer vrij. Maar denk dan eens even na over die ontelbare christenen die tegenwoordig geen belang meer hechten aan de biecht en dus ook niet meer vrijkomen van de ketenen van het kwaad. Dergelijke ketenen verhinderen ons te groeien in de liefde waar het trouwens allemaal om te doen is. Dan is er de Eucharistie. De trouw aan de zondags-Eucharistie is heel belangrijk. En misschien kunnen we ook tijdens de week de Eucharistie bijwonen. Het is de plek waar we tijdens de offeranden al onze zonden en tekorten, tezamen met al het goede dat we gedaan hebben, kunnen offeren. Jezus zal het met zijn kostbaar bloed omvormen en vruchtbaar maken voor zijn heilige kerk. De Eucharistie is het noodzakelijk voedsel voor onderweg. Denk aan de profeet Elia die uitgeput was en lag te slapen. Tot tweemaal toe wekte hem de engel en gaf hem een koek die hij gebakken had en hij sprak daarbij: eet, opdat de reis uw krachten niet te boven gaat. Het is een prachtige voorafbeelding van de Eucharistie. De gehoorzaamheid aan de schrift en aan de leer en de traditie van de kerk zijn eveneens sterke en noodzakelijke wapens in onze geestelijke strijd. En natuurlijk ons gebed. En vooral het rozenkransgebed is een krachtig wapen voor de strijd. Maar dat is nog niet alles. Hebt u al van het gin-principe gehoord? Ik maakte er onlangs tijdens een seminarie over geestelijke strijd kennis mee. De Heilige Schrift leert ons: gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en met al uw krachten en de naaste zoals uzelf. Deze Bijbeltekst leert ons dat er belangrijke prioriteiten in ons leven bestaan. Op de eerste plaats komt God. Ons leven moet gericht zijn op God. En op de tweede plaats, misschien verrassend, maar dat ben ik. Ik moet eerst mezelf beminnen, dan pas kan ik mijn naaste beminnen. God, ik, de naaste. Gin. Het is heel belangrijk om in ons leven die volgorde te respecteren en in evenwicht te houden. Doen we dat niet, dan worden we heel kwetsbaar voor de boze. En de heilige Paulus drukt ons ook nog op het hart hoe belangrijk het is om de wapenrusting Gods aan te trekken. We kunnen ons omgorden met de gordel van de waarheid, het harnas aantrekken van de gerechtigheid, onze voeten schoeien met ijver voor het evangelie van de vrede. In onze linkerhand kunnen we het schild van het geloof nemen om alle brandende pijlen van de boze te kunnen doven. Laten we ook niet vergeten om de helm van het heil op te zetten en voortaan nog alleen heilsgedachten hebben. En tenslotte,
laten we in onze rechterhand het zwaard nemen van het woord Gods. Beste luisteraars, demonen hoeven ons leven absoluut niet te bepalen. Als ze het toch doen, hebben wij ze daar, vaak onbewust weliswaar, de toestemming voor gegeven. Trouw in de voetsporen van Jezus treden en leven naar wat Hij ons doorheen de Schrift en de Kerk voorhoudt, zullen het verschil maken. Beste luisteraars, als u nog vragen hebt omtrent deze uitzending of nog opmerkingen wilt maken, dan kunt u mailen naar hetinzicht@radiomaria.be of telefoneren naar 016 41 47 47.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 6:30 en we bidden samen de lezingendienst op deze dinsdag, 19 mei, dinsdag in de 7e week van Pasen. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662, de hymne op pagina 755 en de psalmen vanaf pagina 1026. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Christus de Heer heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Christus de Heer heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia. Verheven vorst der eeuwigheid, gij die uw kinderen bevrijdt, de zegen is aan u, o Heer. De dood ligt aan uw voeten neer. Gij stijgt omhoog in het heelal, waar u de Vader noden zal, te zitten aan zijn rechterhand, te heersen over zee en land. Al wat er in de hemel leeft, wat op de aarde woning heeft, de diepte der verborgenheid, het buigt zich voor uw majesteit. Een beving gaat door het Engelenheer, het lot der mensen neemt een keer. Het is vlees dat zondigt, vlees dat boet. God is met ons, hij heerst voorgoed. Gij, Christus, heerst in heerlijkheid, die eeuwig onze vreugde zijt. De wereld leidt in wijze raad en al haar vreugd te boven gaat. Wij roepen uw genade aan. Vergeef ons, wees met ons begaan. Laat onze harten zijn verblijd, o Heer, om uw barmhartigheid. Opdat, wanneer gij komt in het licht, op wolken zetelt ten gericht, gij ons van alle schuld ontslaat, herstelt in koninklijke staat. U, Jezus, zij de heerlijkheid, die stralend opgevaren zijt, met Vader en met Geest tezaam, zij eeuwig lof uw grote naam. Als God zich vertoont, vluchten zij die hem haten. Alleluia. Als God zich verheft, stuift de vijand uiteen. Waar hij zich vertoont, vluchten zij die hem haten. Als rook die verwaait, zo verdwijnen de zondaars. Als was voor het vuur, zo vergaan zij voor God. Maar de rechtvaardigen juichen van blijdschap, staan vreugdevol voor het aanschijn van God. Zingt dus voor God, verheerlijkt zijn naam, baant hem een weg die verschijnt op de wolken. Hij is de Heer, juicht hem toe. Voor wezen een vader, voor weduwen steun. Is God in zijn heilige woning? Verwaarloosden geeft hij een eigen huis, gevangenen, vrijheid en voorspoed. Maar aan de weerspannigen doorgrond. Toen gij aan het hoofd van uw volk op weg ging en voorttrok door de woestijn, toen dreunde de aarde, bewolkte de hemel. De Sinaï beefde voor Israëls God. Een voedzame regen kwam neer uit de hemel. Uw uitgeput erfdeel hebt gij verkwikt. Uw kudde heeft daar zijn rustplaats gevonden, die gij in uw goedheid voor haar had bereid. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Als God zich vertoont, vluchten zij die hem haten. Alleluia. Onze God is een God die verlost, de Heer ontrukt aan de dood. Alleluia. Toen heeft de Heer zijn machtwoord gesproken. De blijde tijding gaat rond in het kamp. De koningen vluchten, hun legers vluchten. En nieuwe bewoners verdelen de buit. Gij kunt nu gaan rusten in uw omheining, maar zij vliegen weg als een duivenvlucht. Met blinkend gewemel van vleugels en veren. De macht van de Heer joeg vorsten uiteen. Ze liggen als sneeuw op de salmon. De bergen van Bazan zijn trotse gevaarten. De bergen van Bazan zijn trotse gevaarten. De toppen van Bazan zijn steil en hoog. Wat gluurt gij afgunstig hoekige rotsen naar deze berg waar de Heer wil verblijven, die altijd Gods woning zal zijn? De Heer trok met honderden, duizenden wagens van Sinaï op naar zijn heiligdom. Hij steeg op en voerde gevangenen mee. De inwoners nam hij als eigendom, al wilden zij niet bij hem wonen. De Heer zij geloofd, dag aan dag. Hij draagt onze lasten, de God van ons heil. Want onze God is een God die verlost. De Heer onze God ontrukt aan de dood. De Heer verplettert al wie hem bestrijdt, al wie in zijn boosheid volhardt. De Heer sprak, ik ga u van Bazan stoppen. Ik leid u omhoog uit de diepte der zee. Ik leid uw voeten langs bloedige wegen. De honden likken hun deel van de buit. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Onze God is een God die verlost, de Heer ontrukt aan de dood. Alleluia. Zingt nu voor God, koninkrijken der aarde, zingt bij de harp voor de Heer onze God. Alleluia. Nu zien zij uw intocht, mijn God en mijn koning. De feeststoet die trekt naar uw heiligdom. De zangers voorop en de citerspelers. De meisjes die slaan op hun tamboerijn. De juichende menigte die God verheerlijkt. De kinderen van Israël prijzen hun Heer. Benjamin eerst, de jongste der stammen, Judas stamhoofden met hun gezellen. Zabulons vorsten en Neftali's macht. Laat aan uw macht, Heer, tot uiting komen. Voltooi, God, wat gij in ons hebt bewerkt. Laat koningen u hun geschenken bieden vanuit Jeruzalems heiligdom. Bestraf het beest in het riet van Egypte, de stieren en kalven der heidenen. Werp ze omver met hun schubben van zilver. Verjaag dat oorlogszuchtige ras. Laat komen de trotse Egyptische heren. Laat Ethiopië God aanbidden. Zing nu voor God, koninkrijken der aarde. Zing bij de harp voor de Heer onze God. Die rijdt op het oeroud gewelf van de hemel. Daar klinkt zijn stem met machtig geluid. Erkent dan Gods heerschappij, zijn grootheid komt uit boven Israël. In dreigende wolken zijn kracht. Vreeswekkend is God in zijn heilig domein. Hij schenkt zijn volk vermaardheid en sterkte. Gezegend zij Israëls God. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zingt nu voor God, koninkrijken der aarde, zingt bij de harp voor de Heer onze God. Alleluia. Christus, verrezen van de doden, sterft niet meer. Alleluia. De dood heeft geen macht meer over hem. Alleluia. Uit de Handelingen van de Apostelen. Nu zei Agrippa tot Paulus: het wordt u toegestaan uzelf te verdedigen. Toen stak Paulus zijn hand op en sprak het volgende tot zijn verdediging: ik acht mij gelukkig, koning Agrippa, mij heden in uw tegenwoordigheid te mogen verdedigen tegen alles waarvan ik door de Joden beschuldigd word, vooral omdat gij op de hoogte zijt van alle Joodse gebruiken en strijdvragen. Daarom vraag ik u mij genadig te aanhoren. Welnu, elke Jood kent mijn leven, vanaf mijn jeugd, want dit heeft zich van het begin af aan afgespeeld te midden van mijn volk en in Jeruzalem. Zij weten van vroeger, als zij hun getuigenis maar willen geven, dat ik naar de strengste richting van onze godsdienst als fariseer geleefd heb. En nu sta ik terecht om de hoop op de belofte die door God aan onze vaderen is gedaan. Daarvan hopen onze 12 stammen de vervulling te beleven door dag en nacht ijverig te volharden in de eredienst. Om die hoop, o koning, word ik door de Joden aangeklaagd. Wat ongeloofwaardigs wordt er naar uw oordeel in gevonden, dat God doden opwekt? Ik voor mij meende dan dat het mijn plicht was zeer vijandig tegen de naam van Jezus van Nazareth op te treden. Dit deed ik ook in Jeruzalem. Met machtiging van de hoge priesters wierp ik vele heiligen in de gevangenis, en als ze ter dood gebracht werden, had ik ook mijn stem daarvoor uitgebracht. In alle synagogen heb ik ze herhaaldelijk door tuchtiging tot godslastering gedwongen. Ja, in grenzeloze woede heb ik hen zelfs tot in de steden buiten ons land vervolgd. Daarvoor reisde ik ook naar Damascus met volmacht en in opdracht van de hoge priesters. Het was midden op de dag, o koning, toen ik onderweg een licht uit de hemel mij en mijn reisgezellen zag omstralen, feller dan de schittering van de zon. Wij vielen allen ter aarde, en ik hoorde een stem in het Hebreeuws tot mij zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? Gij treft uzelf hard door achteruit tegen de prikkel te slaan. Ik zei: wie zijt gij hier? De Heer antwoordde: ik ben Jezus die gij vervolgt. Maar richt u op en sta op uw voeten. Daartoe ben ik u verschenen, om u aan te stellen tot dienaar en tot getuige van het feit dat ge mij gezien hebt en dat ik u nog verschijnen zal. Ik heb u weggenomen uit uw volk en uit de heidenen, en tot hen zend ik u om hun de ogen te openen, opdat zij zich van de duisternis keren tot het licht en van de macht van Satan tot God, en opdat zij, door in mij te geloven, vergiffenis krijgen van hun zonden en een erfdeel met de geheiligden. En vandaar, o koning Agrippa, ben ik nooit ongehoorzaam geweest aan dit hemelsvisioen. Maar ik heb eerst aan de mensen in Damascus en Jeruzalem en vervolgens in heel het gebied van Judea en ook aan de heidenen gepredikt dat zij tot inkeer moesten komen en zich bekeren tot God en daden stellen die bij bekering passen. Om die reden grepen de Joden mij in de tempel en trachten mij te vermoorden. Met Gods hulp houd ik stand tot op deze dag en leg getuigenis af voor klein en groot. Ik zeg niets anders dan wat ook de profeten en Mozes hebben verklaard dat gebeuren zou, namelijk dat de Christus moest sterven en dat hij als eerste uit de opstanding der doden het licht zou verkondigen aan het volk en aan de heidenen. Terwijl hij zich zo aan het verdedigen was, riep Festus met luider stem uit: Ge zijt krankzinnig, Paulus. Uw grote geleerdheid brengt uw hoofd op hol. Paulus antwoordde: Ik ben niet krankzinnig, hoogedele Festus. Nee, ik spreek ware en verstandige taal. De koning is ongetwijfeld van deze dingen op de hoogte, en tot hem spreek ik dan ook zonder terughouding. Dat iets van deze dingen voor hem verborgen is kunnen blijven, geloof ik niet. Het is immers niet in een uithoek gebeurd. Koning Agrippa, gelooft gij aan de profeten? Ik weet dat gij aan hen gelooft. Maar Agrippa zei tot Paulus: Bijna zoudt gij mij door uw overtuigende woorden christen maken. Daarop sprak Paulus: Ik zou God willen bidden dat vroeg of laat niet alleen gij, maar allen die mij heden aanhoren, zouden worden als ik ben, afgezien dan van deze boeien. Nu stond de koning op en eveneens de landvoogd met Bernice en het hele gezelschap. Bij het heengaan zeiden ze tot elkander: Die man doet niets wat dood of gevangenis verdient. En Agrippa zei tot Festus: Die man had al vrij kunnen zijn als hij zich niet had beroepen op de keizer.

Ik heb u aangesteld tot dienaar en tot getuige, om heidenen de ogen te openen, opdat zij zich van de duisternis keren tot het licht, en opdat zij in Christus geloven en vergiffenis krijgen van hun zonden. Alleluia. Daartoe heb ik u weggenomen uit uw volk en zend ik u tot de heidenen, opdat zij in Christus geloven en vergiffenis krijgen van hun zonden. Alleluia. Uit de verhandeling van de heilige Basilius de Grote, bisschop van Caesarea, overleden in het jaar 379, over de Heilige Geest. Als wij de benamingen van de Geest eenmaal vernomen hebben, wie richt dan zijn geest niet op? Wie laat zijn gedachten dan niet opgaan naar diens zeer verheven natuur? Want hij wordt Gods geest genoemd en geest der waarheid, of geest die uitgaat van de Vader, rechtschapen geest en geest die leiding geeft. Zijn belangrijkste en eigenlijke naam is Heilige Geest. Naar de Geest staat alles gekeerd wat heiliging nastreeft. Al wat vanuit eigen kracht wil leven, richt op hem zijn verlangen. Zijn bezieling doordringt als het ware alles en helpt het zo zijn eigen natuurlijke doel te bereiken. De Heilige Geest is de oorsprong van de heiliging, het verstandelijk licht. Aan elk geestelijk wezen geeft hij uit zichzelf een zekere verlichting om de waarheid te vinden. Van nature is de geest ontoegankelijk, maar door zijn goedheid kan hij gevat worden. Hij vervult alles met zijn kracht, maar deelt zich slechts mee aan wie hem waardig zijn. Niet alles laat de geest in gelijke mate aan zich deel hebben, maar hij deelt zijn werkzaamheid uit naar de maat van iemands geloof. Eén is hij van wezen, maar veelzijdig in zijn vermogens. Voor iedereen is de Heilige Geest helemaal aanwezig, maar tegelijkertijd is hij overal helemaal aanwezig. Schade loopt hij niet op, ook al deelt hij zich uit. Hij blijft een gaaf geheel, ofschoon alles aan hem deel heeft. Men kan dat vergelijken met de lieflijke zonnestraal, die slechts voor één wezen dat van haar geniet aanwezig lijkt te zijn, maar toch aarde en zee verlicht en zich vermengt met de lucht. Zo zendt ook de Heilige Geest over allen die hem willen ontvangen zijn volledige genade, alsof hij slechts voor één persoon bestond, en toch is het voldoende voor allemaal. Al wat deel heeft aan de Geest, geniet van hem, voor zover het van nature gegeven is, niet voor zover de Geest het kan geven. Door de Geest richten wij ons hart omhoog. Hij leidt de zwakken bij de hand en brengt de gevorderden tot volmaaktheid. Hij verlicht hen die van alles met gezuiverd zijn en maakt hen door de gemeenschap die ze met hem hebben tot geestelijke mensen. En zoals een helder, doorzichtig voorwerp, wanneer er een zonnestraal opvalt, ook zelf bovenmate begint te schitteren en op zijn beurt een nieuwe lichtbron wordt, zo wordt de ziel die de Geest in zich draagt en door hem verlicht is, ook zelf geestelijk en laat de genade naar anderen uitstromen. Vandaar komen de kennis van wat komen gaat, het inzicht in de mysteries, het begrijpen van het verborgene, het uitdelen van genadegaven, het hemelse burgerschap, de rijdans met de engelen. Vandaar komt de nooit eindigende vreugde, het volharden in God, de gelijkenis met God en het hoogst bereikbare, worden als God.

Laat uw hart niet verontrust worden. Ik ga naar de Vader, en wanneer ik van u ben weggenomen, zal ik u de geest der waarheid zenden, en uw hart zal zich verheugen. Alleluia. Op mijn gebed zal de Vader u een andere helper geven. En uw hart zal zich verheugen. Alleluia. Laat ons bidden. Almachtige en barmhartige God, wij vragen u, laat uw Heilige Geest die komende is, zijn intrek bij ons nemen, om ons te maken tot een tempel van zijn heerlijkheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer? Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: En zo is het, beste luisteraars, tijd geworden voor het Regina Caeli. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Koningin des hemels, verheug u. Alleluia.
2: Omdat Hij die Gij waardig geweest zijt te dragen. Alleluia.
1: Verrezen is zoals Hij gezegd heeft. Alleluia.
2: Bid God voor ons. Alleluia.
1: Verheug en verblijd u, Maagd Maria. Alleluia.
2: Want de Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
1: Laat ons bidden. God, Gij hebt u gewaardigd de wereld te verblijden door de verrijzenis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u, geef dat wij door zijn moeder, de Maagd Maria, de vreugden van het eeuwig leven verwerven, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en wij bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde mysterie, de engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven

0: dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen.

0: En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
3: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Amen.

Hartelijk welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van het programma Elke Dag Telt. We zijn vandaag dinsdag 19 mei en wij mogen in gesprek gaan met broeder René Stokman. Hij komt ons het tijdschrift Emmaüs voorstellen. Maar zoals altijd gaan wij eerst samen luisteren naar muziek. Naar het nummer Hoe Mooi van Marjolein Keizer en Delize. Tot zo!

0: toe.
1: Beste luisteraar, zo hebben wij broeder René Stokman aan de lijn. Broeder René Stokman, hartelijk welkom in onze uitzending.
2: Dank u wel.
1: Zou u zelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
2: Ja, ik ben broeder René Stokman, broeder van liefde. Ik was van 2000 tot 2024 de generale overste van de broeders van liefde. Voordien ook actief in België. En ja, graag zou ik hier nu een voorstelling willen geven van het tijdschrift dat we reeds vele jaren uitgeven. En wat we proberen ook vanuit onze eigen achtergrond religieus voedsel te geven, zou ik zeggen, aan mensen in Vlaanderen en ook in Nederland.
1: En hoe heet het tijdschrift?
2: Het tijdschrift heet Emmaüs. En het tijdschrift is ontstaan in 1970 reeds. Niet door ons broeders van liefde, maar wel door de paters Dominicanen in Gent. Het is te situeren in de periode na het Tweede Vaticaans Concilie, waar dus wel echt nood was aan informatie over het concilie, de besluiten van het concilie. En dat in een tijd natuurlijk van een stuk verwarring, dat het hele gebeuren ook wel wat teweeg bracht bij veel mensen, bij veel gelovigen. En het is een zekere pater Walgrave, een zeer gekend figuur in die tijd in het Gentse, van de Gentse Dominicanen, die met een paar medebroeders en ook een paar leken zelfs het initiatief heeft genomen om een eigen tijdschrift op te richten, op te starten. En dat een stuk wat in het verlengde van de twee tijdschriften die toch wel tot vandaag nog altijd bestaan, die ook in die periode begonnen zijn, Communio en Concilium. En hij vond dat het belangrijk was, Communio en Concilium, misschien nogal theologisch en op een bepaald niveau. Hij vond het belangrijk om ook een tijdschrift te hebben dat misschien meer bevattelijk was voor de gewone gelovigen, ook heel speciaal gericht naar de religieuzen en dergelijke. En heeft toen het initiatief genomen om te starten met Emmaüs. De keuze van de naam Emmaüs was heel duidelijk. Het evangelieverhaal natuurlijk van de twee Emmaüsgangers die op weg zijn en daar Jezus ontmoeten, die geleidelijk aan hen, zou ik zeggen, de ogen en de oren opent voor de boodschap. En het is ook dat eigenlijk dat het tijdschrift Emmaüs sinds 1970 probeert te doen, telke malen in te speren op actuele situaties in de kerk en daarom verschillende goed leesbare, maar wel heel duidelijke en, zou ik zeggen, duidelijke artikelen te publiceren, op die manier de mensen te helpen om mee te zijn met het kerkgebeuren. Een aantal jaar geleden hebben Dominicanen, toen ze Gent verlieten, was er niemand meer die dat het tijdschrift verder kon behartigen. En toen zijn ze bij ons terechtgekomen en we hebben toen vanuit de toenmalige vormingsdienst Gieslijn in Gent de besluit genomen om toch wel dat waardevol initiatief verder te zetten. Vanuit de gedachte, het is altijd gemakkelijk om iets stop te zetten, maar het is zeer moeilijk om daarna iets weer op te starten. En we vonden dat doorheen de jaren, en ik kende persoonlijk het tijdschrift vrij goed, ik heb uiteindelijk vanaf mijn jonge jaren altijd heel trouw gelezen, altijd zeer sterk gewaardeerd. Ik vond het belangrijk persoonlijk om daar toch verder ook werk van te maken. En we zijn dan met een paar mensen, een kleine redactieploeg, begonnen om dus het tijdschrift over te nemen en eigenlijk in dezelfde lijn ook verder te zetten. Steeds vanuit de idee, goed, wij moeten proberen op een bevattelijke wijze degelijke artikelen te brengen rond het kerkgebeuren, de actualiteit volgend en dus mensen helpen om inderdaad een goed zicht te krijgen op de realiteit. En ik denk dat wij tot nu toe daarin slagen en ik vind het heel belangrijk dat wij dat tijdschrift kunnen en mogen verder zetten in de geest van pater Walgrave, in de geest van de Dominicanen, nu ook in de geest van de broeders van liefde, en echt proberen een antwoord te geven in Vlaanderen en ook in Nederland, want er zijn ook abonnementen in Nederland, dus we zijn heel gelukkig dat we ook daar kunnen het tijdschrift aanbieden. Dat is zowat, zou ik zeggen, de situering van ons tijdschrift. Het is een tijdschrift dat 5 maal per jaar wordt uitgegeven. En telke malen rond een bepaald thema dat er uitgediept wordt. En we volgen telke malen een vast stramien, waarbij dus ook de lezers zich eigenlijk wel kunnen thuis voelen in ons tijdschrift.
1: Als ik het goed heb, is dus het is echt de bedoeling om op een toegankelijke manier toch diepgang te bieden.
2: Maar ik denk dat die twee woorden zeer juist gekozen zijn. Het gaat over diepgang en tegelijkertijd toegankelijk. Want dat is soms het probleem natuurlijk met theologische tijdschriften bijvoorbeeld. Die zijn zeer belangrijk, die zijn diepgaand, maar niet altijd heel toegankelijk. En wij proberen altijd te zoeken van die twee zaken samen te houden. Het gaat over diepgang. Het is ook altijd heel duidelijke visie, de visie van de kerk die erin verkondigd wordt. Maar we proberen schrijvers en auteurs te vinden die dan ook op een toegankelijke wijze de thematieken kunnen uitwerken. Ik kan u misschien een overzicht geven als voorbeeld van de voorbije jaargang en dan ook van deze huidige jaargang, welke de thema's waren en wat dan ook op welke wijze het werd uitgewerkt. Ik heb hier voor mij het eerste nummer van 2025 en de titel was dan Naar een missionaire kerk vandaag. Daar hebben we geprobeerd inderdaad te kijken en het is dus bijvoorbeeld Monsieur Lode Aerts heeft toen een artikel geschreven over wat is vandaag missionaire kerk. Een aantal anderen hebben iets geschreven over de kerk in de Steigers. Er is ook gekeken naar de geschiedenis, 40 jaar na 40 jaar, hoe is het met de kerken na het concilie. Dus we hebben dat thema genomen om te zien hoe de kerk aan het evolueren is, maar toch altijd als een missionaire kerk. Telkenmale is er ook een artikel over een heilige. We noemen het heiligen voor en van vandaag. Dat we vinden dat heiligen ook eigenlijk toegankelijk personen zijn die tegelijkertijd diepgang brengen, om die twee woorden te gebruiken, maar ook interessant zijn om een bepaald facet van, zou ik zeggen, het geloven te verduidelijken. En zo hebben we bijvoorbeeld reeds in januari van vorig jaar toch wel een belangrijk figuur toegelicht uit Congo. Floribert Wanatsui, die pas enige maanden geleden zalig verklaard is en die een strijd geleverd heeft tegen het corruptie en daar het slachtoffer van geworden is. We hebben die hier in Afrika wat beter leren kennen, ook kijken naar de situatie rond de corruptie die hier aanwezig is. En eigenlijk is dat toch wel een moderne heilige, een moderne invulling van het geloof, ook zou ik zeggen als missionaire kerk, om te strijden tegen die plaag van de corruptie. En die heeft dat heel concreet gedaan en heeft er zijn leven voor gegeven. En de kerk heeft hem herkend als martelaar. En ik had het genoegen zelf om eind vorig jaar zijn zaligverklaring mee te maken. Een heel sterk moment in de St. Paulus buiten de Murenkerk. En dan het derde luik is altijd aandacht voor. En daar proberen we met een paar mensen een aantal actuele thema's te belichten. En dat kan gaan over, bijvoorbeeld in januari was het de duurste banaan. En u kent misschien nog het verhaal van die banaan die dan verkocht werd, ik weet niet hoeveel, voor hoeveel miljoen euro, aan een Japanner, dat toch wel wat schandalig is. En goed, wij proberen daar ook dan een meer ethische, zou ik zeggen, invalshoek te bekijken. Dus telkenmaal is er ook een soort actualisatie van zaken die gebeuren en waar we dan moreel, vanuit het geloof, theologisch, pastoraal en ethisch proberen naar te kijken. En tenslotte is er altijd de rubriek boeken, boekennieuws. Een aantal boeken, niet veel, een aantal, die we ook vinden van kijk, dat zijn boeken die pas verschenen zijn. En wij proberen die dan ook te bespreken of te laten bespreken. Op die manier kunnen mensen dan ook kennis blijven hebben met wat op de markt verschijnt van religieuze literatuur. Het tweede nummer was over de eerbied over het leven. En dat was dan rond vooral de zaak rond de euthanasie. En er was juist een moment ook dat er heel wat sprake was opnieuw van de uitbreiding van de euthanasiewetgeving, wat opnieuw vandaag een actueel thema is. En dat hebben we geprobeerd met een aantal specialisten, bijvoorbeeld professor Beuselink, die een duidelijk artikel heeft uitgewerkt rond de euthanasie in België, de overgang van moeilijke gevallen naar levensmoeheid. Een thema dat nog wel heel belangrijk is. Ikzelf heb ook een bijdrage geleverd en ik heb dan ook gekeken naar het buitenland. We hebben een paar artikelen gekregen, één uit Schotland, één uit Canada. En ja, dat was wel belangrijk ook om te luisteren hoe men daar kijkt naar euthanasie. Zo, het thema werd dan een stuk verbreed, ook buiten de eigen grenzen. En we hebben dan als bijlage eigenlijk bij dit thema een homilie weergegeven van kardinaal von Gallen, de aartsbisschop van Münster, die je uitgesproken had in 1941. En eigenlijk heel sterk ook helemaal gericht was tegen wat toen gebeurde met het nazisme rond het euthaniseren van geesteszieken, gehandicapten en dergelijke. Dan hebben we opnieuw een heilige voor vandaag genomen. En dat was toen iemand die nog helemaal niet heilig verklaard is, maar die heel veel gedaan heeft. En ik heb opnieuw iemand genomen uit Afrika, Abbé Frépon, die hier in Rwanda een instelling heeft opgericht voor mensen met een handicap, als eerste zou ik zeggen, in de geschiedenis in Rwanda, die aandacht had voor mensen met een fysieke handicap. En dan hebben wij even ook stilgestaan bij het concilie van Nicea en Constantinopel, omdat er ook nog wel terugzeer op dat moment een herdenking was. En we vonden het belangrijk ook om daar een artikel over te publiceren. En dat werd gebracht door monsieur Paul Hammans vanuit Nederland. Dus we bekijken ook altijd de auteurs uit Vlaanderen, uit Nederland, maar ook uit het buitenland, die we dan contacteren. Soms zijn het ook vertaalde artikelen die ze ons aanbieden, maar toch proberen we dan op die manier het thema telkens malen grondig uit te werken. Het volgende nummer was dan heel sterk gericht op wat de kerk ons leert, en het was een tekst van de nieuwe paus rond het huwelijk. En we hebben dan geprobeerd daar rond een aantal elementen ook opnieuw aan te brengen, In lijn wat Paus Leo aangebracht werd in een van zijn toespraken, werd dan verder uitgewerkt door onder andere een tekst van Roberto Pasolini, dat is de prediker van Paus, en die ook een zeer mooie tekst erover geschreven had. We hebben gevraagd aan het Vaticaan of we die tekst mochten gebruiken. We kregen toelating, we hebben die vertaald en ook opgenomen in ons tijdschrift. En dan hebben wij als heilige Frassati genomen, die heilig verklaard werd ter gelegenheid van het jubileumjaar en toch wel zo een belangrijke figuur is, speciaal voor de jongeren.
1: Beste luisteraars, we gaan even dit interview met broeder René Stokman over het tijdschrift Emmaüs onderbreken voor muziek.

0: Beste luisteraars, welkom terug in deze uitzending van het programma Elke Dag Telt. Wij zijn in gesprek met broeder René Stokman over het tijdschrift Emmaüs. En hij is ons een beeld aan het geven van de inhoud van dit tijdschrift aan de hand van de voorbije edities. Broeder Stokman, gaat u alsjeblieft verder.
1: Het volgende nummer was dan over de Caritas. We hebben geprobeerd dan wat diepgang te geven, toegankelijk, diepgang, rond het begrip Caritas. En dat vooral vanuit een tekst gegeven was, Missio Dei, dat Caritas toch wel een wezenlijk element is, een wezenlijk taak, opdracht is van de kerk, dat misschien soms wat onderbelicht is, ook op theologisch vlak, waar dikwijls gesproken wordt rond doctrine en dergelijke, maar de Caritas is toch wel een heel belangrijk element binnen de kerk, binnen het geloof, en dat, we hebben geprobeerd dan ook het begrip Caritas verder te verdiepen. Ik heb zelf ook een bijdrage daarover gegeven, rond hoe dat wij vandaag toch ook altijd moeten zorgen, en ook verwijzend naar de toestandssituatie in Vlaanderen, in Nederland, rond de katholieke ziekenhuizen, waar toch altijd moet gezorgd worden dat de Caritas aanwezig blijft. Dat die ziekenhuizen niet mogen, zou ik zeggen, verglijden naar louter medisch-technische instituten, maar het aspect Caritas, de zorg voor de mens, in al zijn aspecten, toch altijd moet bewaard blijven. En dat eigenlijk als een duidelijke diaconale opdracht die wij als kerk ook moeten vervullen. Vandaag hebben we toen Bartolo Longo genomen, een nieuwe heilige die pas heilig verklaard was. Degene die dat belangrijke heiligdom in Pompeji had opgericht en dus door de paus is heilig verklaard, de gelegenheid ook van het jubeljaar. En we vonden het ook belangrijk ook om dat aspect, Bartolo Longo, een man die voordien eigenlijk met duivelse praktijk bezig was, zich bekeerd heeft en zich dan helemaal gegeven heeft om Pompeji, Pompeji is gekend natuurlijk voor ruïnes die daar zijn, nabij Napels, maar het stadje of het dorp Pompeji was een volledig achtergesteld dorpje en hij heeft zich daarvoor ingezet om dat te ontwikkelen rond een heiligdom van Onze Vrouw van de Rozenkrans. En we vonden het belangrijk ook dat we dan ook het aspect van het bidden van de Rozenkrans konden verbinden aan Bartolo Longo. Zo kom ik aan het laatste nummer van de vorige jaargang. En het was gericht op de eerbied voor de menswaardigheid. En hier is ingegaan, en het was vooral kardinaal Eyck die ons een artikel heeft aangeboden met de titel Wetenschap en bioethiek ten dienste van de waarheid vanuit het perspectief van Evangelium Vitae. Vonden we een heel, heel belangrijke tekst dat we konden publiceren. En daar rond hebben we een aantal mensen gevonden die inderdaad ook daarop reageerden eigenlijk. Onder andere monsieur Rob Mutsaerts, die ook regelmatig een artikel aanbiedt, ook in de lijn van hetgeen kardinaal Eyck had geschreven. En daar hebben we ook de toelichting gegeven, en dat is ook altijd belangrijk, bij de eerste tekst van Paus Leo, namelijk direct cité, ik beminde u. Het is altijd onze bedoeling dan om die tekst een stuk samen te vatten, bevattelijk samen te vatten. Het is zo, denk ik, dat veel teksten van het Vaticaan, ook van de Paus encyclieken, dus volgende week zal de nieuwe encycliek van de Paus verschijnen, heb ik juist gelezen, Magnifica Humanitas. En ja, opnieuw zou het ons opdracht zijn, als Emmaüs tijdschrift, om dat samen te vatten. Maar niet zomaar samen te vatten, daar ook te zien wat zijn daar de belangrijke punten die wij kunnen meenemen in ons dagelijks leven als gelovigen. Dat is altijd de bedoeling, de tekst te nemen en te zien wat is voor ons belangrijk in die tekst naar ons eigen leven als gelovigen. Dus het is tegelijkertijd een samenvatting, maar ook een stuk toepassing, zou ik zeggen, naar het dagelijks leven toe, dat wij steeds proberen te doen rond teksten die verschijnen, encyclieken, exhortaties van de paus. Voor het heilig van vandaag hebben we de tekst genomen van Paus Leo, die uitgesproken heeft bij de heiligverklaring van Acutis, Carlo Acutis en Giorgio Frassati. Die we echt een zeer mooie tekst vonden, en helemaal in de lijn dus met wat wij in het jubeljaar, zou ik zeggen, als voorbeelden aan me meegekregen. En zo zijn we tot de nieuwe jaargang gekomen. Dat is dus in februari 2026, want het tijdschrift verschijnt om de twee maand, maar eigenlijk zijn er maar vijf nummers. Dus maar het is eigenlijk twee maandelijks, mogen we zeggen, maar het is verspreid over vijf nummers. En dat was een nummer volledig gewijd aan het katholiek onderwijs. En hier hebben we echt kunnen beroep doen op verschillende specialisten, zowel van binnenland als van het buitenland, die hun visie hebben gegeven, wat is eigenlijk het katholiek onderwijs vandaag? En we zijn uitgegaan opnieuw van een tekst die verschenen is vanuit het Vaticaan, vanuit het dicasterie van het onderwijs, cultuur en onderwijs, die gezegd heeft van kijk, we moeten toch zien dat wij ervoor zorgen dat ons onderwijs inderdaad katholiek blijft, maar tegelijkertijd die openheid moet behouden naar de verscheidenheid, naar de andere culturen, naar de andere godsdiensten, een eigen identiteit, maar toch met een openheid naar de anderen toe. En het is dit thema dat we dan geprobeerd hebben met verschillende auteurs te laten uitwerken. En de eerste was de generale overste van de broeders van de christelijke scholen. Het is mijn gebuur in Rome, als generalaat. En hij was bereid om vanuit hun grote traditie als broeders van de christelijke scholen, hij is zelf echt een specialist, hij is een Filipino, net een specialist op het vlak van het onderwijs, een heel mooie artikel geschreven over, hij noemde het nieuwe kaarten van hoop in een gefragmenteerde wereld. Een weg naar creatieve trouw, profetische durf en inclusieve broederschap. Dus echt die titel zegt al heel veel zo. Dus er waren alle elementen die eigenlijk daar ook in de visietekst vanuit het Vaticaan naar voren kwamen. Het is creatieve trouw, men moet trouw blijven, maar men moet ook profetisch durven en tegelijkertijd ook openstaan voor wat men noemt het inclusief broederschap. Daarnaast hebben we ook iemand genomen van bij ons, namelijk Koen Seynhaven, gewezen directeur van de school in Brugge, die ook op zijn manier echt vanuit zijn rijke ervaring van jarenlange directeur te zijn als priester van een school in Brugge, een grote humaniora in Brugge, heeft hij geprobeerd van kijk, dat zijn de klemtonen die ik gelegd heb en ik denk dat zij belangrijk zijn. Dus dat was echt, zou ik zeggen, een heel sterk ervaringsgerichte toenadering van wat vandaag het katholiek onderwijs kan en mag zijn. En hebben we nog dan een aantal mensen, ook iemand van de Broeders van Liefde, Luc de Starke, een gewezen inspecteur van het onderwijs, ook gevraagd, wat is uw ervaring? En we hebben ook iets kunnen schrijven, of laten schrijven, vanuit Frankrijk. Omdat daar momenteel toch wel een hele hetze aanwezig was, dat de onderwijsinspectie zich heel negatief uitte naar het katholiek onderwijs toe. En daar is ook dan een hele, hebben wij een mooie tekst over gekregen, een artikel over de toestand in Frankrijk en hoe men daar probeert nu als katholieke scholen op te reageren. Als heilige voor vandaag hebben we dan broeder Laurent genomen, broeder Laurent Carmeliet. En naar aanleiding dat boek van broeder Laurent, eigenlijk zijn een autobiografie, op een heel eenvoudige manier, maar heel diepgaand over zijn geestelijk leven, een boek is dat blijkbaar heel sterk Paus Leo heeft beïnvloed. En bij de nieuwe uitgave, dat pas verschenen is, nu in het Frans, niet dat al verschenen is in andere talen, heeft Paus Leo zelf een inleiding geschreven hoe belangrijk hij deze eenvoudige broeder, een kok, broeder kok, maar die een heel diep spiritueel leven leidde, wat hij betekende voor hem. Als jongeman, en nu ook als paus. En we vonden het belangrijk om dan ook die tekst van Paus Leo te gebruiken om die broeder Laurent te duiden. Telke maal is ook aandacht voor, misschien heb ik het vergeten aanbrengen in de vorige nummers. En hier hadden wij eigenlijk een mooi interview met kardinaal Müller. Kardinaal Müller die een interview gegeven heeft in Rome. En dat ging eigenlijk over zo Nietzsche, eigenlijk een heel speciaal titel. Nietzsche, Vaticanum II en het katholicisme. Zijn daar banden tussen? Kardinaal Müller, groot theoloog, heeft daar echt op een heel opnieuw bevattelijke wijze eigenlijk Vaticanum II een stuk naar ons toe gebracht, dichter gebracht naar de actualiteit. Het laatste nummer, dus het nummer dat pas verschenen is gewijd aan Maria. vond het belangrijk, van de meimaand, om eens gewoon de figuur van Maria toe te lichten. En we hebben daar gebruik gemaakt, natuurlijk van de tekst die verschenen is een paar maanden geleden, vanuit de dicasterie van de geloofsleer, over de Maria-cultus. En heel speciaal rond de vraag of het haalbaar, zinvol zou zijn om Maria ook als mede-verlosseres te beschouwen en daar rond ook een dogma te ontwikkelen. Dat is een thema dat reeds lang leeft, zou ik zeggen, binnen de kerk. En dus de tekst die nu verschenen is vanuit de dicasterie van de geloofsleer heeft eigenlijk gezegd dat dat niet kon. En we hebben geprobeerd dat ook verder toe te lichten. En ook geprobeerd in onze inleiding, in onze editoriaal, heb ik zelf geprobeerd die tekst wat te duiden. En tegelijkertijd ook zo te stellen, ja, waarom Maria niet echt als medeverlosseres kan beschouwd worden op een dogmatische manier, maar toch wel een grote rol heeft vervuld en blijft vervullen in het verlossingsgebeuren. En dan hebben wij een aantal teksten, onder andere van een Dominicaan die verbonden is aan de Universiteit van Leuven, heeft een tekst gemaakt over de geschiedenis van de rozenkrans, hoe dat door de hele geschiedenis gegroeid is en toch wel ook een belangrijk gebed blijft. Ik vond het belangrijk dat rond Maria en de rozenkrans dat dit verder kon verdiept worden. En een andere medewerker van Leuven, meer vanuit de filosofie, heeft er naar Maria gekeken. Misschien een wat moeilijke tekst, maar ook opnieuw een invalshoek die we niet goed kennen zo. Hoe kan men ook Maria beschouwen vanuit de filosofie? En dan hebben we een aantal kritische stemmen laten klinken rond deze tekst van het dicasterium, van de geloofsleer, dat men dus een afwijst dat Maria inderdaad of een dogma kan gemaakt worden of kan samengesteld worden dat Maria de medeverlosseres is. En er zijn een aantal prominenten die dat weerlegd hebben. En we vonden het belangrijk om ook die een stem te geven in ons Maria-nummer. En we hebben dus een paar mensen ook laten spreken. Wat is Maria vandaag in uw leven? En onder andere iemand van bij ons, een dokter Mark Eeneman, een psychiater, heeft op een heel treffende manier gezegd van kijk, dat is Maria voor mij en telke maal, de meimaand, is toch wel voor ons gezin ook heel belangrijk. En ik heb zelf een artikel geschreven dan over een verschijning in Kibeho, hier in Rwanda, waar Maria verschenen is. En dat is nu een erkend bedevaartsoord hier in Afrika, Centraal-Afrika, dat heel sterk gefrequenteerd wordt. En wat ik zeg toch, van, ik ben er zelf al verschillende keren naartoe geweest, ben ik altijd getroffen door de boodschap die daar klinkt. En ik vond het belangrijk om ook misschien dat voor ons in Vlaanderen onbekend bedevaartsoord Kibeho even toe te lichten. Zo, dat zijn zowat, zou ik zeggen, in een notendop de voorbije jaargang. En voor vandaag, of voor het nieuwe nummer, zal gaan, dat nu in voorbereiding is, in redactie is. En dat gaat over onze kerk vandaag. De verschillende stromingen. En opnieuw hebben we geprobeerd een aantal mensen te vragen om een visie te geven over de kerk. En sommigen misschien meer progressief, anderen misschien meer conservatief. Maar altijd zo mensen die toch wel erg bekommerd zijn dat de kerk mag blijven en dat de geloven zich thuis mogen voelen in de kerk. We vonden het ook opnieuw belangrijk als thema, zeker in het licht zo van wat nu de laatste maanden aan het gebeuren is, vooral nu met begin juli de mogelijke wijding van de bisschoppen van de volgingen van de Vijvre, dat toch wel een heel gevoelig punt is. En dat altijd gaat over zo van ja, de traditionele tegenover de anderen. We vonden het belangrijk ook om wij hebben niks laten schrijven over de heren van de Vijveren, maar het is belangrijk dan ook om eens die verschillende stemmen te horen, ook dan degenen die dan een pleidooi houden voor de Tridentijnse liturgie te kunnen behouden of zelf te kunnen uitbreiden. We hebben geprobeerd vonden van kijk, laat ons eens opentrekken en laten we eens kijken welke verschillende stromingen in de kerk aanwezig zijn. En natuurlijk zullen wij dan in het volgende nummer, dat is nu al in voorbereiding met een aantal mensen in bespreking, zullen we zeker aandacht besteden aan de nieuwe encycliek, de eerste encycliek van Paus Leo, Magnifica Humanitas. En opnieuw zullen we proberen deze encycliek samen te vatten, maar tot elke malen ook te verwijzen wat zijn nu de punten die voor ons belangrijk zijn. En ik denk dat het een zeer belangrijke encycliek zal worden. Het gaat over de menselijke waardigheid. En dat in het licht van alles wat nu gebeurt met de artificiële intelligentie. Dus het is eigenlijk een sociale encycliek zal het worden. En de paus heeft het ook vanaf het begin van zijn pontificaat duidelijk aangegeven, dat hij ook zijn naam gekozen heeft in functie van zijn voorganger Leo XIII, waar het sociale aspect toch heel belangrijk is. En heeft onmiddellijk ook al aangegeven dat hij toch een antwoord wil geven aan de huidige trend in de wereld, die toch bol staat nu van de artificiële intelligentie. En wat we onlangs nog gelezen hebben, gisteren nog, dat er nu al zoveel boeken verschijnen, volledig samengesteld met artificiële intelligentie, waar toch meer en meer vragen moeten over gesteld worden. Hoe ver gaat men daarin? En ik denk dat de encycliek de menselijke waardigheid in het licht van de artificiële intelligentie toch wel een heel belangrijke encycliek zal zijn.

0: zijn en dat we inderdaad zien welke mogelijkheden het biedt, maar tegelijkertijd ook welke gevaren. Nou, dat zijn zowat, zou ik zeggen, de inzicht of een oog aan wat wij proberen te geven met ons tijdschrift. Ik hoop dat dat zowat duidelijk is.
1: Beste luisteraars, we gaan dit interview nog eenmaal onderbreken om naar muziek te luisteren.

Dankjewel, broeder Stokman. Ik denk dat onze luisteraars een mooi beeld hebben gekregen zo, van de inhoud van het tijdschrift en wat het hen kan bieden ook. Overigens, u vermeldde de verschijning van Maria in Cubeo. Onze luisteraars

0: zijn wel vertrouwd met deze verschijning, want wij mogen elke maandag om 13 uur de Rozenkrans van Zeven Smarten bidden samen met het heiligdom in Gibeon.
1: Oh, ja. Daar moet ik mij verontschuldigen natuurlijk, want inderdaad, in Gibeon is vooral de Rozenkrans van de Zeven Smarten aangeboden, hè, en er wordt daar op een speciale manier inderdaad gebeden. Dus excuus daarvoor dat ik zou gezegd hebben dat Gibeon een onbekende is voor jullie. Maar voor jullie zeker niet, dat weet ik, met Radio Maria. Maar misschien toch wel met andere mensen. Het is goed dat men via Radio Maria inderdaad ook de Rozenkrans van de Zeven Smarten kan bidden, samen kan bidden. En ik denk dat ook een mooie... Een mooie vorm is om met Maria opnieuw zo door het leven te gaan. Ik ben er zelf verschillende keren geweest in Gibeon. Ik heb zelf een verschijning meegemaakt. Dus voor mij is dat nog wel heel speciaal. En dat was begin de jaren, in de jaren 80. Dus in de 83 was, 1983, dat ik in Rwanda was. En toen waren de verschijningen nog volop bezig. Ik heb toen de gelegenheid gehad om met een aantal broeders mee te gaan, met een groep. En daar heb ik inderdaad getuige geweest van de verschijning van Maria. Ik heb Maria zelf niet gezien natuurlijk, maar wel de drie zienertjes, zou ik zeggen, de drie meisjes die daar op het podium zaten, recht in de zon keken en daar een gesprek voerden met Maria, dat dat ook voor mij werd vertaald, want het was in het Kine Rwanda. En ik ben altijd zeer getroffen geweest van wat ik daar hoorde. Zeker in het licht daarna wat in Rwanda is gebeurd in 1994 met de genocide. Dus eigenlijk mogen we zeggen dat Maria toch wel heel sterk ook aangebracht heeft wat er aan het gebeuren was. En opgeroepen heeft om te bidden. En eigenlijk wel een stuk voorspelling gedaan heeft wat daarna in Rwanda is gebeurd. Dus Gibeon heeft voor mij toch wel ook een heel speciale plaats in mijn leven. Omdat ik zelf... dat heb mogen meemaken. Ik ben ook een paar maanden geleden nog op bezoek geweest. Men had mij gevraagd om zelf een kleine reportage te maken, een kleine video over Gibeon. Een groep heeft me dat gevraagd in Rome. En ik heb toen mogen spreken met een van de zienster die daar momenteel nog altijd verblijft. Ik heb een klein gesprek met haar gehad, heel bescheiden zo, maar ik blijf altijd sterk onder de indruk van het bedevaartsoord dat echt nog ook in volle uitbreiding is en uw plannen om daar een grote kerk te bouwen. Maar er komen heel veel mensen naartoe, uit Oeganda, uit de omliggende landen. En het is een bedevaartsoord of een verschijning die door de kerk erkend is. En eigenlijk in Afrika nu wel een van de grootste bedevaartsoorden is van Maria. Dat als toelichting en tegelijkertijd verontschuldiging dat ik zou gezegd hebben dat Gibeon niet bekend is.
0: Ik wou ook graag onze luisteraars eraan herinneren dat ze die mogelijkheid hebben om elke maandag om 13 uur de Rozenkrans van Zeven Smarten mee te bidden vanuit Gibeon. Broeder Stokman, voor onze luisteraars die interesse hebben, die graag meer willen weten over hoe ze dit tijdschrift in handen kunnen krijgen, waar kunnen zij meer informatie krijgen?
1: Ik denk dat het misschien gemakkelijk zal zijn dat men gewoon een e-mail opzendt naar mij. En ik zal, want het is moeilijk om... Het tijdschrift is zeer goedkoop. Hè? Het is €20 voor 5 nummers. Het is al dikwijls gevraagd, kunt je niet opslaan? En ik zou wel graag willen opslaan, maar tegelijkertijd vind ik het ook belangrijk dat het tijdschrift echt toegankelijk blijft voor velen. Dus we behouden het op €20 voor 5 nummers en €25 voor het buitenland, voor Nederland. Dat is omwille van de verzendingskosten. Ik kan natuurlijk hier het nummer opgeven, maar ik denk dat het misschien interessanter zou zijn, eenvoudiger, dat ik mijn e-mailadres geef. En met een kleine e-mail naar mij gericht, kan ik dan naar de persoon in kwestie alle gegevens doormailen, hoe dat men het tijdschrift kan bekomen. Men kan ook een proefnummer aanvragen, dat is geen probleem. Dan zorgen we ervoor dat het volgende nummer bij hen terechtkomt en dan kunnen ze tot een keuze komen om al dan niet een abonnement te nemen. Misschien is het beste dat ik mijn e-mailadres nu doorgeef. Ik zal het een paar keer herhalen voor de gemakkelijkheid. En dus met een kleine e-mail naar mij gericht, zal ik dan zorgen dat het secretariaat alle gegevens doorspeelt naar de persoon in kwestie, waar dan de concrete bankgegevens op staan, hoe dat men abonnement kan nemen en ook hoe dat men, en als men een proefnummer wil vragen, is dat ook mogelijk. Dus mijn mailadres is René, met kleine r en zonder accent, René.Stockman, met ck, .fc. Dus René.Stockman.fc dot fracarita.net. Fracarita.net. Fracarita met een c, dus fracarita.net. René.Stockman.fc dot fracarita.net. En met een kleine e-mail naar mij gericht, zal ik zorgen dat via het secretariaat dan alle gegevens worden doorgegeven.
0: Wij zullen zeker ook uw e-mailadres op onze website plaatsen, dan kunnen de mensen het daar ook terugvinden.
1: Oh ja. Dat is zeer goed, dat is goed, dat is ook meegenomen, ja.
0: Broeder Stockman, u heeft het gehad over de voorbije edities van dit tijdschrift. Is er ook een mogelijkheid om een van zo'n edities te verkrijgen voor zij die interesse hebben voor een van de edities die u vernoemd heeft?
1: Ja, er zijn altijd nog wel een aantal exemplaren beschikbaar. Niet veel natuurlijk, maar we willen wel kijken wat mogelijk is indien inderdaad heel gericht naar een bepaald nummer wordt gevraagd. Kunnen we zeker kijken naar de mogelijkheden.
0: Oké, zeer goed. Enorm bedankt om in onze uitzending wat uitleg te willen komen geven over het tijdschrift Emmaüs.
1: Dank u wel voor uw interesse en ik hoop inderdaad dat we daarmee ook een dienst kunnen bewijzen aan onze gelovigen vandaag via ons tijdschrift. En ik dank u hartelijk ook, Radio Maria, dat u ons de gelegenheid heeft geboden om het tijdschrift voor te stellen. Dank u wel en dat heel speciaal ook tijdens de meimaand, de Maria-maand.
0: Zo, beste luisteraars, een herinnering. Als u graag dit tijdschrift zou ontvangen, dan kan u een mail sturen naar broeder René Stockman, naar zijn e-mailadres René, in kleine letters en zonder accent, René.Stockman met ck.fc at fracarita.net. En we gaan dit e-mailadres ook op onze site plaatsen. Hartelijk bedankt, broeder René Stockman.
1: Dank u wel ook. Tot genoegen.

En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. En zoals altijd gaan wij nog een Bijbelvers voor de dag trekken. Kom, Heilige Geest. En het Bijbelvers voor deze dag komt uit de brief aan de Colossenzen, hoofdstuk 4, vers 2. Wijd u trouw aan het gebed, wees daarbij waakzaam en dankbaar. De brief aan de Colossenzen, hoofdstuk 4, vers 2. Wijd u trouw aan het gebed, wees daarbij waakzaam en dankbaar. Hartelijk bedankt voor het luisteren, beste luisteraars. En morgen staan wij weer paraat om 19:30 voor een nieuwe uitzending van Elke Dag Telt. Tot dan!

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Zo, beste luisteraars, is het tijd geworden om samen de lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. We zijn vandaag dinsdag in de zevende week van Pasen. De hymne voor het ochtendgebed kan u vinden op pagina 756. De psalmen vindt u vanaf pagina 1029. En de korte schriftlezing vindt u op pagina 523. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. De heilige dag, zo lang verwacht, breekt eindelijk aan in volle pracht. Christus, de hoop der wereld, God stijgt tot de hoogste hemelen op. Als overwinnaar keert hij weer, de vorst der wereld sloeg hij neer. Aan God de Vader kondigt hij zijn zege aan, zijn heerschappij. Een lichte wolk draagt hem omhoog, er glanst weer hoop in ieders oog. Dat hij het paradijs hergeeft, dat Adam eens gesloten heeft. O grote vreugd die allen geldt, de zoon der maagd keert als een held, na hoon en geeseling en kruis, terug tot God, hij brengt ons thuis. Brengen wij dank aan hem die leeft, die ons het heil geschonken heeft, die ons in zijn triomf betrekt en tot het hemels leven wekt. Wij met de hemelingen saam verheugen ons in Jezus' naam, daar hij thans in hun midden staat en ons op aarde niet verlaat. Nu stijgt gij op naar het hemelslicht, op u zij heel ons hart gericht. Zend van de Vader nu uw geest, uw gave op het Pinksterfeest. God, gij zult ons leven vernieuwen, en uw volk zal zich in u verblijden. Alleluia. Heer, gij hebt uw land begenadigd, het lot van Jacob ten goede gekeerd. Vergeven hebt gij de schuld van uw volk en al hun zonden bedekt. Gij hebt uw gramschap teruggehouden, de gloed van uw toren gedoofd. Doe ons herleven, God, onze redder. En leg uw wrevel jegens ons af. Zoudt gij dan eeuwig vertorend op ons zijn? Strekt gij uw gramschap uit over geslachten? Zult gij niet eerder ons leven vernieuwen? Zodat uw volk zich in u verblijdt, toon ons, Heer, uw barmhartigheid. En schenk ons uw heil. Aan horen zal ik wat God tot mij zegt. Voorzeker een woord van verzoening. Een woord voor zijn volk, voor al wie hem dient. Voor elk die zijn hart voor hem opent. Zijn heil is nabij voor hen die hem vrezen. Zijn glorie komt weer bij ons wonen. Genade en waarheid ontmoeten elkaar. De vrede omhelst de gerechtigheid. Waarheid ontspruit uit de aarde. Gerechtigheid ziet uit de hemel neer. Dan schenkt ons zijn zegen. En draagt ons land rijke vrucht. Dan zal voor hem uit gerechtigheid gaan en voet zijn schreden volgen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. God, gij zult ons leven vernieuwen, en uw volk zal zich in u verblijden. Alleluia. Wij vertrouwden op de Heer, Hij heeft ons vrede geschonken. Alleluia. Een sterke stad is het die ons beschermt. De Heer gaf haar muren en wallen. Doet open de poorten, laat binnen gaan. Het volk van gerechten dat trouw bleef, standvastig is het, gij handhaaft de vrede. Omdat het op u vertrouwt, vertrouwt op de Heer voortdurend. Een duurzame rots is de Heer, de weg van de vrome is recht. Gij effent het pad voor zijn voeten. Wij volgen uw weg, Heer, vertrouwend op u. Ons hart verlangt uw naam te gedenken. Mijn hart verlangt naar u in de nacht. U zoek ik des ochtends bij mijn ontwaken, als gij uw beschikkingen toont hier op aarde. Weet elk die daar woont wat gerechtigheid is. Gij, Heer, zult ons vrede schenken. Want al wat wij doen is uw werk, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wij vertrouwden op de Heer. Hij heeft ons vrede geschonken. Alleluia. De aarde gaf ons haar vruchten. Laat alle volken van vreugde juichen. Alleluia. God zij ons genadig en zegene ons. Hij laat zijn aanschijn over ons lichten, opdat men op aarde uw wegen mag kennen. In alle landen uw heil, geef dat de volken u eren, o God. Dat alle volken u eren, laat alle naties van vreugde juichen, omdat gij de volken rechtvaardig regeert. En alles op aarde bestuurt, geef dat de volken u eren, o God. Dat alle volken u eren, de aarde gaf ons haar vruchten. De zegen van onze God, God geve ons zo zijn zegen. Dat heel de aarde hem vreest, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De aarde gaf ons haar vruchten. Laat alle volken van vreugde juichen. Alleluia. Uit het boek Handelingen. God wekte Jezus uit de doden op. En gedurende vele dagen verscheen hij aan degenen die hem van Galilea naar Jeruzalem hadden vergezeld. Dezen zijn nu getuigen van hem voor het volk. Wij dan verkondigen u de blijde boodschap, dat God de belofte aan de vaderen gedaan, voor ons hun kinderen vervuld heeft door Jezus te doen verrijzen, zoals ook geschreven staat in de tweede psalm. Gij zijt mijn zoon, ik heb u heden verwekt. De Heer is uit het graf verrezen. Alleluia, alleluia. De Heer is uit het graf verrezen. Alleluia, alleluia. Die voor ons aan het kruishout heeft gehangen. Alleluia, alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Heer is uit het graf verrezen. Alleluia, alleluia. De Heer is verrezen uit de doden zoals Hij gezegd heeft. Laat ons juichen en ons tezamen verheugen, want Hij regeert in eeuwigheid. Alleluia.

De Heer is verrezen uit de doden, zoals Hij gezegd heeft. Laat ons juichen en ons tezamen verheugen, want Hij regeert in eeuwigheid. Alleluia. Laten wij Christus verheerlijken, die bij de Vader is en ons de Geest heeft beloofd, vragen wij Hem. Christus, zend ons uw Geest. Laat uw woord in volle rijkdom onder ons wonen, dat wij u danken met psalmen, hymnen en geestelijke liederen. Christus, zend ons uw Geest. Gij die ons door de Geest tot Gods kinderen hebt gemaakt, laat ons door de Geest samen met u ook God als Vader aanroepen. Christus, zend ons uw Geest. Schenk ons wijsheid bij al wat wij ondernemen. Geef dat wij God eren in al wat wij doen. Christus, zend ons uw Geest. Gij die langmoedig zijt en rijk aan barmhartigheid, help ons in vrede te leven met alle mensen. Christus, zend ons uw Geest. Bidden wij samen met de woorden die Christus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Almachtige en barmhartige God, wij vragen u, laat uw Heilige Geest die komende is, zijn intrek bij ons nemen, om ons te maken tot een tempel van zijn heerlijkheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, eenheid van de Heilige Geest, in der eeuwen. De Heer schenke ons zijn zegen, Hij beware ons voor onheil, en geleide ons tot eeuwig leven. Amen.

beste luisteraars. Het is de meimaand en bij Radio Maria ook de Mariathonmaand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, u bent nu verbonden met de Sint Mauriskerk te Holsbeek, waar we samen de Heilige Mis gaan vieren. De celebrant is pastoor Andy Penne. We bidden en verenigen ons met de kerk en haar intenties.
2: Zo spreekt de Heer. Ik ben de eerste en de laatste, de levende. Ik was dood en zie, ik leef in de eeuwen der eeuwen. Alleluia. In de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Als u vandaag op de kalender al hebt gekeken, dan hebt u daar zien opstaan de Bretoense heilige Ivo van Kermartin, patroonheilige van de juristen en de deurwaarders. Als u veel deurwaarders aan de deur krijgt, of als u veel met advocaten te maken hebt, dan is het voor u en voor uw goede vrienden ook een feestdag dus. De heilige Ivo werd geboren in 1253 in Kermartin in Bretagne, in een adellijke familie. Hij studeerde kerkelijk en Romeins recht en theologie in Parijs. Later werd hij priester en kerkelijk rechter. Geïnspireerd door het voorbeeld van Franciscus van Assisi en van Thomas van Aquino zette hij zich in voor armen en zwakken. Hij stond bekend om zijn eerlijkheid en zijn eenvoud. Volgens de overlevering weigerde hij steekpenningen en verdedigde hij arme mensen kosteloos tegenover rijke machthebbers. In zijn geboortehuis richtte hij een opvangcentrum op voor allen die onbemiddeld waren en juridische, materiële en geestelijke bijstand nodig hadden. En daar leefde hij zelf in armoede, ontving hij behoeftigen en trad hij op als hun advocaat. Als priester en evangelist trok hij te voet door Bretagne om te prediken en het evangelie te verkondigen. Met de talenten die hij van God had ontvangen, zette hij zich in voor de mensen die God op zijn weg bracht. Dikwijls arme sukkelaars. Hij zette er zich voor in naar het woord van de Heer. Al wat gij voor de minsten der mijnen doet, doet ge voor mij. Mogen wij de heilige Ivo daarin ook navolgen. Broeders en zusters, beleiden wij eerst onze zonden. Bekeren wij ons tot God om deze heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. Mogen de Almachtige God zich over elk van ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. Almachtige en barmhartige God, laat uw Heilige Geest komen en ruimte vinden in ons bestaan. Wij vragen u, maak ons tot een levende tempel van zijn aanwezigheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen. Dan gaan we nu luisteren naar de lezingen uit de Heilige Schrift.

De eerste lezing wordt genomen uit de Handelingen der Apostelen. In die dagen zond Paulus vanuit Milite een bode naar Efeze om de oudsten van de kerk te ontbieden. Toen ze bij hem aangekomen waren, sprak hij hen aldus toe. Gij weet hoe ik vanaf de eerste dag dat ik in Azië kwam, al die tijd onder u heb geleefd. Hoe ik de Heer in alle nederigheid heb gediend, onder tranen en in beproevingen die mij overkwamen door de aanslagen der Joden. Hoe ik niets wat nuttig kon zijn heb nagelaten u te verkondigen en te leren in het openbaar en bij u thuis, terwijl ik de Joden en de Grieken bezwoer zich te bekeren tot God en te geloven in onze Heer Jezus. En nu bevind ik mij, gebonden door de geest als ik ben, op weg naar Jeruzalem, zonder dat ik weet wat mij daar zal overkomen. Alleen verzekert mij de Heilige Geest van stad tot stad dat boeien en kwellingen mij wachten. Maar aan mijn leven hecht ik voor mijzelf niet de minste waarden. Als ik mijn loopbaan maar ten einde breng en de taak die ik van de Heer ontvangen heb om getuigenis af te leggen van het evangelie van Gods genade. En nu weet ik dat gij mijn gelaat niet meer zult zien. Gij allen bij wie ik rondgegaan ben om het koninkrijk te prediken. Daarom verzeker ik u op de dag van heden dat ik onschuldig ben aan het bloed van wie ook. Want ik heb niets nagelaten om u Gods raadsbesluit in zijn volle omvang te verkondigen. Tot zover de woorden van het evangelie. We bidden Psalm 68 en het keervers luidt als volgt. Zing nu voor God, koninkrijken der aarde. Zing nu voor God, koninkrijken der aarde. Een voedzame regen kwam neer uit de hemel. Uw uitgeput erfdeel heb gij vertwikt. Uw kudde heeft daar zijn rustplaats gevonden, die jij in uw goedheid voor haar had bereid. Zingt nu voor de Heer, koninkrijken der aarde. De Heer zij geloofd, dag aan dag. Hij draagt onze lasten, de God van ons heil. Want onze God is een God die verlost. De Heer onze God ontrukt ons aan de dood. Zing nu voor de God, koninkrijken der aarde. Alleluia.

0: Ogen ten hemel en zei: Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat de Zoon u verheerlijke. Gij hebt hem immers macht gegeven over alle mensen om eeuwig leven te schenken aan allen die gij hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die gij hebt gezonden, Jezus Christus. Ik heb u op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen dat gij mij hebt opgedragen te doen. Gij, Vader, verheerlijk mij thans bij uzelf en geef mij de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld bestond. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. U behoorde ze toe. Mij hebt gij ze gegeven en ze hebben uw woord onderhouden. Nu weten zij dat al wat gij mij gegeven hebt van u komt. Want de boodschap die gij mij hebt meegedeeld, heb ik hun meegedeeld. En zij hebben ze aangenomen en haar waarheid erkend dat ik van u ben uitgegaan. En zij hebben geloofd dat gij mij hebt gezonden. Ik bid voor hen. Niet voor de wereld bid ik, maar voor degenen die gij mij gegeven hebt, omdat ze u toebehoren. Al het mijne is van u en het uwe is van mij. Zo ben ik in hen verheerlijkt. Ik blijf niet langer in de wereld. Zij echter blijven in de wereld, terwijl ik naar u toe kom. Tot zover de woorden van het Heilig Evangelie.
1: Wij danken u.
0: Broers en zusters, ik denk dat we allemaal wel lekker in ons leven dingen tegenkomen waarvan we zeggen: goh, dat is toch wel zwaar om te dragen. Ik denk dat we allemaal wel van die dingen hebben waarvan we zeggen: ja, dit maakt mijn leven toch wel heel moeilijk. En dat kan zo van alles zijn. Ik denk dat we allemaal wel dingen kunnen opnoemen: ja, dat maakt mijn leven toch niet gemakkelijk. En soms hebben we zelfs zin om in bepaalde omstandigheden te zeggen: ik kap ermee, ik stop ermee. Als ik als jongere en als seminarist wel eens mijn beklag deed wanneer bepaalde dingen in de parochie niet de vruchten gaven die ik verwachtte, of wanneer dingen in mijn ogen te traag vooruit gingen, dan bemoedigde onze pastoor van Ederasselt mij altijd met datzelfde zinnetje, en ik gebruik dat ook dikwijls: volhouden en voortdoen. Ik moest daaraan denken toen ik de eerste lezing daarnet hoorde. Daar geeft Paulus aan de oudste van Efeze ook de boodschap: volhouden en voortdoen. Paulus kijkt daar terug hoe hij daar met het geloof in Efeze is begonnen. En het is daar niet gemakkelijk geweest. Hij had daar ook op bepaalde momenten alle reden om te zeggen: ik stop er hiermee, ik ben hier weg. Paulus, we hoorden in die lezing hem spreken over tranen, over beproevingen en over de aanslagen van de Joden. Maar hij zegt er ook bij dat hij niets heeft nagelaten om te verkondigen. Hij heeft altijd voortgedaan vanuit het besef dat het zijn taak was die hij van de Heer Jezus ontvangen had om getuigenis af te leggen van het evangelie van Gods genade. En uiteindelijk zal het vruchtbaar zijn. En uiteindelijk zal de kerk groeien en bloeien. En wel, dat verhaal, we mogen dat vandaag nog een keer herlezen. Want dat verhaal wil ons bemoedigen. We worden met dat verhaal bemoedigd, persoonlijk, als individu, maar ook als kerkgemeenschap. Blijf zoals.

Paulus altijd volhouden en voortdoen met getuigen van Jezus Christus. Volhouden en voortdoen. Gij, als vader en moeder, grootmoeder of grootvader, die misschien moet zien dat uw nakomelingen maar weinig doen aan het meegegeven geloof. Blijf voortdoen, volhouden. Gij als catechisten, die misschien moet vaststellen dat die kinderen die je hebt voorbereid op de eerste communie en vormsel, na de grote dag, de grote afwezigen zijn in kerk en parochie, dan zien ze nooit meer terug. En toch blijven voortdoen en volhouden en blijven zaaien. De religieuzen die met ons verbonden zijn, de laatste van uw congregatie in deze streken, wie hard gewerkt hebt en die in de afgelopen 50 jaar uw congregatie helemaal hebt zien verschrompelen, dat je nu de laatste zijt die overblijft. En toch volhouden en voortdoen en uw religieus leven blijven leven. En gij priesters en diakens die met ons verbonden zijt, die wel een keer moedeloos kunnen worden van de weinige respons op het aanbod die je geeft in uw werk als priester, als diaken. Gij allemaal, die net als Paulus wel een keer tranen hebt, beproevingen, op een of andere manier aanslagen, doe verder met de taak. Je hebt ze van de Heer ontvangen. En het zal vrucht dragen. Ook al ziet ge het niet onmiddellijk. Blijf altijd getuigen van de zaak van de Heer. Blijf altijd getuigen van het geluk wat vriendschap met Jezus Christus u geeft. Blijf altijd getuigen van die vriendschap met God, van vergeving van zonden, van uw hoop op het eeuwige leven. Paulus, die heeft het ook allemaal niet meer gezien, omdat de kerkgemeenschap ging groeien en bloeien en sterk zijn. Maar dankzij zijn zaaien is het kunnen groeien. En zo is het ook bij u. Bij al de mensen die gij tegenkomt en waarvan gij getuigt van uw liefde met Jezus Christus. Volhouden en voortdoen. Het evangelie van vandaag sluit daar ook mooi bij aan. Het was een moeilijk evangelie. We hoorden daar een stukje uit het gebed dat Jezus bidt bij zijn laatste avondmaal. Wij noemen dat het hoge priesterlijke gebed van Jezus. En Jezus bidt daar voor zijn leerlingen. En in dit stuk bidt Jezus opdat zijn leerlingen, gij en ik, trouw zouden zijn. Trouw aan de Vader. Trouw aan de zending die we ontvangen hebben. Als je het evangelie een beetje kent, hè? Jezus heeft zelf meegemaakt hoe moeilijk het soms kan zijn in het leven. Als je het evangelie een beetje kent, weet je hoe zijn zending is tegengewerkt en op welk ongeloof Jezus is gestoten. Maar hij is trouw gebleven aan de Vader en aan zijn zending. En als we daar hem daarnet enkele uren voordat hij gevangen gaat worden horen bidden, wel, dan hoorden we hem daar bidden voor ons, opdat we ook trouw zouden zijn. Ik vind dat eigenlijk wel een heel mooie gedachte. Als wij ons in moeilijke omstandigheden in het leven bevinden, als ons leven dor is, als we tegenstand hebben, als we tranen hebben, dat we ons kunnen sterken met de gedachte, jammer. Jezus heeft voor mij bij zijn laatste avondmaal gebeden. Jezus heeft voor mij persoonlijk gebeden
opdat ik trouw zou blijven aan God. Opdat ik trouw zou blijven aan wat God met mijn leven wil. Gij die misschien niet altijd de wegen van God begrijpt. Gij die misschien nu moeilijke dingen in uw leven meemaakt. En een mens maakt ze allemaal vroeg of laat mee. En dan gaat een mens zich soms ook wel een keer afvragen. Allee, zou God mij in de steek gelaten hebben? Nee, hij blijft u trouw. Blijf ook trouw aan hem. Denk aan Jezus. Denk aan zijn voorbeeld. En vooral, denk aan dat persoonlijke gebed van Jezus voor u. Ik denk dat we dat steeds meer in onze gedachten en in ons hart mogen laten spreken. Jammer, ik sta er niet alleen voor. Maar Jezus heeft zelf voor mij gebeden. Ja, moet je nog meer hebben? Iedere mens komt soms in donkere perioden in het leven. Perioden dat men zich afvraagt, hoe moet het nu verder met mijn leven? Omdat het allemaal niet meer loopt zoals ik dacht dat het zou moeten lopen. Als je ervan overtuigd bent dat uw manier van leven de manier is waarop dat God u persoonlijk bedoeld heeft en u persoonlijk gezonden heeft, blijf trouw. Denk aan hoe Jezus trouw is gebleven en denk aan zijn gebed voor u. Volhouden en voortdoen in uw trouw aan God en in de zending die hij u persoonlijk heeft gegeven. Weet u gesteund door het voorbeeld en het gebed van Jezus voor u.

Wij dragen deze heilige mis aan God op. Voor God de liefpennen. Voor al de intenties waarmee we vandaag naar deze kerk zijn gekomen. Voor de intenties van de luisteraars van Radio Maria en van allen die met ons biddend verbonden zijn. Wij vragen ook uw gebed voor een overleden priester hier uit Holsbeek, voor pastoor Paul van Roost, oud-pastoor van Haasrode, 96 jaar, voor wie de uitvaartmis wordt opgedragen aanstaande zaterdag om 10:00 hier in deze kerk van Holsbeek. Vertrouwen we levenden en overledenen toe aan de zorgen van moeder Maria. Bidden we samen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Dan gaan we uw brood en wijn op het altaar plaatsen en bidden dat de Heer zo in ons midden mag komen.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we dit brood ontvangen. En u dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

0: water en wijn worden één. Gij deelt ons mensen en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we deze beker ontvangen. En u dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij dat ons offerande voor u aanvaardbaar wordt en daardoor genade vinden in uw ogen. Alle schuld van ons af, Heer, maak ons vrij van alle ongerechtigheid. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer aannemen, tot de eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn eigen kerk.
0: Heer, aanvaard de gebeden en de offergaven van uw volk. Geef dat wij, met toewijding deze eredienst verrichten en eenmaal overgaan naar de heerlijkheid van de hemel, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: We zijn met het hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waard.
0: Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal door Christus onze Heer. Die is verrezen en aan zijn leerlingen verschenen, die opgestegen is ten hemel voor hun ogen. Hij doet ons delen in de heerlijkheid die hij van u zijn Vader heeft ontvangen. Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen. Vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten die u loven en die u dit lied toejuichen zonder einde. Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoge. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer. Gij zijt de bron. Uit u stroomt alle heiligheid. Stort uw geest nu uit over deze gaven, zodat zij voor ons geheiligd worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaarde, nam hij brood in zijn handen, dankte u, brak het om het te verdelen onder zijn leerlingen en sprak: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Na de maaltijd nam hij ook de beker in zijn handen, dankte u opnieuw, reikte hem aan zijn leerlingen en sprak: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Zijn dood, daarom gedenken wij, zoals hij het heeft gewild, dat uw zoon is gestorven en verrezen, heilige Vader. En wij bieden u aan wat hij ons heeft gegeven, dit brood dat leven geeft en deze beker die ons redde van de dood. Wij danken u, omdat gij sinds die dag ons waardig hebt bevonden voor uw aanschijn te treden en u dit offer te bereiden. We hebben deel voortaan aan het lichaam en het bloed van uw eerstgeboren zoon en vragen u met aandrang dat wij naar elkaar toegroeien door de kracht van uw heilige geest. Gedenk dan uw kerk, Heer, over de hele aarde. Voltooi uw liefde in onze gemeenschap, rondom de bisschop van Rome, paus Leo, onze bisschop Luc en allen die gij tot uw dienst hebt geroepen. Gedenk ook onze overleden familieleden, vrienden en medeparochianen. Goede liefpennen, de overleden luisteraars van Radio Maria, onze broeders en zusters, die reeds ontslapen zijn in de hoop van de verrijzenis. Gedenk alle mensen die gestorven zijn. Neem hen op in uw barmhartigheid en laat hen treden in de luister van uw aanschijn. Neem ook ons allen op in uw liefde. Dan zullen wij met de maagd Maria, de moeder van uw zoon, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met zijn apostelen, met de heilige Ivo en met allen die op deze aarde leefden in uw welbehagen, delen in uw eeuwig leven. Dan zal de lofzang die wij nu hebben aangeheven in dankbaar herdenken van uw geliefde zoon aanhouden tot in uw heerlijkheid. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door het gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam. Maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. En de vrede van de Heer zij altijd met u.
1: En met uw geest.
0: Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Lichaam en bloed van onze verrezen Heer Jezus Christus, wij ontvangen tot eeuwig leven. Heer Jezus Christus, laat het delen in uw lichaam en in uw bloed voor mij, priester, geen vonnis zijn en geen gericht, maar een kracht die mij sterkt naar lichaam en ziel, mij geneest van alle zwakheid. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Ziet, het is de Heer zelf, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus, bewaar mij tot eeuwig leven.

0: Dit zegt de Heer, de Heilige Geest, die de Vader in mijn naam zal zenden. Hij zal u alles leren en u alles in herinnering brengen wat ik u gezegd heb. Alleluia.
1: Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. O Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen en een oprechte nederigheid door ons te onderwerpen aan uw goddelijke wil. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genade die u ons schenkt door deze geestelijke communie.

0: Heer, wij hebben de gaven van onze verlossing ontvangen. Nederig vragen wij dat deze Eucharistie, die uw Zoon aan ons heeft toevertrouwd tot zijn gedachtenis, onze liefde tot u groter maakt door Christus onze Heer. Elk maakt wel eens moeilijke momenten mee in het getuigen, in het verkondigen. Denk aan de Heer. Hij heeft voor u gebeten. Denk aan zijn voorbeeld. Volhouden en voortdoen. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: En zegen en beschermen u, de almachtige en de barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gaat nu allen heen in vrede.
2: Beste luisteraars van Radio Maria, u was verbonden met de Sint-Mauriskerk te Holsbeek, waar we samen de Heilige Mis hebben gevierd. We wensen u een gezegende dag toe.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

0: Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. In de uitzending van vandaag kan u luisteren naar een catechese over de gaven van de Heilige Geest. Pater Dominicaan Patrick Lens heeft het vandaag over de gaven van wijsheid en inzicht.
1: We gaan nu verder met na te denken over de zeven gaven van de Heilige Geest. En we beginnen met de eerste gave die de schrift vernoemt. En dat is de gave van wijsheid. De theologen, Thomas ook, gaan die gaven dikwijls nog eens in een andere volgorde benaderen. Thomas gaat beginnen met het inzicht, de intelligentia. Maar ik maak toch de keuze om de Bijbelse volgorde te nemen en na te denken, te beginnen bij de wijsheid. Wijsheid in het Latijn is sapientia. En dat heeft te maken met het Latijnse werkwoord sapere, wat smaken betekent. Smaken. Wij eten graag goed. Dat is belangrijk. Smaken heeft te maken met het goede tot u te nemen, maar er ook vreugde van te hebben. Genot in te smaken. En dat is een typische gave van de Heilige Geest. Waarom? Omdat heel veel mensen misschien te vlug denken dat geloven alleen maar een kwestie is van moraal, ethiek. En uiteraard is dat ook belangrijk, de ethiek. Wij moeten het goede doen. We zijn verantwoordelijk voor elkaar. We hebben een taak in deze wereld. Maar als je smaak hebt in het goede, ga je ook verlangen om het goede te doen. En ga je niet alleen het verlangen hebben om het goede te doen, maar je gaat daardoor ook de kracht krijgen om het goede te doen. Als je smaak hebt in de dingen, dan ga je ze spontaan doen. Mensen die bijvoorbeeld opgaan in een hobby, die verlangen ernaar om in hun vrije tijd daarmee bezig te zijn. Er zijn mensen die in vrije uren altijd in hun tuin doorbrengen of in hun atelier of achter een muziekinstrument. Dat is omdat er verlangen is. En dat verlangen is echt iets dat smaak gegeven heeft. En omdat het smaak heeft, ga je het ook doen. Je geraakt als het ware in een soort structuur van het goede doen, omdat het goed voelt en omdat je spontaan toe aangetrokken wordt, omdat het daardoor je ook in beweging brengt. Ik denk dat wij daar in onze tijd opnieuw moeten over nadenken. We laten ons meeslepen door zoveel dingen. Het zoeken naar genieting ligt zo kort bij. Soms zoeken we het waar we het eigenlijk niet zullen vinden. Of soms kan het zelfs ten koste gaan van onszelf, of van goede relaties, of een beetje orde in ons hart en in onze geest. De verslaving bijvoorbeeld is een probleem van vasthangen aan een bepaalde vorm van genieting. Laten we het ook niet te vlug veroordelen. Waarom ontwikkelt zich een verslaving? Omdat er misschien een tekort is. Omdat men niet genoeg heeft leren genieten van het leven zoals het is. En dat is in onze tijd niet zo gemakkelijk. In tijden van corona worden wij gevraagd om een beetje afstand te houden, een beetje meer thuis te zijn. En dat kost ons heel wat. We worden beroofd van dingen waar we eigenlijk van genieten. En dat doet van alles met ons. Maar misschien heeft het ook te maken met het feit dat we soms zo weinig hebben leren genieten van gewone dagelijkse dingen. Misschien is dat een van de uitnodigingen. Als ik een beetje minder sociaal leven heb, kom ik terug in contact met de gewone huiselijke dingen. Als ik alleen woon, is dat misschien minder gemakkelijk. Maar toch, ik kan van deze gelegenheid gebruik maken om een beetje meer te genieten van het gewone dagelijkse leven of dingen te zoeken die mij helpen om te leven. Meer en meer mensen gaan wandelen, meer dan vroeger. Herontdekken van de natuur, al deze dingen. Ik zou zeggen, dit heeft ook met die gave van wijsheid te maken. Wijsheid is gesmaakte kennis. Ervaringskennis. Maar ervaring van het goede. In de psalmen wordt het woord van God vergeleken met honing tussen de rotsspleten. De beren in het wild gaan zoeken tussen de rotsen, tussen de rotsspleten, om honing te vinden, zoetheid te vinden. Daar waar de bijen die honing hebben geproduceerd. De beren gaan op zoek. En omdat ze het verlangen, zoeken ze ook. En door het te smaken, integreren ze dat ook in zichzelf. En zullen ze blijven zoeken naar dat zoete. Je kan natuurlijk zeggen, maar het is een dierlijk instinct. En ook wij mensen hangen soms vast aan al die kleine dingen. Maar wij vergeten dikwijls, of we denken er misschien helemaal niet aan, dat het goede van God en van Gods woord, dat dat zoetheid is. Dat gebed en de lezing van de schrift ook vormen kunnen zijn van zoetheid, verlangen. Dat is niet elke dag zo. We moeten God zoeken omwille van God en niet omwille van de zoetheid. Dat is zeer duidelijk. Maar we krijgen het er soms ook bij. Heel eenvoudig. God laat zich vinden. God laat zich zoeken. Dat is ook de enige zin van het monastieke leven. Waarom leggen sommige mensen zich toe op het monastieke leven? Omdat het aantrekkelijk is. Omdat er een verlangen groeit naar God. Uiteraard is het niet gemakkelijk om dat altijd even intens te beleven. De Bijbel vertelt over koning Salomo, die een geweldige koning was met heel wat bezittingen, prachtig paleis, die ook fouten heeft gemaakt. Maar als hij pas koning was, had hij een intense ontmoeting met de God van Israël en die vroeg aan Salomo, wat zou jij wensen? En Salomo had heel gemakkelijk hem kunnen vragen, veel geld, een mooi paleis, veel macht, dat ik een geweldige koning zou kunnen zijn. Maar hij vroeg de gave van de wijsheid. De gave om aan te voelen wat juist is. We kennen ook dat fameuze verhaal uit de Bijbel van het Salomons oordeel. Salomon had de gave van wijsheid gevraagd en hij had ze ook gekregen. En wat belangrijk is, is om te zien dat Salomo om een gave vraagt die eigenlijk aan de basis ligt van alle andere gaven. Geef mij wat ik nu nodig heb. Dat is dezelfde bede uit het Onze Vader. Geef ons heden ons dagelijks brood. Wil eigenlijk zeggen, geef mij wat ik nodig heb. Maar nog veel meer, geef mij wat ik nu nodig heb. Gezien al de verplichtingen van mijn leven of de engagementen die ik op mij heb genomen heb of de situatie waar ik ben. En Salomo vroeg om de wijsheid. Uit de wijsheid vloeien alle andere gaven voort. Salomo had kunnen vragen om macht. Maar wie zegt dat hij die macht goed zou hebben weten te gebruiken? Je had kunnen vragen om rijkdom. Maar misschien zou je dan zodanig met zijn eigen plezier bezig zijn. En zou je niet meer bezig zijn met regeren. Kijk eens hoe Salomo opteert voor datgene wat echt belangrijk is. En wat hem ook smaak geeft in de dingen die hij aan het doen was. En die hij moest doen. Zoveel momenten hebben we wel eens dat we de dingen doen wat we ze moeten doen. Een beetje als een soort corvée. Maar de wijsheid verlicht het hart, verlicht ook de geest. Helpt ons in te zien wat we moeten doen en helpt ons dat ook na te streven vanuit verlangen. We weten allemaal wanneer u iets doet. U begint aan een bepaalde zaak. U schildert een muur of u maakt iets in hout. Of u herstelt iets. U begint aan iets. Maar als u het afgewerkt hebt, hebt u pas echt deugd aan wat u gedaan hebt. Als u het halverwege laat hangen of op het allerlaatste het niet afwerkt, dan heb je er eigenlijk geen vreugde aan. Dus de wijsheid helpt ons ook ons leven, onze strevingen, te ordenen. Maar vanuit vreugde, vanuit kracht. In een van de zondagen door het jaar wordt die tekst van Salomo, die om wijsheid vraagt, verbonden met het evangelie van de schat in de akker of van de kostbare parel. U kent dat, die man die een schat in een akker vond. En omdat hij rechtvaardig was en die schat niet zomaar wilde meenemen, kocht hij die akker. Hij gaf daar zijn kapitaal aan om die schat te hebben. Of die koopman die een prachtige parel vond en heel zijn hebben en houden als het ware op het spel zetten om die ene parel te kunnen krijgen. Een parel natuurlijk met ontzaglijke waarde. Daar zie je twee dingen in. Je doet zo'n dingen alleen maar uit verlangen. Anders zet je je leven, je kapitaal niet op het spel. Maar tegelijkertijd is er ook meditatie, nadenken over. Je zou het bijna noemen contemplatie. Je gaat ook je inzet beredeneren. Is het wijs dat ik dat ga doen? Is het de moeite waard? Is het het geld waard? Is het zuiver van denken dat ik alles zomaar op het spel zet? Moet ik ook niet rekening houden met andere mensen? Zeker met mijn gezin of met mijn partner. Ziet u dat de wijsheid het verlangen geeft naar het goede, maar op een geordende manier. Op een innerlijk vrije manier. Het geeft ook de durf en het genieten van het goede. Maar omdat het ook uw streven ordent, gaat er ook meer vrede zijn in uw hart en in uw geest. En zo maakt de Heilige Geest ons tot betere mensen, gaat hij ons hart, maar ook onze geest, ons verstand, ons nadenken, gaat hij dat kneden en vorm geven. En dat is het interessante van de gave van de wijsheid. Het maakt de dingen zo concreet en het helpt ons goed en volgens gezonde principes te redeneren. We luisteren naar muziek.

Een twijg ontspruit aan de stronk van Isaïe. Een telegon bloeit aan zijn wortel. De geest van de Heer rust op hem. Geest van wijsheid en inzicht. Een geest van raad en sterkte. Een geest van kennis en vroomheid. De vrees voor de Heer. 7 gaven van de Heilige Geest. We hebben al nagedacht over de wijsheid. En dan gaan we nu nadenken over die tweede gave, die de gave wordt genoemd, soms van verstand, of gave van inzicht, in het Latijn intelligentia. Je zou kunnen zeggen, de wijsheid is iets wat ons doet aanvoelen. En waar ook een vreugde in zit en een kracht. Maar natuurlijk moet dat ook nog verder gespecifieerd worden. Moet dat concreter worden. Het is niet omdat u een aandrang hebt en een kracht in u voelt, dat u zomaar alles moet doen wat u wil. Nee, u moet ook inzicht hebben. Begrijpen wat u aan het doen bent. Waarom u de dingen doet. Wat nodig is, wat goed is en wat niet. Begrijpen ook wat God vraagt van ons, wat Hij niet vraagt. De intelligentia, de gave van inzicht, helpt ons de waarheid te begrijpen. De waarheid van God, de waarheid van de dingen. De dingen leren zien in het licht van God, de schepping, maar ook ons leven. Openbaring van God in de schrift. Leren begrijpen. En ik denk dat het toch heel belangrijk is om te bidden voor die gave van inzicht. U gaat naar de kerk op zondag, wanneer het kan. Dat is uiteraard moeilijk. U volgt op televisie of op computer, of u leest misschien de teksten van de Eucharistieviering bij u thuis, in uw missaaltje. En dat is zeer goed. En u krijgt dan, als het goed is, elke zondag 3 schriftlezingen voorgeschoteld. En als we in de kerk zitten, hebben we vaak het gevoel dat heel wat van die schriftlezingen, dat ons ontsnapt. Dat het soms moeilijk is. We verstaan de context niet. En vaak hebben mensen de indruk, ja, de Bijbel is mooi misschien, maar ik snap dat allemaal niet. En er is niemand die me uitleg geeft. En toch zou ik durven zeggen, laat u daar niet door afschrikken. Je moet jarenlang soms teksten zeggen, bidden, lezen, in de kerk bijvoorbeeld, die je niet echt snapt. Of waar je je nooit van afgevraagd hebt, wat betekent dat nu eigenlijk? Maar het is door de schrift te blijven lezen, ook al snap je niet alles, dat je het verlangen zal krijgen om meer te lezen, meer van te begrijpen. En je zal ook zien dat er af en toe een licht begint op te gaan. Onderschat niet uzelf. U bent niet onverstandig. U verstaat meer dan u denkt. We laten ons zo dikwijls angst aanjagen van, oh, maar dat is een moeilijke tekst. Ja, maar lees hem. Lees hem eens regelmatig. Het evangelie van de dag. Maar het zijn dingen die we niet allemaal snappen. Niet elke gedachte van Jezus, elk woord, de samenhang. Soms is er maar 1 zin die daaruit oplicht en die ons iets zegt. Wel, dan zou ik u zeggen, begin met die zin. Met dat woord, met dat vers. Het is de manier waarop de Geest tot u spreekt. En u gaat misschien zien dat de Geest u
iets doet verstaan van de schrift zelf of van uw leven. U gaat zien hoe dat het woord u aanspreekt juist op het moment dat je het misschien nodig hebt. En dat is de beginnende gave van inzicht en verstand. De tekst gaat open.

waar het in ons leven om te doen is. En we weten allemaal dat dat soms jaren duurt. Dat we daar tijd voor nodig hebben. Dat u misschien na 10, 20 of 30 jaar, misschien zelfs langer, dat u iets gaat verstaan over: het is omdat ik dit in mijn jeugd heb meegemaakt of meegekregen heb, dat ik later iets heb kunnen doen. Een bepaald voorval uit uw jeugd, uit uw vormingstijd, heeft u misschien zo beïnvloed dat u zin hebt gekregen om in een bepaalde richting voor te gaan. Vele mensen hebben een inspiratie gekregen voor hun studiekeuze omwille van een geëngageerde leraar of professor. Iemand die u iets wakker heeft gemaakt in u, die u iets heeft doen begrijpen. Het kan zelfs soms ook iets negatiefs zijn. Een bepaalde crisiservaring heeft u leren zien dat het moeilijk is, heeft u in verwarring gebracht, heeft u pijn gedaan en u bent daar een beetje op blijven botsen. Maar na een zekere tijd begint u te zien dat het u toch iets geleerd heeft en dat u daardoor andere keuzen hebt leren maken. En een andere oriëntatie hebt gegeven aan uw leven. Dat u ook verzoend bent geraakt met een aantal zaken die in uw leven gebeurd zijn. En dat u ook meer en meer oog bent beginnen krijgen voor hoe dat God in uw leven aanwezig is. Misschien bent u bepaalde teksten van de schrift anders gaan lezen. Hebt u bepaalde dingen begrepen, anders gaan begrijpen. En gezien hebt, maar wat in mijn leven gebeurd is, is misschien toch niet puur toevallig. Misschien was God daar wel aanwezig. Misschien heeft hij mij iets geleerd waar ik nu nut van heb. Dat ik nu kan gebruiken. Dat mij ook meer tot vrede heeft gebracht. En ik ga die gave van intelligentia, gave van verstand, gave van inzicht een beetje trachten uit te leggen aan de hand van het verhaal van de ontmoeting van Jezus met Nicodemus. En dat kunt u vinden in het derde hoofdstuk van het Johannes-evangelie. Nicodemus is een wetgeleerde, lid van de Hoge Raad, en hij komt Jezus bezoeken in de nacht. Hij begint met te zeggen: ja, Jezus, je bent eigenlijk wel een goede leraar. Hij begint aan Jezus complimenten te geven. Klinkt een beetje aarzelend, het is zeker hoe je wil, want Nicodemus stond aan Jezus' kant. Maar Jezus gaat hem beginnen spreken over een nieuwe geboorte. U moet opnieuw geboren worden. En dan gaat hij zeggen: ja, maar geboren worden, hoe kan ik dat doen? Ik ben misschien 86 jaar, kan ik opnieuw geboren worden? Jij moet opnieuw geboren worden. Als je niet geboren bent uit water en geest, kun je het koninkrijk van God niet binnengaan. En Nicodemus verstaat dat niet. Dat zien we veel in het Johannes-evangelie. Hoe dat Jezus een soort verborgen taal spreekt. Die mensen eerst niet goed vatten. Maar die pas later verstaan wordt. Denk maar even aan de tekst van het Johannes-evangelie ook. Je vindt het ook bij de synoptici. Waarin Jezus de kooplieden uit de tempel verdrijft. En hij gaat ook zeggen: breek deze tempel af. En in 3 dagen zal ik hem weer opbouwen. De mensen verstonden niet wat Jezus bedoelde. Ook zijn leerlingen verstonden dat niet. Maar de tekst van het Johannes-evangelie zegt: toen hij uit de doden was opgestaan, herinnerden de leerlingen zich dat hij dit had gezegd. En ze zien een verband tussen de dingen die waren voorgevallen in het leven van Jezus en het paasgebeuren. Wat in Jezus' leven was voorgevallen, had een diepe zin. Het paasgebeuren, dood en verrijzenis, gave van de geest. En dat zet mensen in

beweging. Er gebeurt een soort klik. Mensen verstaan waar het over gaat. En zien er het goede van in. Zeggen, we zijn toch goed bezig. Jezus is niet mislukt. Hij is verrezen. Dat is het leven van de wedergeboorte. Maar om die nieuwe kennis van Jezus te hebben, moet je misschien eerst dingen loslaten. Geboren worden uit water en geest, geboren worden uit het water, symbool van ons doopsel. Doopsel is sterven met Christus, verrijzen met Christus, ondergedompeld worden, van de adem afgesneden zijn, maar terug boven water komen en ademen, opnieuw ademhalen, de geest krijgen. Het geeft een heel andere ervaring. Maar het is ook een beetje de ervaring van uit de moederschoot geboren worden. Uit, ik zou zeggen, de oerchaos van het leven geboren worden, aan land komen, lucht krijgen en dus op een andere manier moeten gaan leven. En dan gaat Jezus spreken over de wind. De geest waait als de wind. Je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. En dat is natuurlijk nog iets anders, hè? Hoe de Heilige Geest ons leidt. Het begint met te verstaan dat je niet alles onder controle kunt hebben. Als we controle willen hebben, dat is het goed te begrijpen. Maar het heeft veel te maken met angst. Ik sta niet open voor het onverwachte van het leven. Maar de geest laat zich niet vatten. Hij waait als de wind. Je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Je moet dat leren voelen. Een beetje met de natte vinger. Van waar komt de wind? Waar gaat hij heen? Dat is die gave van wijsheid. Maar dan gaan we nog een stapje verder. De gave van verstand helpt ons ook de bewegingen van de geest niet alleen te voelen, niet alleen te zien. Ons daarover aan over te leveren. Maar de geest van, of de gave van inzicht of verstand, intelligentia, helpt ons ook die bewegingen te begrijpen. En dan kom ik bij een ander begrip dat niet letterlijk in het Johannes-evangelie staat, maar het is een beetje een moeilijk begrip, het begrip analogie. Analogie wil eigenlijk zeggen zowel verschil als gelijkenis kunnen zien. Analoog wil zeggen, ik spreek over iets dat anders is van wat ik nu zie. Maar tegelijkertijd geeft datgene wat ik nu zie wel een beeld van wat het is of wat het kan zijn. Dat wil zeggen, dingen gaan spreken. Dingen krijgen betekenis. Zij verwijzen naar iets anders dat we nu misschien niet helemaal begrijpen, maar dat we toch kunnen begrijpen vanuit onze beleving, vanuit de dagelijkse dingen van het leven. De dagelijkse dingen van het leven leren ons enorm veel over God en over onszelf. En toch is het ook een beetje anders. Dat is de gave van intelligentie. En dat komt van ook het Latijn intus, legere, intus, innerlijk lezen. Gevoelig worden voor God, maar ook een begrijpen krijgen, een begrip krijgen, een beter inzicht krijgen in wat de bedoeling van heel wat dingen is. Denkt u niet dat u hoge studies moet gedaan hebben om die gave te bezitten? Soms bij eenvoudige mensen, mensen die niet veel gestudeerd hebben, maar die een wijsheid bezitten, een verstand, talent om bepaalde dingen te zien, gevoel hebben om bepaalde dingen te zien, en die u soms helpen om bepaalde dingen te begrijpen. Dat is het werk van de geest. Het gaat niet over hogere studies, zeker niet op de eerste plaats, maar de geest helpt ons
met hulp van ons verstand bepaalde dingen te begrijpen.

En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze uitzending over de gave van de Heilige Geest, vandaag over wijsheid en inzicht. In de komende 2 afleveringen bespreekt pater Patrick Lens de overige 5 gaven van de Heilige Geest. Wij wensen u nog een gezegende dag toe. Wij wensen u nog een mooie dag toe.

0: De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Leeswijzer. Vandaag hebben wij opnieuw het genoegen om u twee recente publicaties te mogen voorstellen. We gaan het onder meer hebben over goede vrienden van ons en voorsprekers in de hemel. En dan heb ik het natuurlijk over de heiligen. Het is namelijk zo dat de heer René Guldenmunt een boek heeft geschreven, Vrienden en Voorsprekers, uitgegeven bij uitgeverij De Boog, waar 50 heiligen aan ons worden voorgesteld. Zeker een reden om met hem zo meteen in gesprek te gaan. Alvorens wij onze 50 vrienden gaan verkennen, gaan we in gesprek met diaken Pieter Buschaert. Hij is diaken in het decanaat Kortrijk en docent Rooms-Katholieke Godsdienst aan Ho-West. Hij heeft een bijzonder project ondernomen, namelijk de beslissing om zich te wagen op TikTok. Een applicatie waar filmpjes kunnen gebruikt worden om een boodschap bekend te maken aan de gebruikers van het medium. Pauze, offline TikTok-theologie is de titel van het boek, verkrijgbaar bij de uitgeverij Brave New Books. En we gaan met diaken Pieter Buschaert in gesprek over dit project en de inhoud van zijn boek. U luistert naar het gesprek dat ik mocht hebben met diaken Pieter. En zo, dierbare luisteraars van de Leeswijzer, heb ik het genoegen om de heer Pieter Buschaert aan de lijn te hebben, diaken moet ik zeggen, die het boek Pauze, offline TikTok-theologie heeft geschreven. We gaan het met hem daarover hebben. Pieter, van harte welkom in ons programma De Leeswijzer.
2: Hartelijk dank, blij hier te mogen zijn.
1: Ja, misschien is het toch wel goed, ik had al even laten vallen dat u diaken bent gewijd, om toch even u de vraag te stellen, uzelf kort voor te stellen aan ons luisterpubliek, alvorens wij de wereld zullen induiken van TikTok.
2: Ik ben Pieter Buschaert. Ik ben inderdaad recent gewijd, in oktober van vorig jaar, in Bisdom Brugge. Zijn bij ons drie gewijd geworden in oktober. Daarnaast ben ik vooral ook actief in het onderwijs, zowel binnen Evara, vroegere Broeders van Liefde, waar ik voor de godsdienstinspectie insta, en geef ik ook les aan Ho-West. Geef ik daar godsdienst aan kleuter- en lager onderwijs. En als diaken ben ik geëngageerd in de parochie in Centrum Kortrijk, vooral in de Sint Maartenskerk, waar ik op zondagavond probeer te assisteren. En mij daarnaast nog proberen te zetten natuurlijk voor allerlei diaconale activiteiten. Ik ben ook papa van Wart en Marijn, twee jonge kindjes, dus dat maakt het soms wel pittig voor alles gecombineerd te krijgen. En het is een uitdaging voor ook aan hun het geloof proberen mee te geven.
1: Ja, en tussen al dat gejongleer met jonge kinderen slaagt u er toch nog in om een boek te schrijven. Kunt u ons misschien de opzet van hoe dat u tot dit project bent gekomen, wat het idee was, en dan zeker ook even uitleggen aan onze luisteraars wat TikTok eigenlijk is, wat het medium is wat u heeft gebruikt voor uw project?
2: Oké, graag. Dus ik geef ook les, zoals ik daar straks zei, aan Ho-West, een pluralistische hogeschool, waarbij ze kunnen kiezen tussen zedeleer, godsdienst en filosoferen met kinderen. En ik heb gemerkt de laatste jaren dat ik wel redelijk wat studenten bijkreeg en een vrij grote groep had. En ik geef hun de opdracht voor met de vastentijd iets te doen, een steen die in hun weg ligt te verrollen, om te proberen een gelijkenis te maken met wat verrijzenis voor hun kan betekenen. Maar eerlijk gebiedt mij, als zij een opdracht krijgen, dat ze mij ook één mogen geven. Mm-hmm. En vorig jaar was hun opdracht aan mij, meneer, uw lessen zijn zeer interessant, maar buiten uw les komen we dan niet zoveel tegen, op onze gsm enzovoort. Zou je eens niet beginnen aan sociale media? En zij stelde zelf TikTok voor. TikTok is echt zo'n kanaal met filmpjes, vaak met uitdagingen of ja, iets dat je gekocht hebt en dat je de doos opendoet en uitlegt. Een heel druk medium waarbij altijd de persoon centraal staat, over de uitdaging en heel weinig tijd is voor rust of voor bezinning. Dus ik vond de uitdaging voor dat eens te proberen doen wel zeer interessant. Eenmaal dat ik ermee begonnen ben ik gestart in het Engels, omdat ik wel mijzelf een beetje wou indekken als het compleet ging mislukken, dat mijn studenten niet onmiddellijk ging achterkomen. Ik had mijzelf als doel genomen een 240-tal volgers te hebben na die 40 dagen, maar tegen Pasen had ik rond de 2000 volgers. Dus dan bleek het toch wel aan te slaan.
1: Het kennismaken met het medium TikTok. We hebben in de media en in de mainstream media krijgen we soms wel, ik zou eerder zeggen, toch wel eerder negatieve berichtgevingen over TikTok en de invloed die het uitoefent op de levens van jongeren. Hoe heeft u dat ervaren? Hoe bent u eigenlijk begonnen? Waar bent u begonnen? En wat was uw ervaring in het begin van het gebruiken van TikTok? Een nieuwe speler in uw leven plots.
2: Ja, het was ineens een hele verandering, want je moet dan je houden aan de algoritmes, aan de spelregels van het medium zelf.
1: Ja.
2: Je moet iedere dag proberen rond hetzelfde moment posten. En ja, het wordt natuurlijk onmiddellijk bekeken en weggeklikt of toch bekeken. Het krijgt ook heel veel commentaar. Ik snap van waar de negativiteit kan komen, want het legt wel een druk als je wil posten erop. En hoe meer je ook doet, hoe meer feedback, maar ook negatieve commentaar die je krijgt. Dat heb ik ook wel gemerkt. Het is niet altijd even makkelijk voor een juiste post te vinden. In het begin nam ik gewoon een quote, een Bijbelse quote bijvoorbeeld, of van een filosoof, en ik wou er een vraag over het dagelijkse leven bij stellen. Maar ik merkte al vrij snel dat de vragen die ik kreeg ja, te moeilijk waren en te divers waren voor zomaar via TikTok te antwoorden. Plus, het is niet ik die centraal moest staan. Dus ik wou ook wat afwijken van het medium zelf, het doel. Het is eigenlijk een stuk het verkondigen, een woord te zetten en een pauzemoment creëren. Vandaar ook de titel van het boek. En dan heb ik echt wel moeten zoeken naar de juiste manieren. De quote op zich is dan iedere keer nu een geworden voor het Evangelie van Zondag. Zodat ik eigenlijk 6 keer post, iedere dag een post rond 7 uur 's ochtends. En dan stel ik daar een vraag bij over het dagelijkse leven. En daar krijgen zij de mogelijkheid voor vragen over te stellen enzovoort. Maar ik kan altijd ook verwijzen van, het is maar een soort aperitief voor de mis van zondag, voor het evangelie. Het kan u warm maken, een soort teaser. Maar dat is natuurlijk maar één, dat is nog maar het woordelijk gedeelte. Dan moet je nog het visuele proberen onder ogen te krijgen. Want ja, niet bewegend beeld is minder aantrekkelijk dan een hip filmpje. Dus dan moest ik de juiste achtergronden, de juiste afbeeldingen erbij vinden. En ook muziek. In het begin dacht ik populaire muziek, maar dat leidt enorm af. Dan dacht ik kerkelijke muziek, maar dan merk ik dat ook natuurlijk door de sociale media zelf en de algoritmes daar ook niet echt geapprecieerd wordt. Dus is het vooral nu instrumentale muziek dat ik gekregen heb van een collega die ja, lichtconcerten doet, Matthias de Vriend, en die dat ik daarvoor kon gebruiken. Samen met een aantal natuurlijk wel traditionele nummers, die passen dan bijvoorbeeld bij de kerkelijke periode van het jaar. En vanaf dan merkte ik dat ik vrij veel respons kreeg. Het was een rustmoment voor sommigen in een eindeloos scrollen. Het telt pas mee dat ze gekeken hebben als ze meer dan de helft van de tijd, dus meer dan 15 tot 20 seconden, gekeken hebben en stilgestaan hebben bij dat beeld en die vraag. Wat al vrij lang is op TikTok. En zo zijn er toch wel dagelijks soms 15.000, minimum 10.000 mensen die kijken.
1: Ja, dus het had duidelijk wel ergens een gevoelige snaar geraakt, zal ik maar zeggen. Maar u spreekt al over de druk, hè, die eigenlijk op de content creator wordt gelegd. In welke mate speelt dat algoritme nu eigenlijk een rol in wat er op TikTok te zien is? Want ik kan mij voorstellen dat het algoritme er eigenlijk voor zorgt dat uw inhoud terechtkomt bij een bepaald type, bij een bepaald profiel dan.
2: Ja, dat hangt echt af van welke hashtags of welke verwijzingen of muziek je gebruikt. Vandaar dat ik ook echt dit boek wou schrijven en mijn tijd erop ingestopt, omdat ik ja, een aantal fouten gemaakt heb waar ik anderen toch wel wil voor waarschuwen. Op een bepaald moment stel ik de vraag bij het evangelie van waar ben jij nu echt trots op? En ik had er de hashtag verwijzing Pride bij gezet, wat dan verwijst naar de hooligemeenschap. En dan krijg je enorm veel commentaar en komt dat in hun feed terecht, terwijl zij niet altijd even positief staan ten opzichte van geloof, laat staan de katholieke kerk.
1: Ja.
2: Geeft natuurlijk ook mij dan wel weer de kans voor in hun commentaren enige nuancering te brengen en toch wel allee, dat gesprek aan te gaan. Maar je ziet hoe snel zoiets wordt opgepikt door groepen, omdat het dan wel binnen een algoritme valt. Het breekt wel een wereld open, dat is de mogelijkheid. En daar ben ik ook wel blij om. Dat is de kans die die nieuwe media ons bieden. Maar langs de andere kant, je merkt ook wel dat daar zeer veel gevoeligheden zijn waar je vaak niet van bewust bent. Het is een ander continent, geen andere wereld, want er zijn wel linken met onze wereld. Maar de gevoeligheden liggen toch heel anders en gebruiken ook.
1: Op zo'n medium als TikTok, waar alles heel snel gaat, heel snel kan weggeklikt worden of geclasseerd kan worden, bij wijze van spreken, hoe diepgaand zijn die contacten? Is daar een echte ontmoeting mogelijk?
2: Wel, ik heb mij die vraag ook gesteld. Het aantal keren dat ik berichten gekregen heb op de post die ik gedaan heb en naar mijn gesprek ben gegaan, ben ik er wel van overtuigd dat de kans ertoe is. Zeker ook omdat je mensen dan kan proberen de link laten leggen met het evangelie, met ook lokale gemeenschappen of zelf echt een proberen mee op zoek te gaan in hun zoektocht en mee op weg te gaan. Maar het is echt niet vanzelfsprekend. Het medium zelf verbiedt een beetje eigenlijk pure verbinding. Het is maar een oppervlakkig iets waar inderdaad snelheid vooral telt. Maar het is een kans. Het moet het ook niet zien als het complete vervanging. Maar het is wel iets waar jongeren de dag vandaag op bezig zijn.
1: Ja.
2: En daarop ook actief zijn is ook een uitnodiging naar hun toe. En het is voor hun makkelijker om op hun gsm toch even bij stil te staan, daarop door te klikken, dan zomaar de afstand naar een gebouw te zetten dat ze niet kennen, of naar een priester die ze niet kennen, ofzovoort. Het is iets dat bij hun thuis binnenkomt. Dus het opent ook wel mogelijkheden, maar het is wel een zeer moeilijke. Merk bijvoorbeeld heel hard dat de verhalen die naar boven komen vaak niet iets is dat in een TikTok-bericht kan. Dan krijg je echt 5, 6 berichten naar elkaar en een heel levensverhaal met vragen bij. En dat is natuurlijk dan moeilijk op te lossen op sociale media. Het zal nooit een echte gemeenschap kunnen vervangen. Misschien gelukkig maar.
1: Wat vond u de grootste uitdaging? Wat was het moeilijkste om dit een jaar lang vol te houden?
2: De commentaren hebben soms af en toe wel gesneden. Je doet je best voor actueel te zijn, voor dat te doen. En je merkt toch dat er een aantal mensen zijn die hardnekkig, als het over Bijbel gaat, of over de katholieke kerk gaat, daar wel een aantal vooroordelen over hebben. En je moet daar iedere keer wel op antwoorden. Het eist wel tijd. Die negativiteit kan je makkelijk doorbreken door gewoon vragen terug te stellen. En vaak is die niet zo diepgaand als ik verwacht had. Maar het posten zelf is eigenlijk maar het halve werk. Het willen interageren, het willen met die mensen in gesprek gaan, vraagt echt wel tijd. En daar word ik echt wel van onderschat. Ik had er echt van verrast hoeveel dit kan teweeg brengen, hoeveel verhalen ik krijg. Er zijn dagelijks toch wel 20, 30 berichten van mensen van over heel de wereld die ik binnenkrijg. Dat is wel vrij veel. Als diaken kan ik zeggen dat ik in de week niet 20 gesprekken heb, zomaar 1-op-1 naast mijn werk over geloof. Maar wel 20 keer per dag dat iemand mij contacteert over geloven, met toch wel enkele vragen die ertoe doen. Ook wat opvallend is dat als je gaat kijken in de TikTok-wereld, dat geloven heel ruim kan geïnterpreteerd worden. Ik krijg daar ook vragen bij van dat duidelijk de voorkennis ontbreekt. Als ik een stuk uit het Johannes-evangelie gaf en als ze zeggen uit welke soera komt dit.
1: Ja, ja.
2: Dus een moslim dan vraagt waar staat dat. Dus je ziet dat dat ook allemaal op één hoop gegooid wordt.
1: Mm-hmm.
2: En dat is soms ook wel moeilijk voor dat te ontrafelen. Een Anglicaan is niet hetzelfde als een katholiek, maar de vragen over het leven zijn wel gelijkaardig natuurlijk.
1: Bestaat er een gevaar dat als we dat op een te onvoorzichtige manier doen, dat we daardoor de realiteit gaan vervangen door iets virtueel?
2: Ik denk inderdaad dat die kans er bestaat. Het is maar een pauzemoment dat ik aanbied. Het is geen moment tot complete bezinning dat ik daar kan aanbieden. Het geeft niet de diepgang die ik zelf soms zou wensen en die ik gelukkig wel kan vinden in mijn geloof en in de gemeenschap waarbij ik toebehoor.
1: Mm-hmm.
2: Dus voor mij was het ontdekken dat een link naar een lokale gemeenschap die kunnen brengen dat die toch wel zeer belangrijk is. En daar vind ik de universaliteit van de kerk in een wonderbaarlijk iets. Want doordat ik iedere keer naar het evangelie van zondag verwijs, maakt het niet uit of die persoon nu in Frankrijk, Verenigde Staten of Zuid-Amerika is. We lezen allemaal dezelfde teksten op dezelfde dagen.
1: Ja.
2: Dus het is zeer mooi voor die verbondenheid dan ook te voelen. En daar ook reactie op terug te krijgen. Dus ik ben ook, daardoor was ik zeer gesterkt door de commentaren van de paus, als het gaat over sociale media, dat we toch moeten proberen.
1: Ja.
2: Het was niet iets waar ik zelf naar uitkeek. Maar nu na een jaar ben ik toch wel blij dat ik nu die tweede jaar ook doe. En ik zal het waarschijnlijk 3 jaar op zijn minst doen. dat ik het A, B en het C-jaar allemaal heb voorzien van commentaar op die manier. Dat leek wel een mooie uitdaging.
1: Ja, absoluut. Ja, we wensen u daar zeer veel zegen en doorzettingsvermogen mee. Want ja, ik ken zelf ook wel enkele getuigenissen van jongeren die inderdaad wel voeding krijgen over geloofsvragen en dergelijke meer via sociale media. Maar er is toch wel, denk ik, een gevaar. En misschien kan u dat ook vanuit uw eigen ervaring even analyseren. Dat men toch bij mensen terechtkomt die bijvoorbeeld beweren leraren te zijn of beweren theologie te hebben gedaan, maar eigenlijk foute informatie doorgeven ook. Hè? Over bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, de leer van de kerk over bepaalde thema's. Is dat een spanningsveld dat u heeft ontmoet in die virtuele ruimte?
2: Zeker en vast. Soms zijn er zaken die in vraag gesteld werden, waar ik echt moest over nadenken. Maar waarom stel je nu die vraag? Ja, zelf als ik ging gewijd worden, ik had erop gepost van ja, wat zijn diakens? En dat er ja, diakens bestaan niet, een hele discussie daarover. Ook over vrouwelijke priesters, over allerlei verschillende opvattingen. Mm-hmm. Komt dat dan natuurlijk aan bod. En je ziet op TikTok dat er heel veel aan bod kan komen. Daar is geen censuur. Dus daarom dat ik het ook belangrijk vind voor als diaken en als theoloog en als lector en als inspecteur godsdienst daar ook op aanwezig te zijn, zodat ik toch een beetje ook kan zien wat ik erop post en de kwaliteit van hoog probeer te houden, ook al is het maar een druppel op een hete plaat. En je merkt ook dat hoe radicaler je bent, hoe meer mensen je kan aanspreken van verschillende sectoren, verschillende groeperingen, omdat het een zeer duidelijke boodschap is. Terwijl juist ja, vaak de twijfel en het vraagstellen voor mij centraal staat. Dus ik denk niet dat ik een enorm succes zal hebben van miljoenen volgers, wat je toch soms wel ziet, maar dat het wel hopelijk iets kan teweeg brengen, omdat het toont dat het geloof dat je vandaag niet puur om antwoorden gaat, maar vooral om de juiste vragen te stellen en daarop te handelen. En dat is iets wat ik probeer wel mee te geven. En wat ik wel denk dat ook lukt op dat medium, maar het mag daar niet stoppen. Als je enkel maar blijft scrollen, enkel maar blijft voortdoen op die sociale media, dan denk ik dat we een stuk ook verliezen van onze eigenheid. Het is ook in actie schieten, het is ook het durven uitvoeren en het durven terugrechtzetten van iets wat je niet juist hebt gedaan. De link leggen naar een lokale gemeenschap, dat echt wel van belang is. En daarom dat ik ook dat boek wou schrijven voor het eens offline te halen, voor de tijd eens te nemen voor, ja, maar wat wil dit nu zeggen voor een lokale gemeenschap? Als ik zie hoeveel jongeren daar ook op reageren en dan af en toe toch eens langskomen of een gesprek durven te gaan of naar een studiedag te durven komen waar ik sta, dan denk ik van dit kan ook als uitnodiging gelden. En ik denk niet dat dit zal verdwijnen, nog TikTok of andere sociale media. Dus moeten we daar ook proberen op actief te zijn en kwalitatief actief te zijn. Voor mij als 37-jarige was dit al een stap. En de kerk is natuurlijk niet zo makkelijk voor daar nog jonger ja, zomaar op te posten en proberen kwalitatief op te posten. Het is een hele studie voor je iets kan doen.
1: U stond natuurlijk al te midden van de wereld van het onderwijs. U had daar zeker al de nodige ervaring op gedaan. Wat heeft u het meest verrast toen u ja, zeg maar deel werd van die gemeenschap, die grote groep van mensen die post op TikTok?
2: Twee dingen zijn mij zeer snel duidelijk geworden in de universaliteit, want ja, ik heb meer volgers in het buitenland dan in België. Wat soms voor mij verrassend is, omdat ik denk, ja, ik interpreteer het natuurlijk vanuit mijn leefwereld. Ik stel vragen van wat voor mij geloven betekent. En dan merk je dat we toch allemaal door het evangelie en door deel uit te maken van die kerk met dezelfde vragen worstelen. Van wat doe ik goed en wat moet ik doen? En hoe moet ik in mijn leven staan? Wie loop ik voorbij of waaraan wil ik juist aandacht besteden? En dat is wel iets dat mij ja, heel hard getroffen heeft. Dat is over landgrenzen heen, over generaties heen. Want ja, 80% van mijn volgers zijn onder de 35. Een groep die ik niet onmiddellijk in onze gemeenschappen, in kerken in Kortrijk aanwezig zie. Mm-hmm. Nou, het tweede dat mij heel snel heeft opgevallen is dat als men volgt, men ook vrij snel reageert. Spreken over geloof, stel ik het onderwijs, vaak onder druk, is niet zo makkelijk. Leerlingen zijn daarom en studenten de taal niet altijd even machtig. Maar op sociale media lijkt dat veel makkelijker. Misschien omdat het niet face-to-face is, misschien omdat ze meer kunnen nadenken voor die paar zinnen te posten. Maar je ziet dat daar de barrière om te posten wat lager ligt. Daar wil men wel over geloof of over een aantal vragen reflecteren. Terwijl als ik die in mijn godsdienstlessen soms stelde, ik vooral stilte terugkreeg. Ik kan een makkelijk voorbeeld geven. Een van de vragen die ik had gesteld was, wie loop jij soms voorbij en zou je beter eens bij blijven stilstaan? En ineens kreeg ik daar een honderdtal reacties op van, ah ja, eigenlijk, zowel servers aan het station, als heel goed familieleden, of mijn ouders, en ik kreeg heel veel mooie persoonlijke antwoorden terug. Terwijl, als ik die vraag in mijn les stelde de week nadien, ik zeer weinig respons kreeg van mijn studenten op zich.
1: Ja, misschien ook wel omdat er toch wel een stukje anonimiteit ook wel meespeelt. Hè? Kan je gemakkelijk je identiteit verbergen op zo'n medium als TikTok?
2: Ik denk als volger, dus diegene die gewoon alles bekijken, dat het zal afhangen van wat je zelf opzet. Er is wel wat meer controle dan vroeger. Dat merk je wel, je moet ook leeftijdscontrole enzovoort ingeven. Maar ja, het zal wel mogelijk zijn om te liegen en de grenzen te omzeilen.
1: Mm-hmm.
2: Maar als, ja, als eigenlijk content creator merk je wel dat eenmaal je een bepaald aantal volgers hebt, ook waarschijnlijk omdat ze denken dat je dan geld zou kunnen gaan beginnen uitslaan, dat ze wel alles beginnen opvragen en nakijken. Dat het niet zo vrijblijvend meer blijft. En daar was ik ook wel in gerustgesteld. Je kan je niet zomaar op 5, 6 verschillende accounts gaan registreren,
1: ja,
2: en een fake discussie starten of zo. Dus daar ben ik al wat meer in gerustgesteld dan voor ik aan dit project startte.
1: Stel nu dat iemand inderdaad de roepstem hoort om actief te worden op sociale media, op een of andere manier te gaan delen over het geloof en hopelijk dat ook op een manier doet waar dat het nodige, ja, onderricht enzovoort aan te pas is gekomen. Welke tips zou u geven aan iemand die eraan denkt om te beginnen delen over het geloof op een medium zoals TikTok vandaag de dag?
2: En dat ik zeker zou willen meegeven is, zie dat je toch ook een link hebt voor jezelf met een gemeenschap, dat je de voeding erbij kan halen, dat je niet verdwaald en, ja, overstroomd wordt door de sociale media. Want ja, het geeft wel veel feedback, positief en negatief, en het zou wel kunnen overweldigen. Het begint vaak heel klein, maar het deint verder uit. En die link met een gemeenschap, met mensen rondom jou die ook over geloof, die ook eens kunnen reflecteren of is het nu terecht, die opmerking, ja of nee? Ja, dat helpt het wel voor het ook professioneel aan te pakken.
1: Ja.
2: Want dat valt mij ook wel op TikTok. Is het, ja, het is ook wel de professionaliteit, het mooie van het filmpje, de juiste muziek, de juiste bewoording, dat ook wel wordt afgemeten. Want daarmee maak je een grotere impact dan met één enkele post is gedaan te hebben. Het is echt een consequent professioneel posten, zoals bij mij nu een aantal maanden, jaar lang, dat wel een groot verschil kan maken. Het is niet een eenmalig iets. Het is iets waar je echt tijd voor moet maken en goed moet aanpakken.
1: En merkt u daar ook de invloed van artificial intelligence in het maken van die beelden?
2: Dat is een van de dingen die is opgevallen. Aangezien ik vooral teksten post, wordt dat ook gecheckt. Of dat ik zelf een persoon ben enzovoort. Dat het niet gewoon een stortvloed kan zijn van allemaal post. Dus dat zal wel bij een aantal posts zo zijn. Maar er is nu wel controle op.
1: Ja.
2: Gelukkig maar. Langs de andere kant, ik heb niet zo'n schrik voor dat het ergens een rol kan spelen. Zoals ik zeg, ik post in het Engels en ik durf wel eens af en toe mijn Engels te laten checken, ook door AI, dat ik geen grote fouten erin schrijf. Niet zozeer voor de inhoud, maar het kan ook ergens een hulpmiddel zijn. Aan de andere kant, het is ook wel zo, je zou een persoon kunnen creëren, een virtual,
1: ja,
2: person, echt,
1: ja,
2: iemand in een medium, die het dan zou vertellen, maar dat lijkt me dan zo fake en zo afstandelijk terug. Het is juist de uitnodiging, een soort apero voor de liturgie dat ik wil meegeven. En dat mag iets persoonlijks zijn, een beetje zoals je een uitnodiging in de brievenbus zou krijgen. En dat vind ik correcter dan het tot in de extreme gaan toepassen of gebruik maken van nieuwe technologieën. We moeten authentiek blijven aan onszelf ook. We mogen ons niet verliezen en gewoon maar gebruiken omdat het er is. Het moet nog altijd eigen zijn aan ons verhaal.
1: Wel, Pieter, ik dank u van ganser harte dat u enkele van onze vragen hebt beantwoord. En ik zou zeggen aan een ieder die eraan denkt om zich te wagen aan TikTok of aan het actief zijn op sociale media, ga gerust het boek zelf in huis halen. Pauze offline TikTok-theologie, verschenen bij uitgeverij Brave New Books. En op welke manier kunnen ze het gemakkelijk in huis halen, Pieter?
2: Het is overal bestelbaar, zowel via bol.com, Amazon, als gewoon de boekhandel. Er is geen enkel probleem voor het te verkrijgen. Alleen oppassen, de Engelse versie is gelijktijdig uitgegeven geworden met de Nederlandstalige versie. Dus even checken of het wel de juiste taal is die je bestelt.
1: En zo kan u het zelf in huis halen en ontdekken. Misschien moet ik toch nog wel even zeggen, hoe kan men u vinden op TikTok?
2: Als je gewoon mijn naam zou intypen op TikTok, kom je onmiddellijk op mijn account uit. En anders kan je het vinden onder Spirituality with Peter. Ik wou toch in het Engels posten en mijn achternaam is soms wat moeilijker voor buitenlandse gasten.
1: Voilà, bij deze hebben we dat ook zeker meegegeven voor zij die u graag even willen opzoeken en kijken wat u allemaal heeft gepost en nog zal posten in de toekomst. Nogmaals, van harte dank, veel zegen ook over uw ambt als diaken en uw activiteiten. En wie weet, voor een volgende gelegenheid mocht u nog eens in de pen kruipen.
2: Super, hartelijk.

0: Radio Maria.
1: En van die digitale wereld en de TikTok-theologie gaan we in gesprek met de heer René Guldenmunt. Hij heeft in zijn leven heel wat waters doorzwommen. We gaan daar zo meteen ook zeker kennis mee kunnen maken. En we gaan met hem dus in gesprek over deze vrienden en voorsprekers die hij aan ons wil voorstellen door middel van dit boek. Een bundeling van bijdragen aan het Haagse parochiemagazine Stella Maris. We gaan in gesprek met de heer René Guldenmunt. En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria en van de Leeswijzer, ik heb het plezier om de heer René Guldenmunt aan de lijn te hebben. Meneer Guldenmunt, van ganser harte welkom in ons programma De Leeswijzer.
2: Dank u wel, ik vind het een grote eer.
1: Ja, we gaan toch moeten beginnen, wat om u zelf misschien even kort voor te stellen aan onze luisteraars, alvorens we het gaan hebben over een boek dat recent verscheen bij uitgeverij De Boog, Vrienden en Voorsprekers. We gaan het hebben over uw heilige vrienden, dat is voor zo dadelijk. We horen het graag van u om uzelf kort even voor te stellen.
2: Nou, u zegt het correct. Mijn naam is Guldenmunt, dat betekent eigenlijk gouden mond. En in het Grieks is het als Chrysostomos, dus er bestaat inderdaad een heilige met mijn naam. Mm-hmm. En daar ben ik zelf natuurlijk heel dol op en ook heel trots op. En het grappige is, we hebben hier in Voorburg een Grieks restaurant. En als ik daar ga eten, dan zeg ik ook, ik heet Chrysostomos. Nou, dat vinden ze leuk, want dat is de Griekse naam. En elke keer als ik daar met mijn vrouw binnenkom, word ik begroet met Kyrie Chrysostome. Nou, dan zie je ook alle mensen opkijken die denken, oh, dat is zeker een hele belangrijke ambassadeur die daar binnenkomt. Maar in ieder geval, zo word ik daar genoemd. Dat is dus ook een heilige. En die was zeer welsprekend en... Nou ja, ik ben er heel trots op dat ik daarnaar genoemd word. En zijn feestdag is 13 september. Ik herinner me dat ik toen in onze kerk was. Het was een doordeweekse dag. En de pastoor was net aan het uitleggen aan het altaar. We vieren vandaag het feest van Chrysostomos. Dat betekent gouden mond. En toen zag hij mij in de kerk zitten. Toen zei hij tegen, hé, ik zie dat zijn familie in de kerk zit. Toen wees hij naar mij. En dat vond iedereen heel grappig.
1: U bent uw carrière begonnen als onderwijzer, als ik me niet vergis.
2: Klopt. Ja. Dat was ook heel leuk om te doen. Op een katholieke school in Voorburg heb ik altijd een paar jaar met veel plezier gedaan. En ook een anderhalf jaar hoofd van die school geweest. Maar na 6 jaar had ik toch het idee, nou, leuk om te doen. Maar ik zou toch wat meer willen. Dus ik heb toen zelf ontslag genomen. En ik ben rechten gaan studeren in Utrecht. En dan met de nadruk op Europees recht. Dat was toen iets heel bijzonders. Mm-hmm. En daarin ben ik afgestudeerd. In Nederland ben je dan meester in de rechten. En toen heb ik eerst nog een tijdje op de Universiteit van Utrecht gewerkt. Bij het Europa-instituut en op het Strafrecht-instituut. En ja, daar moest ik eens een keer een lezing houden over het Europese recht. En er waren ook een paar ambtenaren bij aanwezig. En mijn baan hield toen op. En toen ben ik gaan solliciteren bij het ministerie van Landbouw. En dan blijkt dat een van die ambtenaren die daar bij mijn voordracht aanwezig was, die is later ook mijn teamleider op het ministerie van Landbouw geworden. Nou, dat ging heel erg goed. Dus ik heb tot mijn pensioen heb ik op het ministerie van Landbouw gewerkt als wetgevingsjurist.
1: De reden waarom dat we graag met u in gesprek wilden gaan heeft ook zeker te maken met uw geloof. U bent zelf katholiek. U heeft ook een band ergens met de Heilige Stoel.
2: De meeste landen in Europa hebben een ambassadeur van de Heilige Stoel. Dat wordt de nuncius genoemd. Die zit hier ook in Den Haag, vlakbij waar ik woon. 'S Ochtends kun je daar elke dag ook in mis bij wonen om 7:30. Dus dat deed ik inderdaad vaak. En ja, die nuncius wist dat ik jurist was en gepensioneerd. En toen dacht hij natuurlijk, nou, die kunnen we dan goed gebruiken. Dus hij heeft me toen ingezet om de Heilige Stoel te vertegenwoordigen in de jaarlijkse vergadering van het Internationaal Strafhof. En later kwam daar ook de organisatie tegen chemische wapens bij. Daar zit de Heilige Stoel in. En ik maak dan deel uit van de delegatie van de Heilige Stoel. Dat is een hele mooie opdracht. Ik hoef niet eens veel te doen, maar de nuncius vindt het al heel belangrijk dat ik daar gewoon aanwezig ben. Ja. En dan zit ik achter het bordje Holy See en dan weet iedereen de Heilige Stoel is aanwezig.
1: En u vertegenwoordigt ook de Nederlandse bisschoppen in een bepaalde werkgroep, hè?
2: Ja, klopt. Er bestaat een commissie van Europese bisschoppenconferenties, die heet de COMECE. En die vergadert ook 2 keer per jaar. En die hebben een paar werkgroepen. En een van die werkgroepen is de werkgroep externe betrekkingen. Dat heeft dus te maken met alles wat buiten de Europese gemeenschap gebeurt, buiten de Europese Unie gebeurt. En in die werkgroepen mag ik dus de Nederlandse bisschoppen vertegenwoordigen. En dat zijn gewoon vergaderingen over verschillende onderwerpen, maar ja, dat, daar mag ik ook in zitten. Mm. Ik vind al die dingen natuurlijk ook een grote eer om te doen. Je kunt natuurlijk vragen, vind je het leuk? Nou ja, het is alleen al leuk dat de nuncius of dat de Nederlandse bisschoppen mij hebben gevraagd om die taak te verrichten.
1: Alvorens we het gaan hebben over uw boek, en nog iets vertellen over uw eigen geloofsbeleving. Hoe ervaart u dat zelf? Wat vindt u het belang van uw geloof ook in het, wanneer u bijvoorbeeld voor dergelijke functies wordt gevraagd?
2: Ja, zeker. Het is, op zich is het natuurlijk al een hele mooie en eervolle opdracht als een pastoor of een bisschop, of in dit geval ook een nuncius, vraagt of ik een bepaalde werkzaamheid wil verrichten. En dan zie ik dat toch ook als een ingrijpen van bovenaf. Ik doe dit werk omdat ik katholiek ben, maar dat katholiek zijn, dat betekent ook dat je in deze wereld werkzaam moet zijn. En vroeger zagen we dat veel meer als het katholiek geloof wordt vertegenwoordigd door bisschoppen, priesters en kloosterlingen. Maar in onze tijd, vooral na het Tweede Vaticaans Concilie, is veel meer de nadruk komen te leggen op lekengelovigen. En die worden dus gevraagd hun geloof te beleven, uit te dragen in de gewone werkzaamheden van hun dagelijks leven.
1: Zeker, een roeping die we allemaal mogen dragen en uitdragen.
2: Ja,
1: zeker.
2: Ja. Dat geeft ook wel, we hebben het straks over heiligen. Zijn wij nou degene die de heiligen gaan aanroepen? Ik heb eerder de indruk dat het omgekeerd is, dat die heiligen daarboven ons aan het werk zetten. Mm-hmm. En zo zie ik het eigenlijk ook.
1: Het is dus in het kader van een boek dat u heeft geschreven, Vrienden en Voorsprekers, 50 acten.

0: En het bleek dat mensen dat ook een leuk stukje vinden om te lezen. Er zijn zelfs parochianen die zeggen, ik lees dat parochieblad helemaal niet, maar alleen dat stukje over heiligen, dat lees ik wel. Nou, dus op een bepaalde manier spreekt dat de gelovigen ook echt aan. En voor mij is het dan ook echt ook heel leuk om dat te doen. En toen kregen we een nieuwe pastoor die zei, René, kun je niet per aflevering 2 heiligen bespreken? Nou, dat ben ik dan ook gaan doen. En zo zijn we op een gegeven moment een paar jaar geleden op 50 heiligen uitgekomen. En toen zei de pastoor, misschien moeten we dat als boekje gaan uitgeven. Nou ja, dat is dus nu gebeurd. En ik ben daar eigenlijk heel erg blij mee. Het is, het trekt toch de aandacht. Alleen al het feit dat u vanuit Radio Maria dit boekje hebt leren kennen. Ja, dat zie ik ook een beetje als een ingrijpen van bovenaf.
1: Zeker, ik denk dat we op deze wijze kunnen helpen mensen die nood hebben aan vriendschap, en zeker vriendschap van de hemelingen, om enkele van die vrienden voor te stellen. U heeft er uiteindelijk 50 kunnen verzamelen. Moeten we ons dan voorstellen dat dan allemaal heiligen zijn uit de eerste eeuwen, heel recent? Wat kunnen de mensen zoal verwachten van deze 50 vrienden die u op deze wijze wil voorstellen?
0: Ja, nou ja, wij denken bij heiligen misschien aan martelaren uit de eerste 2 eeuwen van het christendom. Maar dat is absoluut niet waar. In mijn boekje komen bijvoorbeeld ook 3 heilige pausen voor, die allemaal in de 20e eeuw hebben geleefd. We denken dat we in de tijd van secularisatie in heidendom leven. Maar de 20e eeuw heeft 4 heilige pausen voortgebracht. En dat zijn dus zeer recente heiligen. En ook een hele bijzondere, nog niet helemaal heilige, is bijvoorbeeld de oprichter van de Europese Unie, of eigenlijk de Europese Gemeenschap voor Koningstaal, Robert Schuman, een Franse politicus. Maar die is nu in het proces van heiligverklaring. En het zou best kunnen dat hij binnen enkele jaren zalig verklaard en heilig verklaard wordt. Dus daardoor zie je dat heilig zijn is niet heilig verklaard zijn. Nee, het is juist omgekeerd. Je moet eerst heilig zijn bij God in de hemel. En dan is de mogelijkheid gekomen om iemand heilig te verklaren. Mm-hmm. Maar dat betekent niet dat hij daardoor heilig wordt. Nee, hij is al heilig. Maar die heiligverklaring betekent alleen, we weten in ieder geval zeker dat deze persoon bij God in de hemel is.
1: Ja.
0: Het is dus een vaststelling. We stellen vast dat hij heilig is.
1: U noemt hen vrienden en voorsprekers. Misschien moeten we dat even uit elkaar halen. Wat dat eigenlijk betekent. Waarom noemt u hen vrienden?
0: Ja, het zijn natuurlijk, ze zijn op 2 manieren vrienden. Ze zijn in de eerste plaats natuurlijk vrienden van God. Want ze zijn daarboven in de hemel gekomen. En ze hebben dus een hele goede relatie met God, met hun schepper. Dus zij zijn vrienden van God. En daardoor zijn ze ook een beetje een voorbeeld voor ons. Want wij willen natuurlijk ook in de hemel komen. En wij willen dus ook heilig worden. Dus wij proberen hun een beetje als voorbeeld te nemen. Wij hopen daar ook te komen. En in een positie te komen. En later dus ook heiligen te zijn. Al betekent dat dan natuurlijk niet dat we heilig verklaard zijn, maar er zijn veel meer heiligen in de hemel dan heilig verklaard zijn. Dat zijn er maar een paar.
1: Beschouwt u hen zelf ook als vrienden? En in welke hoedanigheid heeft u die vriendschap al mogen ervaren in uw leven?
0: Ja, je kunt natuurlijk zeggen, je hebt contact met een heilige als je in de kerk gaat knielen en dan roep je die ene heilige aan. Maar het is eigenlijk veel simpeler. Ik werd dus gevraagd door mijn pastoor om iets over een heilige te schrijven. Nou, dan ga je dus eerst even verdiepen in die heilige. Je probeert wat over hem te weten te komen. Je gaat over hem lezen. Je zoekt een portret van hem. En al die aandacht die je besteedt aan die heilige is ook voor een soort gebed. Je bent op die manier dan ook in contact met die heilige. En het feit dat het bij al die heiligen gelukt is om daar iets leuks over te schrijven, wat mensen leuk vinden om te lezen, dat zie ik toch ook als een soort beïnvloeding van hun. Die heiligen zelf vinden het ook leuk om beschreven en besproken te worden.

0: En daardoor trek je mensen ook naar God toe. Ook mensen die niet geloven, die vinden het wel weer leuk om... Ze hebben vaak wel een katholieke naam of een christelijke naam. Die vinden het toch wel weer leuk om iets te horen over de heiligen naar wie ze genoemd zijn. Mm-hmm. Nou, dan stellen ze precies die vraag die u ook stelt. Wat is dan een heilige? Nou, dat ga je dan uitleggen. En zonder dat je het eigenlijk zo bedoeld had, en ook zonder dat de geïnteresseerde het zo bedoeld had, ben je met elkaar in een geloofsgesprek. Je spreekt over vrienden van God, over heilig worden. Wat betekent dat? Zo heb je een geloofsgesprek. En op deze manier zet je mensen toch aan het denken. En het laat ze ook niet los. Dus je hebt iets gezaaid en dat begint te groeien. Dus een heilige is een hele leuke manier om een geloofsgesprek te beginnen.
1: Het woord voorspreker, wat betekent dat dan eigenlijk?
0: Ja, nou, dat betekent... ik noemde u net al het voorbeeld dat ik op de Universiteit van Utrecht een verhaal moest houden over strafrechtelijke handhaving. En daar was ook een ambtenaar bij van het ministerie van Landbouw. En toen mijn baan aan de universiteit ophield, las ik een advertentie dat ze op het ministerie van Landbouw een medewerker zochten. Dus daar heb ik op gesolliciteerd. En die ambtenaar die bij mijn lezing aanwezig was, die heeft ook tegen de directeur verteld, nou, ik heb een lezing van René bijgewoond en ik kan je zeggen, hij weet er zelfs meer vanaf dan ik. Nou, dat is een voorspreker. Dus dankzij hem heb ik die baan bij het ministerie van Landbouw gekregen. Maar het is toch iemand die een goed woordje voor mij gedaan heeft om daar te komen. Nou, zo zijn onze heiligen in de hemel eigenlijk ook. Als je contact met ze zoekt, je bent met hun in gesprek, al is het maar door iets over ze te lezen of naar een portret van ze te kijken. Daarmee laat je al zien dat je geïnteresseerd bent en heb je al contact. Met al die 50 heiligen ben ik dus in contact door iets over ze te lezen.
1: Zeker.
0: Foto's van ze te verzamelen, ja.
1: Ja. Zijn er dan in de loop van die opdracht die u heeft opgenomen om daar iets over te schrijven, bepaalde heiligen geweest die u verrast hebben, die u misschien meer vastgegrepen hebben dan anderen?
0: Bijvoorbeeld, we hebben natuurlijk in deze tijd te maken met klimaatverandering. Dus ik heb ook een aantal heiligen, heb ik klimaatheiligen genoemd. Nou, bijvoorbeeld overstromingen. Er bestaat een heilige, die heet de heilige Fredianus. En die wordt eigenlijk beschreven als een soort waterbouwkundige. Mm-hmm. En als je last hebt van overstromingen, kun je hem aanroepen om daar iets tegen te doen. En we hebben nu ook hier in Nederland te maken met natuurbranden. Er is ook een heilige die daarvoor kan worden aangeroepen. Dat is de heilige Florianus. Eigenlijk had ik daar nog nooit van gehoord, maar in het Duits heet hij Sankt Florian. En die naam bleef wel bij mij hangen, want ik was heel geïnteresseerd in klassieke muziek. Ik heb ooit gelezen dat Anton Bruckner, die Oostenrijkse componist, in zijn jonge jaren was die organist in een kerk in Linz en die heette Sankt Florian. Daar had ik toen nog nooit van gehoord, maar die naam is wel blijven hangen. En nou weet ik, dat is eigenlijk een militair bestuurder en brandweercommandant. Die heeft een heel dorp beschermd tegen een natuurbrand. Nou, dat was in de derde eeuw. Toch is het een actuele heilige, want er zijn nog steeds bos- en natuurbranden. Mm-hmm. Dus het is heel goed om deze heilige dan ook aan te roepen en te vragen wat we kunnen doen en wat hij voor ons kan doen.
1: Zijn er bepaalde heiligen in uw eigen leven die een grotere rol innemen, waar u een devotie voor hebt mogen ervaren, groeien?
0: Ja, ik heb eigenlijk al de heilige Chrysostomos genoemd, mm-hmm. mijn naamgenoot, maar die komt in boeken niet voor. Maar ik heb inmiddels al meer dan 20 nieuwe heiligen besproken die niet in het boek voorkomen. Dus er komt over een jaar of twee komt er ook een deel 2 van dit heilige boekje. Mm-hmm. En daar komen dan nog een aantal heiligen in voor die in dit eerste deel niet voorkomen. En de heilige Chrysostomos kan ik daarbij niet veronachtzamen natuurlijk.
1: Natuurlijk niet.
0: Ja, En als de luisteraars van uw programma zouden willen, nou, ik wou dat ik ook in mijn heilige daar ook in voorkom, laten ze dat vooral aangeven. En vooral ook een foto meesturen van een heilige, van een portret of een beeld of een glazen noodraam. Dan kunnen we dat ook bespreken. Hartstikke leuk.
1: Ik denk de heilige bij uitstek voor deze maand is wel de heilige maagd Maria. En natuurlijk omwille van het feit dat wij ook zelf Radio Maria zijn. Durf ik het u toch vragen? Heeft de heilige maagd Maria een rol in uw geloofsleven?
0: Nou ja, als je het boekje bekijkt, de eerste heiligen die ik bespreek, want ze staan in volgorde van de feestdagen. Mm-hmm. 1 januari is het feest van de Moeder van God. Dus het boekje begint eigenlijk al met Maria. Mm-hmm. Dat is de eerste heilige die ik in het boekje bespreek. En zeker, dat is van alle heiligen de allerbelangrijkste. Ik herinner me dat mijn moeder ook een bijzondere een relatie had tot Maria, die bad daar heel veel mee. En dat is bij mij natuurlijk ook blijven hangen. Maar Maria is de eerste heilige die in het boekje voorkomt, dat klopt.
1: Met recht en reden natuurlijk, hè. En zeker in deze meimaand kan het een aanzet zijn om deze 50 heiligen, deze 50 vrienden en voorsprekers die u naar voren brengt, om die beter te leren kennen. Zijn er in uw leven momenten geweest waarop dat u bijvoorbeeld een bedevaart hebt ondernomen naar een plaats die te maken had met een heilige?
0: Nee, ik ben niet echt een bedevaart gegaan, maar ik heb wel parochianen die dat weer wel doen. Heel bekend is natuurlijk de heilige Jacobus, Santiago. Mm-hmm. Daar is een beroemde pelgrimstocht die daarheen gaat. Dat was eigenlijk het einde van de wereld, zo zagen we dat toen. En de heilige Jacobus, want dat is het, is ook de heilige van mijn parochiekerk. Dat is in Den Haag. Is dat Jacobus de Meerdere in de Parkstraat. Dat was vroeger de hoofdkerk van Den Haag. En daar gingen we vroeger al heel vaak heen. En ik ga er zelf 4 keer per week ga ik naar de Jacobuskerk. Dus die heilige betekent sowieso heel veel voor mij.
1: En die is trouwens ook opgenomen in het boek, de heilige Jacobus de Meerdere.
0: En die komt ook in het boekje voor, ja zeker.
1: Zag ik hier net, terwijl ik er doorheen bladerde. Meneer Guldemond, ik dank u van ganser harte voor de tijd u genomen heeft om de mensen warm te maken, om deze 50 vrienden beter te leren kennen. En ja, wij horen het natuurlijk zeer graag van u. Als er een vervolg op komt, dan zullen we het zeker ook laten weten aan ons luisterpubliek.
0: En dat zal ik u ook doorgeven, met veel plezier. Ik weet u te vinden.
1: Dank u wel hoor, en een fijne dag nog, hè.
0: Heel veel dank voor dit interview. Heel leuk om te doen. Dank u wel, en tot ziens.
1: Zo, dierbare luisteraars van De Leeswijzer, we zijn aan het einde gekomen van onze aflevering, waar we dus het genoegen hadden om 2 boeken op uw digitale leestafel te mogen leggen. Pauze offline TikTok-theologie van diaken Pieter Buschaert is verkrijgbaar bij Brave New Books. En het boek dat u zo net kon horen, voorstellen, Vrienden en Voorsprekers, 50 actuele heiligen in woord en beeld van de heer René Guldemond, is verkrijgbaar bij uitgeverij De Boog. Zo heeft u alle informatie om de boeken zelf in huis te halen als uw nieuwsgierigheid geprikkeld is. Een volgende keer zullen wij opnieuw de gelegenheid nemen om 2 boeken aan u voor te stellen aan de hand van de gesprekken met de auteurs. Dan hoop ik dat u er opnieuw bij bent. Van harte dank en veel leesplezier. Graag tot volgende keer.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag gaan we naar het Oude Testament in het boek Exodus. We lezen er hoofdstuk 2, versen 23 tot en met 25. In de loop van deze vele jaren was de koning van Egypte gestorven. Maar de Israëlieten gingen nog steeds gebukt onder hun dwangarbeid en zij klaagden luid. Vanuit hun slavenbestaan drong hun gejammer door tot God. En God luisterde naar hun klagen. Hij was zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob indachtig. God zag goedgunstig neer op de Israëlieten en hij was met hen begaan.

De passage die we zo net hebben gelezen in het boek Exodus, moeten we even zien in de context van de tijd. Het gaat hier over het moment dat het volk van Israël in Egypte is en daar als slavenvolk erkend wordt. Het volk van Israël was namelijk in Egypte gekomen wanneer Jacob zijn zoon Jozef ging bezoeken. En toen werd het volk wel degelijk gezien als een soort van, laten we zeggen, elite. Maar omdat het volk van Israël enorm aan het groeien was, hebben ze hen verplicht tot slavenarbeid. Het lijden van het volk van Israël was daarom zeer groot geworden. En zo zien we dat het volk van Israël aan het klagen is, aan het klagen tegenover God. Hebt gij ons niet gezegd dat wij uitverkoren waren? Zijn wij niet uw volk? Was er geen beloofd land voor ons? Waar is dat land dat gij voor ons hebt bereid? En nu hebben we de passage gelezen waarbij God zich als barmhartig vertoont. Hij is barmhartig. En we zien in de tekst die we lazen 4 werkwoorden verschijnen die toepasselijk zijn op hetgeen God meemaakt bij het geven van barmhartigheid. En die 4 werkwoorden zijn de volgende. Het eerste is luisteren. God luisterde naar hun klagen. Een tweede werkwoord die we zien in de tekst. Hij was zijn verbond indachtig. Indachtig zijn. Daarna zien we nog een derde werkwoord verschijnen. God zag goedgunstig neer op de Israëlieten. Zien. Nog iets wat God doet. En het vierde werkwoord dat we tegenkomen is kennen. In het Nederlands zeggen we hier, hij was met hen begaan. In een letterlijke vertaling vanuit het Hebreeuws zou je kunnen zeggen, hij kende hen. Het werkwoord kennen. En deze 4 werkwoorden houden een verband met de barmhartigheid van God. Ze leggen eigenlijk Gods barmhartigheid uit. Want God is barmhartig als hij het lijden ziet van de mens. In de eerste plaats door te luisteren, door indachtig te zijn, door te zien en door te kennen. We gaan deze 4 werkwoorden even bespreken. Wanneer God luistert naar zijn volk die aan het klagen is omwille van het vele lijden, omwille van de slaafse arbeid die ze moeten verrichten, dan luistert God. Dat wil dus zeggen dat de muur die er was, zeg maar, tussen de schepper en de schepping, dat die verbroken wordt. En er was nu eenmaal een muur. Die muur is er gekomen door de zonde. We zouden zelfs kunnen zeggen dat het de zonde is die een muur opbouwt tussen God en de mens. Of anders gezegd, dat de zonde ervoor zorgt dat God weggedrukt wordt. God wordt vermeden. Elke zonde laat ons eigenlijk God buitenspel zetten. En die keuze ligt aan ons, niet aan God. Maar wanneer men klaagt, wanneer men tot God bidt en tot God roept, dan luistert hij. En dus de muur die we zelf zouden hebben opgebouwd, wordt verbroken, gewoonweg door het oprecht bidden tot God. Zie daar de eerste daad van de barmhartige God. Een daad die wij eigenlijk ook zouden moeten imiteren als we barmhartig willen zijn. En is dat zelfs niet een vraag uit de Heilige Schrift? Wees barmhartig zoals uw God barmhartig is. En in de eerste plaats gebeurt dat door het luisteren. God luistert naar die mens die klaagt en die zijn lijden aan hem voorstelt.
Het tweede is indachtig zijn. Dat wil zeggen, God vergeet niet en nooit. God is natuurlijk die eeuwige wijsheid die niet kan vergeten. Hij kan zijn schepsel niet vergeten. Hij heeft het schepsel geschapen. Hij heeft die mens geschapen die die muur heeft opgebouwd door de zonde. Maar God kan die mens, ook al is er een muur, niet vergeten. God is dus indachtig. En zeer speciaal wanneer men net tot hem heeft gebeden, te midden van het lijden. Wanneer men net heeft geklaagd omwille van het lijden. God is indachtig. Hij vergeet niet hoeveel wij als mensen hebben afgezien. Heel vaak niet door onze eigen schuld en soms ook wel eens door onze eigen schuld. God is indachtig. Ook dat mogen wij, zeg maar, als een betrekking zien op onszelf. God is ons indachtig. Hij kent ons lijden. En we gaan het daar later nog over hebben, bij het werkwoord kennen. Maar hij is bij ons aanwezig. Hij is indachtig, hij vergeet nooit. Hij kent ons leven. Wanneer God heeft geluisterd en indachtig is geweest, gaat hij nog een stap verder. En zo staat er in de tekst die we lazen, God zag goedgunstig neer op de Israëlieten. God ziet. Dat wil dus zeggen, het is duidelijk in zijn ogen. Mijn volk lijdt. Mijn schepsel lijdt. Als wij vandaag tot God bidden en hem zeggen hoezeer wij soms lijden, dan luistert God. Dan is hij ons indachtig, want hij vergeet ons niet en hij ziet ons. Het is voor hem duidelijk dat er lijden is. En dat duidelijke, wel, dat brengt God tot een wens naar rechtvaardigheid. God wenst dat dat lijden weggaat. En als dat lijden weggaat, wel, door zijn barmhartigheid, dan komen wij tot waar leven. En dus God ziet, het is voor hem duidelijk, dat de mens te lijden heeft. En tot slot gaat God zelfs nog een stap verder in zijn grote barmhartigheid. God gaat naar het binnenste, naar het meest intieme van de mens, waar hij het lijden begrijpt, waar hij met het lijden meeleeft. Hij bewoont het lijden als het ware. En dat is dan dat woord kennen dat we zien verschijnen op het einde van de passage die we lazen. Hij was met hen begaan, hij kende hen. God bewoont ons lijden. Hij is te midden van de plaats waar er lijden is. En dat is soms zo een vraag die men durft stellen als er een zwaar iets is gebeurd, een grote ramp. Dan hoort men soms eens iemand de vraag stellen, maar waar was God? Wel, eigenlijk is ons antwoord als gelovigen, God was net daar, te midden van dat lijden. Nee, hij keurt dat niet goed. En het blijft zeker een groot mysterie. Waarom dat lijden niet zomaar weg zou gaan? Waarom laat hij het toe? Maar wat misschien nog belangrijker is om te weten is, hij is daar, hij woont te midden van dat lijden. Hij kent ons. Hij gaat naar het intiemste van de mens. En hij luistert naar ons, hij is ons indachtig, hij ziet het en hij kent ons. Maar hij weet ook dat wij nog die stap moeten zetten naar eeuwig leven. En dus die keuze moeten kunnen maken. En dat kunnen we alleen maar maken als we hem durven erkennen, ook te midden van het lijden. Een voorbeeld in de Heilige Schrift dat God te midden van het lijden woont, wordt ons eigenlijk gegeven enkele versen later. Want in het boek Exodus, het volk van Israël is groot geworden, heeft te lijden van de slavenarbeid en God zal Mozes roepen. En de manier waarop hij Mozes roept is te midden van een doornstruik.
Mozes keek toe, lezen we in Exodus hoofdstuk 3, vers 2. Mozes keek toe en zag dat de doornstruik in lichter laaien stond en toch niet verbrandde. Toen verscheen hem de engel van de Heer in een vuur dat opvlamde uit een doornstruik. God woont in die doornstruik. En een doornstruik is een struik met doorns, als symbool van het lijden. En dan moeten we ook direct terugdenken aan Jezus Christus, die te midden van het lijden ook wordt omringd door doornen, wanneer men hem de doornenkroon opzet. Jezus bewoont die doornstruik. En zo is het zelfs in het Oude Testament reeds duidelijk dat God woont te midden van het lijden. In Deuteronomium, hoofdstuk 33, vers 16, lezen we trouwens letterlijk: de gunst van hem die woont in de doornstruik. Deuteronomium 33, vers 16. De gunst van hem die woont in de doornstruik. God woont te midden van het lijden. En zo is hij barmhartig. Door ons te begrijpen en ons te begeleiden, zelfs te midden van het lijden. En we kunnen bijvoorbeeld kijken, nu heel speciaal in het Nieuwe Testament, naar Petrus. Wanneer we in Lucas, hoofdstuk 22, lezen versen 61 en 62, dan zien we het volgende. De Heer keerde zich om en keek Petrus aan. En Petrus herinnerde zich wat de Heer tegen hem had gezegd. Voor de haan vandaag kraait, zul je me driemaal verloochend hebben. Hij liep naar buiten en schreide bittere tranen. De Heer keerde zich om en keek Petrus aan. Zo lazen we. Wel ja, Jezus is zelfs op dat moment reeds barmhartig. Hij kijkt naar Petrus, die te lijden zal hebben door zijn afkeer van God, door zijn zonde, door zijn verraad. En dus, Jezus toont zich barmhartig door te kijken. Hij zal later ook heel specifiek luisteren. Hij zal indachtig zijn, namelijk herinneren hoe en wie Petrus was. En hij zal hem echt kennen. En het antwoord op deze passage waarbij Petrus te lijden heeft, maar waarbij hij Jezus ziet neerkijken op hem, wel, het antwoord daarop wordt hem gegeven na de verrijzenis. In het evangelie volgens de heilige Marcus lezen we, hoofdstuk 16, vers 7, ga tegen de leerlingen en tegen Petrus zeggen, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult u hem zien zoals hij u gezegd heeft. Ga tegen de leerlingen en tegen Petrus. Petrus wordt apart vernoemd. En dat is eigenlijk om Petrus aan te tonen, er is leven ook na uw zonde. Er is leven ook na het lijden. En Petrus zal veel wenen. Omwille van zijn zonde, omwille van zijn verraad. Maar God ziet in zijn barmhartigheid alles. En hij stopt niet door zonde of verraad. Maar zijn blik gaat altijd verder naar alle mensen van goede wil. Zoals Petrus van goede wil naar Jezus teruggaat. En hem tot driemaal toe zegt, gij weet alles. Gij kent mij. Gij weet dus dat ik u bemin. De vier werkwoorden die we hebben gezien in het boek Exodus, hoofdstuk 2, versen 23 tot en met 25, zijn wel degelijk werkwoorden die ons helpen om de barmhartigheid van God te begrijpen. Want God ziet alles, vanaf het begin tot het einde. Dat wordt ons zelfs gezegd in het boek van Jezus Sirach. Hoofdstuk 39, vers 20. Van eeuw tot eeuw ziet hij toe. De blik van God,
Het feit dat hij naar ons kijkt, gaat van het begin van de tijd tot het einde. En God onthoudt, God is indachtig, hij luistert naar ons, hij kent ons, hij bewoont ons lijden. En zie daar de goddelijke barmhartigheid. Om ons vanuit dat lijden terug op te trekken, op weg naar eeuwig leven, naar de verrijzenis, zoals het aan Petrus wordt kenbaar gemaakt. Hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult u hem zien, zoals hij u gezegd heeft. Daar, met Jezus, zult gij leven hebben. Eeuwig leven. We lezen nogmaals de passage van het boek Exodus, hoofdstuk 2, versen 23... tot en met 25. In de loop van deze vele jaren was de koning van Egypte gestorven. Maar de Israëlieten gingen nog steeds gebukt onder hun dwangarbeid en zij klaagden luid. Vanuit hun slavenbestaan drong hun gejammer door tot God. En God luisterde naar hun klagen. Hij was zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob indachtig. God zag goedgunstig neer op de Israëlieten en hij was met hen begaan.

Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en

0: Welkom bij Radio Maria. En zo is het, beste luisteraars, tijd geworden voor het Regina Caeli. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Regina Caeli, letare, alleluia.
2: Quia quae meruisti portare, alleluia.
0: Resurrexit sicut dixit, alleluia.
2: Ora pro nobis Deum, alleluia.
0: Gaudet letare Virgo Maria, alleluia.
2: Quia surrexit Dominus fere, alleluia.
0: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui Domini nostri Iesu Christi mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut per eus senetricem Virginem Mariam, perpetui capiamus gaudia vitae, per iundem Christum Dominum nostrum.
2: Amen.

Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk. Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Het is tijd geworden om samen het middaggebed te bidden, middaggebed van de kerk, op deze dinsdag 19 mei. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Komt allen dienaars van de Heer, en prijst met hart en mond te saam, hem aan wie toekomt alle eer, met lofgezang God heilige naam. Dit is het uur waarop weleer de rechter Jezus werd berecht, ter dood veroordeeld onze Heer, zijn lot door mensen werd beslecht. Uit liefde zijn wij God verplicht, de eer te brengen die Hij vraagt. Wij staan nu voor zijn aangezicht, terwijl de vijand ons belaagt. Zo roepen wij de Vader aan, Christus de Zoon in majesteit, de Geest van beide uitgegaan, één God en Heer, drievuldigheid. Alleluia, alleluia, alleluia. Hoezeer is uw wet mij lief, Heer, de hele dag denk ik daaraan. Mijn vijanden overtref ik in wijsheid, want uw gebod blijft mij bij. Verstandiger ben ik dan zij die mij leerden, omdat ik aan uw verordening denk. Mijn inzicht is groter dan dat van grijsaards, omdat ik steeds let op wat gij beveelt. Van slechte wegen weerhoud ik mijn schreden, om steeds aan uw woord te voldoen. Nooit wijk ik van uw bepalingen af, want gij hebt mij wijsheid gegeven. Hoe heerlijk smaken mij uw beloften, als honing zijn zij in mijn mond. Door uw bevelen word ik verstandig en keer ik mij af van de slechte weg. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hebt gij uw kudde nu voorgoed verstoten? Mijn God, laait dan uw gramschap telkens op. Denk aan uw volk dat gij u hebt verworven, de stammen die gij hebt gekocht als uw bezit, de Sion die gij u als woonplaats hebt gekozen. Richt weer uw schreden naar die eindeloze puinhoop. De vijand heeft al wat daar stond verwoest. Waar wij u zochten, schreeuwen nu uw tegenstanders en plaatsen er hun standaard als trofee. Zoals men met de aksen wegbaant door het oerwoud, zo slaan zij met houweel en bijl uw poorten in. Uw tempel heeft men prijsgegeven aan de vlammen. De woonplaats van uw naam op aarde is ontwijd. Ze zeiden, laat ons alles tot de grond verwoesten. Uw heiligdommen werden platgebrand in heel het land. Wij zien geen tekens meer, wij hebben geen profeet meer. Geen onzer weet tot hoever dit moet gaan. Hoe lang nog, God, laat gij de vijand schimpen? Laat gij uw naam onteren zonder eind? Waarom grijpt gij niet in met sterke arm? Houdt gij uw handen in uw kleed verborgen? Gij zijt van oudsher onze koning, God, die overal op aarde redding brengt. Gij hebt de zee gespleten door uw almacht, de kop verpletterd van de monsters der rivier. De koppen van Leviathan hebt gij vermorzeld en hem als prooi gegeven aan de dieren der woestijn. Gij hebt de bronnen en de beken doen ontspringen en diepe stromen hebt gij drooggelegd. Aan u behoort de dag en ook de nacht.
Je hebt aan zon en maan hun plaats gewezen. De grenzen van de aarde hebt gij vastgesteld. Gij geeft de zomer en de winter elk hun tijd. Bedenk dan, Heer, de vijand lacht om u. Uw naam wordt door een onwijs volk gelasterd. Geef niet uw duiven aan de havik prijs. Vergeet niet achteloos het leven van uw kleine. Maar denk aan uw verbond. De maat is vol. Uit alle holen en spellonken loert de boosheid. Stel het vertrouwen der verdrukte niet teleur. Laat armen en behoeftigen u loven. Rijs op, God, neem uw eigen zaak in handen. Bedenk hoe dwazen u bespotten, dag na dag. Blijf voor de kreten van uw vijanden niet onverschillig. Het tieren van uw tegenstanders houdt niet op. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus. Door het doopwater wordt gij nu gered. Het beoogt niet de verwijdering van lichamelijke onreinheid, maar de verbintenis met God van een goed geweten, krachtens de opstanding van Jezus Christus die zetelt aan Gods rechterhand. De leerlingen waren vervuld van vreugde, alleluia, bij het zien van de Heer, alleluia. Laat ons bidden. Almachtige en barmhartige God, wij vragen u, laat uw Heilige Geest, die komende is, zijn intrek bij ons nemen, om ons te maken tot een tempel van zijn heerlijkheid. Door Christus onze Heer. Amen. Loven

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om verenigd met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de dood, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vierde blijde mysterie, Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel terug. En zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn?
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde als in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
4: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
4: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
4: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Amen. Amen.

beste luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PE 49 7333 7333 777.

0: Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. In deze uitzending in de Maria Maand belichten we een aantal projecten ten voordele van kloosterzusters en geven we ook informatie over bouwhulp. In zijn column in onze nieuwsbrief Echo der Liefde bereidt pater Anton Lesser, de kerkelijk assistent van Kerk in Nood Internationaal, ons voor op het hoogfeest van Pinksteren. Laat ons eerst even naar hem luisteren.
2: Goede vrienden, het boek Nehemia is een juweeltje onder de geschriften van het Oude Testament en bijzonder actueel voor ons de dag van vandaag. In de moeilijke tijden van de opbouw na de vernietiging van Jeruzalem en de Babylonische gevangenschap roept Nehemia tot de mensen: de vreugde die de Heer u geeft is uw kracht. Laten we daarom in deze paastijd hart en geest toewijden en ons innig in de Heer verheugen. Zo bereiden we ons in de Maria maand mei voor op Pinksteren en op de komst van de Heilige Geest. Hij zorgt voor verlossing en heil. Hij neemt ons op in de goedheid, schoonheid en heiligheid van God. Jezus zegt over hem: de pleitbezorger, de Heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, zal jullie alles duidelijk maken. Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. De Heilige Geest is de zich wegschenkende en meedelende God. Hij wil zijn intrek nemen in ons, ons hele zijn, ons denken, spreken en doen bezielen en goddelijk maken. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God. En God blijft in hem. Dan, en enkel en alleen dan, worden de beloften van Jezus werkelijkheid. Wie naar jullie luistert, luistert naar mij. Wie jullie ontvangt, ontvangt mij. En hem die mij gezonden heeft. Wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe ook doen. En hij zal nog grotere werken doen dan deze, omdat ik naar de Vader ga. Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. Zonder de werking van de Heilige Geest is dit totaal onmogelijk. Bestaat er geen Christen zijn? Het verborgen werk van de Heilige Geest in mensen ervaren is altijd verblijdend en verheffend. Als hij bijvoorbeeld de waarderende aandacht bewerkstelligt die een sfeer van welwillendheid en van liefde laat ontstaan. Als hij vertrouwen en langmoedigheid bevordert die ruimte scheppen om rustig te groeien en te rijpen. Als hij creativiteit stimuleert en ertoe aanzet om te handelen. Als hij met de mensen nieuwe, heilzame en vruchtbare zaken verwezenlijkt. Als hij ons verheft en machtigt, mooi en aangenaam maakt. Als hij ons creatief en opmerkzaam, sterk en duidelijk, efficiënt en vruchtbaar laat worden. Altijd opnieuw mag ik, mogen wij bij Kerk in Nood in onze ontmoetingen de werking van deze goddelijke zielenbruidegom ervaren en ervan proeven. Soms gebeurt dit in hartverwarmende ontmoetingen met mensen. Soms in de schoonheid en perfecte aansluiting van projecten en initiatieven. Zich openstellen voor de Heilige Geest, zijn gaven en werkwijze, van zijn vruchten proeven, is voor ons een levenselixier dat altijd tot de vreugde in de Heer leidt, die onze kracht is. En in deze zin wens ik allen van harte een genadevol Pinksterfeest, getekend pater Anton Lesser, kerkelijke assistent van Kerk in Nood Internationaal.
1: Na het woordje van pater Anton Lesser luisteren we naar Geest van Hierboven, Een lied dat velen meteen aan Pinksteren doet denken. Het is een gebed om de Heilige Geest. Om licht, om kracht en om nieuw begin. In deze bijzondere opname geeft Stef Bos het lied een eigentijdse klank. Samen met een jongere koor. Jong geloof dat mee ademt, mee draagt en mee antwoordt. Laten we nu luisteren en ons hart even openzetten voor de Geest die leven wekt, troost geeft en ons de weg naar Christus wijst.

0: Onze lieve vrouw van Guadeloupe wordt overal in Latijns-Amerika innig vereerd. Vaak is het de liefde voor haar die de mensen ervan weerhoudt over te stappen naar de alomtegenwoordige secten. In Tierra Nueva Dos in Guatemala ontstaat er nu een kerk die aan haar gewijd zal zijn. Het aantal katholieken neemt toe in deze plek die wordt gekenmerkt door werkloosheid, geweld en criminaliteit. Op zondag bezoeken bijna 600 mensen de heilige missen en vele anderen willen zich laten dopen. Tot op heden konden ze echter alleen maar in een veel te kleine en bouwvallige hal bijeenkomen. De gelovigen hebben tombolas georganiseerd en voedsel verkocht om geld in te zamelen voor de nieuwe kerk. Daarnaast werden ook een aantal bouwmaterialen zoals ijzer en cement geschonken. De parochie is al begonnen met de bouw, maar zonder steun zal ze er niet in slagen. Daarom heeft pastoor Freddy Justo Lucena ons om hulp verzocht. Hij schrijft:
1: wij hopen dat we binnenkort over een geschikte kerk voor de liturgische vieringen zullen beschikken, zodat de mensen zich goed voelen in een waardig huis van de Heer en wij ons evangelisatiewerk kunnen voortzetten.
0: Ondertussen bidden de gelovigen tot de Moeder Gods van Guadeloupe om hulp. Zou u de Heilige Maagd willen helpen om hun wens te vervullen? Wij hebben 80.000 euro beloofd om ervoor te zorgen dat er in Tierra Nueva Dos binnenkort een echt huis voor God beschikbaar is. En elke euro telt.
2: Dit is Kerk in Nood.
0: De congregatie van de missionarissen van de onbevlekte maagd Maria en de heilige Catharina van Siena werd in 1914 in Colombia opgericht. Laura Montoya, die in 2013 heilig werd verklaard, voelde als jonge lerares de roeping om in het Colombiaanse oerwoud voor mensen uit inheemse stammen te zorgen en de kinderen les te geven. Samen met 5 vrouwen, waaronder haar eigen moeder, wijdde ze zich

0: Ze zetten zich in het bijzonder in voor inheemse en van Afrikaanse afkomst zijnde bevolkingsgroepen in Latijns-Amerika en voor de mensen in afgelegen plattelandsgebieden die ze bijstaan in hun nood.
1: In 2020 kwamen de Lauritas, zoals de zusters naar hun stichter ook wel worden genoemd, naar het bisdom Quiché in Guatemala. Het gaat om een arme landelijke regio die voornamelijk door inheemse volkeren wordt bewoond. De mensen proberen zo goed en zo kwaad als dat gaat hun gezinnen te onderhouden door middel van kleinschalige landbouw en het vervaardigen van traditioneel weefwerk. Sommigen ontvangen geld van familieleden die op zoek naar betere levensomstandigheden al naar de VS of naar Spanje zijn geëmigreerd. Het gebied werd bijzonder zwaar getroffen door de burgeroorlog die tussen 1960 en 1996 in het Midden-Amerikaanse land woedde en die geldt als het meest brute gewapende conflict van Latijns-Amerika. En tot op de dag van vandaag zijn de gevolgen daarvan voelbaar.
0: De voormalige bisschop van Quiché had de Lauritas in het bisdom uitgenodigd omdat hij zich zorgen maakte om de jongeren. Het zelfmoordcijfer was namelijk schrikbarend hoog en veel jonge mensen zagen geen zin in hun leven. Tegenwoordig zijn er 3 religieuzen en een jonge aspirante actief in Nebai. Ze zetten zich vooral in voor de jeugdpastoraal en proberen de jongeren hoop te geven op basis van de blijde boodschap van Christus. Daarnaast zorgen ze voor inheemse vrouwen die vaak te lijden hebben onder huiselijk geweld, maar tegelijkertijd het geloof en de cultuur doorgeven in hun gezinnen. Het is een wens van de Lauritas om kansarme mensen te helpen hun waardigheid te herkennen.
1: De zusters verrichten hun waardevolle werk voor Gods loon, maar ook zij moeten in hun levensonderhoud voorzien en voedsel, medicijnen, elektriciteit, water, benzine en andere noodzakelijke zaken betalen. En daarom hebben ze ons om een bijdrage in hun kosten van levensonderhoud gevraagd. We hebben €2.160 toegezegd. Wilt u ertoe bijdragen dat de zusters wat minder zorgen hebben?
0: Na deze 2 projecten uit Guatemala blijven we in gebed verbonden met heel Latijns-Amerika, waar Maria onder de titel Onze Lieve Vrouw van Guadalupe diep in het hart van de mensen leeft. Met het oog op 2031, wanneer de kerk de 500ste verjaardag van haar verschijning herdenkt, bereiden gelovigen zich nu al voor om haar te danken en haar eer te brengen. Vanuit haar heiligdom en in verbondenheid met miljoenen pelgrims en luisteraars laten we daarom nu klinken de Hymno a la Virgen de Guadalupe. Een hymne die ons uitnodigt om ons hart toe te vertrouwen aan de Moeder van God.

0: De Maria-maand mei is tegelijkertijd ook de maand waarin Johannes Paulus II, die de moeder Gods bijzonder innig vereerde, werd geboren. In Batory in Albanië is aan deze heilige paus een parochie gewijd. De meeste van de circa 35.000 inwoners zijn van de noordelijke bergregio's van het land naar deze stad gekomen. De meisjes treden jong in het huwelijk en staan in voor het huishouden, terwijl veel jongens de school vroegtijdig verlaten, op straat rondhangen en alcohol drinken. Niet zelden zijn de ouders niet in staat om hun verantwoordelijkheid te nemen, zodat de kinderen veel te vaak aan hun lot overgelaten worden.
1: De katholieke parochie is de enige plek waar jonge mensen hun tijd zinvol kunnen doorbrengen. In een gebouw naast de kerk kunnen kinderen en jongeren elkaar ontmoeten. Daarnaast vinden er diverse sociale en pastorale activiteiten plaats. Jammer genoeg kan de derde verdieping op dit ogenblik niet gebruikt worden, omdat ze in slechte staat is. Nochtans heeft men die ruimte dringend nodig. We zouden de renovatie en de uitbreiding met €40.000 willen ondersteunen. Het is de bedoeling dat er ook kamers voor gasten worden voorzien, zodat gelovigen uit andere plaatsen eveneens aan de retretes kunnen deelnemen.
0: Uw bijdrage is voor onze missie van doorslaggevend belang,
1: zegt aartsbisschop Arjan Dodai van Tirana-Durres. Helpt u mee om licht naar Batory te brengen, zoals de heilige paus Johannes Paulus II zou gewenst hebben?
2: Dit is het programma Kerk in Nood.
1: De Republiek Moldavië grenst in het westen aan Roemenië en in het oosten, noorden en zuiden aan Oekraïne. Dit kleine land, dat in 1991 na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie onafhankelijk werd, is een van de armste landen van Europa. Een aanzienlijk deel van de volwassen bevolking brengt steeds weer kortere of langere periodes in het buitenland door om daar geld te verdienen. Kinderen en ouderen blijven dan alleen achter. Helaas keren sommige moeders pas na jaren of helemaal niet meer terug, omdat ze slachtoffer geworden zijn van mensenhandelaars en zo in de gedwongen prostitutie terecht zijn gekomen. Volgens schattingen worden ongeveer 100.000 kinderen getroffen door de arbeidsmigratie van hun ouders, waardoor ze op zichzelf zijn aangewezen of worden opgevangen door hun grootouders die vaak zelf hulp nodig hebben. 22 katholieke zusters en een broeder uit 8 verschillende congregaties zetten zich in voor de armen en verlatenen, de zieken, de ouderen en de kinderen. Zij bieden troost en zorgen voor de opvoeding van de kinderen die op zichzelf zijn aangewezen. Daarnaast zijn zij in de parochies actief in de catechese en verrichten zij ook kosterdiensten, die nodig zijn om de heilige mis mooi en waardig te kunnen vieren en de kerken te onderhouden en te versieren. Bisschop Anton Kosa is zeer dankbaar voor de inzet van de religieuzen. De katholieke kerk in dit Zuidoost-Oost-Europese land is echter klein en is dringend aangewezen op hulp uit het buitenland. De economische situatie die door de oorlog in Oekraïne nog verder is verslechterd, heeft de opbrengst uit de collecte namelijk nog verder doen dalen. De slechts 20.000 katholieke gelovigen kunnen meestal slechts het penningske van de weduwe in de collecte doen. We hebben de 23 religieuzen voor dit jaar een toelage van in totaal €23.000 voor hun levensonderhoud beloofd, dus €1.000 per persoon. Zij verrichten hun dienst immers voor Gods loon, terwijl ook zij te lijden hebben onder de sterke prijsstijgingen. Wie wil hen helpen om troost en hoop te blijven brengen aan vele mensen?
0: Bij de collega's van Radio 2 vroeg Siska Schoeters ooit aan priester Carlo wat zijn favoriete liedje was. Priester Carlo moest er niet lang over nadenken. Un uomo venuto da lontano. Een man die van ver is gekomen, van Amadeo Minghi. Amadeo Minghi is bij ons misschien wel minder bekend, maar in Italië is hij heel populair, verklaarde priester Carlo zijn keuze aan Kerknet. Dit lied over paus Johannes Paulus II leerde ik kennen toen ik in Rome studeerde, zo zegt hij. Het was in Italië een echte hit. De titel verwijst naar een zin uit de eerste toespraak die Johannes Paulus II gaf nadat hij was verkozen. De kardinalen hebben een nieuwe bisschop van Rome gekozen. Ze hebben hem geroepen uit een ver land. Karol Wojtyła was de eerste niet-Italiaanse paus in 450 jaar. Maar toch hebben de Italianen hem in hun hart gesloten. En dit lied en de populariteit ervan is een heel mooi bewijs.

0: In Oekraïne behoren 54 zusters tot de congregatie van de Heilige Familie. Ze hebben 9 huizen en vervullen verschillende taken. Ze runnen een weeshuis, een retraitehuis en een centrum waar psychologische en spirituele hulp en begeleiding worden aangeboden. Ze zijn actief als catechisten en kosteressen in parochies. Sommigen werken in ziekenhuizen of zorgen voor kinderen met een beperking. 3 zusters geven les aan de Katholieke Universiteit in Lviv. Sinds het uitbreken van de oorlog hebben de zusters bovendien hun huizen opengesteld voor talrijke binnenlandse vluchtelingen. Vooral de sterk gestegen kosten van levensonderhoud vormen een grote uitdaging voor de zusters. Voedsel, energie en brandstof zijn veel duurder geworden. Sommige prijzen zijn verdrievoudigd. Tegelijk kunnen de parochies de zusters nauwelijks nog ondersteunen. En daarom zijn de religieuzen aangewezen op uw hulp. Kunnen de zusters blijven rekenen op uw steun? Zuster Efrosinia Goida, de algemeen overste, schrijft ons.
1: Wij danken God voor u, want uw onwankelbare vrijgevigheid is voor ons door de jaren heen een ware zegen geweest. Dankzij uw voortdurende steun kunnen wij onze missie met toewijding voortzetten, zodat onze zusters hun roeping kunnen naleven. Wij vragen u ons te blijven steunen met uw gulle giften, zodat wij ook in de toekomst onze dienst kunnen voortzetten. Wij blijven in trouw gebed verbonden met u en alle weldoeners. God zegene u.
0: We hebben €54.000 toegezegd, zodat de 54 zusters hun roeping kunnen vervullen en de lijdende mensen in Oekraïne terzijde kunnen staan. Met uw hulp draagt u ertoe bij dat de moedige religieuzen een licht in de duisternis kunnen zijn voor de anderen.
1: Bij Kerk in Nood krijgen we reacties van weldoeners van over de hele wereld. Woorden die raken, die bemoedigen en die ons eraan herinneren waarom dit werk zo noodzakelijk is.
0: Een weldoenster uit Duitsland schrijft hoe onze verhalen haar soms tot tranen toe bewegen. Ze bidt dagelijks tot de heilige Jozef dat hij ons mag helpen en nieuwe weldoeners mag sturen. Een ander, die nu in Australië woont, maar afkomstig is uit een land waar christenen vervolgd worden, laat ons weten hoe sterk hij meevoelt met alle die lijden omwille van hun geloof.
1: Moge God uw werk zegenen.
0: Zo schrijft hij.
1: Ook jonge mensen laten hun hart spreken. Een 17-jarige weldoener uit de Verenigde Staten stuurde ons zijn gift met een bijzondere boodschap. Hij kiest ervoor zijn geld te delen, liever dan het uit te geven aan zinloze spelletjes.
0: Besteed het goed,
1: schrijft hij eenvoudig.
0: Uit Zwitserland ontvingen we een verjaardagsgift, toevertrouwd aan Kerk in Nood, met de wens om de Rooms-Katholieke Kerk in Oekraïne te steunen. Een weldoenster uit Slowakije verwoordt het misschien wel het krachtigst.
1: U bent de verlengde arm van Gods barmhartige liefde voor mensen die vervolgd worden, die leven in oorlog, armoede en ellende.
0: Beste luisteraars, deze stemmen zijn een stille oproep aan ons allemaal. Ook u kunt die verlengde arm zijn. Met een gift helpt u vervolgde en lijdende christenen wereldwijd en geeft u hoop waar de nood het grootst is. Ook u kunt vandaag nog de projecten van Kerk in Nood steunen via de website www.kerkinnood.be. Dank u wel voor uw gebed, uw solidariteit en uw vrijgevigheid.
1: Voor onze projecten richten we ons vaak tot Maria, om ons bij de Heer voor te spreken in gebed. Dat is iets wat velen doen in de maand mei. Danny de Smet maakte daarover een mooi Maria-lied, dat we u graag laten horen.

0: Enige tijd geleden hebben we een hulpvraag uit Indonesië doorgegeven. De gelovigen in Golopopa op het eiland Flores hadden geen gebedshuis en moesten op zondag in de dorpsschool samenkomen voor de heilige mis. Hoewel dit slechts een tijdelijke oplossing was, kwamen er veel gelovigen. Op de weekdagen, wanneer er les werd gegeven op school, hadden ze daarentegen helemaal geen ruimte voor gebed en voor erediensten, voor doopsel, huwelijken of andere kerkelijke activiteiten. Pastoor Ferdinandus Tahul vertelde ons destijds dat de gelovigen die zelf arm zijn, grote inspanningen leverden om het geld voor een gebedshuis bijeen te brengen. Ze hadden al jarenlang geld en materiaal verzameld, maar de middelen waren niet toereikend. Het was voor hen echter belangrijk om een waardige kapel te hebben om God te kunnen eren.
1: De mensen beleven hun katholieke geloof met grote vreugde. Het geloof is zeer levendig,
0: vertelde hij ons en hij vroeg ons om hulp. Zijn verzoek vond weerklank en er werd €28.000 ingezameld. Dankzij deze steun kon de nieuwe kapel al worden ingewijd. De pastoor schrijft ons vol vreugde.
1: De bouw is voltooid dankzij de inzet van de gelovigen en de genereuze steun van Kerk in Nood. De gelovigen hebben hard meegewerkt en ook de vrouwen hebben aan de bouwwerkzaamheden deelgenomen. Nu kan de parochie de erediensten in de nieuwe kapel vieren en we hebben er ook al voor het eerst kerstmis kunnen vieren. We zien dat de mensen sterker deelnemen aan het leven van de kerk en dat er meer mensen naar de kerk komen. Hartelijk dank voor uw genereuze hulp en ik wens u Gods rijke zegen.
2: Dit is Kerk in Nood.
1: 56 zusters van de naaste liefde van het kostbare bloed nemen in het oosten van het Indonesische eiland Sumba de zorg op zich voor weeskinderen, geven les aan kinderen die anders niet naar school zouden kunnen gaan en bezoeken gezinnen in afgelegen dorpen om hen met raad en daad bij te staan. Ze werken bijzonder hard en onder moeilijke omstandigheden. Daarom verzoeken ze ons om hulp, zodat ze door geestelijke retraites hun innerlijke batterijen kunnen opladen. Zuster Luisa Martina Carrere zegt:
0: de drukte van alle dag doet de echo van Gods stem vaak vervagen. Retraites maken het voor de zusters mogelijk om een pauze te nemen en nieuwe kracht op te doen uit de bron van het leven. Net als Jezus zich vaak op een rustige plek terugtrok om te bidden, hebben ook kloosterzusters ruimte nodig om hun motivatie voor hun dienst en hun jawoord aan hun kloostergelofte te vernieuwen.
1: Het doel is om ervoor te zorgen dat de zusters innerlijk gesterkt en met meer vreugde hun dienst verrichten en dat ze hulp krijgen om eventuele uitputting en ontgoochelingen te overwinnen. Voor de bezinningsdagen is per zuster een bedrag van €116 nodig. Zou u één of meer van de 56 kloosterzusters de gelegenheid willen geven om kracht op te doen voor hun toegewijde dienst?
0: Beste luisteraars, roepen betekent volgen. Overal ter wereld beantwoorden vrouwen die roep van Christus, vaak in stilte en onder moeilijke omstandigheden. Kerk in Nood mag hun zuster leven en hun trouw ondersteunen. Luisteren we nu naar Indonesische zusters die dit met vreugde bezongen voor Paus Franciscus bij zijn bezoek aan Jakarta in 2024. I will follow him.

0: De hosties die tijdens de heilige mis worden omgevormd tot het lichaam van Christus, worden meestal gebakken door contemplatieve religieuzen in stilte en gebed. Deze activiteit past niet alleen perfect bij het kloosterleven, maar levert ook een belangrijke dienst aan de plaatselijke kerk. Want de parochies hebben hosties nodig om de Eucharistie te kunnen vieren, die de bron en het centrum van het kerkelijk leven is. Het bakken en uitsteken van de hosties is daarbij een werk dat veel zorgvuldigheid vereist, want de dunne hosties breken gemakkelijk en moeten precies de juiste consistentie hebben. Technische apparaten helpen daarbij, want anders is het werk erg moeizaam en verloopt het slechts langzaam, zodat de zusters de vraag maar moeilijk kunnen bijhouden.
1: Ook de Clarissen in het aartsbisdom Lilongwe in Malawi in Zuidoost-Afrika willen door het bakken van hosties niet alleen een bijdrage leveren aan hun inkomen, maar ook de plaatselijke kerk helpen. Want het aantal katholieken en daarmee ook de behoefte aan hosties neemt toe. De zusters vragen ons daarom om hulp bij de aanschaf van de benodigde apparatuur. Zuster Maria Chiari Ngambi legt uit.
0: Onze levenswijze is uitsluitend contemplatief. Wij leiden een leven van gebed voor de kerk en voor de hele wereld. Contemplatie en werk vormen de kern van het evangelie. Zo verdienen wij ons levensonderhoud met de arbeid van onze handen en vertrouwen wij op de goddelijke voorzienigheid.
1: Zij vervaardigen onder andere liturgische gewaden, maar de behoefte daaraan is natuurlijk kleiner dan aan hosties, die elke dag in grote aantallen worden verbruikt.
0: Het weinige dat de zusters hebben, delen ze met de armen die aan de poort van hun klooster kloppen. Malawi is sowieso een van de armste landen ter wereld en de prijzen stijgen voortdurend. Aartsbisschop Jorge Desmond Tambala steunt het verzoek van de religieuzen en schrijft ons:
1: dit project is dringend noodzakelijk voor het levensonderhoud van de zusters. Het zal ons aartsbisdom echter ook helpen om over voldoende hosties te beschikken voor de viering van de Eucharistie. Ik hoop en ik bid dat u zult helpen.
0: We hebben €28.500 toegezegd voor de inrichting van de hostiebakkerij. Wilt u de zusters, die voor de hele wereld bidden, helpen om met hun eigen werk duurzaam in uw levensonderhoud te voorzien? São Tomé en Príncipe is dan weer het op één na kleinste land van Afrika. Deze eilandstaat bestaat uit twee hoofdeilanden en ligt voor de westkust van het Afrikaanse continent. Grote delen van de bevolking van dit door crisis geteisterde land, waarvan de economie vooral afhankelijk is van toerisme en landbouw, leven in armoede. Omdat bijna alle goederen geïmporteerd moeten worden, zijn de prijzen erg hoog. 70% van de ongeveer 220.000 inwoners is jonger dan 30 jaar. Het is een uitdaging om hun perspectief te bieden. Het is moeilijk om hen toegang te geven tot goed onderwijs en adequate medische zorg, en om voldoende banen en woonruimte beschikbaar te stellen. De katholieke kerk probeert de mensen hoop te geven. Omdat het land klein is, is er slechts één bisdom. De meerderheid van de bevolking is katholiek, maar sekten en pinksterkerken breiden zich steeds verder uit. Bisschop Manuel Antonio Mendes dos Santos, die inmiddels met pensioen is, legde ons eens uit:
1: dat is niet verwonderlijk, gezien de magisch animistische cultuur die kenmerkend is voor de bevolking. Vooral jongeren laten zich gemakkelijk meeslepen door de Adventisten, een op de Bijbel gebaseerde gemeenschap, terwijl anderen zich aangetrokken voelen tot religies die boze geesten verdrijven en geluk en succes in het leven beloven.
0: Tijdens zijn ambtsperiode nodigde hij religieuzen uit om naar het land te komen om de evangelisatie te versterken. Zo wist hij onder andere de jonge Braziliaanse congregatie van de Missionarias da Consolação Misericordiosa, de missionarissen van de barmhartige troost, aan te trekken. Deze gemeenschap is aanwezig in de parochie van de Heilige Drie-eenheid die gevestigd is in de stad Trindade. Deze parochie strekt zich uit over een uitgestrekt gebied met verschillende plattelandsgemeenschappen, verspreid over de voormalige cacao- en koffieplantages. De zusters zijn gekomen om mee te werken in de verschillende gebieden van het apostolaat, vooral in de catechese, het jeugdwerk en de begeleiding van gezinnen. Aangezien zij ook beschikken over kennis op het gebied van sociale communicatiemiddelen, zullen ze ook actief zijn bij de diocesane radiozender Radio Jubilar en op het internet. De bisschop schreef ons vol hoop:
1: ik geloof dat zij een zeer belangrijk middel zullen zijn voor de nieuwe evangelisatie van dit volk, dat aan onze pastorale zorg is toevertrouwd.
0: Omdat de zusters echter ook een onderkomen nodig hadden, werd hun een huis aangeboden waar oorspronkelijk paters woonden. Dit huis moet echter dringend worden gerenoveerd. Daarvoor ontbraken echter de middelen. Dankzij uw vrijgevigheid kwam er 18.000 euro bijeen, zodat de belangrijkste werkzaamheden konden worden uitgevoerd. Hartelijk dank aan iedereen die heeft geholpen.
1: Na deze getuigenissen uit Afrika keren we ons in gebed naar de Heer zelf, aanwezig in het allerheiligste sacrament. In alle noden en zorgen blijft Hij onze kracht en onze hoop. Laten we nu in stilte en aanbidding even luisteren naar het eeuwenoude eucharistische gezang Tantum Ergo Sacramentum.

0: Armoede en geweld maken het leven voor grote delen van de bevolking in Ecuador zwaar. De sociale ongelijkheid neemt toe. Veel gezinnen zijn uit elkaar gevallen. Wie kan, verlaat het Zuid-Amerikaanse land om elders een toekomstperspectief te vinden. Veel gezinnen hebben hulp nodig. De kerk is voor hen het belangrijkste aanspreekpunt. Vooral religieuzen zijn goede engelen voor veel mensen in nood. In het bisdom San Jacinto zijn 29 religieuzen uit 6 verschillende congregaties actief. Ze begeleiden gezinnen die in moeilijkheden verkeren, staan rouwenden bij, bereiden gelovigen voor op het ontvangen van de sacramenten, zoals het doopsel, de eerste communie, het vormsel en het huwelijk. Ze bieden kinderen en jongeren die te lijden hebben onder geweld een toevluchtsoord, runnen gaarkeukens en helpen de armen met voedsel, medicijnen en andere hulpgoederen. Bisschop Gustavo Adolfo Rosales Escobar kan de inzet van de zusters niet hoog genoeg waarderen.
1: Hun getuigenis, hun catechese, hun huisbezoeken, hun zorg voor zieken en hun dienst in de liturgie zijn van cruciaal belang voor het behoud van het geloof,
0: zegt hij. Vooral op plaatsen waar geen vaste priester is, laten de zusters zien dat de kerk aanwezig is. Helaas zijn er te weinig priesters. De meesten begeleiden 2 of 3 parochies. Op ongeveer 14.000 gelovigen komt slechts 1 priester. Onder de religieuzen van het bisdom bevinden zich ook 2 contemplatieve gemeenschappen. Hun kloosters zijn in zekere zin gebedsoases. Hier komen de gelovigen graag naartoe om rust en stilte te vinden voor het gebed en geestelijke begeleiding. Sommigen brengen er ook graag bezinningsdagen door om zich terug te trekken uit het dagelijks leven en God te zoeken. De algemene economische crisis en de stijgende kosten van levensonderhoud treffen de religieuzen echter hard. Zonder hulp kunnen zij hun missie niet uitvoeren. Daarom hebben wij hen beloofd hen dit jaar met in totaal €9.150 te ondersteunen, zodat zij hun waardevolle dienst kunnen voortzetten.
1: Venezuela maakt al enkele jaren een ongekende crisis door. Ongeveer 80% van de inwoners leeft in armoede. Wie geen familieleden heeft die naar het buitenland zijn geëmigreerd en af en toe geld naar huis kunnen sturen, kan vaak niet eens zijn honger stillen. In het bisdom Carora brengen zusters van het missiewerk van Jezus en Maria hulp en hoop aan de armen. Zo geven ze 40 meisjes die geen ouders meer hebben of in de steek zijn gelaten een nieuwe thuis. Velen hebben in hun gezin te maken gehad met geweld. Daarnaast runnen ze een kleuterschool waar 80 kinderen niet alleen worden gestimuleerd en opgevoed op basis van christelijke waarden, maar ook van maaltijden worden voorzien. Na het weekend zijn velen helemaal verdoofd van de honger, zo vertellen de zusters. Hun gezinnen kunnen zich namelijk niet eens het hoogst nodige veroorloven. Bij de zusters kunnen de kinderen tijdens de week goed eten krijgen.
0: De zusters zorgen bovendien voor zieke en oude mensen, daklozen en behoeftige gezinnen. Bisschop Carlos Enrique Curiel Herrera is dankbaar voor hun waardevolle dienst.
1: De zusters zijn hier al meer dan 50 jaar, doen goed zonder daar iets voor terug te vragen en zorgen voor de behoeftigen. Om de mensen ook materieel te kunnen helpen met voedsel, kleding en medicijnen, moeten de zusters 460 kilometer afleggen naar de Colombiaanse grens, waar ze deze goederen kunnen aanschaffen. Vanwege de economische situatie is het niet mogelijk om ter plaatse voldoende voorraden in te slaan. Ze rijden bovendien naar de meest afgelegen dorpen om ook daar de troost en liefde van Christus te brengen en moeten ook vaak zieken vervoeren. Maar hun oude, versleten auto bezorgde hen steeds meer problemen. Daarom hebben ze een oproep om hulp aan ons gericht en onze weldoeners hebben €30.500 geschonken, zodat de zusters een robuust terreinvoertuig konden aanschaffen. Zuster Yamili schrijft:
0: van harte willen we u bedanken voor de genereuze en snelle steun. Mogen God iedereen blijven zegenen die deze prachtige werken van barmhartigheid mogelijk maakt. Ons charisma luidt: het actieve leven van Jezus op aarde navolgen door werken van barmhartigheid. En dankzij uw hulp kunnen wij de woorden van de Heer met leven vervullen. Dank u dat u het missiewerk van Jezus en Maria ondersteunt en de evangelisatie bevordert, zodat het Rijk van God zich in de wereld verspreidt. Mogen de Heer en de Heilige Maagd alle weldoeners van Kerkinoot overvloedig zegenen. Mogen uw hulp zich vermenigvuldigen, zodat wij allen samen het lijden van de mensen in Venezuela tenminste gedeeltelijk kunnen verlichten.
1: Het volgende lied heet Junto a ti Maria, gezongen door Atenas, een Argentijnse katholieke zangeres die wereldwijd bekend is om haar eigen tijdse lofprijzing en haar diepe devotie tot de Maagd Maria. Met haar muziek raakte ze vele harten en nodigt ze ons uit om dichter bij God te leven.

0: 34 zusters uit 13 verschillende gemeenschappen zorgen in het bisdom Holguin voor oude en zieke mensen, begeleiden gezinnen, troosten eenzame en rouwende mensen en brengen iedereen de blijde boodschap. Bisschop Emilio Aranguen Echeverria is dankbaar voor de waardevolle en onmisbare dienst van deze religieuzen. Hij noemt hen een teken van hoop en vertelt dat de zusters door alle burgers worden gewaardeerd. Hoop is inderdaad wat de mensen in Cuba het hardst nodig hebben. Velen zijn namelijk wanhopig en zien geen toekomst. Midden in een zware economische crisis weten velen niet meer hoe het verder moet. Er is een tekort aan alles en het dagelijks leven is één grote strijd om te overleven. Bovendien weten veel mensen nauwelijks nog iets van het evangelie.
1: De liefdevolle zorg van de zusters is dus hard nodig. Maar ook zij worden zwaar getroffen door de crisis, waardoor ze moeite hebben om de kosten voor energie, brandstof, voedsel, medische zorg en andere levensnoodzakelijke zaken te dekken. Dankzij uw hulp is er 16.000 euro ingezameld, waardoor de religieuzen ook dit jaar weer een teken van hoop konden zijn. Het is een waardevolle bijdrage aan hun levensonderhoud. Namens alle religieuzen schrijven de zusters van de congregatie Maria en Martha ons het volgende.
0: Wij zijn u buitengewoon dankbaar voor uw steun. Vooral omdat u ons niet alleen materieel, maar ook spiritueel helpt. Afstand en tijd spelen geen rol, want het is de liefde die onze zielen verbindt. Wij beloven u het goede dat u voor ons doet terug te geven door middel van onze gebeden. Wij bevelen u aan de beschermende mantel van Maria aan. Voel u nu en voor altijd als deel van onze geestelijke familie. Er zijn geen woorden om onze dankbaarheid uit te drukken. Mogen de Heer u altijd zegenen en uw rijke genade schenken.
2: Dit is het programma Kerk in Nood.
1: Het Karmelitessenklooster van Chachapoyas, de hoofdstad van de regio Amazonas in het noordwesten van Peru, werd in 2015 gesticht. Het is gewijd aan het kindje Jezus van Praag en de heilige Jozef. De verering van het kindje Jezus van Praag is bijzonder typerend voor de Karmelietenorde en wordt tot op de dag van vandaag door karmelitessen en karmelieten in ere gehouden. Het liefelijk beeldje van het als koning geklede Jezuskind dateert uit de 16e eeuw en wordt beschouwd als een geschenk van de heilige Teresa van Avila aan de adellijke familie Manrique de Lara. Toen een dochter van deze familie in 1556 met een boheemse edelman trouwde, ontving zij het beeldje als huwelijksgeschenk en nam het mee naar Praag. Haar dochter schonk het lieflijke beeldje in 1628 aan het klooster van de ongeschoeide Karmelieten in Praag. Er wordt overgeleverd dat ze zei:
0: ik schenk jullie het kostbaarste dat ik heb. Koester het en het zal jullie goed gaan.
1: Het Jezuskind bleek inderdaad al snel wonderen te verrichten. En tot op de dag van vandaag getuigen talrijke gelovigen uit de hele wereld dat zij hulp hebben ervaren bij hun verzoeken en noden, waaronder vooral opvallende genezingen, onverwachte kinderzegeningen, bescherming en gevaar en hulp bij schijnbaar uitzichtloze persoonlijke, financiële en juridische zaken. In elk Karmelietenklooster staat een replica van dit genadebeeld. Ook de verering van de heilige Jozef is kenmerkend voor de Karmelietenorde. De heilige Teresa van Avila vertrouwde elk van de door haar gestichte kloosters toe aan de bijzondere voorspraak van deze grote heilige. En ze schreef over hem:
0: ik kan me niet herinneren dat ik hem tot nu toe ooit om iets heb gevraagd dat hij mij niet heeft geschonken.
1: Ze raadde alle gelovigen aan om zich in alle nood tot de heilige Jozef te wenden, omdat ze zelf had ervaren
0: hoeveel genade hij bij God verkrijgt.
1: Het klooster gewijd aan het kindje Jezus van Praag en de heilige Jozef ligt aan de rand van Chachapoyas, in een bescheiden wijk. Veel mensen uit de buurt komen graag naar het klooster om daar de heilige mis bij te wonen. En ze vragen de zusters om hun gebed.
0: Momenteel zijn er 9 zusters met eeuwige geloften en 3 aspiranten. Nog eens 10 jonge vrouwen voelen zich eveneens geroepen en willen tot het klooster toetreden. Wat een reden tot grote vreugde is, vormt tegelijkertijd een uitdaging. Want tot nu toe biedt het gebouw niet genoeg ruimte voor de jonge vrouwen. En ook de wasserij, de hostiebakkerij en andere bijgebouwen zijn tot nu toe provisorisch ondergebracht. Soms staan de apparaten zelfs in de gangen. Daarom moet er een extra gebouw van 2 verdiepingen worden gebouwd. Op de begane grond komt het noviciaat, waar de jonge vrouwen in stilte en gebed hun roeping kunnen onderzoeken en God kunnen zoeken. Op de eerste verdieping komen de bijkeukens. De zusters hebben ons om hulp gevraagd. Er is nog 20.000 euro nodig voor de uitbreiding. Wilt u hen helpen dit project te realiseren, zodat de jonge vrouwen die hun leven aan God willen wijden eindelijk kunnen worden opgenomen?
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we eindigen deze uitzending met Te Amo van de Peruaanse band De Zusters van Sierbas. Te Amo drukt het gevoel uit van iemand die God ontmoet en die hem ook ontmoet via mensen die lijden. Met Kerk in Nood mogen we vandaag die weg mee helpen openen voor mensen in nood. We horen en zien u graag terug de volgende maand in onze uitzending Kerk in Nood.

0: La pace sia con tutti voi!
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen een blik kunnen werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We gaan dat vandaag onder meer doen door te luisteren naar de generale audiëntie, meer bepaald de catechese, die de Heilige Vader heeft gegeven op 13 mei. En dat is natuurlijk de prachtige dag waarbij de liturgische gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van Fatima vieren. De Heilige Vader heeft dan ook zijn catechese daarop geconcentreerd. Daar gaan we zo meteen naar luisteren. Alvorens we dat gaan doen, gaan we binnen in het Apostolische Paleis en kijken we naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Zo ontving hij op vrijdag 15 mei aartsbisschop Bruno Forte, de metropolitaartsbisschop van Chieti Vasto in Italië. Ook werd de bisschop van Cefalù, eveneens uit Italië, ontvangen.

0: Monsieur Giuseppe Marchante. En er werd ook een audiëntie verleend aan de pro-prefect van het dicasterie voor de evangelisatie, kardinaal Luis Antonio Tagle. Verder ontving de Heilige Vader ook de deelnemers aan de interparlementaire conferentie over het bestrijden van de georganiseerde misdaad. En dat na zijn sterke woorden in Napels uitgesproken op het moment dat hij de burgers daar heeft ontmoet. De bisschoppen van Pakistan werden ontvangen tijdens hun ad limina apostolorum bezoek aan Rome en aan de paus, als ook de voorzitter emeritus van de pauselijke raad voor het gezin, de emeritus aartsbisschop van Firenze in Italië, kardinaal Ennio Antonelli. Er werd eveneens een audiëntie verleend aan kardinaal Matteo Maria Zuppi, de metropoliet aartsbisschop van Bologna in Italië en voorzitter van de Italiaanse bisschoppenconferentie. Ook de vice-directrice van de persdienst van de Heilige Stoel, zuster Nina Benedicta Krapic, werd door de Heilige Vader ontvangen. Op zaterdag 16 mei ontving de paus de vormelingen van het metropoliet aartsbisdom van Genova. Ook de prefect van het dicasterie voor de bisschoppen werd uiteraard ontvangen in audiëntie, Monsignor Filippo Iannone. De paus ontving ook kardinaal Tarsizio Bertone, de voormalige staatssecretaris. En pater Diego Martin Benyas, de verantwoordelijke van het seculaire instituut Associazione dei Sacerdoti del Prado. De aartsbisschop-bisschop van Baturete in Brazilië, Monsieur Luis Gonzaga Silva Pepeu, werd eveneens door de Heilige Vader ontvangen. En een audiëntie werd verleend aan de apostolische nuncius in Mexico, Monsieur Joseph Spiteri. Ook werden de bestuursleden en de werknemers van verschillende bankinstituten uit Italië door de Heilige Vader in audiëntie ontvangen. Op dinsdag 12 mei overleed de kardinaal Paul Emil Cherik, de voormalige apostolische nuncius in Italië en van de Republiek van San Marino. De kardinaal werd op 3 februari 1947 geboren in Unterems in Zwitserland. Hij werd op 11 april 1974 tot priester gewijd en behaalde zijn doctoraat in kanoniek recht aan de Pauselijke Gregoriaanse Universiteit. Daarbij werd hij geïncardineerd in het bisdom Sion in Zwitserland. De heilige paus Johannes Paulus II benoemde hem in 1978 tot lid van de diplomatieke dienst van de Heilige Stoel, als secretaris van de apostolische nunciatuur. Was hij werkzaam in Oeganda, Zuid-Korea, Mongolië en Bangladesh. Op 26 november 1992 ontving hij de titel van ereprelaat van zijn heiligheid. Op 4 mei 1996 benoemde dezelfde heilige paus Johannes Paulus II hem tot titulair aartsbisschop van Voli en apostolische nuncius in Burundi. Hij werd op 27 juni van datzelfde jaar tot bisschop gewijd door kardinaal staatssecretaris Angelo Sodano. In 2000 dan werd hij benoemd tot nuncius in Trinidad en Tobago, de Dominicaanse Republiek, Jamaica, Grenada, Guyana, St. Lucia, St. Vincent en de Grenadines en de Bahama's. Vanaf 2001 ook in Barbados, Antigua en Barbuda, Suriname en St. Kitts en Nevis. In 2004 nam hij de nunciatuur in Zuid-Korea en Mongolië op zich. In 2008 zal paus Benedictus XVI hem benoemen tot nuncius in de Scandinavische landen, Zweden, Denemarken, Finland, IJsland en Noorwegen, met zetel in Stockholm. Op 5 januari 2012 benoemde dezelfde paus hem tot apostolische nuncius in Argentinië. En van 12 september 2017 tot 11 maart 2024 was hij apostolische nuncius voor Italië en San Marino, de eerste niet-Italiaan die deze functie mocht bekleden. Hij werd door paus Franciscus tot kardinaal gecreëerd tijdens het consistorie van 30 september 2023. Laten we zeker ook bidden voor de zielerust van deze kardinaal. De paus heeft er trouwens voor gekozen, paus Leo XIV, om zelf de uitvaart van de kardinaal te celebreren en zijn ziel toe te vertrouwen aan de Heer. Op woensdag 13 mei gaf de Heilige Vader uiteraard de generale audiëntie en ook een catechese, zoals we daarnet hebben vermeld. We gaan luisteren naar de catechese van paus Leo XIV tijdens de generale audiëntie van 13 mei.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Il Concilio Vaticano II ha voluto dedicare l'ultimo capitolo della Costituzione dogmatica sulla Chiesa alla Vergine Maria.
0: Het Tweede Vaticaans Concilie heeft het laatste hoofdstuk van de dogmatische constitutie over de kerk willen wijden aan de heilige maagd Maria. Zij wordt erkend als het allerhoogste en volkomen unieke lid van de kerk, haar beeld en uitmuntendste voorbeeld in geloof en liefde. Deze woorden nodigen ons uit om te begrijpen hoe in Maria, die onder de werking van de Heilige Geest, de in het vlees gekomen Zoon van God heeft ontvangen en gebaard, zowel het voorbeeld als het voortreffelijke lid en de moeder van de gehele kerkgemeenschap kan worden herkend. Door zich te laten vormen door het werk van de genade dat in haar zijn vervulling vond en door de gave van de Allerhoogste, met haar geloof en haar maagdelijke liefde te aanvaarden, is Maria het volmaakte voorbeeld van wat de hele kerk geroepen is te zijn. Schepsel van het woord van de Heer en moeder van de kinderen van God, voortgebracht in gehoorzaamheid aan het werk van de Heilige Geest. Omdat zij bovendien de gelovige bij uitstek is in wie ons de volmaakte vorm van onvoorwaardelijke openheid voor het goddelijk mysterie wordt aangeboden in de gemeenschap van het heilige volk van God. Is Maria een voortreffelijk lid van de kerkgemeenschap? Omdat zij tenslotte kinderen baart in de Zoon, geliefd in de eeuwig geliefde die onder ons is gekomen, is Maria moeder van de hele kerk.
2: Dell'eterno amato venuto fra noi, Maria è madre della Chiesa tutta, che a lei può rivolgersi con confidenza filiale.
0: De kerk die zich tot haar kan wenden met kinderlijk vertrouwen, in de zekerheid dat zij wordt gehoord, bewaakt en bemind. Men zou al deze kenmerken van de maagd Maria kunnen samenvatten door over haar te spreken als de vrouw die het icoon is van het mysterie. Met de term vrouw wordt de historische concreetheid benadrukt van deze jonge dochter van Israël, aan wie het gegeven was de buitengewone ervaring te beleven, de moeder van de Messias te worden. Met de term icoon wordt benadrukt dat in haar de dubbele beweging van neerdaling en opstijging tot stand komt. In haar schitteren zowel de onverdiende uitverkiezing door God als de vrije instemming van het geloof in Hem.
2: Cioè del disegno divino di salvezza, celato un tempo e rivelato in pienezza in Gesù Cristo. Il concilio ci ha lasciato un chiaro insegnamento sul posto di
0: Maria is dan ook de vrouwelijke icoon van het mysterie, dat wil zeggen van het goddelijke heilsplan dat ooit verborgen was en in Jezus Christus ten volle is geopenbaard. Het concilie heeft ons een duidelijke leer nagelaten over de bijzondere plaats die de maagd Maria inneemt in het verlossingswerk. Het heeft eraan herinnerd dat Jezus Christus de enige middelaar van het heil is en dat zijn allerheiligste moeder op geen enkele wijze deze unieke bemiddeling van Christus verduistert of vermindert, maar er de doeltreffendheid van aantoont. Tegelijkertijd heeft het de gezegende maagd, die van eeuwigheid af voorbestemd was binnen het plan van de incarnatie van het woord om de moeder van God te zijn, op een heel bijzondere wijze meegewerkt aan het werk van de Verlosser. Door gehoorzaamheid, geloof, hoop en vurige liefde om het bovennatuurlijke leven van de zielen te herstellen. En daarom is zij voor ons moeder geworden in de orde van de genade. In de maagd Maria wordt ook het mysterie van de kerk weerspiegeld. In haar vindt het volk van God zijn oorsprong, zijn voorbeeld en zijn vaderland vertegenwoordigt. In de moeder van de Heer aanschouwt de kerk haar eigen mysterie. Niet alleen omdat zij daarin het voorbeeld vindt van het maagdelijke geloof, de moederlijke liefde en het bruidsverbond waartoe zij geroepen is, maar ook en vooral omdat zij in haar het eigen archetype herkent, de ideale gestalte van wat zij geroepen is te zijn. Zoals te zien is, leren de overwegingen over de maagd moeder die in Lumen Gentium zijn verzameld ons de kerk lief te hebben en daarin de vervulling te dienen van het koninkrijk van God dat komt en dat zich ten volle zal verwezenlijken in de heerlijkheid. Laten wij ons dan aanspreken
2: in obbedienza ai pastori dati da Dio.
0: Door dit sublieme voorbeeld dat Maria is, maagd en moeder, en laten wij haar vragen ons door haar voorspraak te helpen beantwoorden wat ons wordt gevraagd door haar voorbeeld. Beleef ik mijn lidmaatschap van de kerk met nederig en actief geloof? Herken ik daarin de verbondsgemeenschap die God mij heeft geschonken om zijn oneindige liefde te beantwoorden? Ervaar ik mij als een levend deel van de kerk in gehoorzaamheid aan de door God gegeven herders? Kijk ik naar Maria als voorbeeld, uitmuntend lid en moeder van de kerk, en vraag ik haar mij te helpen een trouwe leerling van haar zoon te zijn? Broeders en zusters, de Heilige Geest moge deze die op Maria nederdaalde en door ons in nederigheid en vertrouwen wordt aanroepen, ons de gave schenken om deze prachtige werkelijkheden ten volle te beleven. En nu wij ons hebben verdiept in de Constitutie Lumen Gentium, vragen wij de Heilige Maagd Maria om deze gave voor ons te verkrijgen, dat de liefde voor de Heilige Moeder de Kerk in ons allen mag groeien. Zo zij het. Voorafgaand aan de algemene audiëntie op 13 mei, toen paus Leo XIV in de pausmobiel door de menigte reed, stopte hij en knielde neer op de plek waar precies op diezelfde dag in 1981 zijn voorganger, de heilige paus Johannes Paulus II, het slachtoffer werd van een gelukkig mislukte moordaanslag. De heilige vader heeft er ook naar verwezen in zijn begroeting aan de Engelstaligen. Vandaag herdenken we de gedenkdag van Onze Lieve Vrouw van Fatima. Op deze dag, 45 jaar geleden, werd een aanslag gepleegd op het leven van paus Johannes Paulus II. En om deze redenen heb ik mijn catechese vandaag gewijd aan de Heilige Maagd Maria. Deze plaats wordt gemarkeerd door een witte marmeren plaket met het wapen van de heilige paus Johannes Paulus II die tussen de stenen van het Sint-Pietersplein is aangebracht. Na de moordaanslag sprak de heilige paus herhaaldelijk zijn overtuiging uit dat zijn leven, dankzij de voorspraak van Onze Lieve Vrouw van Fatima, gespaard was gebleven. Dat is trouwens ook een van de redenen, als u kijkt naar het beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima in de verschijningskapel van het heiligdom, dan draagt zij een hele bijzondere kroon. Alle stenen, het goud enzovoort, zijn in de eerste plaats al echt. Ze zijn vervaardigd door een heel kundige juwelier en edelsmeedkunstenaar. En de edelstenen werden verzameld door tal van giften die werden gedaan om deze kroon voor Maria te kunnen maken. Opvallend daarbij is dat aan de binnenkant van de kroon, eigenlijk op het, ja, zeg maar, het bovenste gedeelte van de kroon, aan de binnenkant dus, de kogel is bevestigd die men uit het lichaam van de heilige paus Johannes Paulus II heeft gehaald. Als een teken van erkentelijkheid en dankbaarheid aan Onze Lieve Vrouw van Fatima voor het redden van zijn leven. De heilige paus Johannes Paulus II was daar rotsvast van overtuigd. En op deze wijze is het ook in de geschiedenisboeken geschreven door die kogel in die kroon te verwerken. Een ieder die daar komt bidden, wordt eraan herinnerd. Sommigen onder u zullen het zich nog levendig voor de geest kunnen halen. De paus begroette op 13 mei 1981 de gelovigen vanuit een open witte jeep, voorafgaand aan de algemene audiëntie, toen er van dichtbij schoten werden gelost. De paus raakte ernstig gewond en werd onmiddellijk overgebracht naar het Gemelli Hospitaal in Rome. Een verklaring van de persdienst van de Heilige Stoel bevestigde later dat de paus in de buik was geraakt en in het Gemelli Hospitaal werd geopereerd. 4 dagen later, tijdens de Regina Caeli-boodschap vanuit het ziekenhuis, richtte hij zich tot de gelovigen en sprak hij in het openbaar over vergeving voor Mehmet Aliaksa, de man die verantwoordelijk was voor deze aanslag. Hij verzekerde de aanvaller van zijn gebeden en vertrouwde zich nogmaals toe aan de maagd Maria met de woorden totus tuus, ego sum, ik ben geheel de uwe. En diezelfde boodschap die zien we ook regelmatig bij generale audienties vandaag, want die is ook aangebracht op het Apostolische Paleis, een mooie mozaïek van Onze Lieve Vrouw met daaronder die tekst, totus tuus, geheel van u, en dan ook het wapenschild van de heilige paus Johannes Paulus II ernaast aangebracht. Het Vaticaan maakte ook een boodschap bekend in verband met het plan van de priesterbroederschap Sint Pius X, die van plan zijn om dus opnieuw bisschoppen te wijden. De overste, zeg maar, van deze groep is van plan om opnieuw bisschoppen te wijden. Dat was al zeer controversieel toen de stichter van deze gemeenschap, Monseigneur Lefebvre, dat heeft gedaan. En nu opnieuw worden zij gewaarschuwd door het Dicasterie voor de Geloofsleer, die volgende boodschap wilde duidelijk maken. Wat betreft de priesterbroederschap Sint Pius X wordt herhaald wat reeds is meegedeeld. De door de priesterbroederschap Sint Pius X aangekondigde bisschopswijdingen beschikken niet over het vereiste pauselijke mandaat. Deze daad zal een schismatieke handeling zijn. En de formele aansluiting bij het schisma vormt een ernstige belediging van God en brengt de excommunicatie met zich mee door het kerkelijk recht vastgesteld. De Heilige Vader blijft in zijn gebeden de Heilige Geest smeken om de leiders van de priesterbroederschap te verlichten, omdat zij terugkomen op de zeer ernstige beslissing die zij hebben genomen. Getekend op 13 mei. Zeker een symbolische datum ook van groot belang, omwille van die gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van Fatima. We zullen zien hoe dit verder evolueert. De priesterbroederschap heeft gereageerd met een soort van ja, geloofsbelijdenis noemen zij het zelf, maar die vooral doorspekt is met heel wat kritiek. We zullen zien in welke mate dat het Vaticaan daarop reageert. Mochten daar officiële berichtgevingen over zijn, dan hoort u het zeker tijdens Radio Vaticaan. Op donderdag 14 mei dan heeft de Heilige Vader opnieuw een pastoraal bezoek gebracht. Deze keer aan de Sapienza Universiteit in Rome. Daar werd hij om 9:40 verwacht in de Universiteitskapel Divina Sapienza, verwelkomd door de rector, professor Antonella Polimeni, en vervolgens bij de ingang van de kerk door zijn eminentie kardinaal Baldorina, de vicaris-generaal van zijn heiligheid voor het bisdom Rome, als ook door de kapelaan Don Gabriele Vecchione. Na een kort moment van stil gebed richtte de paus enkele spontane woorden tot de aanwezigen en begroette hij vervolgens persoonlijk een groep studenten. We gaan luisteren naar deze begroeting door paus Leo XIV aan de leden van de Sapienza Universiteit.
3: Narratrice, pasqui auxiliare sua eminenza, tutti voi studenti, professori.
0: Een goede morgen, ik groet jullie allemaal, de rector, zijn eminentie, de hulpbisschoppen, jullie allemaal, studenten, professoren. Ik wilde dit bezoek deze ochtend hier in de kapel beginnen. In deze prachtige kerk, een ontmoetingsplaats met de Heer. Want in de eerste plaats is mijn bezoek van ochtend een pastoraal bezoek. Om de universiteit een beetje te leren kennen, jullie te leren kennen, jullie te kunnen begroeten en een kort moment in het geloof te delen. Wie onderzoekt, wie studeert, wie de waarheid zoekt, zoekt eigenlijk God en zal God ontmoeten. Zal God juist vinden in de schoonheid van de schepping, in de vele vormen waarop God zijn stempel heeft willen drukken in alles wat we zijn, vooral als zonen en dochters van God, schepselen gemaakt naar zijn beeld, maar ook in zijn schepping. Het is dus een mooi moment vandaag om iets te delen met de universitaire gemeenschap in dit studiecentrum. Ik geloof dat het het grootste in heel Europa is. En dus is het echt een zegen, een geschenk van God om hier te zijn en dit moment te beleven, wetende dat het God is die ons heeft geroepen. Dat het God is die deze prachtige schepping aan ons allen heeft geschonken. Ik wens jullie niet alleen een hele fijne dag, maar ook heel veel succes met jullie studie en dat deze tijd die jullie aan deze universiteit doorbrengen voor jullie allen werkelijk een ontmoeting met God en met de schoonheid van het leven mag zijn. En nu geef ik jullie graag de zegen, daarna gaan we bezoek nog even verder zetten op andere plaatsen van de universiteit.
3: Sì, benedetto in nome del Signore, il nostro aiuto nel nome del Signore. E vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Bene, buona giornata, grazie a voi, grazie per l'accoglienza.
0: Ja, prachtige beelden van deze studenten, maar ook de professoren die zich hadden verzameld. En er is daar toch wel heel wat van deze studenten die knielden bij het ontvangen van de zegen, ook professoren. De Sapienza Universiteit, een heel grote universiteit in Rome. En toch prachtig weer, de paus begint zijn bezoek in de kapel. Om duidelijk te maken, ik ben in de eerste plaats gekomen als herder, als priester onder jullie, om Jezus Christus dichterbij te brengen. Na dit gebeuren begaf de paus zich in een golfkarretje in de richting van het centrale plein. En daar heb je een hele grote monumentale trap die leidt naar het hoofdgebouw van de universiteit. En daar heeft hij ook de aanwezige studenten die aan het wachten waren toch nog even begroet en toegesproken. Ook daar kunnen we even naar die spontane begroeting van paus Leo XIV luisteren.
3: Buongiorno a tutti! Buongiorno.
0: Een goedemorgen allemaal. Dank u voor uw warme verwelkoming. Ik ben heel blij dat ik hier vanmorgen bij jullie kan zijn. Jullie kunnen de hele bijeenkomst volgen via de schermen. Ik hoop dat het een moment van genade en vreugde zal zijn voor de hele gemeenschap van La Sapienza. Ik wens jullie het allerbeste en graag tot straks. Enthousiaste studenten bij deze begroeting door Paus Leo XIV, alvorens hij een privéontmoeting had met de Magnifica Retrice in de studeerkamer van het Rectoratenpaleis. En dan om 11:00 na het tekenen van het eregastenboek werd in de gang voor de studiekamer een gedenkplaat ter herinnering aan het bezoek onthuld en begroette de paus ook de leden van de academische zitting en de medewerkers van de universiteit. Na afloop van het bezoek aan de tentoonstelling La Sapienza e il Papato, of de Sapienza Universiteit en het Pausschap, begaf de Heilige Vader zich naar de Aula Magna, waar omstreeks 10:40 de ontmoeting met docenten en studenten en met de professoren plaatsvond. Na de begroeting door de Magnifica Retrice hield Paus Leo XIV zijn toespraak. En alvorens wij daarnaar gaan luisteren, gaan we eerst samen met de Heilige Vader nog het Regina Caeli bidden. Laten we dat in het bijzonder doen voor alle studenten die studeren aan de La Sapienza Universiteit. Daarna komen we graag bij u terug en hoort u de toespraak van Paus Leo XIV tot de professoren en studenten van de universiteit.

0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua lucea teis,
0: requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo,
0: sed nomen Domini benedictum,
1: est hoc nunc et usque in saeculum,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui fecit celum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
2: Welkom bij Radio Maria.
3: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria bij Radio Vaticaan. We gaan luisteren naar de toespraak die Paus Leo XIV heeft gegeven tijdens zijn pastoraal bezoek aan de Universiteit La Sapienza in Rome.
4: Magnifica rettrice, autorità politiche e civili, illustri docenti.
3: Magnifica rettrice, politieke maatschappelijke autoriteiten, dierbare professoren, onderzoekers, technisch administratief personeel en bovenal. Beste studenten, ik heb met grote vreugde de uitnodiging aanvaard om de universitaire gemeenschap van La Sapienza in Rome te ontmoeten. Uw universiteit onderscheidt zich als een centrum van excellentie in verschillende disciplines en tegelijkertijd door haar inzet voor het recht op onderwijs, ook voor mensen met minder financiële middelen, mensen met een handicap, gedetineerden en mensen die uit oorlogsgebieden zijn gevlucht. Ik waardeer het bijvoorbeeld ten zeerste dat het bisdom Rome en La Sapienza een overeenkomst hebben ondertekend voor de opening van een humanitaire universiteitscorridor vanuit de Gaza-strook. Het is voor mij, die sinds iets meer dan een jaar bisschop van Rome is, dan ook belangrijk om u te kunnen ontmoeten. Met het hart van een herder wil ik mij eerst tot de studenten richten en daarna tot de professoren. De lanen van de universiteitswijk die ik heb doorkruist om tot hier te komen, worden dagelijks bezocht door vele jongeren die met tegenstrijdige gevoelens rondlopen. Ik stel mij voor dat jullie soms zorgeloos zijn, blij met jullie eigen jeugd, die jullie zelfs in een onrustige wereld, die getekend is door vreselijke onrechtvaardigheden, het gevoel geeft dat de toekomst nog geschreven moet worden en dat niemand die van jullie kan afnemen. En dan zijn de studies die jullie volgen, de vriendschappen die in deze jaren ontstaan en de ontmoeting met verschillende denkers een belofte van wat onszelf ten goede kan veranderen, nog voordat de werkelijkheid om ons heen verandert. Wanneer het verlangen naar waarheid onderzoek wordt, getuigt onze moed in de studie van de hoop op een nieuwe wereld. Jullie weten dat ik spiritueel verbonden ben met Sint Augustinus, die een onrustige jongeman was. Hij maakte ook ernstige fouten, maar niets ging verloren van zijn passie voor schoonheid en wijsheid. In dit verband deed het mij deugd om van jullie een groot aantal vragen te ontvangen, honderden. Het is natuurlijk niet mogelijk om ze allemaal te beantwoorden, maar ik houd ze in gedachten en wens iedereen toe dat er meer gelegenheden komen om in dialoog te gaan. Ook daarom zijn er op de universiteit pastoraatsdiensten waar het geloof jullie vragen tegemoet komt. Maar onrust heeft ook een trieste kant. We mogen niet verbergen dat veel jongeren het moeilijk hebben. En iedereen maakt wel eens een moeilijke periode door, maar sommigen hebben misschien het gevoel dat die nooit voorbij gaan. Tegenwoordig komt dit steeds vaker door de chantage van verwachtingen en de prestatiedruk. Het is de alomtegenwoordige leugen van een verwrongen systeem dat mensen reduceert tot cijfers, de concurrentie op de spits drijft en ons overlaat aan een spiraal van angst. Juist dit geestelijk onbehagen van veel jongeren herinnert ons eraan dat we niet de som zijn van wat we bezitten, nog een willekeurig samengesteld geheel van een stomme kosmos. Wij zijn een verlangen, geen algoritme. Juist deze bijzondere waardigheid van ons brengt mij ertoe twee vragen met jullie te delen. Aan jullie jongeren stelt dit onbehagen de vraag: wie ben je? Onszelf zijn is immers de kenmerkende taak van het leven van elke man en elke vrouw. Wie ben je? Het is de vraag die we elkaar stellen, de vraag die we stilzwijgend aan God stellen, de vraag die alleen wij zelf kunnen beantwoorden, voor onszelf, maar waarop we nooit alleen kunnen antwoorden. Wij zijn onze relaties, onze taal, onze cultuur. Des te meer is het van vitaal belang dat de studiejaren een tijd zijn van grote ontmoetingen. Daarom stelt het onbehagen onder jongeren de vraag aan de volwassenen: welke wereld laten wij achter? Een wereld die helaas is verminkt door oorlogen en oorlogstaal. Het gaat om een vervuiling van het verstand, die vanuit de geopolitiek elke sociale relatie binnendringt. De simplificatie die vijanden creëert, moet dan ook worden gecorrigeerd, vooral aan de universiteiten, door aandacht te besteden aan complexiteit en door het geheugen op verstandige wijze te gebruiken. Met name het drama van de 20e eeuw mag niet worden vergeten. De kreet "nooit meer oorlog" van mijn voorgangers, die zo aansluit bij de afwijzing van oorlog, zoals vastgelegd in de Italiaanse grondwet, spoort ons aan tot een geestelijk bondgenootschap met het rechtvaardigheidsgevoel dat in het hart van de jongeren leeft, met hun roeping om zich niet te sluiten achter ideologieën en nationale grenzen. Zo is de afgelopen jaar de groei van de militaire uitgaven wereldwijd, en met name in Europa, enorm geweest. Een herbewapening die spanningen en onveiligheid vergroot, investeringen in onderwijs en gezondheidszorg ondermijnt, het vertrouwen in diplomatie ondermijnt en elites verrijkt die niets geven om het algemeen belang. Dit mag niet defensie worden genoemd. Bovendien moet er toezicht worden gehouden op de ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie in militaire en civiele context, zodat deze de menselijke verantwoordelijkheid niet wegneemt en de tragiek van conflicten niet verergert. Wat er gebeurt in Oekraïne, in Gaza, in de Palestijnse gebieden, in Libanon, in Iran, illustreert de onmenselijke ontwikkeling van de relatie tussen oorlog en nieuwe technologieën in een spiraal van vernietiging. Studie, onderzoek en investeringen moeten in de tegenovergestelde richting gaan. Ze moeten een radicaal ja tegen het leven zijn. Ja aan het onschuldige leven. Ja aan het jonge leven. Ja aan het leven van de volkeren die om vrede en gerechtigheid smeken. Een tweede front van gezamenlijke inzet betreft de ecologie. Zoals Paus Franciscus ons in de encycliek Laudato Si heeft gezegd, er bestaat een zeer sterke wetenschappelijke consensus die erop wijst dat we te maken hebben met een zorgwekkende opwarming van het klimaat. Sindsdien is er meer dan een decennium verstreken en afgezien van goede voornemens en enkele inspanningen in die richting lijkt de situatie niet te zijn verbeterd. In dit scenario moedig ik vooral jullie, dierbare jongeren, aan om niet toe te geven aan berusting, maar om jullie onrust juist om te zetten in profetie. Vooral wie gelooft weet dat de geschiedenis niet onontkoombaar in de handen van de dood valt, maar altijd, wat er ook gebeurt, wordt bewaakt door een God die leven uit het niets schept, die geeft zonder te nemen, die deelt zonder te verbruiken. Juist vandaag maakt de implosie van een bezitterig en consumptief paradigma de weg vrij voor het nieuwe dat al ontkiemt. Bestudeer, cultiveer en bewaar de gerechtigheid. Wees samen met mij en vele broeders en zusters bouwers van ware vrede. Ongewapende en ontwapenende vrede, nederig en volhardend, werkend aan de eendracht tussen de volkeren en de zorg voor de aarde. Er is behoefte aan al jullie intelligentie en moed. Jullie kunnen namelijk degenen die jullie zijn voorgegaan helpen om een authentieke horizon van vergeving te herstellen, zodat we niet blijven steken bij de zoveelste vluchtige momentopname van de situatie waarin wij ons bevinden. We moeten van hermeneutiek naar actie gaan, zo weinig gewaardeerd door een samenleving met steeds minder kinderen, getuigd dat de mensheid in staat is tot een toekomst, wanneer zij die met wijsheid opbouwt. Uw universiteit, die een goddelijke naam draagt, is een plaats van studie en een centrum van onderzoek, waar al eeuwenlang kritisch denken wordt aangeleerd. Met name u, professoren, kunt een vruchtbaar contact onderhouden met de geesten en harten van jonge mensen. Dat is zeker een veeleisende, maar ook een inspirerende verantwoordelijkheid. Het is van het grootste belang dat u in uw studenten en studentes gelooft. Vraag uzelf daarom vaak af: heb ik vertrouwen in hen? Lesgeven is een vorm van naastenliefde, net zoals het redden van een migrant op zee, een arme op straat of een wanhopig geweten dat moet zijn. Het gaat erom het menselijk leven altijd en onder alle omstandigheden te beminnen, de mogelijkheden ervan te waarderen, zodat men het hart van jongeren aanspreekt, zonder alleen op hun kennis te richten. Lesgeven wordt dan het getuigen van waarden met het leven. Het is zorg voor de werkelijkheid, een gevoel van openheid voor wat men nog niet begrijpt. Het is de waarheid spreken. Wat voor zin zou het trouwens hebben om een onderzoeker of professional op te leiden die echter zijn eigen geweten, het gevoel voor rechtvaardigheid en het respect voor wat men niet kan en mag beheersen, niet cultiveert? Kennis dient immers niet enkel om professionele doelen te bereiken, maar ook om te onderscheiden wie men is. Door middel van colleges, stages, interactie met de stad, scripties en promoties kan elke student steeds nieuwe motivaties vinden en orde scheppen tussen studie en leven, tussen middelen en doelen. Dierbaren, terwijl ik u aanmoedig tot deze dagelijkse oefening, wil mijn bezoek een teken zijn van een nieuw samenwerkingsverband op het gebied van onderwijs tussen de kerk in Rome en uw prestigieuze universiteit, die juist binnen de kerk is ontstaan en gegroeid. Ik verzeker u alleen, zeker van mijn gebeden en roep van harte de zegen van de Heer af over de hele gemeenschap van La Sapienza. Ik dank u. Een applaus dus van de professoren en studenten van de La Sapienza Universiteit in Rome na deze mooie toespraak van de Heilige Vader. Aan het einde van de ontmoeting, na de uitwisseling van geschenken, begroette de paus een delegatie van studenten. Vervolgens, nadat hij de menigte buiten nog even had begroet, keerde hij terug naar het Vaticaan. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We danken u van ganser harte voor het luisteren. En een volgende aflevering zullen wij aan de hand van de gebedsintenties van paus Leo XIV terugblikken op 1 jaar pontificaat paus Leo XIV. Dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor het luisteren. Graag tot dan.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op U.

Wees niet bang, want ik ben bij jou. Beste luisteraars, bidden wij nog een acte van toewijding aan de barmhartige Jezus. Allerbarmhartigste Jezus, uw goedheid is oneindig en de schatten van uw genade zijn onuitputtelijk. Ik heb een grenzeloos vertrouwen in uw barmhartigheid, die al uw werken overstijgt. Ik wijd me helemaal en zonder voorbehoud toe aan u, om te leven en te streven naar de christelijke volmaaktheid in de stralen die ontspringen uit uw goddelijk hart, doorboord op het kruis. Ik wens uw barmhartigheid te verspreiden door geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid te volbrengen en in het bijzonder door zondaars te bekeren en armen te helpen, de bedroefden en de zieken te troosten, te bidden voor de stervende en de zielen die lijden in het vagevuur. Bescherm mij, want voor uw eigen glorie te dienen, vrees ik alles van mijn zwakheid. Maar tegelijkertijd hoop ik alles te bekomen van uw onuitputtelijke barmhartigheid. O goede Heiland, mogen heel de mensheid de onpeilbare afgrond van uw barmhartigheid kennen, vertrouwen op haar almacht en haar hier beneden en in eeuwigheid verheerlijken. Amen. Jezus, ik vertrouw op u.

beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie Meimaand, Mariamaand en Mariamaand.

Hartelijk welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van het programma Elke Dag Telt. We zijn vandaag dinsdag 19 mei en wij mogen in gesprek gaan met broeder René Stokman. Hij komt ons het tijdschrift Emmaüs voorstellen. Maar zoals altijd gaan wij eerst samen luisteren naar muziek. Naar het nummer Hoe Mooi van Marjolein Keizer en Delize. Tot zo!

0: Beste luisteraars, zo hebben wij broeder René Stokman aan de lijn. Broeder René Stokman, hartelijk welkom in onze uitzending.
1: Dank u wel.
0: Zou u zelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, ik ben broeder René Stokman, broeder van liefde. Ik was van 2000 tot 2024 de generale overste van de broeders van liefde. Voordien ook actief in België. En ja, graag zou ik hier nu een voorstelling willen geven van het tijdschrift dat we reeds vele jaren uitgeven. En wat we proberen ook vanuit onze eigen achtergrond religieus voedsel te geven, zou ik zeggen, aan mensen in Vlaanderen en ook in Nederland.
0: En hoe heet het tijdschrift?
1: Het tijdschrift heet Emmaüs. En het tijdschrift is ontstaan in 1970 reeds. Niet door ons, broeders van liefde, maar wel door de paters Dominicanen in Gent. Het is te situeren in de periode na het Tweede Vaticaans Concilie, waar dus wel echt nood was aan informatie over het concilie, de besluiten van het concilie. En dat in een tijd natuurlijk van een stuk verwarring, dat het hele gebeuren ook wel wat teweeg bracht bij veel mensen, bij veel gelovigen. En het is een zekere pater Walgrave, een zeer gekend figuur in die tijd in het Gentse, van de Gentse Dominicanen, die met een paar medebroeders en ook een paar leken zelfs het initiatief heeft genomen om een eigen tijdschrift op te starten. En dat een stuk wat in het verlengde van de twee tijdschriften die toch wel tot vandaag nog altijd bestaan, die ook in die periode begonnen zijn, Communio en Concilium. En hij vond dat het belangrijk was, Communio en Concilium, misschien nogal theologisch en op een bepaald niveau. Hij vond het belangrijk om ook een tijdschrift te hebben dat misschien meer bevattelijk was voor de gewone gelovigen, ook heel speciaal gericht naar de religieuzen en dergelijke. En heeft toen het initiatief genomen om te starten met Emmaüs. De keuze van de naam Emmaüs was heel duidelijk. Het evangelieverhaal natuurlijk van de twee Emmaüsgangers die op weg zijn en daar Jezus ontmoeten, die geleidelijk aan hen, zou ik zeggen, de ogen en de oren opent voor de boodschap. En het is ook dat eigenlijk dat het tijdschrift Emmaüs sinds 1970 probeert te doen, telke malen in te speren op actuele situaties in de kerk en daarom verschillende goed leesbare, maar wel heel duidelijke en, zou ik zeggen, duidelijke artikelen te publiceren, op die manier de mensen te helpen om mee te zijn met het kerkgebeuren. Een aantal jaar geleden hebben de Dominicanen, toen ze Gent verlieten, was er niemand meer die dat het tijdschrift verder kon behartigen. En toen zijn ze bij ons terechtgekomen en we hebben toen vanuit de toenmalige vormingsdienst Gieslijn in Gent de besluit genomen om toch wel dat waardevol initiatief verder te zetten. Vanuit de gedachte, het is altijd gemakkelijk om iets stop te zetten, maar het is zeer moeilijk om daarna iets weer op te starten. En we vonden dat doorheen de jaren, en ik heb het persoonlijk tijdschrift vrij goed, ik heb uiteindelijk vanaf mijn jonge jaren altijd heel trouw gelezen, altijd zeer sterk gewaardeerd. Ik vond het belangrijk persoonlijk om daar toch verder ook werk van te maken. En we zijn dan met een paar mensen, een kleine redactieploeg, begonnen om dus het tijdschrift over te nemen en eigenlijk in dezelfde lijn ook verder te zetten. Steeds vanuit de idee, goed, wij moeten proberen op een bevattelijke wijze degelijke artikelen te brengen rond het kerkgebeuren, de actualiteit volgend en dus mensen helpen om inderdaad een goed zicht te krijgen op de realiteit. En ik denk dat wij tot nu toe daarin slagen en ik vind het heel belangrijk dat wij dat tijdschrift kunnen en mogen verder zetten in de geest van pater Walgrave, in de geest van de Dominicanen, nu ook in de geest van de broeders van liefde, en echt proberen een antwoord te geven in Vlaanderen en ook in Nederland, want er zijn ook abonnementen in Nederland, dus we zijn heel gelukkig dat we ook daar kunnen het tijdschrift aanbieden. Dat is zowat, zou ik zeggen, de situering van ons tijdschrift. Het is een tijdschrift dat 5 maal per jaar wordt uitgegeven. En telke malen rond een bepaald thema dat er uitgediept wordt. En we volgen telke malen een vast stramien, waarbij dus ook de lezers zich eigenlijk wel kunnen thuisvoelen in ons tijdschrift.
0: Als ik het goed heb, is het echt de bedoeling om op een toegankelijke manier toch diepgang te bieden.
1: Ik denk dat die twee woorden zeer juist gekozen zijn. Het gaat over diepgang en tegelijkertijd toegankelijk. Want dat is soms het probleem natuurlijk met theologische tijdschriften bijvoorbeeld. Die zijn zeer belangrijk, die zijn diepgaand, maar niet altijd heel toegankelijk. En wij proberen altijd te zoeken van die twee zaken samen te houden. Het gaat over diepgang. Het is ook altijd heel duidelijke visie, de visie van de kerk die erin verkondigd wordt. Maar we proberen schrijvers en auteurs te vinden die dan ook op een toegankelijke wijze de thematieken kunnen uitwerken. Ik kan u misschien een overzicht geven als voorbeeld van de voorbije jaargang en dan ook van deze huidige jaargang, welke de thema's waren en wat dan ook op welke wijze het werd uitgewerkt. Ik heb hier voor mij het eerste nummer van 2025 en de titel was dan Naar een missionaire kerk vandaag. Daar hebben we geprobeerd inderdaad te kijken en het is dus bijvoorbeeld monsieur Lode Aerts heeft toen een artikel geschreven over wat is vandaag missionaire kerk. Een aantal anderen hebben iets geschreven over de kerken des Steigers. Er is ook gekeken naar de geschiedenis, 40 jaar na 40 jaar, hoe is het met de kerken na het concilie. Dus we hebben dat thema genomen om te zien hoe de kerk aan het evolueren is, maar toch altijd als een missionaire kerk. Telke malen is er ook een artikel over een heilige. We noemen het heiligen voor en van vandaag. Dat we vinden dat heiligen ook eigenlijk toegankelijk personen zijn die tegelijkertijd diepgang brengen, om die twee woorden te gebruiken, maar ook interessant zijn om een bepaald facet van, zou ik zeggen, het geloven te verduidelijken. En zo hebben we bijvoorbeeld reeds in januari van vorig jaar toch wel een belangrijk figuur toegelicht uit Congo. Floribert Wanakchui, die pas enige maanden geleden zalig verklaard is en die een strijd geleverd heeft tegen het corruptie en daar het slachtoffer van geworden is. We hebben die hier in Afrika wat beter leren kennen, ook kijkend naar de situatie rond de corruptie die hier aanwezig is. En eigenlijk is dat toch wel een moderne heilige, een moderne invulling van het geloof, ook zou ik zeggen als missionaire kerk, om te strijden tegen die plaag van de corruptie. En die heeft dat heel concreet gedaan en heeft er zijn leven voor gegeven. En de kerk heeft hem herkend als martelaar. En ik had het genoegen zelf om eind vorig jaar zijn zaligverklaring mee te maken. Een heel sterk moment in de St. Paulus buiten de Murenkerk. En dan het derde luik is altijd aandacht voor. En daar proberen we met een paar mensen een aantal actuele thema's te belichten. En dat kan gaan over, bijvoorbeeld in januari was het

0: boeken. Boekennieuws. Een aantal boeken, niet veel, een aantal, die we ook vinden van kijk, dat zijn boeken die pas verschenen zijn. En wij proberen die dan ook te bespreken of te laten bespreken. Op die manier kunnen mensen dan ook kennis blijven hebben met wat op de markt verschijnt van religieuze literatuur. Het tweede nummer was over de eerbied over het leven. En dat was dan rond vooral de zaak rond de euthanasie. En er was juist een moment ook dat er heel wat sprake was opnieuw van de uitbreiding van de euthanasiewetgeving, wat opnieuw vandaag een actueel thema is. En dat hebben we geprobeerd met een aantal specialisten, bijvoorbeeld professor Beuselink, die een duidelijk artikel heeft uitgewerkt rond de euthanasie in België, de overgang van moeilijke gevallen naar levensmoeheid. Een thema dat me wel heel belangrijk is. Ikzelf heb ook een bijdrage geleverd en ik heb dan ook gekeken naar het buitenland. We hebben een paar artikelen gekregen, één uit Schotland, één uit Canada. En ja, dat was wel belangrijk ook om te luisteren hoe men daar kijkt naar euthanasie. Het thema werd dan een stuk verbreed, ook buiten de eigen grenzen. En we hebben dan als bijlage eigenlijk bij dit thema een homilie weergegeven van kardinaal von Gallen, de aartsbisschop van Münster, die uitgesproken had in 1941 en eigenlijk heel sterk ook helemaal gericht was tegen wat toen gebeurde met het nazisme rond het euthaniseren van geesteszieken, gehandicapten en dergelijke. Dan hebben we opnieuw een heilige voor vandaag genomen. En dat was toen iemand die nog helemaal niet heilig verklaard is, maar die heel veel gedaan heeft. En ik heb opnieuw iemand genomen uit Afrika, Abbé Frépon, die hier in Rwanda een instelling heeft opgericht voor mensen met een handicap. Als eerste, zou ik zeggen, in de geschiedenis in Rwanda, die aandacht had voor mensen met een fysieke handicap. En dan hebben wij even ook stilgestaan bij het concilie van Nicea en Constantinopel, omdat er ook nog wel terugzeer op dat moment een herdenking was. We vonden het belangrijk ook om daar een artikel over te publiceren. En dat werd gebracht door monsieur Paul Hammans vanuit Nederland. Dus we bekijken ook altijd de auteurs uit Vlaanderen, uit Nederland, maar ook uit het buitenland, die we dat contacteren. Soms zijn het ook vertaalde artikelen die ze ons aanbieden, maar toch proberen we dan op die manier het thema telkenmaal grondig uit te werken. Het volgende nummer was dan heel sterk gericht op wat de kerk ons leert, en het was een tekst van de nieuwe paus rond het huwelijk. En we hebben dan geprobeerd daar rond een aantal elementen ook opnieuw aan te brengen, in lijn wat Paus Leo aangebracht werd in een van zijn toespraken, werd dan verder uitgewerkt door onder andere een tekst van Roberto Pasolini, dat is de prediker van Paus, en die ook een zeer mooie tekst erover geschreven had. We hebben gevraagd aan het Vaticaan of we die tekst mochten gebruiken. We kregen toelating, we hebben die vertaald en ook opgenomen in ons tijdschrift. En dan hebben wij als heilige Frassati genomen, die heilig verklaard werd ter gelegenheid van het jubileumjaar en toch wel zo een belangrijke figuur is, speciaal voor de jongeren.
1: Beste luisteraars, we gaan even dit interview met broeder René Stokman over het tijdschrift Emmaüs onderbreken voor muziek.

0: Beste luisteraars, welkom terug in deze uitzending van het programma Elke Dag Telt. Wij zijn in gesprek met broeder René Stokman over het tijdschrift Emmaüs. En hij is ons een beeld aan het geven van de inhoud van dit tijdschrift aan de hand van de voorbije edities. Broeder Stokman, gaat u alsjeblieft verder.
1: Het volgende nummer was dan over de Caritas. We hebben geprobeerd dan wat diepgang te geven, toegankelijk, diepgang, rond het begrip Caritas. En dat vooral vanuit een tekst gegeven was, Missio Dei, dat Caritas toch wel een wezenlijk element is, een wezenlijk taak, opdracht is van de kerk. Misschien soms wat onderbelicht is, ook op theologisch vlak, waar dikwijls gesproken wordt rond doctrine en dergelijke. Maar de Caritas is toch wel een heel belangrijk element binnen de kerk, binnen het geloof. En dat, we hebben geprobeerd dan ook het begrip Caritas verder te verdiepen. Ik heb zelf ook een bijdrage daarover gegeven, rond hoe dat wij vandaag toch ook altijd moeten zorgen. En ook verwijzend naar de toestandssituatie in Vlaanderen, in Nederland, rond de katholieke ziekenhuizen, waar toch altijd moet gezorgd worden dat de Caritas aanwezig blijft. Dat de ziekenhuizen niet mogen, zou ik zeggen, verglijden naar louter medisch-technische instituten, maar dat aspect Caritas, de zorg voor de mens, in al zijn aspecten, toch altijd moet bewaard blijven. En dat eigenlijk als een duidelijke diaconale opdracht die wij als kerk ook moeten vervullen. Vandaag hebben we toen Bartolo Longo genomen, een nieuwe heilige die pas heilig verklaard was, degene die dat belangrijke heiligdom in Pompeji had opgericht en dus door de paus is heilig verklaard, de gelegenheid ook van het jubeljaar. En we vonden het ook belangrijk ook om dat aspect, Bartolo Longo, een man die voordien eigenlijk met duivelse praktijk bezig was, zich bekeerd heeft en zich dan helemaal gegeven heeft om Pompeji, Pompeji is gekend natuurlijk voor ruïnes die daar zijn, nabij Napels, maar het stadje of het dorp Pompeji was een volledig achtergesteld dorpje en hij heeft zich daarvoor ingezet om dat te ontwikkelen rond een heiligdom van onze vrouw van de Rozenkrans. En we vonden het belangrijk ook dat we dan ook het aspect van het bidden van de Rozenkrans konden verbinden aan Bartolo Longo. Zo kom ik aan het laatste nummer van de vorige jaargang. En het was gericht op de eerbied voor de menswaardigheid. En hier is ingegaan, en het was vooral kardinaal Eyck die ons een artikel heeft aangeboden met de titel Wetenschap en bioethiek ten dienste van de waarheid vanuit het perspectief van Evangelium Vitae. Vonden we een heel, heel belangrijke tekst dat we konden publiceren. En daar rond hebben we een aantal mensen gevonden die inderdaad ook daarop reageerden eigenlijk. Onder andere monsieur Rob Mutsaerts, die ook regelmatig een artikel aanbiedt, ook in de lijn van hetgeen kardinaal Eyck had geschreven. En daar hebben we ook de toelichting gegeven, en dat is ook altijd belangrijk, bij de eerste tekst van Paus Leo, namelijk direct cité, ik beminde u. Het is altijd onze bedoeling dan om die tekst een stuk samen te vatten, bevattelijk samen te vatten. Het is zo, denk ik, dat veel teksten van het Vaticaan, ook van de Paus-encyclieken, dus volgende week zal de nieuwe encycliek van de Paus verschijnen, heb ik juist gelezen, Magnifica Humanitas. En ja, opnieuw zou het ons opdracht zijn, als Emmaüs-tijdschrift, om dat samen te vatten. Maar niet zomaar samen te vatten, daar ook te zien wat zijn daar de belangrijke punten die wij kunnen meenemen in ons dagelijks leven als gelovigen. Dat is altijd de bedoeling, de tekst te nemen en te zien wat is voor ons belangrijk in die tekst naar ons eigen leven als gelovigen. Dus het is tegelijkertijd een samenvatting, maar ook een stuk toepassing, zou ik zeggen, naar het dagelijks leven toe, dat wij steeds proberen te doen rond teksten die verschijnen, encyclieken, exhortaties van de paus. Voor het heilig van vandaag hebben we de tekst genomen van Paus Leo, die uitgesproken heeft bij de heiligverklaring van Acutis, Carlo Acutis en Giorgio Frassati. Die we echt een zeer mooie tekst vonden, en helemaal in de lijn dus met wat wij in het jubeljaar, zou ik zeggen, als voorbeelden hebben meegekregen. En zo zijn we tot de nieuwe jaargang gekomen. Dat is dus in januari, februari 2026. Want het tijdschrift verschijnt om de twee maanden. Maar eigenlijk zijn er maar 5 nummers. Dus maar het is eigenlijk 2 maandelijks, mogen we zeggen. Maar het is verspreid over 5 nummers. En dat was een nummer volledig gewijd aan het katholiek onderwijs. En hier hebben we echt kunnen beroep doen op verschillende specialisten, zowel van binnenland als van het buitenland, die hun visie hebben gegeven, wat is eigenlijk het katholiek onderwijs vandaag? En we zijn uitgegaan opnieuw van een tekst die verschenen is vanuit het Vaticaan, vanuit het dicasterie van het onderwijs, cultuur en onderwijs, die gezegd heeft van kijk, we moeten toch zien dat wij ervoor zorgen dat ons onderwijs inderdaad katholiek blijft, maar tegelijkertijd die openheid moet behouden naar de verscheidenheid, naar de andere culturen, naar de andere godsdiensten, een eigen identiteit, maar toch met een openheid naar de anderen toe. En het is dit thema dat we dan geprobeerd hebben met verschillende auteurs te laten uitwerken. En de eerste was de generale overste van de broeders van de christelijke scholen. Het is mijn gebuur in Rome, als generalaat. En hij was bereid om vanuit hun grote traditie als broeders van de christelijke scholen, hij is zelf echt een specialist, hij is een Filipino, net een specialist op het vlak van het onderwijs, een heel mooie artikel geschreven over, en noemde het nieuwe kaarten van hoop in een gefragmenteerde wereld. Een weg naar creatieve trouw, profetische durf en inclusieve broederschap. Dus echt die titel zegt al heel veel zo. Dus er waren alle elementen die eigenlijk daar ook in de visietekst vanuit het Vaticaan naar voren kwamen. Het is creatieve trouw. Men moet trouw blijven. Maar men moet ook profetisch durven. En tegelijkertijd ook openstaan voor wat men noemt het inclusief broederschap. Daarnaast hebben we ook iemand genomen van bij ons, namelijk Koen Seynave, gewezen directeur van de school in Brugge, die ook op zijn manier echt vanuit zijn rijke ervaring van jarenlange directeur te zijn als priester van een school in Brugge, een grote humaniora in Brugge, heeft hij geprobeerd van kijk, dat zijn de klemtonen die ik gelegd heb en ik denk dat zij belangrijk zijn. Dus dat was echt, zou ik zeggen, een heel sterk ervaringsgerichte toenadering van wat vandaag het katholiek onderwijs kan en mag zijn. En dan hebben we nog het aan de andere mensen, ook iemand van de broeders van Liefde, Luc de Starke, een gewezen inspecteur van het onderwijs, ook gevraagd, wat is uw ervaring? En we hebben ook iets kunnen schrijven, of laten schrijven, vanuit Frankrijk. Omdat daar momenteel toch wel een hele hetze aanwezig was, dat de onderwijsinspectie zich heel negatief uitte naar het katholiek onderwijs toe. En daar is ook dan een hele, hebben wij een mooie tekst over gekregen, een artikel over de toestand in Frankrijk en hoe men daar probeert nu als katholieke scholen op te reageren. Als heilige voor vandaag hebben we dan broeder Laurent genomen, broeder Laurent, een karmeliet. En naar aanleiding dat boek van broeder Laurent, eigenlijk zijn een autobiografie, op een heel eenvoudige manier, maar heel diepgaand over zijn geestelijk leven. Een boek is dat blijkbaar heel sterk Paus Leo heeft beïnvloed. En bij de nieuwe uitgave, dat pas verschenen is, nu in het Frans, niet dat het al verschenen is in andere talen, heeft Paus Leo zelf een inleiding geschreven hoe belangrijk hij deze eenvoudige broeder, een kok, broeder kok, maar die een heel diep spiritueel leven leidde, wat hij betekende voor hem. Als jongeman, en nu ook als paus. En we vonden het belangrijk om dan ook die tekst van Paus Leo te gebruiken om die broeder Laurent te duiden. Elke maal is ook aandacht voor. Misschien heb ik het vergeten aanbrengen in de vorige nummers. En hier hadden wij eigenlijk een mooi interview met kardinaal Müller. Kardinaal Müller die een interview gegeven heeft in Rome. En dat ging eigenlijk over zo Nietzsche, eigenlijk een heel speciaal titel. Nietzsche, Vaticanum II en het katholicisme. Zijn daar banden tussen? Kardinaal Müller, groot theoloog, heeft daar echt op een heel opnieuw bevattelijke wijze eigenlijk Vaticanum II een stuk naar ons toe gebracht, dichter gebracht naar de actualiteit. Het laatste nummer, dus het nummer dat pas verschenen is gewijd aan Maria. vond het belangrijk, van de meimaand, om eens gewoon de figuur van Maria toe te lichten. En we hebben daar gebruik gemaakt, natuurlijk van de tekst die verschenen is een paar maanden geleden, vanuit de dicasterie van de geloofsleer, over de Maria-cultus. En heel speciaal rond de vraag of het haalbaar, zinvol zou zijn om Maria ook als mede-verlosseres te beschouwen en daar rond ook een dogma te ontwikkelen. Dat is een thema dat reeds lang leeft, zou ik zeggen, binnen de kerk. En dus de tekst die nu verschenen is vanuit de dicasterie van de geloofsleer heeft eigenlijk gezegd dat dat niet kon. En we hebben geprobeerd dat ook verder toe te lichten. En ook geprobeerd in onze inleiding, in onze editoriaal, heb ik zelf geprobeerd die tekst wat te duiden. En tegelijkertijd ook zo te stellen, ja, waarom Maria niet echt als medeverlosseres kan beschouwd worden op een dogmatische manier, maar toch wel een grote rol heeft vervuld en blijft vervullen in het verlossingsgebeuren. En dan hebben wij een aantal teksten, onder andere van een Dominicaan die verbonden is aan de Universiteit van Leuven, heeft een tekst gemaakt over de geschiedenis van de rozenkrans, hoe dat door de hele geschiedenis gegroeid is en toch wel ook een belangrijk gebed blijft. Ik vond het belangrijk dat rond Maria en de rozenkrans dat dit verder kon verdiept worden. En een andere medewerker van Leuven, meer vanuit de filosofie, heeft er naar Maria gekeken. Misschien een wat moeilijke tekst, maar ook opnieuw een invalshoek die we niet goed kennen zo. Hoe kan men ook Maria beschouwen vanuit de filosofie? En dan hebben we een aantal kritische stemmen laten klinken rond deze tekst van Dicasterum, van de geloofsleer, dat men dus een afwijst dat Maria inderdaad of een dogma kan gemaakt worden of kan samengesteld worden dat Maria de medeverlosseres is. En er zijn een aantal prominenten die dat weerlegd hebben. En we vonden het belangrijk om ook die een stem te geven in ons Maria-nummer. En we hebben dus een paar mensen ook laten spreken. Wat is Maria vandaag in uw leven? En onder andere iemand van bij ons, een dokter Mark Eeneman, een psychiater, heeft op een heel treffende manier gezegd van kijk, dat is Maria voor mij en telke maand, de meimaand, is toch wel voor ons gezin ook heel belangrijk. En ik heb zelf een artikel geschreven dan over een verschijning in Kibeho, hier in Rwanda, waar Maria verschenen is. En dat is nu een erkend bedevaartsoord hier in Afrika, Centraal-Afrika, dat heel sterk gefrequenteerd wordt. En wat ik zeg toch, van, ben er zelf al verschillende keren naartoe geweest, ben ik altijd getroffen door de boodschap die daar klinkt. En ik vond het belangrijk om ook misschien dat voor ons in Vlaanderen onbekend bedevaartsoord Kibeho even toe te lichten. Zo, dat zijn zowat, zou ik zeggen, in een notendop de voorbije jaargang. En voor vandaag, of voor het nieuwe nummer, zal gaan, dat nu in voorbereiding is, in redactie is. En dat gaat over onze kerk vandaag. De verschillende stromingen. En opnieuw hebben we geprobeerd een aantal mensen te vragen om een visie te geven over de kerk. En sommigen misschien meer progressief, anderen misschien meer conservatief. Maar altijd zo mensen die toch wel echt bekommerd zijn dat de kerk mag blijven en dat de geloven zich thuis mogen voelen in de kerk. We vonden het opnieuw belangrijk als thema, zeker in het licht zo van wat nu de laatste maanden aan het gebeuren is, vooral nu met begin juli de mogelijke wijding van de bisschoppen van de volgingen van Lefevre, dat toch wel een heel gevoelig punt is. En dat altijd gaat over zo van, ja, de traditionele tegenover de anderen. We vonden het belangrijk ook om wij hebben niks laten schrijven over de heren van Lefevre, maar het is belangrijk dan ook om eens die verschillende stemmen te horen, ook dan degenen die dan een pleidooi houden voor de Tridentijnse liturgie te kunnen behouden of zelfs te kunnen uitbreiden. We hebben geprobeerd vonden van kijk, laat ons eens opentrekken en laten we eens kijken welke verschillende stromingen in de kerk aanwezig zijn. En natuurlijk zullen wij dan in het volgende nummer, dat is nu al in voorbereiding, met een aantal mensen in bespreking, zullen we zeker aandacht besteden aan de nieuwe encycliek, de eerste encycliek van Paus Leo, Magnifica Humanitas. En opnieuw zullen we proberen deze encycliek samen te vatten, maar tot telke malen ook te verwijzen, wat zijn nu de punten die voor ons belangrijk zijn. En ik denk dat het een zeer belangrijke encycliek zal worden. Het gaat over de menselijke waardigheid. En dat in het licht van alles wat nu gebeurt met de artificiële intelligentie. Dus het is eigenlijk een sociale encycliek zal het worden. En de paus heeft het ook vanaf het begin van zijn pontificaat duidelijk aangegeven dat hij ook zijn naam gekozen heeft in functie van zijn voorganger Leo de XIII, waar het sociale aspect toch heel belangrijk is. En heeft onmiddellijk ook al aangegeven dat hij toch een antwoord wil geven aan de huidige trend in de wereld, die toch bol staat nu van de artificiële intelligentie. Hè, wat we onlangs nog gelezen hebben, gisteren nog, dat er al zoveel boeken verschijnen, volledig samengesteld met artificiële intelligentie, waar toch meer en meer vragen moeten over gesteld worden. Hoe ver gaat men daarin? En ik denk dat de encycliek de menselijke waardigheid in het licht van de artificiële intelligentie toch wel een heel belangrijke encycliek zal zijn. En dat we daar rond een heel nummer kunnen samenstellen, waar we ook opnieuw een aantal mensen zullen vragen om hun visie te geven. Ten andere, over de artificiële intelligentie hebben wij in de vorige jaargang ook een speciaal nummer gewijd met verschillende specialisten die dan ook hun visie gegeven hebben over de mogelijkheden, maar ook de gevaren van artificiële intelligentie. Dat vond ik ook een zeer interessant nummer, als ik het zelf mag zeggen zo, omdat het wel toen nog vrij nieuw klonk, maar als we nu kijken op amper anderhalf jaar verder, hoe dat we nog sterk gevorderd zijn en dat we inderdaad zien welke mogelijkheden het biedt, maar tegelijkertijd ook welke gevaren. Maar dat zijn zowat, zou ik zeggen, de inzicht of een oog van wat wij proberen te geven met ons tijds. Ik hoop dat dat zo wat duidelijk is.
0: Beste luisteraars, we gaan dit interview nog eenmaal onderbreken om naar muziek te luisteren.

0: Dankjewel, broeder Stokman. Ik denk dat onze luisteraars een mooi beeld hebben gekregen zo, van de inhoud van het tijdschrift en wat het hen kan bieden ook. Overigens, u vermeldde de verschijning van Maria in Cubeo. Onze luisteraars zijn wel vertrouwd met deze verschijning, want wij mogen elke maandag om 13 uur de Rozenkrans van Zeven Smarten bidden samen met het heiligdom in Cubeo.
1: Oh, ja. Daar moet ik mij verontschuldigen natuurlijk, want inderdaad, in Cubeo is vooral de Rozenkrans van de Zeven Smarten aangeboden. Hè? En wordt daar op een speciale manier inderdaad gebeden. Dus excuus daarvoor dat ik zou gezegd hebben dat Cubeo een onbekende is voor jullie. Maar voor jullie zeker niet, dat weet ik, met Radio Maria. Maar misschien toch wel met andere mensen. Het is goed dat men via Radio Maria inderdaad ook de Rozenkrans van de Zeven Smarten kan bidden, samen kan bidden. En ik denk dat ook een mooie vorm is om met Maria opnieuw zo door het leven te gaan. Ik ben er zelf verschillende keren geweest in Cubeo. Ik heb zelf een verschijning meegemaakt. Dus voor mij is dat nog wel heel speciaal. En dat was begin de jaren, in de jaren 80. Dus in de 83 was, 1983, dat ik in Rwanda was. En toen waren de verschijningen nog volop bezig. Ik heb de gelegenheid gehad om met een aantal broeders mee te gaan, met een groep. En daar heb ik inderdaad getuige geweest van de verschijning van Maria. Ik heb Maria zelf niet gezien natuurlijk, maar wel de drie zienertjes, zou ik zeggen, de drie meisjes die daar op het podium zaten, recht in de zon keken en daar een gesprek voerden met Maria, dat ook voor mij werd verteld, want het was in het kinder Rwanda. En ik ben altijd zeer getroffen geweest van wat ik daar hoorde. Zeker in het licht daarna wat in Rwanda is gebeurd in 1994 met de genocide. Dus eigenlijk mogen we zeggen dat Maria toch wel heel sterk ook aangebracht heeft wat er aan het gebeuren was. En opgeroepen heeft om te bidden. En eigenlijk wel een stuk voorspelling gedaan heeft wat daarna in Rwanda is gebeurd. Dus Cubeo heeft voor mij toch wel ook een heel speciale plaats in mijn leven. Omdat ik zelf dat heb mogen meemaken. Ik ben ook een paar maanden geleden nog op bezoek geweest. Men had mij gevraagd om zelf een kleine reportage te maken, een kleine video over Cubeo. Een groep heeft me dat gevraagd in Rome. En ik heb toen mogen spreken met een van de zienster die daar momenteel nog altijd verblijft. Ik heb een klein gesprek met haar gehad, heel bescheiden zo, maar ik blijf altijd sterk onder de indruk van het bedevaartsoord dat echt ook in volle uitbreiding is en uw plannen om daar een grote kerk te bouwen. Maar er komen heel veel mensen naartoe, uit Oeganda, uit de omliggende landen. En het is een bedevaartsoord of een verschijning die door de kerk erkend is. En eigenlijk in Afrika nu wel een van de grootste bedevaartsoorden is van Maria. Dat als toelichting en tegelijkertijd verontschuldiging dat ik zou gezegd hebben dat Cubeo niet bekend is.
0: Ik wou ook graag onze luisteraars eraan herinneren dat ze die mogelijkheid hebben om elke maandag om 13 uur de Rozenkrans van Zeven Smarten mee te bidden vanuit Cubeo. Broeder Stokman, voor onze luisteraars die interesse hebben, die graag meer willen weten over hoe ze dit tijdschrift in handen kunnen krijgen, waar kunnen zij meer informatie krijgen?
1: Ik denk dat het misschien gemakkelijk zal zijn dat men gewoon een e-mail opzendt naar mij. En ik zal, want het is moeilijk om. Het tijdschrift is zeer goedkoop. Hè? Het is €20 voor 5 nummers. Het is al dikwijls gevraagd, kunt je niet opslaan? En ik zou wel graag willen opslaan, maar tegelijkertijd vind ik het ook belangrijk dat het tijdschrift echt toegankelijk blijft voor velen. Dus we behouden het op €20 voor 5 nummers en €25 voor het buitenland, voor Nederland. Dat is wel willen van de verzendingskosten. Ik kan natuurlijk hier het nummer opgeven, maar ik denk dat het misschien interessanter zou zijn, eenvoudiger, dat ik mijn e-mailadres geef. En met een kleine e-mail naar mij gericht, kan ik dan naar de persoon in kwestie alle gegevens doormailen, hoe dat men het tijdschrift kan bekomen. Men kan ook een proefnummer aanvragen, dat is geen probleem. Dan zorgen we ervoor dat het volgende nummer bij hen terechtkomt en dan kunnen ze tot een keuze komen om al dan niet een abonnement te nemen. Misschien is het beste dat ik mijn e-mailadres nu doorgeef. Ik zal het een paar keer herhalen voor de gemakkelijkheid. En dus met een kleine e-mail naar mij gericht, zal ik dan zorgen dat het secretariaat alle gegevens doorspeelt naar de persoon in kwestie, waar dan de concrete bankgegevens op staan, hoe dat men abonnement kan nemen. En ook hoe dat men, en als men een proefnummer wil vragen, is dat ook mogelijk. Dus mijn mailadres is René, met kleine r en zonder accent, René.Stockman, met ck, .fc. Dus René.Stockman.fc .fracarita.net. Fracarita.net. Fracarita met een C, dus fracarita.net. René.Stockman.fc.fracarita.net. En met een kleine e-mail naar mij gericht, zal ik zorgen dat via het secretariaat dan alle gegevens worden doorgegeven.
0: Wij zullen zeker ook uw e-mailadres op onze website plaatsen, dan kunnen de mensen het daar ook terugvinden.
1: Oh ja. Dat is zeer goed, dat is goed. Dat is ook meegenomen, ja.
0: Broeder Stockman, u heeft het gehad over de voorbije edities van dit tijdschrift. Is er ook een mogelijkheid om een van zo'n edities te verkrijgen voor zij die interesse hebben voor een van de edities die u vernoemd heeft?
1: Ja, er zijn altijd nog wel een aantal exemplaren beschikbaar. Niet veel natuurlijk, maar we willen wel kijken wat mogelijk is indien inderdaad heel gericht naar een bepaald nummer wordt gevraagd. Kunnen we zeker kijken naar de mogelijkheden.
0: Oké, zeer goed. Enorm bedankt om in onze uitzending wat uitleg te willen komen geven over het tijdschrift Emmaüs.
1: Dank u wel voor uw interesse en ik hoop inderdaad dat we daarmee ook een dienst kunnen bewijzen aan onze gelovigen vandaag via ons tijdschrift. En ik dank u hartelijk ook, Radio Maria, dat u ons de gelegenheid heeft geboden om het tijdschrift voor te stellen. Dank u wel en dat heel speciaal ook tijdens de meimaand, de Maria maand.
0: Zo, beste luisteraars, een herinnering. Als u graag dit tijdschrift zou ontvangen, dan kan u een mail sturen naar broeder René Stockman, naar zijn e-mailadres René, in kleine letters en zonder accent, René.Stockman met ck, .fc, @fracarita.net. En we gaan dit e-mailadres ook op onze site plaatsen. Hartelijk bedankt, broeder René Stockman.
1: Dank u wel ook. Tot genoegen.

En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. En zoals altijd gaan wij nog een Bijbelvers voor de dag trekken. Kom, Heilige Geest. En het Bijbelvers voor deze dag komt uit de brief aan de Colossenzen, hoofdstuk 4, vers 2. Wijd u trouw aan het gebed, wees daarbij waakzaam en dankbaar. De brief aan de Colossenzen, hoofdstuk 4, vers 2. Wijd u trouw aan het gebed, wees daarbij waakzaam en dankbaar. Hartelijk bedankt voor het luisteren, beste luisteraars. En morgen staan wij weer paraat om 19:30 voor een nieuwe uitzending van Elke Dag Telt. Tot dan!

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedenavond, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de vespers te bidden, het avondgebed van de kerk. We zijn vandaag dinsdag in de zevende week van Pasen. De hymne Veni Creator Spiritus kan u vinden op pagina 753. De psalmen vindt u vanaf pagina 1037. En de korte schriftlezing op pagina 524. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Ere aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.

Vrede zij u, ik ben het, vrees niet, alleluia. Wie op de Heere vertrouwt is als de Sion. Hij staat onwrikbaar vast in eeuwigheid, zoals Jeruzalem door bergen is omgeven. Zo houdt de Heer zijn volk voorgoed omvat, niet langer zet de scepter van de goddeloze. Het erfdeel van de vrome onder druk, opdat de vrome niet meer wordt verleid. Zijn handen naar de zonde uit te strekken. Wees goed, Heer, voor wie goed zijn en oprecht. Maar streng voor hen die kronkelpaden volgen. Hen mogen God met alle boosdoeners verjagen. Vrede zij Israël, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Vrede zij u, ik ben het, vrees niet. Alleluia. Zoek Israël uw toevlucht bij de Heer. Alleluia. Mijn hart is niet hoogmoedig, Heer. Mijn ogen kijken niet verwaand. Ik streef ook niet naar grote daden. Hoger dan ik reiken kan, de stormen zijn bedaard in mij. En vredig is mijn geest, zoals een kind op moeders schoot. Zo veilig voel ik mij. Zoek Israël uw toevlucht bij de Heer. Van nu af voor altijd, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zoek Israël uw toevlucht bij de Heer. Alleluia. Al wat gij gemaakt hebt moet u dienen, want gij spreekt uw woord en het bestaat. Alleluia. Waardig zijt gij, onze Heer en onze God, te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de macht, want gij hebt het heelal geschapen. Door uw wil ontstond het en werd het gemaakt. Waardig zijt gij, Heer, het boek te nemen en zijn zegels te verbreken, want gij zijt geslacht en gij hebt ons gekocht voor God met uw bloed. Uit elke stam en taal en volk en natie, gij hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk van priesters. En wij zullen heersen op aarde. Waardig is het lam dat geslacht werd, te ontvangen de macht en de rijkdom. De wijsheid en de kracht en eer en heerlijkheid en lof. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Al wat gij gemaakt hebt moet u dienen, want gij spreekt uw woord en het bestaat. Alleluia. Uit de brief aan de Romeinen. De Geest komt onze zwakheid te hulp, want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden. Maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Hij die de harten doorgrondt, weet waar de Geest op zint, want hij pleit voor de heiligen naar Gods bedoeling. De Heilige Geest, de Helper. Alleluia, alleluia. De Heilige Geest, de Helper. Alleluia, alleluia. Hij zal u alles leren. Alleluia, alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Heilige Geest, de Helper. Alleluia, alleluia. Gij zult kracht ontvangen van de Heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn tot het uiteinde der aarde. Alleluia. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd.
Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam, maar machtig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent, hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen, machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien, behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen, hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig, zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd, eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij zult kracht ontvangen van de Heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn tot het uiteinde der aarde. Alleluia. Lof en eer zij Christus, die aan zijn getrouwen de Heilige Geest mededeelt. Laten wij bidden. Christus, aanhoor ons. Zend van de Vader en de Heilige Geest over de kerk. Maak haar door zijn kracht zuiver, sterk en groot. Christus, aanhoor ons. Sta onze regeringsleiders bij met uw geest, dat zij uw dienaars zijn, tot welzijn van allen. Christus, aanhoor ons. Zend uw geest, de Vader der armen. Schenk aan hen allen opbeuring en hulp. Christus, aanhoor ons. Wij bidden u voor alle beheerders van uw geheimen. Laat hen altijd betrouwbaar zijn. Christus, aanhoor ons. Voltooi in de gestorvenen uw verlossingswerk. Laat hen delen in de vruchten van uw dood, verrijzenis en hemelvaart. Christus, aanhoor ons. Bidden wij samen met de woorden die Christus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Almachtige en barmhartige God, wij vragen u, laat uw Heilige Geest die komende is, zijn intrek bij ons nemen, om ons te maken tot een tempel van zijn heerlijkheid, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen.

0: beste luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PI 49 7333 7333 7771. Van harte dank.
1: En ja hoor, beste luisteraars, we gaan het vandaag hebben over de verschillende projecten van de Wereldfamilie waar we uw steun over vragen voor het komend jaar 2026 en een deel van 2027. En we gaan, beste luisteraars, naar het continent Afrika. En we starten bij Kameroen. Een brug van geloof tussen verschillende culturen en talen. Beste luisteraars, in Kameroen zijn er 26,3 miljoen inwoners, waarvan 29% katholieken. Op dit moment bestaat er reeds een Radio Maria in Kameroen en het bereik van Radio Maria daar. Wel 4,9 miljoen mensen kunnen Radio Maria ontvangen. Genoeg plek om te blijven groeien natuurlijk, om die 26,3 miljoen mensen te kunnen bereiken. Wat is de huidige situatie? Wel, Radio Maria Kameroen is actief in twee bisdommen. Het bisdom Edea, waar ze is geboren, en het aartsbisdom Yaoundé, de hoofdstad van het land. In deze realiteiten speelt de radio een belangrijke rol in de evangelisering en menselijke bevordering. Kameroen heeft een bijzondere taalkundige configuratie met twee officiële talen. Frans, verspreid over het grootste deel van het nationaal grondgebied, inclusief Yaoundé en Edea. En Engels, gesproken in de westelijke regio aan de grens met Nigeria. Wat is dan het project voor Radio Maria in Kameroen? Wel, de hoofdzetel in Yaoundé heeft, hoewel ze vrij recent gebouwd is, nog steeds hulp nodig om haar eenvoudige dagelijkse kosten te dekken. Tegelijkertijd is in Edea de uitdaging verbonden aan de extreme armoede van de plattelandsgebieden en de veroudering van het technisch materiaal. Hoewel de twee centra de financiële zelfstandigheid nog niet hebben bereikt, blijft de aanwezigheid van Radio Maria in het land vitaal. Voor duizenden mensen is het radiostation niet alleen een evangeliseringsinstrument, maar een essentieel referentiepunt in het dagelijks leven. En voor deze lopende werkingskosten in Yaoundé en Edea in Kameroen vraagt de Wereldfamilie een steun van 40.000 euro. En ook Radio Maria in de Democratische Republiek Congo heeft onze hulp nodig. 90 miljoen mensen wonen in de Democratische Republiek Congo, waarvan 48% katholieken. Op dit moment bereikt Radio Maria daar 12,7 miljoen mensen. En Radio Maria, Democratische Republiek Congo, is werkelijk de stem van Maria in het hart van het tropisch woud. U moet weten, beste luisteraars, de Democratische Republiek Congo is een van de grootste landen van Centraal Afrika en is grotendeels bedekt door tropisch regenwoud, wat transport en communicatie complex maakt. Radio Maria is momenteel aanwezig met 8 stations en 19 frequenties die op zo'n uitgestrekt grondgebied nog steeds onvoldoende zijn. De programmatie wordt in elke uitzendstudio ontwikkeld in het Frans, de officiële taal van het land, maar ook in de voornaamste lokale talen: Kinkongo, Lingala, Swahili en Tsiluba. Na de staatsradio is Radio Maria vandaag een van de meest verspreide en meest beluisterde radiostations van het land. Wel, wat is dan het project waar de Wereldfamilie jullie steun voor vraagt, beste luisteraars? Het bisdom Kole heeft zijn frequentie ter beschikking gesteld van de Wereldfamilie van Radio Maria om te worden geïntegreerd in het nationaal netwerk. In Kole is de taal die in de liturgie gebruikt wordt het Tsiluba, dat ook voor de lokale geproduceerde programma's zal worden gebruikt. De programma's in het Frans en Lingala zullen vanuit de hoofdstudio in Kinshasa worden doorgezonden. De twee studio's zullen verbonden zijn via de satellietverbinding die al wordt gebruikt in het nationaal netwerk. Maar om deze nieuwe frequentie volledig klaar te maken met de nodige uitbreiding van het netwerk in de regio Kole, heeft de Wereldfamilie 90.000 euro nodig. En dit voor Radio Maria in de Democratische Republiek Congo. En dan gaan we over, beste luisteraars, naar Mozambique. Radio Maria Mozambique. Een nieuwe thuis voor een groeiende radio. In Mozambique wonen er 32 miljoen mensen, waaronder 29% katholiek zijn. Op dit moment bereikt Radio Maria daar 5,3 miljoen mensen. Wat is de huidige situatie? Wel, Radio Maria Mozambique is in 1995 van start gegaan in de hoofdstad Maputo en heeft geleidelijk aan een netwerk ontwikkeld dat de drie bisdommen van het zuiden van het land dekt. Maputo, Xai-Xai en Inhambane. De afgelopen jaren zijn op verzoek van de respectieve bisschoppen ook nieuwe stations geopend in Kilimane en Tete, in het noorden van Mozambique. Momenteel is de nationale zetel ondergebracht in een privégebouw waarvoor de radio natuurlijk huurkosten betaalt. En wat is dan het project voor Radio Maria Mozambique? Wel, onlangs heeft het aartsbisdom Maputo een gebouw naast de curie ter beschikking gesteld van Radio Maria. Een bijzonder betekenisvolle oplossing om de band die Radio Maria met de lokale kerk onderhoudt te versterken en om de aanwezigheid van zowel de clerus als vrijwilligers te vergemakkelijken, dankzij de zeer centrale ligging van de zone. De Wereldfamilie van Radio Maria heeft deze mogelijkheid met enthousiasme en dankbaarheid verwelkomd en heeft een renovatieproject voor de lokale voorbereid die bestemd zijn om de nieuwe zetel van Radio Maria Mozambique te worden. En we weten allemaal, beste luisteraars van Radio Maria, wat het is ondertussen om een radiostation van plek te veranderen. En zij zijn al bezig sinds 1995, dus er zal heel wat te verhuizen zijn. En de nieuwe zetel, de nieuwe hoofdzetel in Maputo, beste luisteraars, daar zal de Wereldfamilie 400.000 euro voor nodig hebben. En we gaan over naar de Republiek Congo, beste luisteraars. In de Republiek Congo wonen er 5,3 miljoen mensen, waarvan 52% katholiek zijn. Radio Maria bereikt er op dit moment 2,2 miljoen mensen. Radio Maria wordt er gezien als een stem die herreist voor haar gemeenschap. Wat is de huidige situatie? Wel, Radio Maria Congo begon in 2006 uit te zenden in het bisdom Ouesso. In de daaropvolgende jaren werden de stations van Pointe Noire in 2014 en vervolgens de hoofdzender van Brazzaville, ingehuldigd in 2025, geopend. Ouesso bevindt zich in een landelijk gebied in het noorden van het land, gekenmerkt door zeer precaire infrastructuren. Tegelijkertijd woont er een dynamische en diep kerkelijk gedreven bevolking. In 2024 heeft Radio Maria in Uesso een ernstig incident ondergaan. Een brand heeft de studio-uitrusting en de elektrische installatie volledig vernietigd. Dankzij de hulp van de bevolking en de luisteraars kon men de uitzendingen hervatten in voorlopige modus, met materiaal dat lokaal in Congo gevonden werd. Meer dan 2 jaar lang is men zo blijven werken, waardoor dagelijkse aanwezigheid en trouwe begeleiding van de luisteraars gegarandeerd werden, zij het met vele moeilijkheden. En wat is het project voor Radio Maria Congo wel? Met de Mariathon 2026 wil men Radio Maria van Uesso een studio aanbieden die voldoet aan de normen voor een substation, uitgerust met dezelfde apparatuur als de andere secundaire studio's. De uitzendingen in de nationale taal zullen worden verzorgd door de centrale zender van Brazzaville, de hoofdstad van het land, via satelliet ontvangen in Uesso en lokaal doorgezonden. In de studio van Radio Maria van Uesso zullen dan programma's in de lokale taal worden geproduceerd, zodat de nabijheid met de bevolking van het bisdom gegarandeerd wordt en haar actieve deelname aan de programmering bevorderd wordt. Na 20 jaar activiteit en na de brand die de studio ernstig heeft beschadigd, voelt men nu de behoefte om dit substation te renoveren, dat een belangrijk referentiepunt blijft voor het deel van Congo waar het actief is. En de renovatie van het substation van Uesso, beste luisteraars van Radio Maria, daar heeft de wereldfamilie 80.000 euro voor nodig.

En we gaan verder, beste luisteraars van Radio Maria, met het overlopen van verschillende projecten van de wereldfamilie op het Afrikaans continent. En we zijn aangekomen in Rwanda. Radio Maria Rwanda. Met een focus op Kibeo natuurlijk, waar de stem van alle Afrikaanse Radio Maria's wordt gevormd. De bevolking in Rwanda staat op 13 miljoen, beste luisteraars, waaronder 47% katholieken zijn. Radio Maria Rwanda bereikt op dit moment 9,9 miljoen mensen. En hoe staat het op de dag van vandaag? Wel, Kibeo in Rwanda vertegenwoordigt het mariale centrum bij uitstek van het Afrikaanse continent. Het is de plek van de verschijningen van de Maagd Maria aan drie meisjes in de jaren 80, gebeurtenissen die later door de Heilige Stoel werden erkend. Vandaag is Kibeo een bestemming voor pelgrimstochten vanuit de hele wereld en een uiterst belangrijk spiritueel referentiepunt voor Afrika. De afgelopen jaren werd hier een studio opgericht ten dienste van alle Radio Maria's wereldwijd. Vanuit deze studio worden programma's met een mariaal karakter geproduceerd die door vele Radio Maria's worden uitgezonden, niet alleen de Afrikaanse. Parallel daarmee is een conferentiezaal in aanbouw bestemd voor pelgrims voor momenten van spiritualiteit en vorming. Voor de Afrikaanse Radio Maria's is Kibeo ook het voornaamste vormingscentrum. Directeurs en medewerkers uit verschillende landen komen er om een initiële voorbereiding te ontvangen die hen in staat stelt de radiodienst doeltreffend uit te oefenen ten bate van de luisteraars van hun respectieve stations. En wat is dan eigenlijk het project van Radio Maria in Rwanda? Wel, om de cursussen te kunnen organiseren en een kwaliteitsvolle dienst aan de luisteraars te garanderen, is het noodzakelijk zowel te voorzien in de onderhoudsbehoeften van de Radio Maria Studio in Kibeo als in de reis- en verblijfkosten van de directeurs en het redactionele personeel tijdens de cursusperiode. Elk jaar worden tenminste drie cursussen georganiseerd in de drie meest verspreide talen op het Afrikaans continent: Engels, Frans en Portugees, zodat alle verschillende taalrealiteiten in Afrika bereikt worden. En wat heeft de wereldfamilie dan nodig concreet, beste luisteraars, voor de steun aan de redactionele vorming, bijhorende logistiek en gewone kosten van de Radio Maria zetel in Kibeo? Wel, men heeft nood aan €150.000 voor Radio Maria Rwanda. En we gaan over naar Zuid-Soedan, beste luisteraars. De bedoeling is om het signaal te versterken, om zo de hoop te versterken. Er wonen 14 miljoen mensen in Zuid-Soedan, waarvan 52% katholieke, beste luisteraars. Het bereik van Radio Maria, wel, Radio Maria bereikt in Zuid-Soedan 300.000 mensen. U moet weten dat Radio Maria Zuid-Soedan de jongste van de Afrikaanse radio's van de wereldfamilie is, ingehuldigd in 2024. En ondanks haar recente oprichting registreert ze al een zeer hoog publiek en actieve deelname van christenen in Juba, de hoofdstad, waar haar zetel gevestigd is. Vanaf het begin heeft ze zich ook onderscheiden als een stem van vrede, verzoening en hoop in een land, zoals u weet, dat gekenmerkt wordt door extreme armoede en conflicten tussen verschillende bevolkingsgroepen. In Zuid-Soedan wordt Radio Maria gewaardeerd, niet alleen om haar evangeliseringswerk, maar ook om de educatieve en informatieve dienst die ze biedt, met programma's gaande van spiritualiteit tot de valorisering van de lokale cultuur. En voor wat vraagt de wereldfamilie uw hulp, beste luisteraars? Wel, de aartsbisschop van Juba, kardinaal Stephen Ameyu Martin, heeft de wens uitgesproken dat Radio Maria ook andere zones van het uitgestrekte aartsbisdom
kan bereiken. Daarom werkt Radio Maria Zuid-Soedan aan een uitbreidingsproject gericht op het activeren van een nieuwe frequentie die de stad Terikeka en de omliggende gebieden zal dekken, voor een bevolking van ongeveer 300.000 mensen. Het project beoogt het signaal van Radio Maria uit te zenden in de regio's van het bisdom, waar de katholieke aanwezigheid het sterkst is, om geestelijke ondersteuning te bieden aan een gemeenschap die betrokken is bij het moeilijke pad van de verzoening die het hele land nodig heeft. En voor deze nieuwe frequentie in de regio Terikeka in Zuid-Soedan, beste luisteraars, heeft de Wereldfamilie 110.000 euro nodig. En priester Charles Buzak, directeur van de Radio Maria Zuid-Soedan, zegt ons ook het volgende. Radio Maria is een instrument van vrede en verzoening, is een sprankje hoop. Een hoop die opkomt wanneer mensen de moed verliezen, wanneer situaties moeilijk worden, wanneer het leven bedreigend wordt en toch verdwijnt de hoop niet. En we gaan naar Tanzania. Vanuit het hart van de steden tot de meest afgelegen dorpen. Dat is de bedoeling voor Radio Maria Tanzania. In Tanzania, beste luisteraars, wonen er 62 miljoen mensen, waarvan 30% katholieken. Het huidige bereik van Radio Maria is 27,1 miljoen mensen. En na meer dan twee decennia van lokale dekking heeft Radio Maria Tanzania de afgelopen jaren een nationale radiolicentie verkregen, waarmee ze kon groeien van 12 naar 60 uitzendpunten in het land. En deze ontwikkeling, beste luisteraars, maakte het mogelijk het signaal uit te breiden. Niet alleen naar de belangrijkste steden, maar ook naar de landelijke gebieden, waar de bevolking voornamelijk in dorpen leeft en zich bezighoudt met landbouw en veeteelt. Precies uit deze gebieden komen de meeste luisteraars van Radio Maria, die in het radiostation niet alleen steun vinden voor hun geestelijke en gebedsleven, maar ook een informatiebron en begeleiding, dankzij vele programma's voor menselijke bevordering die bijdragen aan het verbeteren van het leven van miljoenen mensen. En wat is dan het project voor Radio Maria Tanzania? De meeste uitzendstations in landelijke gebieden beschikken niet over voldoende elektriciteitstoevoer om de werking van de zenders 24 uur per dag te garanderen. Hoewel het probleem van stroomtekort in Tanzania in de goede richting evolueert, dankzij de opening van nieuwe energiecentrales, blijven de grote uitgestrektheid van het land een niet volledig efficiënt elektriciteitsnetwerk en de voortdurende bevolkingsgroei frequente stroomonderbrekingen veroorzaken, met name in de meest afgelegen gebieden. Daarom is het noodzakelijk te beschikken over dieselgeneratoren, te activeren wanneer het elektriciteitsnet geen energie levert. Met dit project wil Radio Maria Tanzania 12 generatoren installeren in evenveel regio's van het land waar het radiosignaal pas recent is aangekomen. Bovendien, beste luisteraars, nog goed nieuws, is het uitbreidingsproces van het netwerk nog niet voltooid. Maar Radio Maria Tanzania heeft onlangs de toestemming gekregen om antennes en zenders te installeren in 5 nieuwe regio's. En Wapma, nabij Dodoma, Mlaklama in het bisdom Singida, Kierwa in de regio Kagera in het noordwesten van het land, Niassa, gelegen in het zuiden in de regio Ruvuma, en Loliondo in de noordelijke zone van Arusha. Deze nieuwe installaties zullen het totaal aantal actieve frequenties in Tanzania op
65 brengen. En wat zijn de kosten die de wereldfamilie daarvoor nodig heeft, beste luisteraars? Wel, voor de noodgeneratoren, voor 12 zenders en 5 nieuwe frequenties is er €460.000 nodig. En dit om de groei van Radio Maria in Tanzania, een zeer groot land, te kunnen uitbreiden. En dan gaan we naar Oeganda. 30 jaar gestaagd voortgaan in het teken van nabijheid. In Oeganda, beste luisteraars, wonen er 45,8 miljoen mensen, waarvan 48% katholieken. Radio Maria bereikt er met haar frequenties 23,3 miljoen luisteraars. En wat is eigenlijk de huidige situatie van Oeganda, van Radio Maria Oeganda? Wel, al 30 jaar vertegenwoordigt Radio Maria in Oeganda een solide en brede aanwezigheid op het grondgebied. Ze behoort tot de meest verspreide en meest beluisterde stations van het land. Met name dankzij haar bijzondere nabijheid met de plattelandsbevolking. Omdat er vele talen worden gesproken in Oeganda, beschikt Radio Maria over een hoofdstudio in de hoofdstad Kampala en 7 andere secundaire studio's die programma's produceren in verschillende lokale talen. En deze substations bevinden zich in Mbarara, Hoima, Nebbi, Gulu, Mbale, Moroto en Kabale, waardoor eigenlijk er ook een dekking gegarandeerd wordt die aandacht heeft voor de verschillende culturele en taalkundige realiteiten van het land. En wat is dan het project voor Radio Maria in Oeganda? Wel, de luisteraars van het substation van Hoima hebben bijgedragen aan de bouw van een zetel voor de studio, vanwaar de uitzendingen in hun lokale taal worden gemaakt. Het project voorziet voor de Mariathon 2026 niet alleen de consolidatie van de zetel, maar ook de technische opwaardering van de studio. U moet weten, beste luisteraars, de momenteel gebruikte apparatuur is immers meer dan 20 jaar oud. En het nieuwe technische materiaal zal dit kleine station in staat stellen een nog betere dienst aan te bieden aan de luisteraars, die een grote genegenheid en trouw tonen aan Radio Maria. Bovendien heeft het substation van Mbarara onlangs een nieuwe frequentie gekregen in Ibanda, in de gemeente Bwawa. Het project voorziet de aankoop en installatie van een compleet transmissiesysteem. Zo zullen ze, ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van Radio Maria Oeganda, die in 1996 in Mbarara is begonnen, duizenden mensen meer zich kunnen aansluiten en genieten van de programma's van Radio Maria. En wat heeft de wereldfamilie concreet nodig, beste luisteraars? Wel, voor de versterking van het substation in Hoima en de uitbreiding van het netwerk in het district Ibanda is er €130.000 nodig. En dan hebben we, beste luisteraars, de grotere projecten voor Radio Maria op het Afrikaans continent overlopen. Maar er wordt nog een speciale steun gevraagd in het algemeen voor het Afrikaans continent. Laten we deze even overlopen. U moet weten, beste luisteraars, in vele Afrikaanse landen, hoewel veel wegen vandaag nog moeilijk begaanbaar zijn, hebben de technici, vrijwilligers en promotoren van Radio Maria niet alleen de stedelijke gebieden nodig te bereiken, maar ook de landelijke gebieden waar de meeste luisteraars zich bevinden. En die ontmoeting tussen Radio Maria en haar luisteraars is een essentieel element voor de ontwikkeling van de radio's en, vooral, voor de verspreiding van het evangelie.
wanneer Radio Maria in een dorp aankomt om de mis uit te zenden of een beschadigde zender of antenne moet repareren, wordt ze altijd met zoveel vreugde ontvangen door de lokale bevolking, die deze aanwezigheid ervaart als een zegen en een omhelzing van de Maagd Maria. En om deze ervaring van nabijheid en vreugde mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat het team van Radio Maria beschikt over efficiënte transportmiddelen. Daarom is het doel om de grote Radio Maria-familie in Afrika tenminste 10 nieuwe transportmiddelen te schenken, die het evangeliserings- en ontmoetingswerk faciliteren. En wat heeft de Wereldfamilie dan nodig voor deze nieuwe voertuigen voor promotie op het terrein? Wel, voor meer dan 10 nieuwe transportmiddelen, beste luisteraars, heeft de Wereldfamilie van Radio Maria 250.000 euro nodig. En dat is een van de speciale steun die gevraagd wordt, beste luisteraars. Het tweede is opleidingscursussen voor technisch personeel. Het Afrikaans continent ontsnapt niet aan de technologische race die nu vele domeinen van het dagelijks leven raakt. En ook in de radiosector evolueert de technologie voortdurend en is het noodzakelijk bij te blijven om de best mogelijke dienst aan de luisteraars te bieden. Radio Maria gebruikt geavanceerde en doeltreffende technologische instrumenten, maar daarom is het ook essentieel de technici van de Afrikaanse radio's op te leiden, zodat ze de instrumenten die ze gebruiken grondig kennen en correct kunnen laten gebruiken door het personeel en de vrijwilligers van Radio Maria. U moet weten, beste luisteraars, dat de Wereldfamilie van Radio Maria elk jaar opleidings- en bijscholingscursussen voor Afrikaanse technici organiseert, met gestructureerde sessies van klaslokaal onderwijs, maar ook en vooral via praktijkwerk op het terrein. Deskundigen, technici uit Europa begeleiden immers de jonge Afrikaanse technici bij de onderhouds- en reparatieactiviteiten van de verschillende gebruikte apparatuur. En voor al die opleidingscursussen voor technisch personeel, beste luisteraars, vraagt de Wereldfamilie uw steun voor 150.000 euro. En dan nog een ander belangrijk project, beste luisteraars. De stijging van de energiekosten. De afgelopen jaren heeft sommige Radio Maria's in Afrika in grote moeilijkheden gebracht. Tegelijkertijd schenkt de Afrikaanse kerk steeds meer aandacht aan het milieu en de bescherming van de schepping, in overeenstemming met wat Paus Franciscus heeft aangegeven in de encycliek Laudato Si. En als antwoord op deze behoeften en richtlijnen heeft de Wereldfamilie van Radio Maria in 2025 een specifiek fotovoltaïsch project ontwikkeld voor de Radio Maria stations in Afrika, dat in de loop van het jaar werd geïnstalleerd en getest in landen zoals Nigeria, Sierra Leone en Zambia. Deze experimenteerde fase heeft positieve resultaten opgeleverd, waardoor een model kon worden bepaald dat bedoeld is als norm voor vele radiostations en vele frequenties van Radio Maria. En wat is dan het project, beste luisteraars? Wel, in 2026 zal een nieuw fotovoltaïsch project worden gelanceerd in meerdere landen van Sub-Saharaans Afrika, met als doel de beheerkosten die verband houden met de elektriciteit en dieselverbruik voor vele Afrikaanse Radio Maria stations om die te verlagen. Er zijn overeenkomsten gesloten met lokale bedrijven die technische uitrusting zullen gebruiken die ontworpen is om de energie-efficiëntie van een radiostation te maximaliseren. De installatie van zonnepanelen is voorzien op dit moment in de Democratische Republiek Congo, in Burundi en in Kenia. En voor dit project, beste luisteraars, voor deze zonnepanelen, zeer belangrijk voor het kunnen uitzenden voor energie, wel heeft de Wereldfamilie
€180.000 nodig.

Beste luisteraars, de totale investering van de wereldfamilie van Radio Maria op het continent Afrika staat op 2.680.000 euro. Heel veel geld, beste luisteraars, maar zeer nodig voor de uitbreiding van Radio Maria op het Afrikaans continent. We overlopen eventjes in het kort alles wat we al hebben overlopen, uitgebreid gisteren en vandaag in deze uitzendingen van Elke Dag Telt. In Cameroen, voor Radio Maria Cameroen, is er een steun nodig voor de lopende werkingskosten in Yaoundé en in Edea. In de Democratische Republiek Congo een uitbreiding van het netwerk in de regio Kole. In Mozambique komt er een nieuwe zetel in Maputo. In de Republiek Congo renovatie van het substation van Uesso. Voor Radio Maria Rwanda steun aan redactionele vorming, logistiek en gewone kosten van de zetel in Kibeo. In Zuid-Soedan krijgen ze een nieuwe frequentie in de regio Terikeka. In Tanzania hebben ze noodgeneratoren nodig voor 12 zenders plus 5 nieuwe frequenties. Oeganda, versterking van het substation in Hoima plus uitbreiding van het netwerk in het district Imanda. En dan verschillende speciale steun, beste luisteraars, namelijk nieuwe voertuigen voor promotie op het terrein. Dat is voor alle Radio Maria's in Afrika. Opleidingscursussen voor het technisch personeel. Installatie van nieuwe fotovoltaïsche systemen van zonnepanelen. Ook nog gewone beheerskosten. Steun voor de kosten van de satelliet. En natuurlijk stijging van de elektriciteitskost, die ze dan proberen te verminderen door de installatie van de zonnepanelen. In totaal dus, beste luisteraars, 2.680.000 euro nodig voor de investeringen van de wereldfamilie van Radio Maria in Afrika.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: En bidden we dan samen het Regina Caeli. Koningin des hemels, verheug u, alleluia, omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia, verrezen is zoals hij gezegd heeft, alleluia, bid God voor ons, alleluia. Verheug en verblijd u, maagd Maria, alleluia, want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia. Laat ons bidden. God, door de verrijzenis van uw Zoon Jezus Christus hebt gij de vreugde geschonken aan de wereld. Wij bidden u, laat ons door zijn moeder, de maagd Maria, eenmaal komen tot de vreugde van het eeuwig leven. Door Christus onze Heer. Amen.

En voordat we deze uitzending afsluiten, beste luisteraars, gaan we nog een Radio Maria uit ons mandje trekken, waar we de komende week voor gaan bidden. Ik heb hier het mandje bij me. Kom, Heilige Geest. En het kaartje dat ik trek uit ons mandje is van Radio Maria Spanje. Radio Maria Spanje viert haar verjaardag op 24 januari. De hoofdstad van het land is uiteraard Madrid. En Spanje heeft ongeveer 49 miljoen inwoners, waarvan 54,8 Rooms-Katholieken, maar van die 54,8% zijn er 35% niet gelijk praktiserende katholieken. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Vergeet niet, tot en met volgende week bidden we dus voor Radio Maria in Spanje.

als ik het weer probeer. En wilt u met mij meegaan, als ik het weer probeer.

iemand ooit in de kou liet staan. Als ik weer eigenzinnig een andere weg wou gaan. Vergeef mij als ik boos was, te hard, te trots.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Goedenavond, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de rozenkrans te bidden. Dit doen wij verbonden met diaken Warlito en zijn gezin. Wij bidden en mediteren vanavond de droevige mysteries.
2: We wijden deze rozenkrans toe aan de gebedintenties van de parochianen, van de pastorale zoon Sabentem en alle luisteraars van Radio Maria. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Heilige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruist is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, die de dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van Gods almachtige Vader. Want daar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de vrezen van het lichaam, in eeuwig leven. Amen. Amen.
3: Onze Vader die in de hemel zit, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Gezegend Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
3: Gezegend Maria, voor wij genade de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin,
2: en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De eerste droeve mysterie, de doodangst van Jezus. Voor het eerste tientje bidden we voor de intenties van de parochianen van de Sint-Josefskerk in Zaventem.
3: Onze Vader die in de hemel zit, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, en wat je ziet.
2: Geef ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
3: Gezegend Maria, voor wat schade de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons aan de zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Gezegend Maria, voor de genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en uw zegen is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons aan de zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Gezegend Maria, voor de genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en uw zegen is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Gezegend Maria, voor wij genade de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en de zegen is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Gezegend Maria, voor wij genade de Heer is met u. Gezegend zijt je boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht aan uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons aan uw zondaars. Nu ben ik u van zijn dood. Amen.
3: Gezegend Maria, voor wij genade de Heer is met u. Gezegend zijt je boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht aan uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons aan uw zondaars. Nu ben
3: je natuurlijk bij onze dood. Amen. Gezegend Maria, voor wij staden de Heer met u. Gezegend zijt je boven alle vrouwen. En je zegen is de vrucht aan uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu ben je natuurlijk bij onze dood. Amen.
3: Gezegend Maria, voor wij staden de Heer met u. Gezegend zijt je boven alle vrouwen. En je zegen is de vrucht aan uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu ben ik uur van onze dood.
3: Gezegend Maria, voor wij genade de Heer is met u. Gezegend zijt je boven alle vrouwen. En je zegen is de vrucht aan uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu ben ik uur van onze dood. Amen.
3: Gezegend Maria, voor wij genade de Heer is met u. Gezegend zijt je boven alle vrouwen. En je zegen is de vrucht aan uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en de eeuwen der eeuwen. Amen. De tweede droge mysterie. Jezus wordt gegezeld. Voor het tweede tientje bidden we voor de intenties van de parochianen van de Sint-Lambertuskerk in Norsegem, in het bijzonder voor het spoedig herstel van Huguet.
3: Onze Vader, die in de hemel zit, uw naam wordt een geheiligd uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven en onze schulden hebben. En breng ons niet in beproeving. Maar we lossen ons van het kwade.
3: Amen. Gezegend Maria, voor wij genade de Heer is met u. Gezegend zijt je boven alle vrouwen. En je zegen is de vrucht aan uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons aan uw zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Gezegend Maria, voor wij genade de Heer is met u. Gezegend zijt je boven alle vrouwen. En je zegen is de vrucht aan uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Gezegend Maria, voor wij genade de Heer is met u. Gezegend zijt je boven alle vrouwen, en je zegen is de vrucht aan uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Gezegend Maria, voor wij genade de Heer is met u. Gezegend zijt je boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht aan uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Gezegend Maria, voor wij genade de Heer is met u. Gezegend zijt je boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht aan uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Gezegend Maria, voor wij genade de Heer is met u. Gezegend zijt je boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht aan uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Gezegend Maria, voor wij genade de Heer is met u. Gezegend zijt je boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht aan uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Gezegend Maria, voor wij genade de Heer is met u. Gezegend zijt je boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht aan uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Gezegend Maria, voor wij genade de Heer is met u. Gezegend zijt je boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht aan uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en het uur van onze dood. Amen.
3: Gezegend Maria, voor wij genade de Heer is met u. Gezegend zijt je boven alle vrouwen. Gezegend is de vrucht aan uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. nu en in het uur van zijn dood. Amen.
5: Heer en de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en altijd, en de eeuwen der eeuwen.
5: Amen. De derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Voor het derde tientje bidden we voor de intenties van de parochianen van de Sint-Martinuskerk in Zaventem. En voor de volgende tientje bidden we in een Filipijnse taal Tagalog. Abag, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alag mo, papasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit.
2: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
5: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Luwalhati sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo.
2: Kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
5: The vierde troubige mysterie. Jesus draagt zijn kruis naar Golgotha. Voor het vierde tientje bieden we voor de intenties van de parochianen van de Sint Pancratiuskerk in Sterrebeek.
3: Onze Vader die in de hemel zit, uw naam wordt geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
5: Amen.
3: Gesegnet und Maria, wo wirst du erst mit ihr? Gesegnet seid ihr boven alle Frauen und gesegnet ist der Frucht in der Liebe an Jesus.
4: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns alle Sünder, nun und in der Stunde unseres Todes. Amen.
3: Gesegnet und Maria, wo wirst du erst mit ihr? Gesegnet seid ihr boven alle Frauen und gesegnet ist der Frucht in der Liebe an Jesus.
4: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns alle Sünder. Nu
3: wenn es über uns Amen. Wir Maria, wo wir Gnade der Erst mit dir. Gesegnet seid ihr boven alle Frauen. Und gesegnet ist der Frucht in der Liebe an Jesus.
4: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns alle Sünder. Nu wenn es über uns Amen.
3: Gesegnet Maria, wo wirst Gnade der Erst mit dir. Gesegnet seid ihr boven alle Frauen. Und gesegnet ist der Frucht in der Liebe an Jesus.
4: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns alle Sünder, nun und in der Stunde
3: unseres Todes. Amen. Gesegnet Maria, wo wirst Gnade der Erst mit dir. Gesegnet seid ihr boven alle Frauen und gesegnet ist der Frucht in der Liebe an Jesus.
4: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns alle Sünder, nun und in der Stunde unseres Todes. Amen.
3: Gesegnet Maria, wo wirst Gnade der Erst mit dir. Gesegnet seid ihr boven alle Frauen und gesegnet ist der Frucht in der Liebe an Jesus.
4: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns alle Sünder, nun und in der Stunde unseres Todes. Amen.
3: Gesegnet Maria, wo wirst du Gnade der Erst mit dir? Gesegnet seid ihr boven alle Frauen, gesegnet ist der Frucht.
4: Wenn du liebst, kam Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns alle Sünder, nun und in der Stunde unseres Todes. Amen.
3: Gesegnet Maria, wo wirst du Gnade der Erst mit dir? Gesegnet seid ihr boven alle Frauen und gesegnet ist der Frucht in der Liebe an Jesus.
4: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns alle Sünder, nun und in der Stunde unseres Todes. Amen.
3: Gesegnet Maria, wo wirst du Gnade der Erst mit dir? Gesegnet seid ihr boven alle Frauen und gesegnet ist der Frucht in der Liebe an Jesus.
4: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns alle Sünder, nun und in der Stunde unseres Todes. Amen.
3: Gesegnet Maria, wo wirst du Gnade der Erst mit dir? Gesegnet seid ihr boven alle Frauen, gesegnet ist der Frucht in der Liebe an Jesus.
4: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns alle Sünder, nun und in der Stunde unseres Todes. Amen.
5: Ehrende Vater, und der Sohn, und der Heilige Geist.
4: Zoals het was in het begin en nu en altijd en de eeuwen der eeuwen. Amen.
5: De vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Voor het vijfde tientje bieden we de intenties van de parochianen van de Sint-Stefanskerk in Sint-Stevens Zwolle.
3: Onze Vader die in de hemel zit, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. U wilt geschieden op aarde zoals in de hemel.
5: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
4: Amen.
3: Gezegend Maria, wo wirst du Gnade der Erst mit dir? Gezegend seid ihr boven alle Frauen, en gezegend is de Frucht in der Liebe an Jesus.
4: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns alle Sünder, nun und in der Stunde unseres Todes. Amen.
3: Gesegnet Maria, wo wirst du Gnade der Erst mit dir? Gesegnet seid ihr boven alle Frauen, gesegnet ist der Frucht in der Liebe an Jesus.
4: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns alle Sünder, nun und in der Stunde unseres Todes. Amen.
3: Gesegnet Maria, wo wirst du Gnade der Erst mit dir? Gesegnet seid ihr boven alle Frauen, und gesegnet ist der Frucht in der Liebe an Jesus.
4: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns alle Sünder, nun und in der Stunde unseres Todes. Amen.
3: Gesegnet Maria, wo wirst du Gnade der Erst mit dir? Gesegnet seid ihr boven alle Frauen, und gesegnet ist der Frucht in der Liebe an Jesus.
4: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns alle Sünder, nun und in der Stunde unseres Todes. Amen.
3: Gesegnet Maria, wo wirst du Gnade der Erst mit dir? Gesegnet seid ihr boven alle Frauen, und gesegnet ist der Frucht in der Liebe an Jesus.
4: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns alle Sünder, nun und in der Stunde unseres Todes. Amen.
3: Gesegnet Maria, wo wirst du Gnade der Erst mit dir? Gesegnet seid ihr boven alle Frauen, und gesegnet ist der Frucht in der Liebe an Jesus.
4: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns alle Sünder, nu in het uur van onze dood. Amen.
3: Zeg Maria, voor wat genade de Heer is met u. Zeker zet je boven alle vrouwen. En je zegen is de vrucht en heerlijk aan Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu in het uur van onze dood. Amen.
3: Zeg Maria, voor wat genade de Heer is met u. Zeker zet je boven alle vrouwen. En je zegen is de vrucht en heerlijk aan Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
3: Zegt Maria, voor wat genade de Heer is met u. Zegen zijt je boven alle vrouwen, en je zegen is de vrucht van je lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
3: Zegt Maria, voor wat genade de Heer is met u. Zegen zijt je boven alle vrouwen, en je zegen is de vrucht van je lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
5: Eer de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen.
5: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
4: bid voor ons.
5: Heilige Jozef,
4: bid voor ons.
5: Heilige Aartsengel Michael,
4: bid voor ons.
5: Heilige Martinus,
4: bid voor ons.
5: Heilige Lambertus,
4: bid voor ons.
5: Heilige Pancratius,
4: bid voor ons.
5: Heilige Stefan,
4: bid voor ons.
5: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

beste luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PI 49 7333 7333 777.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het Woord Spreekt. Vandaag gaan we naar het Oude Testament in het boek Exodus. We lezen er hoofdstuk 2, versen 23 tot en met 25. In de loop van deze vele jaren was de koning van Egypte gestorven. Maar de Israëlieten gingen nog steeds gebukt onder hun dwangarbeid en zij klaagden luid. Vanuit hun slavenbestaan drong hun gejammer door tot God. En God luisterde naar hun klagen. Hij was zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob indachtig. God zag goedgunstig neer op de Israëlieten en hij was met hen begaan.

De passage die we zo net hebben gelezen in het boek Exodus, moeten we even zien in de context van de tijd. Het gaat hier over het moment dat het volk van Israël in Egypte is en daar als slavenvolk erkend wordt. Het volk van Israël was namelijk in Egypte gekomen wanneer Jacob zijn zoon Jozef ging bezoeken. En toen werd het volk wel degelijk gezien als een soort van, laten we zeggen, elite. Maar omdat het volk van Israël enorm aan het groeien was, hebben ze hen verplicht tot slavenarbeid. Het lijden van het volk van Israël was daarom zeer groot geworden. En zo zien we dat het volk van Israël aan het klagen is, aan het klagen tegenover God. Hebt gij ons niet gezegd dat wij uitverkoren waren? Zijn wij niet uw volk? Was er geen beloofd land voor ons? Waar is dat land dat gij voor ons hebt bereid? En nu hebben we de passage gelezen waarbij God zich als barmhartig vertoont. Hij is barmhartig. En we zien in de tekst die we lazen 4 werkwoorden verschijnen die toepasselijk zijn op hetgeen God meemaakt bij het geven van barmhartigheid. En die 4 werkwoorden zijn de volgende. Het eerste is luisteren. God luisterde naar hun klagen. Een tweede werkwoord die we zien in de tekst. Hij was zijn verbond indachtig. Indachtig zijn. Daarna zien we nog een derde werkwoord verschijnen. God zag goedgunstig neer op de Israëlieten. Zien. Nog iets wat God doet. En het vierde werkwoord dat we tegenkomen is kennen. In het Nederlands zeggen we hier, hij was met hen begaan. In een letterlijke vertaling vanuit het Hebreeuws zou u kunnen zeggen, hij kende hen. Het werkwoord kennen. En deze 4 werkwoorden houden een verband met de barmhartigheid van God. Ze leggen eigenlijk Gods barmhartigheid uit. Want God is barmhartig als hij het lijden ziet van de mens. In de eerste plaats door te luisteren, door indachtig te zijn, door te zien en door te kennen. We gaan deze 4 werkwoorden even bespreken. Wanneer God luistert naar zijn volk die aan het klagen is omwille van het vele lijden, omwille van de slaafse arbeid die ze moeten verrichten, dan luistert God. Dat wil dus zeggen dat de muur die er was, zeg maar, tussen de schepper en de schepping, dat die verbroken wordt. En er was nu eenmaal een muur. Die muur is er gekomen door de zonde. We zouden zelfs kunnen zeggen dat het de zonde is die een muur opbouwt tussen God en de mens. Of anders gezegd, dat de zonde ervoor zorgt dat God weggedrukt wordt. God wordt vermeden. Elke zonde laat ons eigenlijk God buitenspel zetten. En die keuze ligt aan ons, niet aan God. Maar wanneer men klaagt, wanneer men tot God bidt en tot God roept, dan luistert hij. En dus de muur die we zelf zouden hebben opgebouwd, wordt verbroken, gewoonweg door het oprecht bidden tot God. Zie daar de eerste daad van de barmhartige God. Een daad die wij eigenlijk ook zouden moeten imiteren als we barmhartig willen zijn. En is dat zelfs niet een vraag uit de Heilige Schrift? Wees barmhartig zoals uw God barmhartig is. En in de eerste plaats gebeurt dat door het luisteren. God luistert naar die mens die klaagt en die zijn lijden aan hem voorstelt.
Het tweede is indachtig zijn. Dat wil zeggen, God vergeet niet en nooit. God is natuurlijk die eeuwige wijsheid die niet kan vergeten. Hij kan zijn schepsel niet vergeten. Hij heeft het schepsel geschapen. Hij heeft die mens geschapen die die muur heeft opgebouwd door de zonde. Maar God kan die mens, ook al is er een muur, niet vergeten. God is dus indachtig. En zeer speciaal wanneer men net tot hem heeft gebeden, te midden van het lijden. Wanneer men net heeft geklaagd omwille van het lijden. God is indachtig. Hij vergeet niet hoeveel wij als mensen hebben afgezien. Heel vaak niet door onze eigen schuld en soms ook wel eens door onze eigen schuld. God is indachtig. Ook dat mogen wij, zeg maar, als een betrekking zien op onszelf. God is ons indachtig. Hij kent ons lijden. En we gaan het daar later nog over hebben, bij het werkwoord kennen. Maar hij is bij ons aanwezig. Hij is indachtig, hij vergeet nooit. Hij kent ons leven. Wanneer God heeft geluisterd en indachtig is geweest, gaat hij nog een stap verder. En zo staat er in de tekst die we lazen, God zag goedgunstig neer op de Israëlieten. God ziet. Dat wil dus zeggen, het is duidelijk in zijn ogen. Mijn volk lijdt. Mijn schepsel lijdt. Als wij vandaag tot God bidden en hem zeggen hoezeer wij soms lijden, dan luistert God, dan is hij ons indachtig, want hij vergeet ons niet en hij ziet ons. Het is voor hem duidelijk dat er lijden is. En dat duidelijke, wel, dat brengt God tot een wens naar rechtvaardigheid. God wenst dat dat lijden weggaat. En als dat lijden weggaat, wel, door zijn barmhartigheid, dan komen wij tot waar leven. En dus God ziet, het is voor hem duidelijk, dat de mens te lijden heeft. En tot slot gaat God zelfs nog een stap verder in zijn grote barmhartigheid. God gaat naar het binnenste, naar het meest intieme van de mens, waar hij het lijden begrijpt, waar hij met het lijden meeleeft. Hij bewoont het lijden als het ware. En dat is dan dat woord kennen dat we zien verschijnen op het einde van de passage die we lazen. Hij was met hen begaan, hij kende hen. God bewoont ons lijden. Hij is te midden van de plaats waar er lijden is. En dat is soms zo een vraag die men durft stellen als er een zwaar iets is gebeurd, een grote ramp. Dan hoort men soms eens iemand de vraag stellen, maar waar was God? Wel, eigenlijk is ons antwoord als gelovige, God was net daar, te midden van dat lijden. Nee, hij keurt dat niet goed. En het blijft zeker een groot mysterie. Waarom dat dat lijden niet zomaar weg zou gaan? Waarom laat hij het toe? Maar wat misschien nog belangrijker is om te weten is, hij is daar, hij woont te midden van dat lijden. Hij kent ons. Hij gaat naar het intiemste van de mens. En hij luistert naar ons, hij is ons indachtig, hij ziet het en hij kent ons. Maar hij weet ook dat wij nog die stap moeten zetten naar eeuwig leven. En dus die keuze moeten kunnen maken. En dat kunnen we alleen maar maken als we hem durven erkennen, ook te midden van het lijden. Een voorbeeld in de Heilige Schrift dat God te midden van het lijden woont, wordt ons eigenlijk gegeven enkele versen later. Want in het boek Exodus, het volk van Israël is groot geworden, heeft te lijden van de slavenarbeid en God zal Mozes roepen. En de manier waarop hij Mozes roept is te midden van een doornstruik.
Mozes keek toe, lezen we in Exodus hoofdstuk 3, vers 2. Mozes keek toe en zag dat de doornstruik in lichter laaien stond en toch niet verbrandde. Toen verscheen hem de engel van de Heer in een vuur dat opvlamde uit een doornstruik. God woont in die doornstruik. En een doornstruik is een struik met doorns als symbool van het lijden. En dan moeten we ook direct terugdenken aan Jezus Christus, die te midden van het lijden ook wordt omringd door doornen, wanneer men hem de doornenkroon opzet. Jezus bewoont die doornstruik. En zo is het zelfs in de

Gas, hoofdstuk 22, lezen versen 61 en 62, dan zien we het volgende. De Heer keerde zich om en keek Petrus aan. En Petrus herinnerde zich wat de Heer tegen hem had gezegd. Voor de haan vandaag kraait, zul je me driemaal verloochend hebben. Hij liep naar buiten en schreide bittere tranen. De Heer keerde zich om en keek Petrus aan. Zo lazen we. Wel ja, Jezus is zelfs op dat moment reeds barmhartig. Hij kijkt naar Petrus, die te lijden zal hebben door zijn afkeer van God, door zijn zonde, door zijn verraad. En dus, Jezus toont zich barmhartig door te kijken. Hij zal later ook heel specifiek luisteren. Hij zal indachtig zijn, namelijk herinneren hoe en wie Petrus was. En hij zal hem echt kennen. En het antwoord op deze passage waarbij Petrus te lijden heeft, maar waarbij hij Jezus ziet neerkijken op hem, wel, het antwoord daarop wordt hem gegeven na de verrijzenis. In het evangelie volgens de heilige Marcus lezen we, hoofdstuk 16, vers 7, ga tegen de leerlingen en tegen Petrus zeggen, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult u hem zien zoals hij u gezegd heeft. Ga tegen de leerlingen en tegen Petrus. Petrus wordt apart vernoemd. En dat is eigenlijk om Petrus aan te tonen, er is leven ook na uw zonde. Er is leven ook na het lijden. En Petrus zal veel wenen, omwille van zijn zonde, omwille van zijn verraad. Maar God ziet in zijn barmhartigheid alles. En hij stopt niet door zonde of verraad. Maar zijn blik gaat altijd verder naar alle mensen van goede wil. Zoals Petrus van goede wil naar Jezus teruggaat. En hem tot driemaal toe zegt, gij weet alles, gij kent mij, gij weet dus dat ik u bemin. De vier werkwoorden die we hebben gezien in het boek Exodus, hoofdstuk 2, versen 23 tot en met 25, zijn wel degelijk werkwoorden die ons helpen om de barmhartigheid van God te begrijpen. Want God ziet alles, vanaf het begin tot het einde. Dat wordt ons zelfs gezegd in het boek van Jezus Sirach. Hoofdstuk 39, vers 20. Van eeuw tot eeuw ziet hij toe. De blik van God, het feit dat hij naar ons kijkt, gaat van het begin van de tijd tot het einde. En God onthoudt, God is indachtig, hij luistert naar ons, hij kent ons, hij bewoont ons lijden. En zie daar de goddelijke barmhartigheid. Om ons vanuit dat lijden terug op te trekken, op weg naar eeuwig leven, naar de verrijzenis, zoals het aan Petrus wordt kenbaar gemaakt. Hij gaat u voor naar Galilea, daar zult u hem zien, zoals hij u gezegd heeft, daar met Jezus zult gij leven hebben, eeuwig leven. We lezen nogmaals de passage van het boek Exodus, hoofdstuk 2, versen 23 tot en met 25. In de loop van deze vele jaren was de koning van Egypte gestorven. Maar de Israëlieten gingen nog steeds gebukt onder hun dwangarbeid en zij klaagden luid. Vanuit hun slavenbestaan drong hun gejammer door tot God. En God luisterde naar hun klagen. Hij was zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob indachtig. God zag goedgunstig neer op de Israëlieten en hij was met hen begaan.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PI 49 7333 7333. 777

0: Menslievend. Te gast bij woonzorgcentra in ons land. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Menslievend. Wij mogen vandaag te gast zijn in het woonzorgcentrum Ter Meeren in Neerijsen. Een woonzorgcentrum van het woonzorgnet Deileland. En wij hebben hier vandaag de directeur Eddy bij ons, die ons een beetje gaat vertellen over het woonzorgcentrum. Eddy, hartelijk bedankt dat wij hier te gast mogen zijn. Zou u zelf kort willen voorstellen aan de luisteraars?
2: Goedemorgen. Ik ben Eddy de Volder. Ik ben hier campusdirecteur. Dus wij zijn een van de 5 huizen van woonzorgnet Deileland. We liggen hier in een heel mooie landelijke omgeving. Ik ben oorspronkelijk mijn carrière begonnen als verpleegkundige op Gasthuisberg, om dan toch 25 jaar geleden de switch te doen naar de ouderzorg, wat een enorme boeiende uitdaging was. En nog steeds, zeker met het laatste jaar in zicht, dat ik mijn functie hier nog ga vervullen, blijft het een heel boeiende en heel dankbare invulling van mijn dagbesteding als werknemer.
1: En het is al een tijdje geleden dat u de switch gemaakt heeft naar ouderenzorg. Kan u daar iets over vertellen? Waarom heeft u daarvoor gekozen?
2: Dat is 25 jaar geleden dat ik inderdaad een switch gedaan heb vanuit het ziekenhuis naar de ouderenzorg. Ouderenzorg sprak me in C geweldig aan, omdat je kon iets betekenen voor mensen op een heel aparte manier. Louter niet alleen het klinische, maar ook inderdaad de ganse mensen in zijn totaliteit benaderen. En er was ook per toeval dan een vacature hier die me enorm aansprak en die ik dan ook heel mooi kon invullen.
1: Dus u bent als verpleegkundige in de ouderenzorg in dit huis begonnen?
2: Dus ik heb een hele weg afgelegd op Gasthuisberg, altijd binnen de transplantatiewereld. Dan uiteindelijk ook als transplantcoördinator. En omdat ik inderdaad zo het organisatie, het beleid meegestalte wou geven, was hier een vacature destijds voor hoofdbewonerszorg. En daar ben ik dan op afgestapt. En hebben ze mij hier destijds ook weer gehouden. Dat was onder het directeurschap van Erik de Klerk. En bij zijn pensionering is er dan ook een samenwerking op punt gezet met de mensen uit Leuven. Is er een algemeen directeur gekomen, Griet Robrechts. En zijn wij hoofdbewonerszorg naar de functie als campusdirecteur gegaan.
1: Oké, dankjewel om iets over jezelf te vertellen. Zou je ons ook over het woonzorgcentrum hier een beetje kunnen vertellen? Hoe lang bestaat het hier al?
2: Eigenlijk is hier een hele mooie historiek die teruggaat tot begin vorige eeuw. Dan was er eigenlijk een preventorium aan de kust. En dat preventorium aan de kust werd uitgebouwd door gewone mensen om mensen met longproblemen toch door het jodium in de lucht een aangenaam leven te kunnen geven. Wereldoorlog 2 is dan uitgebroken en de Duitsers die kwamen daar dan bij die mensen aan en die zeiden van, jullie zitten hier in de vuurlinie, jullie moeten eigenlijk een locatie in het binnenland gaan zoeken als jullie dit verder willen gestalte geven. Ze zijn dan op zoek gegaan, hebben ze hier in de buurt een kasteel gevonden. En dat kasteel bestaat nog altijd, het kasteel van Neerijsen. Daar hebben ze destijds enkele jaren geleden heel mooie lofts in gemaakt. Maar daar hebben we dan een tijdelijk klein ziekenhuisje in uitgebouwd gehad. Dan in de jaren 60, 70 voldeed zo natuurlijk kasteel niet meer aan de normen van toen, van accommodatie. En dan hebben ze hier op dit stuk, was een braakliggend stuk, hebben ze hier de kliniek van Neerijsen gebouwd. En de kliniek van Neerijsen, dat was een kliniek voor een kleine, nog net geen 100 bedden, waar dat zowel gynico, heelkunde als inwendige werd in gehuisvest. Mijn eigen laboratorium, eigen radiografie. Dan in de jaren 80, toen dat de regering De Hane aan bewind was, zeiden die kleine regionale ziekenhuizen moeten verdwijnen. Ofwel sluiten jullie, hè? Ofwel geven jullie die bedden over naar een groot academisch ziekenhuis of een ander groot regionaal ziekenhuis. En dan zorgen wij dat er reconversie is van jullie ziekenhuisbedden naar destijds ROB-RVT-bedden. De directie vond dat toen een maatschappelijke plicht van wij kunnen hier niet al ons personeel, de jaren 80 was er een overschot aan verpleegkundig personeel, dus zeiden, ja, wij willen die mensen aan boord houden, maar dan op een andere manier, een andere invulling. En dan op dat moment is de switch gebeurd naar het woonzorgcentrum. Het gebouw waar dat je nu in zit, dat is 4 jaar oud. Als je hier 6 jaar terug waard geweest, dan hadden we nog de structuur van het oude ziekenhuis gezien hier. Dus vandaar. En nu huisvesten wij 115 bewoners, waarvan onder de 11 langverblijfbewoners, 4 kortverblijf. We hebben ook een centrum voor dagverzorging. En we hebben natuurlijk een fantastische brasserie die eigenlijk de mensen het wonen en leven nog aangenamer maakt.
1: Komt er veel volk over de vloer bij de brasserie?
2: Er komt heel veel volk over de vloer. En ik mocht wel zeggen dat er 85-90% van het bezoek van buitenaf is. En dat vinden we net leuk. We willen buiten naar binnen halen. We willen hier geen eilandje zijn. Allee, dus dat maakt een heel goede combinatie. Ja.
1: En hoe wordt de brasserie uitgebaat?
2: Dat is door een zelfstandige persoon, Dimi van den Driessen, met zijn equipe. Die zorgen dus van woensdag tot en met zondag voor een heel aangenaam gebeuren met heel mooie openingsuren die voor iedereen toegankelijk zijn vanaf 10:30 's morgens tot 10:30 's avonds.
1: Oké, maar het is dus qua organisatie staan ze eigenlijk afhankelijk van het woonzorgcentrum zelf?
2: Nee, dus zij hebben gewoon de accommodatie die zij huren en dat is een totaal losgegeven daarvan. Want daarnaast hebben we hier ook nog eigenlijk leuke partners. Dat is bijvoorbeeld het Wit-Geel Kruis en Melissio. Hier in de buurt hebben ze geen thuisverpleging, maar is de nood wel enorm hoog. En dan hebben ze de handen in elkaar geslagen. De vereniging van thuisverpleegkundigen als zelfstandigen, Melissio, samen met Wit-Geel Kruis, om hier een verpleegpost te organiseren. Dus mensen uit de thuissituatie komen hier inderdaad voor bloednames, verbanden, kleine infuusjes. En dat wordt ook door hen georganiseerd, los van ons, maar wij geven de accommodatie te leen aan hen.
1: Oké. Okay. En kan u iets vertellen over de waarde die het woonzorgcentrum wil uitdragen? Zijn er bepaalde dingen waar jullie op focussen, die jullie belangrijk vinden?
2: Absoluut, en dat is een hele goede vraag. We hebben 3 grote waarden. Dat is leren, zorgen en respect. Dat zijn de 3 grote waarden die we op heel veel dingen plakken. En daarnaast hebben we natuurlijk het gegeven dat we werken binnen het kleinschalig genormaliseerd wonen concept, waarbij het genormaliseerde heel sterk de focus krijgt. En daar hangen 5 werkingsprincipes aan. Dat is inderdaad, de bewoner staat centraal. Dus hij heeft zijn eigen regie over zijn leven. Als dat een bewoner is die hier pas om 10:00 wilt opstaan, dan zal dat ook zo zijn. Wij werken in het huis van de bewoner. En het is niet dat de bewoner bij ons is komen wonen. Dus dat is eigenlijk heel belangrijk. We vinden het ook heel belangrijk dat kwaliteit van leven. Dus wij gaan geen dagen toevoegen aan het leven, maar wij gaan leven toevoegen aan de dagen. En een andere pijler, een derde pijler, is ook kwaliteit van relaties. Zowel bestaande relaties, het netwerk van vroeger mee hier binnenbrengen, maar ook je netwerk hier kunnen uitbreiden. Een vierde is inderdaad zorgen dat er een evenwicht is tussen autonomie en geborgenheid. Alles wat een bewoner kan, laten wij zo lang mogelijk door de bewoner zelf doen, ook binnen die eigen regie. Maar merken we dat er problemen zijn of dat er ondersteuning nodig is, dan gaan we dat aanbieden. En dat is binnen het geborgen. En dan vinden we het ook nog de vijfde pijler, vinden we heel belangrijk. Dat is inderdaad integratie en participatie. Zowel van bewoner als familie. De bewoner en familie moeten zich hier proberen thuis te voelen. Ze moeten inderdaad, en dat horen we dikwijls als bewoners met familie naar huis gaan, dat ze zeggen, het wordt laat, breng mij maar terug naar thuis. En hun thuis is hier dan. En die participatie van die familie, ja, dat wordt hoe langer, hoe belangrijker. Want zonder familie kunnen wij het niet meer doen. 1, de familie kent de bewoner het best. Maar ook die handen van die familie, die zijn ook heel belangrijk in de ondersteuning van elke dag.
1: Oké, u zegt hoe langer, hoe meer belangrijk, ja, de familie. Is daar een bepaalde reden voor?
2: De reden in die zin is de zorgvragers, dus bewoners die hier bij ons komen wonen, die blijven zo lang mogelijk thuis. 1, omdat de kost wel heel hoog is. 2, de thuiszorg is heel goed onderbouwd. Maar die mantelzorgers, die in hun rek geraakt op een gegeven moment wel op. Dus op het moment dat ze hier komen wonen, zeggen wij, oké, wij nemen een stukje over. Maar wij vinden het nog wel belangrijk wat dat jullie thuis deden. Laat dat hier ook maar gebeuren, maar op een lager pitje. is ook zo, inderdaad, in de zorgsector, demografisch zien wij, de volgende jaren is er een grote uitstroom van personeel door pensionering, maar de instroom die volgt niet. En daar gaan wij in de toekomst echt leemtes zien die gaan moeten kunnen ingevuld worden en gedragen worden door familie. En dat is de participatie, dus samen.
1: Oké, dankjewel om ons deze uitleg te willen geven. Ik zou misschien juist nog een paar vragen willen stellen over uw directeurschap, om het zo te noemen. Uw dagelijks werk, is dat vooral administratief? Heeft u veel contact met uw personeel en uw bewoners? Hoe moet ik dat zien?
2: Ik ga voor mezelf spreken, ook in mijn functie vind ik het heel belangrijk dat er inderdaad een connectie is, zowel met personeel, bewoners en familie. Ik ga ook eerlijk zeggen dat dat vroeger veel intenser was als nu, omdat er heel wat op ons afkomt. Ook vanuit de overheid worden heel wat regeltjes gegeven. Moet er heel wat in orde zijn, ook administratief. Als directeur moeten wij ook zien dat we toch alle ballonnen in de lucht kunnen houden. En soms moeten wij ook inderdaad out of the box andere dingen mee ondersteunen of opnemen. Dus het is geen afgeleide taak. En iedere dag brengt andere dingen naar voren dan dat in uw agenda ingepland is.
1: Oké, enorm bedankt, Eddy.
2: Heel graag gedaan.
1: Dan gaan wij luisteren naar muziek en daarna onze rondleiding verder zetten.
2: Succes en van harte welkom.
1: Dank u wel.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn hier vandaag te gast in het woonzorgcentrum Ter Mere in Neerijssen. En daarnet waren wij op het gelijksvloers in een vergaderzaal om te praten met de directeur Eddy. En nu zijn wij de brasserie gepasseerd, de trap opgegaan. En we zijn momenteel in de kamer van Germijn. Dankjewel Germijn om met ons te willen spreken. Zou ik u mogen vragen hoe lang u al woont in dit huis?
1: 3 jaar.
0: 3 jaar. En bent u hier tevreden?
1: Heel tevreden.
0: Ja?
1: Ja.
0: Waarom woont u hier zo graag?
1: Oh, we zijn hier onder de mensen. En thuis kon ik niet meer blijven wonen. Mijn huis was te groot. En voor het onderhouden, ja, ben ik langs hier gekomen. Ik ben hier 3 jaar.
0: Oké. En heeft u hier veel nieuwe vrienden leren kennen?
1: Vrienden, ik spreek tegen iedereen. En ik ga buiten wandelen. En daar zie ik dan ook mensen waar dat ik mee praat. En ook mensen van Overijssen. Ik ben van Overijssen.
0: Oké. Ja, het is hier heel mooi, hè, buiten om te wandelen.
1: Ja, hier is het heel mooi.
0: Ik zie ook, hier in uw kamer hebben we uitzicht op de vijver.
1: Heel mooi.
0: Ja, waar ook een wandelpad rond ligt.
1: Iedereen heeft niet het geluk van de kant van hier te zitten, hè.
0: Ja, inderdaad. Zijn er bepaalde activiteiten, Germijn, waar u graag aan meedoet?
1: Ja, ja, ik doe alles mee wat dat er is. Knutselen en ook naar de viering. Het is geen echte mis, maar het is een viering, hè.
0: Ja.
1: Ja, dat is wel... Dat doe ik graag allemaal, ja.
0: En heeft u familie die bij u op bezoek komt?
1: Ja, mijn dochter en mijn zoon.
0: Oké, en heeft u ook kleinkinderen of niet?
1: 2 achterkleinkinderen.
0: Oké.
1: Ik heb 2 kinderen, 1 kleinkind en 2 achterkleinkinderen.
0: Oké, en die komen hier allemaal op bezoek wanneer het gaat?
1: Op tijd een keer komen, ja.
0: Oké, zeer leuk. Hartelijk bedankt, Germijn, dat wij even met u mochten spreken.
1: Graag gedaan.
0: Een fijne dag.
1: Graag gedaan. Hè?

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Ter Meere in Neerijssen. En daarnet waren wij op de kamer van Germijn. Maar nu zijn wij weer de trap afgedaald, door een aantal gangen gewandeld om terecht te komen in het dagcentrum. En we hebben hier Hanna bij ons, die ons daar iets over wil vertellen. Dankjewel Hanna, om met ons te willen spreken.
1: Dat is graag gedaan.
0: Zou u zelf kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ik ben Hanna. Ik werk hier als ergotherapeut. En ik kom eigenlijk zowel in het dagcentrum als in het woonzorgcentrum. Ik sta voornamelijk in voor de activiteiten en de mensen een zinvolle dag te geven.
0: Werkt u al lang hier?
1: Deze zomer 7 jaar, denk ik.
0: Dus toch wel al eventjes. En het dagcentrum, hoe werkt dat precies? Dat zijn mensen die elke dag naar hier komen?
1: Ja, dus dat zijn mensen die eigenlijk nog thuis wonen. En die komen dan naar bij ons omwille van verschillende redenen. Dat kan zijn om de mantelzorgers thuis te ontlasten. Maar dat kan ook zijn omdat ze wat meer sociaal contact willen. Omdat ze zich thuis vervelen en een keer wat activiteiten willen doen met andere mensen. Er zijn mensen die alle dagen komen. Er zijn mensen die maar 1 keer per week komen. Dat is eigenlijk volledig zelf te kiezen. De keuze ligt echt vooral bij de mensen zelf. En die respecteren wij dan.
0: Maar de mensen die hier komen, het zijn over het algemeen wel mensen die dan regelmatig komen. Die je eigenlijk wel leert kennen.
1: Ja, de mensen komen wel alle weken. Dus het is niet dat ze zeggen van maar 1 keer per maand of zo. Ze komen echt wel elke week naar bij ons.
0: En wat voor activiteiten doen jullie dan samen?
1: Dat is heel uiteenlopend eigenlijk. Dat kan van creatieve activiteiten gaan. Wij bakken soms ook, gezelschapsspelletjes. Een keer gaan wandelen, een beetje turnen. Een keer naar de brasserie gaan. Echt van alles.
0: En is er voor uzelf, heeft u daar een zekere regelmaat in van die dag probeer ik iets creatief te doen? Of is het echt elke dag verschillend?
1: Nee, het is elke dag verschillend. Ik probeer zo wat te zien dat we eigenlijk alle dagen een keer iets anders doen. Er komen natuurlijk verschillende mensen op verschillende dagen. En dat alle mensen een keer iets creatief kunnen doen of een keer kunnen gaan wandelen. Daar probeer ik wel rekening mee te houden dat dat zo wat terugkomt. Maar de planning die we maken staat ook niet vast. Dus als de mensen iets anders willen doen, dan doen we dat ook.
0: Oké, er is veel flexibiliteit.
1: Ja.
0: En u werkt ook in het woonzorgcentrum zelf?
1: Ja.
0: Ook als om activiteiten te organiseren?
1: In het woonzorgcentrum zelf is het vooral mee ondersteuning in de zorg. In de ochtend voornamelijk.
0: Oké. Hartelijk bedankt, Hanna, om met ons te willen spreken.
1: Dat is graag gedaan.
0: Dan gaan wij luisteren naar muziek en onze tocht door het huis verder zetten.

0: Beste luisteraars, wij zijn hier in het woonzorgcentrum Ter Mere te gast vandaag in het programma Menslievend. En wij zijn momenteel op de kamer van Maria, die onze vragen wil beantwoorden. Hartelijk dank daarvoor. Zou ik u mogen vragen hoe lang u hier al woont?
1: 2 jaar.
0: 2 jaar. Daarvoor was u thuis?
1: Ja.
0: En dan bent u naar hier gekomen?
1: Ja.
0: En bent u hier tevreden?
1: Ja, heel tevreden. Zoals je kunt denken, thuis is het beter, hè? Maar als het niet meer gaat, ja, dan moet je wel je aanpassen, hè? En dat heb ik gedaan.
0: En dat is goed gegaan?
1: Ik voel me hier goed. Ik heb mij aangepast. Het kan niet anders, dus.
0: Ja, inderdaad.
1: Zo moet het zijn.
0: En zijn er activiteiten hier waar u graag aan deelneemt?
1: Ja, vooral turnen. Dat heb ik graag.
0: En wat doet u dan?
1: Wat
0: houdt dat in, turnen? Gaan jullie wandelen? Is dat met een bal? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Buiten wandelen, dat doe ik ook graag. Dat wel. Maar die spelletjes zo allemaal, dat ligt mij niet.
0: Oké.
1: Dat is ieder zijn gedachte.
0: Ja, zeker. En er wordt genoeg georganiseerd dat er dingen bij zijn die u graag doet.
1: Jawel. Maar ik lees wel veel, hè. Ik heb eigenlijk geen tijd om alles mee te doen. Dat is raar, hè.
0: En wat leest u graag?
1: Ik lees alles. De krant lees ik helemaal. Kerk en Leven lees ik helemaal. En ik heb boeken om te lezen. En kruiswoordraadsels oplossen. Ik lees de krant. En alle dagen staat er in de krant kruiswoordraadsels. Dat moet allemaal gebeuren. Ik heb soms te weinig tijd.
0: Je hebt eigenlijk te veel te doen.
1: Want ik moet dikwijls iets reviseren. Hè. Als Katrien komt vragen... komt je niet mee? Nee. Het moet me echt goed aanstaan, wil ik meedoen. Want ik heb te weinig tijd. Ik heb te veel... lectuur, zal ik maar zeggen. Is goed, hè? Want de dokter komt iedere week en ze is weer aan het lezen, maar dat is heel goed. Dus...
0: Ja, dat is goed om bezig te blijven, hè? Zo blijft u jong.
1: Ik ook. Ik ben 95, hè?
0: 95?
1: Ja.
0: Dat zou je echt niet zeggen. Dus,
1: ja, maar dat zijn bloemetjes, hè? Dat kun je gemakkelijk zeggen. Nee, nee. Maak me geen illusies.
0: Maar u heeft tot uw 93 thuis gewoond dan?
1: Want... Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja, maar dan ben ik naar... Mijn man was hier al, hè. En dan ben ik naar het ziekenhuis. En als ik teruggekomen ben, ja...
0: Oké, okay, ja.
1: Dan was het de moment om naar hier te komen. Ik ben een raar. Als ik in het ziekenhuis kom, hè, dan zeg ik, de deur gaat dicht. Nu ben ik hier en nu ben ik hier om te genezen. Hè? Ik ben al dikwijls in het ziekenhuis geweest. En ik heb nog nooit aan de dokter gevraagd, wanneer mag ik naar huis? Nee. De dokter zal zeggen, jij moogt naar huis. Ik moet dat niet vragen. Zij beslissen dat. En zo ben ik hier binnengekomen. Ik ben hier gekomen en ik heb gezegd, voilà Maria, hier zijt je nu en hier moet je je aanpassen. En dat heb ik gedaan. Ik heb mij aangepast.
0: U neemt de situatie zoals ze is.
1: Het kan toch niet anders?
0: Ja.
1: Daarover zagen, dat helpt niet, hè?
0: Nee.
1: Het is zo. En voilà, ik ben hier gekomen. Ik heb gezegd, hier ben ik nu. Totdat het gedaan is.
0: En heeft u kinderen, mevrouw?
1: Ik kinderen. Ik had er 5.
0: Dat is mooi.
1: Maar ik heb er eentje verloren, hè.
0: Oké.
1: En ik heb er nog 4.
0: Nog 4. En is ze...
1: Ik heb een zoon dat priester is.
0: Ah ja, oké. Hier in België of ergens anders?
1: Wat lief?
0: Is hij priester hier in België of ergens anders? Waar is hij priester?
1: In Opwijk is die priester.
0: Ah, oké.
1: Maar hij heeft 5 parochies, hè. Dat is nu zo.
0: Ja,
1: hè?
0: Dat is zo. Ja. Is het geloof belangrijk voor u?
1: Absoluut. Ik ga u een keer vertellen. Ik ben 95 jaar, hè. En mijn vader, dus... Nu ben ik al ver weg, hè. Die vertelde dat hij wist, zover als hij wist... dat er ieder generatie een roeping was.
0: Oké. Okay.
1: Een priester, een non, een broeder. Mijn oom dat was een broeder. Mijn neef was een priester. Mijn zoon is priester en nu stopt het. Mijn kleinkinderen niet. Er zijn geen roepingen meer. Praktisch. Guido heeft al 2 keer een stagiair gehad. En nu gaan ze terug heen. Maar dat zijn zwarte.
0: Ja.
1: De rollen zijn omgekeerd. Hè? Vroeger gingen ons priesters als missionaris, maar nu komen ze hier.
0: Ja, dat is ook zoals het is. Hè?
1: Dat is niet zo. Hè?
0: Ja.
1: En Guido zegt, ik ga weer al een stagiair krijgen. Dat zal zijn een derde. Maar ja, ze moeten leren, hè.
0: Ja, absoluut. Oké, enorm bedankt, Maria, met ons te willen spreken.
1: Dat heb ik nu graag gedaan.
0: Dat horen we graag. Dan gaan wij nog eens luisteren naar muziek en verder trekken in het woonzorgcentrum. Dankjewel.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Ter Mere in Neerijsen. En wij zijn de gang doorgewandeld en zijn nu samen met Frederik, die ons iets gaat vertellen over zijn werk. Dankjewel Frederik, om ons te woord te willen staan.
1: Graag gedaan, absoluut.
0: Zou u zelf kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, dus mijn naam is Frederik. Ik werk sinds ongeveer 8-9 maanden in het woonzorgcentrum Ter Mere als zorgkundige. Ik volg nog tegelijkertijd wel een opleiding. Tot september van vorig jaar eigenlijk heb ik een hele carrière doorgebracht als zelfstandige in de IT-sector en dus in het bedrijfsleven.
0: Oké, dat is een hele verandering. Wat is de reden, als ik dat mag vragen, dat u veranderd bent van sector helemaal? Of mag ik dat liever niet vragen?
1: Jawel, je mag dat vragen. Na 30, 35 jaar in het bedrijfsleven gestaan te hebben, toch een zeer stressvol beroep, ben ik natuurlijk zoals bijna, denk 80% van mijn collega's, ben ik ook ten prooi gevallen van een burn-out, die iets verder doorgegaan is naar een depressie. En uiteindelijk heb ik mezelf bepaalde vragen gesteld. En beslist om een volledige carrière switch te maken. En dus nou, zo ben ik hier terechtgekomen. Eigenlijk wou ik als vrijwilliger komen werken hier. Dat was mijn initiële insteek. Maar ik heb hier 14, 15 jaar geleden gefotografeerd. Ook in Keihof. En toen heb ik de directeur gesproken. Hij zei, maar interesseert het u niet om hier een nieuwe loopbaan te beginnen? Natuurlijk was ik een beetje verbaasd. Ik heb geen enkele achtergrond. Maar heel toevallig, de weken nadien startte er het werkplek leren. Waar je tegelijkertijd studeert en ook leert op de werkplek. En daar ben ik onmiddellijk ingestapt. En voilà, sindsdien werk ik in de zorg.
0: En bent u blij dat u die overstap gemaakt heeft?
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben zelden zo gelukkig geweest. Dat klinkt een beetje cliché, maar het is absoluut niet zo. Nu, ik moet wel toegeven, ik heb een hele carrière erop zitten, waardoor dat ik financieel natuurlijk mij niet al te veel zorgen moet maken. Want naar mijn inzien is het zo dat dit beroep wordt naar mijn inzien volledig onderbetaald. En dus het is niet gemakkelijk voor veel mensen om die overstap te maken als ze een gezin hebben, nog kleine kinderen hebben, nog woonkredieten hebben die ze moeten, woningskredieten hebben die ze moeten afbetalen. Dus die druk had ik niet. Dus ik had wat vrijheid op dat gebied. Maar ik heb dan toch beslist om die carrière volledig op te geven. En ik ben supergelukkig. Ja, absoluut.
0: En wat is het aan deze job dat u zo graag doet?
1: Mensen. Ja, ik weet niet hoe dat ik dat kan onder woorden brengen. Maar echt mensen. Zorg dragen voor de bewoners, maar zelf niet alleen voor de bewoners, ook voor de collega's. Ik bedoel, als er iemand ziek is of als er iemand een beetje vermoeid is. Je zorgt voor het team, je zorgt voor de bewoners. En je haalt daar zoveel voldoening uit. Dus dat is wat mij eigenlijk het meest aanspreekt in deze job. Je bent continu bezig met mensen. Mensen die het moeilijk hebben om voor zichzelf te zorgen. En aangezien ik ook gelovig ben, dit is toch een van de meest voor de hand liggende vormen van naastenliefde volgens mij. Je zorgt continu voor anderen. Dus dat haalt ook een beetje de focus weg van jezelf. En dat had ik na mijn vorige carrière, waar alles draaide rond jezelf en jezelfontplooiing en je kan het als je wil. Ja, je kent het wel al heel het verhaal. En dus hier gaat het niet meer echt om jezelf. Je moet wel zorg dragen voor jezelf, want het is wel fysiek natuurlijk, vraagt het wel wat van jezelf. Maar daar wordt allemaal rekening mee gehouden door het management. Ik vind het gewoon zalig.
0: Oké, u zegt dat u gelovig bent.
1: Ja.
0: Zou ik daarover mogen vragen, hoe beleeft u dat?
1: Ja,

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag de gast in het woonzorgcentrum Ter Mere in Neerijssen. En wij zijn eigenlijk op dezelfde plaats gebleven waar wij daarnet met Frederik gesproken hebben. Want er is hier een vrijwilliger, Jean-Pierre, die ons ook te woord wil staan. Dank u daarvoor.
1: Ja, graag gedaan.
0: Zou u uzelf kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, ik ben Jean-Pierre de Ruiter. Ik ben woonachtig in Huldenberg, dus de hoofdgemeente van de gemeente hier. Ik zat vroeger in het onderwijs. Ik gaf technische vakken, halbewerking. En ik ben nu 11 jaar op pensioen. En als ik op pensioen gegaan ben, dan dacht ik, ja, ik moet wel ergens een invulling vinden voor mijn vrije dagen. En die heb ik hier gevonden. Ik ben hier nu 1 jaar of 8, denk ik. Vroeger deed ik de cafetaria. En nu kom ik het middagmaal verzorgen en de muziek namiddag. Dus ik ben hier elke donderdag van ongeveer 11:15 tot 5:00. Kom ik dat hier doen en de mensen een beetje, ja, een keer een wandelingsje doen of gaan helpen of zo, ja. Dat doe ik hier.
0: En hoe bent u hier terechtgekomen?
1: Ja, hoe is dat feitelijk gekomen? Ik zocht feitelijk, ja, ik heb het al juist gezegd, een invulling van die dagen dat ik toch dacht, ik moet toch iets doen met mijn leven en niet alleen thuis zitten en in de tuin altijd werken en in de winter boeken lezen. Dus contact, sociaal contact zocht ik. En hier, ik ken dat al lang, omdat vroeger mijn grootmoeder, die werkte in de oude kliniek. En dat was beneden. En via de oude kliniek is het rusthuis ontstaan. Hè. Ze hebben dan hier een nieuwe kliniek gezet en dan is dat hier rusthuis geworden. En daardoor, ja, daardoor.
0: Oké, okay, dus u bent eigenlijk ook echt van de buurt, dus u...
1: Ja, ja. Ik woon in Huldenberg, dus een 5-tal kilometer van hier.
0: En u zei daarnet dat u ook vrijwilliger bent voor de muzieknamiddag. Zou u daar iets over willen vertellen?
1: Ja, muzieknamiddag... ik ga eerlijk zijn, de namiddag zelf maak ik niet mee, omdat als je dat al 8 jaar doet, dan ken je de liedjes wel van buiten, denk ik. Dan weet al wat er gaat gespeeld worden. Maar ik ga dan de mensen op de kamer halen met de rolstoel. En ik begeleid ze naar de ruimte. En daarna, soms blijf ik even, maar meestal ga ik in de cafetaria iets drinken met een paar andere bewoners. En tegen dat het muziek gedaan is, ga ik de mensen terugbrengen naar de kamer.
0: Oké.
1: Zoiets doe ik graag.
0: En de bewoners, het is eigenlijk een moment waarop ze samen zingen?
1: Nee, dat zijn plaatjes dat we afdraaien. Dat is gewoon muziek. Er wordt een dansje geplaatst ook. Hè. Die mensen, ja, maken plezier feitelijk. En ze hebben een mooie namiddag. Hè. Want deze namiddag is het geen muziek bijvoorbeeld, is het een natuurfilm. We wisselen wel een keer af. Ja.
0: U doet het hier al lang ondertussen, 8 jaar?
1: Ja, zoiets denk ik. 8 à 9 jaar zal het gaan zijn.
0: Waarom blijft u terugkomen?
1: Ja, het sociale, het samen zijn met mensen. En ja, ik was vroeger in de jeugdbeweging, ben bij de scouts geweest ooit. Ben in de landelijke verenigingen geweest bij ons. Ik ben in de fanfare geweest, het sociale. Misschien heb ik een sociaal aangelegd. Te sociaal soms, zegt mijn vrouw, als ik niet veel thuis ben. Maar ja, dat zit in u of dat zit niet in u, denk ik. Ja, dat is het verschil, hè. Maar ik doe het gewoon graag. Contact met de mensen. De vriendschap. Het heeft maar 1 groot nadeel hier, vind ik persoonlijk. Een groot nadeel aan dit vrijwilligerswerk, dat is het afscheid nemen. Hè?
0: Hmm. Daar heeft u het moeilijk mee?
1: Je bouwt toch een band op.
0: Ja.
1: Ik heb daar heel moeilijk mee, ja. Krijdels, hè. Ik heb daar heel moeilijk mee, ja.
0: Ja, dat zijn vrienden van u die sterven.
1: Ja, dat zijn vrienden geworden, hè. Dat weet je zo, hè.
0: Ja.
1: Je kunt er niet aan doen, je bouwt er mee een band op. Die vertellen

0: veel die vertellen. Ik denk soms zaken tegen mij, dat ze tegen de familie zelf niet zeggen als ze zich niet goed voelen. En je hebt daar toch goede gesprekken mee. En ja, als je dan binnenkomt en hoort, ja, die is overleden of die is overleden, dat doet toch wikke pijn. Hè? Dat is toch, ja. Die band hè, is weg dan. Hè? Daarmee ga ik ook veel op begrafenissen, dat is ook altijd niet aangenaam. Maar ja, afscheid nemen, ja. Dat moet kunnen. Hè?
1: Ja.
0: Het is moeilijk zo, hè. Ik ben zelf al 72, dus. Je begint al na te denken, hè. Je wordt zelf ouder, hè.
1: Ja.
0: Ja, maar ja, kom. We gaan er niet te veel over nadenken. Over zoiets.
1: Oké, enorm bedankt Jean-Pierre om met ons te willen spreken.
0: Zeer graag gedaan.
1: Dan gaan wij nog even muzikaal onderbreken.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn eigenlijk vlakbij de kamer van Jozef binnengewandeld, waar wij daarnet waren. Die zo vriendelijk is om op onze vragen te willen antwoorden. Dag Jozef.
1: Ja, goeiedag.
0: Zou u uzelf kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, ik ben 35 jaar. Ik heb 12 jaar lesgegeven in het lager onderwijs, 35e graad. En daar dan 18 jaar directeur geweest. Ik ben gehuwd. Mijn vrouw en ik, we hebben 7 kinderen. Mijn vrouw is begin van deze maand overleden.
0: Oké, mijn deelneming.
1: Ja, dank je.
0: Woont u al lang in dit huis?
1: Nee, mijn vrouw had Alzheimer. Zij heeft wegloopgedrag op een zeker moment gekregen. Dus ze moest dringend geplaatst worden. En hier waren 2 plaatsen. Eén voor mijn vrouw en één voor mij. Ik heb begin van Parkinson.
0: Oké. Okay. Dan zijn jullie samen naar hier gekomen?
1: Ja, maar we hebben een maand verschil.
0: Was dat een moeilijke overgang voor u?
1: Goh, nee.
0: Nee?
1: Ik was blij dat ik dat vond. 2 kamers in 1 keer vrij.
0: Ja.
1: Dus dat was een goede oplossing. Hè?
0: Ja, dat u bij uw vrouw kon blijven.
1: Ja.
0: Oké. Okay. En bent u hier graag in het woonzorgcentrum?
1: Boch. Het is hier goed, maar één ding staat me niet aan. Dat is het warm eten.
0: Oké.
1: Okay. Dat is echt niet goed. Ik heb al gesproken met de directeur, maar ja.
0: Maar voor de rest bent u er wel graag?
1: Ja.
0: En zijn er bepaalde activiteiten waar u graag aan meedoet? Of niet?
1: Ik heb niet veel tijd om aan activiteiten mee te nemen. Maar er zijn niet zoveel speciaal. Wat heel goed is, is kinelessen. Ja. Dus activiteiten, je bent niet verplicht om mee te doen. Hè?
0: Nee.
1: Maar voor de rest, de eucharistieviering is zeer goed. Alle 14 dagen tot nu toe, behoort ik in dienst. Voor de rest, nog niet veel. Ik heb veel te veel rond mijn ogen gehad.
0: Ja, dat begrijp ik.
1: Ja.
0: En u heeft het over de misviering. Ik zie ook een mooi Jezusbeeld aan de muur hangen.
1: Dat is van Servaas. Ja, gekend.
0: Het zegt mij niet onmiddellijk iets, nee.
1: Servaas heeft na de oorlog een kruisweg getekend in de houtskool. Een heel protest geweest.
0: Okay.
1: Ja, al van gehoord misschien.
0: Ja.
1: Ja, maar dat is van hem.
0: Oké. Okay. Is geloof belangrijk voor u?
1: Oh ja, tuurlijk.
0: Kan u daar iets over vertellen? Hoe beleeft u dat?
1: Ik ben overtuigd, gelovig. Als ik durf dat niet goed zeggen, want dat is precies dat ik pretentieus ben of alwetend ben. Nee, maar dat is niet zo. Aanmatigend ben. Ik ben overtuigd. Ik heb ook het Hoger Instituut gevolgd van de godsdienstwetenschappen. In Leuven. Zeer interessant. 4 jaar heb ik dat gedaan.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: En heeft u een gebedsleven? Dat is belangrijk voor u, ja?
1: Ja, natuurlijk. Altijd, hè. In een dag, s'morgens, s'avonds. Schietgebedjes. Als past. Ik ben geen pilaar bij te redden, nee. Maar ik heb wel nood aan de mis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké. Okay. En u zei dat u directeur bent geweest van een lagere school dan?
1: Ja.
0: Dat is de lagere school waar u ook les heeft gegeven?
1: Ja, ik heb daar maar 3 maanden les gegeven.
0: Oké. Okay.
1: En dan 3 maanden daarna benoemd geworden.
0: Oké. Okay. En deed u dat graag?
1: Ik deed dat heel graag, maar het was heel veel werk. Ik was elke woensdag namiddag op school, elke zaterdag op school, elke kerstvakantie, paasvakantie, grote vakantie, 14 dagen verlof pakken of niks hebben. We hebben 7 kinderen, hè.
0: Oké, okay, het was geen evident werk.
1: Nee, veel te weinig. In het basisonderwijs hadden wij maar 4 uur, maximum 4 uur administratieve hulp. Dat was niet te doen, dat is niet meer te doen.
0: Oké. Okay.
1: Niet te verwonderen dat men geen kandidaten meer vindt.
0: En uw 7 kinderen, wonen zij hier ook in de buurt?
1: Toevallig, dat ze 2 toevallig hier wonen.
0: Oké. Okay.
1: Heel toevallig, want het was niet voorzien dat ik hier ging komen. Omdat hier plaats was. Ik heb een die hier in het centrum woont en hij woont in deze straat, maar 1 kilometer verder.
0: Oké, okay, en komen zij u dan bezoeken?
1: Ja.
0: U heeft een goede band met uw kinderen. Ja, oké, okay, dat hoor ik zeer graag. En heeft u ook kleinkinderen?
1: 12.
0: 12. Dat is mooi. Oké, enorm bedankt, Jozef, dat u met ons wou spreken. Ja. Ik weet niet of er nog iets is dat u graag zou willen delen met onze luisteraars.
1: Ik zie dat er in Kerk en Leven regelmatig een artikeltje staat over Radio Maria, maar meer weet ik daar niet over.
0: Oké, dus dat is nu uw kans om te beginnen luisteren.
1: Ja, maar ik weet niet op welke post, en ik weet het al, maar ik ken daar niks van. Die technische gegevens, ik ben geen technieker.
0: U heeft gewoon een DHB-radio nodig en dan kan u luisteren. Enorm bedankt, Jozef, om met ons te willen spreken. Wij gaan even naar muziek luisteren en dan gaan wij verder. Ja. Dankjewel, Jozef.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. We zijn vandaag nog altijd te gast bij het woonzorgcentrum Ter Mere in Neerijssen. En wij zijn eigenlijk terug gewandeld tot vlakbij het dagcentrum, waar de pastorale medewerkster ook vlakbij haar bureau heeft. Germaine, zou je je kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, goedemiddag. Ik ben Germaine, pastor sinds een 3 jaar... ongeveer hier in het woonzorgcentrum. Ik ben hier halftijds en ik doe hier de gebedsvieringen. En ik ga langs bij mensen. En op vraag doe ik ook de ziekenzegening. We hebben jaarlijks ook een gemeenschappelijke ziekenzalving. Dan wordt een priester gevraagd om dat te doen. En jaarlijks hebben we onze uitstap naar Scherpneuvel.
0: Daar heb ik al affiches van zien hangen.
1: Binnenkort is het weer zover, ja.
0: Ja, dan gaan jullie op bedevaart naar Scherpenheuvel. Ja. En komt daar veel volk naar mee?
1: Ja, toch. Een ganse bus vol. En zelfs is de bus te klein soms. Dus ja, zeker.
0: Oké. En werkt u al lang met ouderen samen of niet?
1: Nee, sinds dat ik hier begonnen ben, werk ik met ouderen samen.
0: En bevalt u dat?
1: Ja, zeer zeker. In mijn vorig leven heb ik totaal iets anders gedaan. Was ik eigenlijk in een privéfirma werkzaam. Op de IT-afdeling eigenlijk, dus iets totaal anders. Maar 7 jaar geleden heb ik dan die opleiding pastoraal werkster begonnen. En de bedoeling was het eerst van hier in de parochies te werken, maar na 3 jaar is dat dan veranderd en heeft nu mij Ter Mere toegewezen. Dus, en dat bevalt mij hier heel goed. Je ziet dat je iets kunt doen voor de mensen. Dat is vooral belangrijk. Ze zijn altijd blij als ik langskom en dat is deugddoend, zowel voor mij, maar ik hoop ook voor hen, ik zie dat wel aan hen, dat hen dat deugd doet.
0: Okay.
1: En ik heb chance, want ik heb heel leuke collega's hier. Ik werd hier met open armen ontvangen, dus ik heb hier veel geluk.
0: Oké, dat horen we zeer graag. Dankjewel, Germaine, om even met ons te willen spreken. Dan gaan wij, beste luisteraars, bijna deze uitzending afronden. We gaan juist nog even kort spreken met Katrien, die ons eigenlijk heel deze rondleiding begeleid heeft. Katrien, zou je heel kort even willen zeggen wat u hier doet?
2: Ik ben coördinator wonen en leven. Wat dat kort inhoudt, dat ik verantwoordelijk ben voor zowel activiteiten, vrijwilligerswerking, ook een stukje communicatie, ook het vormingsaanbod van de medewerkers ben ik ook mee bezig. Dus een redelijk uitgebreide functie, wat het ook wel heel boeiend en afwisselend maakt.
0: En werkt u hier al lang?
2: Ik werk hier ondertussen een dikke 9 jaar.
0: Oké, dus dat is al een mooi eindje.
2: Ja, dat kan al tellen.
0: Oké, enorm bedankt Katrien dat wij bij jullie te gast mochten zijn. Dat wij met de bewoners en personeel mochten spreken. Is er nog iets dat u graag aan onze luisteraars zou willen zeggen?
2: Ik wil vooral jullie ook bedanken om langs te komen en om ons mooie woonzorgcentrum mee in de kijker te zetten. Dus dank je wel.
0: Zeer graag gedaan. Beste luisteraars, dan gaan wij deze uitzending afronden. Enorm bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.
3: Welkom bij Radio Maria. Een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij bidden samen de dagsluiting van de kerk, de completen, op deze dinsdagavond in de paastijd. De opbouw van de complete kan u vinden vanaf bladzijde 681. Daar vindt u het openingsgebed, gevolgd door de schuldbelijdenis. Daarna bidden we samen de hymne, die u vindt op bladzijde 683. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1206... Op bladzijde 1207 dan vindt u de korte schriftlezing. En daarna keert u terug naar bladzijde 685 voor het verdere verloop van de complete. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Op het einde van deze dag willen wij de Heer een dankgebed aanbieden, dankbaar voor alles wat Hij ons heeft gegeven. En evenzeer willen we even aan Hem toevertrouwen die momenten waar we ons verwijderd hebben van Hem, momenten waarop we hebben gezondigd. En belijden wij dan ook op het einde van deze dag onze zonden. Heer, die de rouwmoedigen troost, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Christus, die gekomen zijt voor de zondaars, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, die onze voorspreker zijt aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. O Jezus Heiland, trouw en goed, die voor ons waakt, die ons behoedt, die het woord des Vaders tot ons richt, die licht zijt van het eeuwig licht. Uw wijsheid heeft voor ons de tijd in duur en wisseling bereid. Verkwik ons moede lichaam, Heer, geef het des nachts zijn krachten weer. Gij die de nacht zijt doorgegaan, help ons de vijand wederstaan, dat hij niet wint, hoe hij ook woedt, die gij gekocht hebt met uw bloed. Zodat niet zonder tegenweer ons moederlichaam ligt ter neer, dat onze geest steeds wakend zij, van alle slaap en zonde vrij. U, Jezus, hij de lof gebracht, uw licht straalt in de diepste nacht. U met de Vader zij de eer, u met de Geest voor immer meer. Alleluia, alleluia, alleluia. Aanhoor mijn bede, Heer, gij zijt getrouw, let op mijn smeken. Verhoor mij, omdat gij rechtvaardig zijt. Roep toch uw dienaar niet voor uw gerecht. Geen mens is immer zonder schuld voor u. De tegenstander laat mij niet met rust, hij werpt mij op de grond en stoot mij in de duisternis der doden. Mijn geest is uitgeput, mijn hart geheel verstijft. Ik denk terug aan vroeger dagen. Herinner mij al wat gij hebt gedaan. Uw werken staan mij voor de geest. Ik strek mijn handen naar u uit. Mijn ziel, als droge grond, heeft dorst naar U. Verhoor mijn bidden spoedig, Heer. Mijn geest is uitgeput. Verberg Uw aangezicht nu niet voor mij. Dan zou het zijn als was ik reeds begraven. Laat Uw genade blijken elke morgen, want ik vertrouw op U. Toon mij de weg die ik moet nemen. Op U richt ik mijn leven. Verlos mij van mijn tegenstanders, Heer. Mijn hoop zijt Gij. Leer mij hoe ik Uw wil volbrengen moet. Want Gij zijt toch mijn God. Uw geest die goedertieren is, geleide mij op effen paden. Omwille van Uw naam, Heer, laat mij leven. Gij die rechtvaardig zijt, verlos mij uit de nood. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus. Wees nuchter, word wakker. Uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. Weerstaat hem sterk door het geloof. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest, alleluia, alleluia. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest, alleluia, alleluia. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. Alleluia, alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Alleluia. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Alleluia. En laat ons bidden. Heer, wees Gij ons licht in deze nacht. Laat ons in vrede slapen, zodat wij ons weer met vreugde oprichten bij het aanbreken van de nieuwe dag, door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. Regina Cieli, letare alleluia, quia que meruisti portare alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia.

Goede vrienden en beste luisteraars van Radio Maria, we zullen in dit programma Heilige Getuigen het boek beëindigen van het leven van de heilige Pierre-Julien Aymard, de apostel van de Eucharistie. En het boek heeft als titel Morgen zal het te laat zijn. We eindigen deze uitzending met enkele citaten van de heilige Pierre-Julien Aymard. Over het gebed. Liefde is van nature contemplatief. Eucharistische contemplatie is eerder actief dan passief. Zij bestaat erin dat de ziel zich onvoorwaardelijk aan God geeft, voortgedreven door Gods steeds nieuwe en zoete goedheid en door de steeds toenemende vlam van zijn liefde. Elke religieuze groep heeft zijn eigen manier van bidden. Ook wij moeten onze eigen manier van bidden hebben. Wij hebben die van de kerk overgenomen in het heilig misoffer. Dat zou voor ons voldoende moeten zijn. In de mis biedt Jezus Christus zich aan zijn Vader aan. Aanbid hem. Dank hem, bied hem eerherstel aan en verzoek hem namens de kerk, namens iedereen

methoden en regels voor het gebed kunnen geven, maar alleen de Heilige Geest kan u vurigheid en vreugde schenken. De beste manier van bidden wordt aangevuurd door liefde. Het is zeer nuttig te bidden volgens de geest van de kerk en dit te doen in harmonie met de liturgische feesten. Over religieus leven. Het religieuze leven in de religieuze orden is een doel op zich. Voor ons is het slechts een middel dat leidt tot grotere dingen, tot dienst aan de Meester. Het religieuze leven is de weg die leidt naar een eucharistisch leven. Over priesters. Ik wil priesters. Ja, mijn zending is gericht op priesters. Het is mijn voornaamste apostolaat. Ik zou alles opgeven omwille van de priesters. Christelijk leven en heiligheid. Leef van dag tot dag. In feite is er een belangrijke regel voor heiligheid die standvastig, waar en altijd vruchtbaar is. Gods wil voor ons. In de wil van God, altijd aanwezig en persoonlijk, ontdekken we de genade van het moment die tot heiligheid leidt. Deze genade komt op elk moment en bij elke activiteit. Wanneer het moment voorbij is en de activiteit is uitgeput, is ook de genade voorbij. Word een heilige. Het is tijd. Om een grote heilige te zijn, moet je een persoon van gebed en vrijgevigheid zijn. Het is essentieel dat je het wilt en het nastreeft. De discipel van Jezus Christus kan de volmaaktheid op twee manieren bereiken. De eerste is volgens de wet van plicht, die lang en moeilijk is. Weinigen slagen daarin. De tweede is korter en nobeler, de weg van liefde. De maatschappij is stervende, omdat zij haar centrum van waarheid en naastenliefde heeft verloren. Iedereen is geïsoleerd en in zichzelf gekeerd. Iedereen wil zelfvoorzienend zijn. Een volledige ineenstorting is op handen. Maar de samenleving zal weer tot leven komen wanneer iedereen zich rond Emmanuel verzamelt. Relaties zullen op natuurlijke wijze worden hersteld rond een gemeenschappelijke waarheid. De banden van ware en beproefde vriendschappen zullen opnieuw worden aangehaald door de kracht van gedeelde liefde. Het zal de terugkeer betekenen van de mooie dagen in het cenakel. Over het cenakel. Ik ben ervan overtuigd dat ik de vroomheid van de christenen zou kunnen bevredigen door hen eenvoudigweg bloot te stellen aan het cenakel. Laten we het cenakel binnengaan, de eerste kerk van de nieuwe wet. Dit is waar het vlees geworden woord zijn mystieke herenhuis bouwde en het ondersteunt met de zuilen van de zeven sacramenten. Hier dekt hij zijn tafel voor zijn discipelen om met hem te eten. Onze Heer begint

Uit het cenakel. De evangelist zegt dat hij vertrok na gegeten te hebben. Hij had avondmaal met hen. Het is een maaltijd van vertrouwen en liefde. We moeten vertrekken vanuit het cenakel. Het vertrekpunt is het cenakel. Waarom niet Calvary of de kribbe? Zijn vertrekpunt is het cenakel. Daar heeft hij lief gehad en werd hij bemind. Jezus Christus vernieuwt het avondmaal en herhaalt zijn getuigenis van liefde. Niemand verlaat een vriend zonder een afscheidsmaal. Door zijn brood te delen, gaf hij zijn leven.

We gaan verder met enkele citaten van de heilige Pierre-Julien Aymar over de dood. Naarmate de jaren vorderen, worden wij zwakker. Het is als sterven in fasen. We moeten het accepteren. Maar gelukkig wordt het hart nooit oud. Integendeel, het wordt jonger door alles op te nemen wat de andere vermogens verliezen. Over de Heilige Communie. Welke naam geeft Jezus zichzelf? Ego sum panis vitae. Ik ben het brood des levens. Brood vervult drie behoeften. Het voedt, het versterkt, het bevredigt. In de kern voedt het. Zoek in je gebed liever voedsel bij God dan je te zuiveren en te vernederen. Je neemt de communie om heilig te worden, niet omdat je het al bent. De Eucharistie is het leven van de mensen. De Eucharistie geeft hen een centrum voor hun leven. Iedereen kan samenkomen zonder de hindernissen van ras of taal. De Eucharistie geeft hun een wet om naar te leven. De wet van de liefde, waarvan zij de bron is. Zij schept een band onder hen, één christelijke familie. Zij eten allen hetzelfde brood. Iedereen is een gast van Jezus Christus die een geestelijke band tussen hen schept. En vooral jullie, mijn zussen, wat geeft jullie eerbied binnen het christendom, waar jullie elders niet meer zijn dan slaven en voorwerpen in de handen van mannen? Het is in de communie waar jullie dezelfde rechten hebben als mannen. De communie eert uw lichaam en maakt het tot deelgenoot van het vlees geworden woord. U kunt de heilige tafel naderen zonder de toestemming van uw man. U hebt dat recht van God om aan te zitten aan het hemels gastmaal. Over de armen. Morgen begint de retraite voor de kleine voddenrapers. God schonk ons de gave van het ultieme werk van liefdadigheid. Ze zijn het uitschot van de maatschappij. Wij leren hen over God en over zichzelf. Wat een dienst! Ik zou het niet willen ruilen voor waardiger doelen. Zij zijn de kleine prinsen van de Eucharistie die wij uit de goot hebben gehaald. Over de liefde. In zijn liefde heeft God mij geschapen. Van eeuwigheid af heeft hij mij in zichzelf lief gehad. Toen, in de tijd, schiep hij mijn ziel uit de adem van zijn liefde. Hij schiep haar naar zijn beeld en gelijkenis als de vrucht van zijn liefde. Jezus hield het eerst van mij, ook toen ik nog niet van hem hield. Jezus houdt persoonlijk van mij, alsof ik de enige op aarde ben. Met een tedere liefde, een gulle liefde, een onvoorwaardelijke liefde, een hartstochtelijke liefde. We worden ouder en er is nog een lange weg te gaan. We moeten een kortere weg nemen. En dat is de weg van de liefde die geeft zonder de kosten te tellen. Kracht ontspringt uit liefde. Dus, bemin goed.
Liefde is het kind van het gebed. Wees een biddende mens. Uw gebed moet echter uw eigen gebed zijn, liefdevol en aandachtig. God proeven en door Hem gevoed worden. Over Jezus. Trek je nu een beetje terug om met Jezus in de woestijn te zijn, waar Hij zachtjes de geheimen van het hart fluistert. Het beste van alles, wat het meest voedend en levengevend is, is de geest van Jezus in ons. Het is vrij te zijn en te leven in Hem en voor Hem. Jezus is de moeder. Nadat Hij je gebaard heeft, wil Hij je voeden, verzorgen, je zien opgroeien en begeleiden. De liefde van onze Heer is persoonlijk. Hij komt voor jou in de communie. Jezus is de Vader die de tafel van het gezin dekt. Door Jezus' vaderschap werd bij het avondmaal de christelijke broederschap afgekondigd. Aan de heilige tafel zijn allen kinderen die hetzelfde voedsel ontvangen. Zie onze kracht en onze vreugde. Door de Eucharistie kunnen de christenen een feest vieren waar iedereen, zonder jaloezie of onderscheid, eet aan dezelfde heilige tafel en drinkt uit dezelfde hemelse beker. Het is het gelukkige feest van ware broederschap dat eeuwig voortduurt. Geprezen zij Jezus Christus voor het nalaten van zichzelf aan zijn echtgenote. Het is aan ons om het te waarderen en ervan te genieten. Over roepingen. Het is niet aan ons om roepingen te genereren, maar om ze te ontvangen van de goddelijke goedheid. Hij die uitnodigt, is de koning, niet de dienaren.

0: We eindigen deze uitzending met enkele belangrijke data in het leven van Pierre-Julien Aymard en een tweetal gebeden. 4 februari 1811 werd Pierre-Julien Aymard geboren in Namur, Frankrijk. Op 20 juli 1834 werd hij priester gewijd voor het bisdom Grenoble. In augustus 1839 is zijn intrede in het noviciaat van de Maristen in Lyon. Op 21 januari 1851 ontvangt hij een bijzondere genade bij Notre-Dame de Fourvière. Op 13 mei 1856 bevestigen bisschoppen in Parijs zijn charisma. 8 mei 1863 keurt Rome de congregatie goed. Op 6 juli 1865 wordt Pierre Aymard verkozen tot generaal-overste voor het leven. Op 1 augustus 1868 sterft hij op 57-jarige leeftijd in Namur. Op 12 juli 1925 wordt hij zelf verklaard door Paus Pius XI. En op 9 december 1962 wordt Pierre-Julien Aymard heilig verklaard door Paus Johannes de 23e. Gebed tot de heilige Pierre-Julien Aymard. We vieren zijn liturgische feestdag op 2 augustus. Barmhartige God van onze voorouders, U leidde Pierre-Julien Aymard, net als Jacob in vervlogen tijden, op een reis van geloof. Onder de leiding van uw milde geest ontdekte Pierre-Julien in de Eucharistie het geschenk van de liefde dat uw zoon Jezus gaf voor de honger van de mensheid. Geef dat wij dit mysterie waardig mogen vieren, het diep mogen aanbidden en het profetisch mogen verkondigen tot uw meerdere glorie. Amen. Heilige Pierre-Julien Aymard, apostel van de Eucharistie, bid voor ons. Gebed tot onze lieve vrouw van het Heilige Sacrament, waarvan we de liturgische feestdag vieren op 13 mei. Gezegend zijt gij, Maria, verheven dochter van Sion. U bent gezegend en vol van genade, want de Geest van God is op u neergedaald. Wij loven de Heer en verheugen ons met u om de gave van het vlees geworden woord, ons brood des levens en onze beker van vreugde. Onze lieve vrouw van het Heilige Sacrament, ons voorbeeld van gebed in het cenakel, bid voor ons dat wij worden wat wij ontvangen. Het lichaam van Christus, uw Zoon. Amen. Onze lieve vrouw van het Heilige Sacrament, bid voor ons. En met deze twee gebeden, beste luisteraars, beëindigen we hier het voorlezen uit het boek Morgen zal het te laat zijn, over het leven van de heilige Pierre-Julien Aymard, apostel van de Eucharistie. Wij danken u heel hartelijk voor het luisteren en graag tot een volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
2: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 261 en wij lezen samen Matteüs hoofdstukken 11 tot en met 13 en Spreuken hoofdstuk 19 versen 5 tot en met 8. Hiervoor gebruiken wij de Willibrordvertaling uit 1995. En op onze website www.radiomaria.be kan u alle uitzendingen van dit programma terugvinden om ze daar te beluisteren. Beste luisteraars, ook vandaag lezen wij verder uit het Matteüs-evangelie. En laten we dat gewoon, na gebeden te hebben, onmiddellijk doen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Matteüs hoofdstuk 11. De vraag van Johannes en Jezus antwoord. Toen Jezus zijn opdrachten aan de 12 leerlingen beëindigd had, ging hij daar weg om in hun steden te onderrichten en te verkondigen. Toen Johannes in de gevangenis hoorde over de daden van de Messias, liet hij hem bij monden van zijn leerlingen vragen: Bent u het die komen zou, of hebben we een ander te verwachten? Jezus gaf hun ten antwoord: Ga Johannes vertellen wat u hoort en ziet. Blinden zien weer en kreupelen lopen, melaatsen worden rein en doven horen, doden staan op en aan armen wordt de goede boodschap verkondigd. Gelukkig diegene die geen aanstoot aan mij neemt. Johannes, meer dan een profeet. Toen ze vertrokken, begon Jezus tegen de mensen over Johannes te spreken. Waarom bent u naar de woestijn gegaan? Om naar riet te kijken dat beweegt met de wind? Waarom ging u dan? Om iemand in verfijnde kleren te zien? Mensen die verfijnde kleren dragen, vind je in de paleizen van de koningen. Maar waarom ging u dan? Om een profeet te zien? Ja, zeg ik u, zelfs meer dan een profeet. Hij is het over wie geschreven staat: Zie, ik zend mijn bode voor u uit, om voor u de weg te banen. Ik verzeker u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is er niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Maar de kleinste in het koninkrijk der hemelen is groter dan hij. Vanaf de dagen van Johannes de Doper tot nu toe leidt het koninkrijk der hemelen geweld, en geweldenaars lopen het onder de voet. Want tot aan Johannes hebben alle profeten en de wet het voorzegd. En als u het wilt aanvaarden, hij is Elia die komen zou. Wie oren heeft, moet horen. Waarmee zal ik deze generatie vergelijken? Het is ermee als met kinderen die op de marktpleinen zitten en de anderen toeroepen: Wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld en jullie hebben niet gedanst. Wij hebben een treurlied gezongen en jullie hebben niet gejammerd. Want Johannes is gekomen, hij at niet en dronk niet, en ze zeggen: Hij is in de macht van een demon. De mensenzoon is gekomen, hij at en dronk, en ze zeggen: Kijk, die veelvraat, die slemper, die vriend van tollenaars en zondaars. De wijsheid wordt gerechtvaardigd door haar daden. Wee u, steden van Galilea. Toen begon hij de steden waar de meeste van zijn machtige daden waren verricht te verwijten, dat ze zich niet bekeerd hadden. Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaida. Als in Tyrus en Sidon de machtige daden verricht waren die bij u verricht zijn, zouden ze zich allang in zak en as bekeerd hebben. Maar ik zeg u, voor Tyrus en Sidon zal het op de dag van het oordeel draaglijker zijn dan voor u. En Kafarnaüm, zult u hemelhoog verheven worden? Tot in het dodenrijk zult u neerdalen. Als in Sodom de machtige daden verricht waren die bij u verricht zijn, zou het tot op de dag van vandaag nog bestaan. Maar ik zeg u, voor het land van Sodom zal het draaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor u. Dankgebed van Jezus. In die tijd nam Jezus het woord. Ik dank u, Vader,
Heer van hemel en aarde, omdat u dit verborgen hebt voor wijzen en verstandigen en het onthuld hebt aan eenvoudigen. Ja, Vader, zo hebt u het goed gevonden. Alles is mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon behalve de Vader. En niemand kent de Vader behalve de Zoon. En ieder aan wie de Zoon hem heeft willen onthullen. Kom allen naar mij toe, die afgemat en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op en kom bij mij in de leer, omdat ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Hoofdstuk 12. Men mag op de Sabbat goed doen. In die tijd liep Jezus op Sabbat door de korenvelden. Zijn leerlingen kregen honger en begonnen aren te plukken en aten die op. De Farizeeën zagen het en zeiden hem: Kijk eens, uw leerlingen doen iets dat op Sabbat niet mag. Maar hij zei: Hebt u niet gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger kregen? Hoe hij het huis van God binnenging en hoe ze de offerbroden aten, die hij niet mocht eten, en ook zijn metgezellen niet, maar alleen de priesters. Of hebt u niet gelezen in de wet dat op Sabbat de priesters in de tempel de Sabbat ontheiligen en toch onschuldig zijn? Ik zeg u, hier is meer dan de tempel. Als u begrepen had wat dit zeggen wil, barmhartigheid wil ik en geen offer, zou u geen onschuldigen veroordeeld hebben, want de mensenzoon is Heer van de Sabbat. Hij ging daar weg en kwam in hun synagoge. Daar was iemand met een verschrompelde hand. Ze stelden hem de vraag: Mag men op Sabbat genezen? Met de bedoeling om hem te kunnen aanbrengen. Maar hij zei hun: Als iemand van u een schaap heeft en het is op Sabbat in een kuil gevallen, zal hij het er dan niet uithalen? Hoeveel meer is een mens niet waard dan een schaap? Daarom mag men op Sabbat goed doen. Toen zei hij tegen de man: Strek uw hand. Dat deed hij, en ze werd weer even gezond als de andere. Eenmaal buiten beraamden de Farizeeën plannen tegen hem om hem uit de weg te ruimen. Toen Jezus dat merkte, week hij uit naar elders. En een grote menigte volgde hem, en hij genas allen. En hij verbood hun om zijn verblijfplaats bekend te maken. Zo werd vervuld wat gezegd is bij monde van de profeet Jesaja: Zie mijn knecht die ik gekozen heb, van wie ik houd en in wie ik vreugde vind. Ik zal mijn geest op hem leggen, en het recht zal hij verkondigen aan de volkeren. Hij zal niet twisten, niet schreeuwen, en niemand zal op straat zijn stem horen. Het geknakte riet zal hij niet breken, en een smeulende pit zal hij niet doven, tot hij het recht laat zegevieren. En op zijn naam zullen de volkeren hun hoop stellen. Hoe kan de Satan uitdrijven? Toen werd een bezetene bij hem gebracht die blind was en niet kon spreken. Hij genas hem, zodat de stomme sprak en zag. Heel de menigte was buiten zichzelf en zei: Is dat niet de zoon van David? Toen de Farizeeën dat hoorden, zeiden ze: Alleen door Beelzebul, de opperdemon, drijft hij de demonen uit. Maar hij kende hun gedachten en zei tegen hen:
Elk koninkrijk dat innerlijk verdeeld raakt, wordt een woestenij. En geen stad of huisgezin kan standhouden wanneer ze innerlijk verdeeld raken. Als de Satan uitdrijft, raakt hij in zichzelf verdeeld. Hoe zal zijn rijk dan standhouden? Als ik met hulp van Beelzebul de demonen uitdrijf, hoe doen uw eigen mensen het dan? Dus die zullen over u oordelen. Maar als ik met de hulp van de geest van God de demonen uitdrijf, dan is kennelijk het koninkrijk van God onder u gekomen. Of hoe kan iemand het huis van een sterke binnendringen en de inboedel weghalen, als hij niet eerst de sterke vastbindt? Pas dan kan hij zijn huis leeghalen. Wie niet met mij is, is tegen mij. En wie niet met mij bijeenbrengt, verstrooit. Daarom zeg ik u, elke zonde en elke godslastering zal de mensen vergeven worden. Maar de lastering tegen de geest zal niet vergeven worden. Als iemand de mensenzoon weerspreekt, zal het hem vergeven worden. Maar als iemand de Heilige Geest weerspreekt, zal het hem niet vergeven worden. Niet in deze tijd en niet in de komende. Stel dat de boom goed is, dan is ook zijn vrucht goed. Stel dat de boom ziek is, dan is ook zijn vrucht rot. Want aan de vrucht kent men de boom. Addergebroed, hoe kunt u iets goeds zeggen terwijl u slecht bent? Want waar het hart van vol is, loopt de mond van over. Een goed mens haalt uit zijn goede voorraad goede dingen tevoorschijn. En een slecht mens haalt uit zijn slechte voorraad slechte dingen tevoorschijn. Ik zeg u, over ieder zinloos woord dat de mensen spreken, zullen ze verantwoording moeten afleggen op de dag van het oordeel. Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig bevonden worden, en op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden. Toen gaven enkelen uit de kring van schriftgeleerden en fariseeën hem ten antwoord: Meester, we willen een teken van u zien. Maar daarop gaf hij hun als antwoord: Een slechte en overspelige generatie verlangt een teken. En geen ander teken zal hun gegeven worden dan het teken van de profeet Jona. Want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van het zeemonster zat, zo zal de mensenzoon 3 dagen en 3 nachten in de schoot van de aarde zijn. De mensen van Nineve zullen bij het oordeel opstaan met deze generatie en haar veroordelen. Want zij bekeerden zich tot de verkondiging van Jona. Maar hier is meer dan Jona. De koningin van het zuiden zal bij het oordeel opstaan met deze generatie en haar veroordelen. Want zij kwam van het uiteinde van de aarde om Salomo's wijsheid te horen. Maar hier is meer dan Salomo. Wanneer een onreine geest iemand verlaten heeft, doolt hij rond door dorre streken op zoek naar rust, zonder die te vinden. Dan zegt hij: Ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik vandaan kom. Bij zijn terugkomst vindt hij het leeg, schoon en opgeruimd. Dan gaat hij 7 andere geesten halen, die nog slechter zijn dan hij zelf. Ze gaan naar binnen en blijven daar wonen. Zo iemand is er uiteindelijk erger aan toe dan van tevoren. Zo zal het ook gaan met deze slechte generatie. De echte verwanten. Terwijl hij nog tot de menigte sprak, stonden daar opeens zijn moeder en zijn broers buiten,
Ze wilden hem spreken. Iemand zei tegen hem: "Kijk, uw moeder en uw broers staan buiten en willen u spreken." Hij gaf degene die hem dat zei het antwoord: "Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers?" Met een gebaar naar zijn leerlingen zei hij: "Kijk, hier zijn mijn moeder en mijn broers. Want wie de wil doet van mijn Vader in de hemel, die is mijn broer en zuster en moeder." Hoofdstuk 13. Gelijkenis van een zaaier. Op die dag was Jezus het huis uitgegaan en hij zat aan het meer. Er stroomden zoveel mensen bij hem samen dat hij in een boot ging zitten, terwijl het volk allemaal op de oever stond. Hij vertelde hun veel door middel van gelijkenissen. Een zaaier ging het land op om te zaaien. En bij het zaaien viel er een deel op het pad en de vogels kwamen het opeten. Een ander deel viel op de rotsgrond, waar het niet veel aarde had. En het kwam meteen op, doordat het geen diepe grond had. Toen de zon opkwam, verschroeide het. En doordat het geen wortel had, verdorde het. Weer een ander deel viel tussen de distels. En de distels schoten op en verstikten het. Weer een ander deel viel in goede aarde en leverde vrucht op, 100-voudig, 60-voudig of 30-voudig. Wie oren heeft, moet horen. De leerlingen kwamen hem vragen: "Waarom spreekt u tot hen in gelijkenissen?" Hij gaf hun ten antwoord: "Jullie is het gegeven de geheimen van het koninkrijk der hemelen te verstaan, maar hun niet. Want aan degene die heeft, zal gegeven worden, en wel overvloedig. Maar aan degene die niet heeft, zal zelfs nog ontnomen worden wat hij heeft. Hierom spreek ik tot hen in gelijkenissen, omdat ze kijken en niet zien, luisteren en niet horen en begrijpen. In hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: met uw oren zult u horen en niet begrijpen. Met uw ogen zult u kijken en niet zien. Want het hart van dit volk is verhard. Met hun oren luisteren ze slecht en hun ogen houden ze dicht.

Luisteren jullie dan naar de gelijkenis van de zaaier. Telkens wanneer iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet begrijpt, komt de boze en rooft weg wat in zijn hart is gezaaid. Dat is degene die op het pad is gezaaid. Die op de rotsgrond is gezaaid, dat is degene die het woord hoort en meteen met vreugde aanneemt. Hij is niet echt geworteld. Hij is iemand van het ogenblik. Als er dan onderdrukking of vervolging ontstaat vanwege het woord, komt hij meteen ten val. Die tussen de distels is gezaaid, dat is degene die het woord hoort. Maar de zorgen om het bestaan en de begoocheling van de rijkdom verstikken het woord. En hij blijft zonder vrucht. Die in goede aarde is gezaaid, dat is degene die het woord hoort en begrijpt. En die draagt dan vrucht. De een 100-voudig, de ander 60-voudig. Weer een ander 30-voudig. Gelijkenissen van het koninkrijk. Nog een gelijkenis hield hij hun voor. Met het koninkrijk der hemelen gaat het als met iemand die goed zaad op zijn akker had gezaaid. Toen iedereen sliep, kwam zijn vijand, zaaide onkruid tussen de tarwe en ging weer weg. Toen het gewas opschoot en vrucht zette, kwam ook het onkruid tevoorschijn. De knechten van de eigenaar kwamen hem zeggen: Heer, hebt u geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan? Hij zei hun: Een vijandig mens heeft dat gedaan. De knechten vroegen hem: Zullen we het er dan maar uit gaan halen? Maar hij zei: Nee, want als jullie het onkruid eruit halen, trek je tegelijk de tarwe eruit. Laat ze samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen: Haal eerst het onkruid bijeen en bind het in bussels om het te verbranden. Maar verzamel de tarwe in mijn schuur. Nog een gelijkenis hield hij hun voor. Met het koninkrijk der hemelen gaat het als met een mosterdzaadje dat iemand op zijn akker zaaide. Dat is wel het kleinste van alle zaden. Maar als het is opgeschoten, is het groter dan de struiken en wordt het een boom, zodat de vogels van de hemel in zijn takken kunnen nestelen. Nog een gelijkenis vertelde hij hun. Met het koninkrijk der hemelen gaat het als met zuurdesem, die door een vrouw in 3 maten meel werd verwerkt, totdat het er helemaal van doortrokken was. Dat alles vertelde Jezus in gelijkenissen aan de menigte. En zonder gelijkenis vertelde hij hun niets. Zo werd vervuld wat gezegd is bij monden van de profeet: Ik zal mijn mond openen in gelijkenissen. Ik zal uitspreken wat verborgen was vanaf de grondvesting van de wereld. Uitleg en andere gelijkenissen. Toen stuurde hij de menigte weg en ging naar huis. Zijn leerlingen kwamen bij hem en zeiden: Leg ons het beeld uit van het onkruid op de akker. Hij antwoordde: De zaaier van het goede zaad is de mensenzoon. De akker is de wereld. Het goede zaad, dat zijn de kinderen van het koninkrijk. Het onkruid, dat zijn de kinderen van de boze. De vijand die het zaaide, is de duivel. De oogst is de volleinding van de tijd. En de maaiers zijn de engelen. Zoals nu het onkruid bijeen wordt gehaald en in het vuur verbrand wordt, zo zal het zijn bij de volleinding van de tijd. De mensenzoon zal zijn engelen uitsturen. En die zullen uit zijn koninkrijk allen bijeenbrengen die anderen ten val brengen en onrecht bedrijven. En ze zullen hen in de vuuroven gooien. Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars. Dan

Zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Wie oren heeft, moet horen. Het gaat met het koninkrijk der hemelen als met een schat, in de akker verborgen. Toen iemand hem vond, verborg hij hem. En van blijdschap ging hij alles verkopen wat hij bezat, en kocht hij die akker. Ook gaat het met het koninkrijk der hemelen als met een koopman op zoek naar mooie parels. Toen hij één kostbare parel gevonden had, ging hij alles verkopen wat hij had en kocht hij haar. Ook gaat het met het koninkrijk der hemelen als met een sleepnet dat in zee werd gegooid en vissen van allerlei soort bij elkaar bracht. Toen het vol was, trokken ze het op de oever. Ze gingen zitten en verzamelden de goede vissen in manden. De slechte gooiden ze weg. Zo zal het zijn bij de volleinding van de tijd. De engelen zullen uitgaan en de kwaden tussen de rechtvaardigen uithalen en hen in de vuuroven gooien. Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars. Hebben jullie dat allemaal begrepen? Ze zeiden hem. Ja, hij zei hun, daarom gaat het met iedere schriftgeleerde die leerling is geworden in het koninkrijk der hemelen als met een huisvader, die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. Gebrek aan vertrouwen. Toen Jezus deze gelijkenissen beëindigd had, ging hij daar weg. Hij kwam in zijn vaderstad en onderrichtte hen in hun synagoge op een manier die hen verbaasde. En ze zeiden, waar heeft hij die wijsheid en machtige daden vandaan? Dat is toch de zoon van de timmerman? Zijn moeder heet toch Maria? En Jacobus, Jozef, Simon en Juda zijn toch zijn broers? Zijn zusters wonen toch allemaal bij ons? Waar heeft hij dat dan allemaal vandaan? En ze namen aanstoot aan hem. Maar Jezus zei hun, een profeet wordt overal geëerd, behalve in zijn vaderstad en in zijn eigen huis. Hij verrichtte daar niet veel machtige daden vanwege hun gebrek aan vertrouwen. Spreuken hoofdstuk 19, versen 5 tot en met 8. Een valse getuige blijft niet ongestraft. Een leugenaar kan niet ontsnappen. Velen proberen de hooggeplaatste gunstig te stemmen. En ze zijn allemaal vrienden van een vrijgevig man. Wanneer de arme wordt verfoeid door al zijn broers, dan zullen zijn vrienden hem zeker in de steek laten. Hij roept hun nog enkele woorden na, maar ze zijn al weg. Wie wijsheid verwerft, heeft zichzelf lief. En wie zich door inzicht laat leiden, vindt het geluk.

Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 261. En wij hebben zo net Matteüs hoofdstukken 11 tot en met 13 en Spreuken hoofdstuk 19 versen 5 tot en met 8 gelezen. Deze leesdag sluiten wij nog af met een citaat van de heilige Augustinus. In het evangelie staat geschreven dat Christus op het bericht dat zijn moeder en zijn broeders, dat wil zeggen zijn verwanten naar het vlees, buiten stonden te wachten, omdat ze niet tot hem konden komen vanwege de grote menigte, het volgende antwoordde: wie is mijn moeder, of wie zijn mijn broeders? En met een gebaar naar zijn leerlingen zei hij: dit zijn mijn broeders. Ieder namelijk die de wil van mijn vader doet, die is mijn broeder, mijn moeder en mijn zuster. Wat anders leert hij ons daarmee dan dat we onze geestelijke betrekkingen moeten stellen boven de verwantschap naar het vlees en dat de band van de verwantschap naar het vlees met rechtvaardigen en heiligen de mens niet gelukzalig maakt, maar wel de verbondenheid die ontstaat door gehoor te geven aan hun leer en door hun levenswandel na te volgen. Maria is derhalve gelukzaliger vanwege de aanvaarding van het geloof in Christus dan vanwege de ontvangenis van het vlees van Christus. De Heer heeft immers aan de vrouw die uitriep: gelukzalig de schoot die u gedragen heeft, geantwoord: veeleer gelukzalig die naar het woord van God luisteren en het onderhouden. Wat voor baat tenslotte hebben zijn broeders, dat wil zeggen zijn verwanten naar het vlees, die niet in hem geloofd hebben, gevonden bij die verwantschap? Zo zou ook de verwantschap als moeder Maria totaal geen baat gebracht hebben, als zij Christus niet met meer vrucht in haar hart dan in haar vlees gedragen had. Beste luisteraars, zo sluiten wij dag 261 van ons leesjaar af. Morgen op dag 262 is het tijd voor Matteüs hoofdstukken 14 tot en met 17 en Spreuken hoofdstuk 19 versen 9 tot en met 12. Hartelijk bedankt voor het luisteren, nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.

Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

beste luisteraars. Het is de meimaand en bij Radio Maria ook de Mariathonmaand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de glorievolle mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het eerste glorierijke mysterie, de verrijzenis van Jezus. Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen, hij is verrezen van de doden.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op ten hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld.
5: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
6: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
7: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het derde glorierijk mysterie, de Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
7: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
7: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, Maria, want door u is het heil van de wereld gekomen. Nu zijt gij in de vreugde van de Heer.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. O Maria, koningin, bid tot uw geliefde Zoon om ons eeuwig zalig loon. Treed voor uw getrouwen in.
8: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
6: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
10: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
10: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
10: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
10: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
10: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
10: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
9: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
10: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
11: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
11: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
11: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
11: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria. En zo is het tijd geworden voor het Regina Caeli. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Koningin des hemels, verheug u. Alleluia.
1: Omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen. Alleluia.
0: Verrezen is zoals hij gezegd heeft. Alleluia.
1: Bid God voor ons. Alleluia.
0: Verheug en verblijd u, maagd Maria. Alleluia.
1: Want de Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
0: Laat ons bidden. God, gij hebt u gewaardigd de wereld te verblijden door de verrijzenis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u, geef dat wij door zijn moeder, de maagd Maria, de vreugden van het eeuwig leven verwerven door dezelfde Christus, onze Heer.
1: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Hosea, hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 25. De zonen van Israël zullen talrijk zijn als het zand van de zee, dat niet te meten en niet te tellen is. En waar hun eens gezegd werd, u bent mijn volk niet, daar wordt hun nu gezegd, u bent zonen van de levende God. De zonen van Juda zullen zich herenigen met de zonen van Israël. Zij stellen beide één leider aan het hoofd en trekken op uit het land, want groot zal de dag van Israël zijn. Dan zult u weer tegen uw broeders zeggen, Ami, mijn volk, en tegen uw zusters, Ruchama, medelijden. Klaag uw moeder aan, klaag haar aan, want zij is mijn vrouw niet, en ik ben haar man niet. Laat haar de tekens van de hoererij wegdoen van haar gezicht, en de tekens van het overspel wegdoen tussen haar borsten. Anders kleed ik haar helemaal uit, zet ik haar naakt neer, als op de dag van haar geboorte, maak ik van haar een woestijn, verander ik haar in uitgedroogd land, en laat ik haar sterven van de dorst. En ook met haar kinderen heb ik geen medelijden, het zijn hoerenkinderen. Hun moeder heeft immers ontucht bedreven. En zij die zwanger van hen is geweest, heeft zich schandelijk misdragen. Haar leus was, ik ga mijn minnaars achterna. Die bezorgen mij mijn brood en mijn water, mijn wol en mijn vlas, mijn olie en mijn drank. Daarom ga ik met dorens uw weg versperren. Met een muur ga ik haar insluiten, zodat ze niet meer op pad kan. Als zij haar minnaars achterna wil, zal zij hen niet bereiken. Als ze hen zoekt, zal ze hen niet vinden. Dan zal ze zeggen, ik wil terug naar mijn eerste man, want toen had ik het beter dan nu. Zij wil maar niet weten dat ik het ben die haar koren bezorg, en most en olie, dat ik haar verrijk met het zilver en het goud waar ze Baal van maken. Daarom neem ik mijn koren terug zodra de oogsttijd komt, en ook mijn most zodra het zijn tijd is. Daarom ruk ik mijn wol en mijn vlas van haar weg, die haar naaktheid moeten bedekken. Dan stel ik haar naaktheid ten toon voor de ogen van haar minnaars, en niemand bevrijdt haar uit mijn hand. Ik maak een eind aan al haar plezier, haar feestdagen, haar nieuwe maan, haar sabbat en al haar festiviteiten. Ik verwoest haar wingerden en vijgenbomen, waarvan zij beweert, dit is het loon dat ik gekregen heb van mijn minnaars. Ik maak er verwilderd hout van, waar de dieren aan vreten. Ik vraag haar rekenschap voor de dagen die zij aan de Baals gewijd heeft, waarop zij offervuren voor hem brandde, waarop zij, gesierd met haar ringen en halstooi, haar minnaars achterna ging en mij vergat. God sprak van de Heer. En daarom lok ik haar binnenkort weer naar mij toe. Zorg ik dat zij naar de woestijn gaat en spreek ik tot haar hart. Vervolgens geef ik haar de wijngaarden terug en maak ik het Achordal tot een poort van hoop. Daar zal zij weer antwoorden, zoals in de dagen van haar jeugd, toen zij optrok uit Egypte. Op die dag, God sprak van de Heer, zult u tot mij roepen, mijn man. Nooit meer roept u mij dan toe, mijn Baal. Dan zal ik de namen van de Baals uit haar mond verwijderen. Zij zullen nooit meer bij naam genoemd worden. Op die dag zal ik ten bate van hen een verbond sluiten, met de dieren op het veld, met de vogels in de lucht en met de kruipende dieren op de grond. Boog en zwaard en oorlog sla ik het land uit en in veiligheid laat ik hen wonen. Ik neem u als mijn bruid, voor altijd. Als mijn bruid, in recht en gerechtigheid, in goedheid en mededogen. Als mijn bruid, in trouw. Dan zult u de Heer leren kennen. Op die dag ben ik, God spraak van de Heer, de hemel ter wille. En is de hemel de aarde ter wille, en is de aarde het koren, de most en de olie ter wille, en zijn zij alle Israël ter wille. Dan bezaai ik het land weer, dan ontferm ik mij weer over Lo Ruchama. Dan zeg ik tegen Lo Ami, u bent mijn volk. En dan zegt hij tegen mij, mijn God.

Hosea, hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 5. De Heer sprak opnieuw tot mij. Nu moet u een vrouw liefhebben die zich door een ander laat liefhebben en overspel pleegt. U moet hetzelfde doen als de Heer die de zonen van Israël lief heeft, hoewel die zich tot andere goden keren en verzot zijn op rozijnenkoeken. Toen kocht ik die vrouw voor 15 zilverstukken en anderhalve ezelslast gerst. En ik zei tegen haar, je zult een lange periode rustig bij mij blijven, zonder ontucht te plegen of met een andere man mee te gaan. Ik zal jou op dezelfde manier behandelen. Want de zonen van Israël zullen lange tijd wachten, zonder koning en vorst, zonder offer en wijsteen, zonder efod en huisgoden. Maar daarna zullen de zonen van Israël zich bekeren, zullen zij de Heer, hun God, en David, hun koning, weer zoeken en bevend naar de Heer en zijn goedheid komen op het einde van de dagen.

Hosea, hoofdstuk 4, verzen 1 tot en met 19. Hoor het woord van de Heer, zonen van Israël. De Heer heeft een aanklacht tegen de bewoners van het land. Er bestaat geen trouw en geen liefde meer, en er is geen kennis van God in het land. Zweren en liegen, moorden, stelen en echtbreken is aan de orde van de dag. Bloedbad volgt er op bloedbad. Daarom droogt het land uit en kwijnen al zijn bewoners weg. De dieren op het veld, de vogels in de lucht en de vissen in de zee komen zelfs om. Laat echter niemand beschuldigingen uitspreken en niemand vonnissen vellen. Mijn aanklacht richt zich, priester, tegen u. U struikelt vandaag en vannacht struikelt ook de profeet samen met u. Ik zal uw moeder laten zwijgen. Mijn volk verstomt, omdat het niet van God wil weten. Maar u bent degene die de kennis van God verworpen heeft. Daarom verwerp ik u als mijn priester. U bent de wet van uw God vergeten. Daarom vergeet ik uw zonen ook. Zo talrijk als zij zijn, even talrijk zijn hun zonden tegen mij. Ik maak hun glorie tot schande. Zij eten van de zonde van mijn volk en lachen verlekkerd om hun schuld. Daarom staat de priester hetzelfde lot te wachten als het volk. Ik vraag hem rekenschap van zijn gedrag. Ik zet hem zijn daden betaald. Dan zullen zij eten zonder verzadigd te worden, tot hoererij verleiden zonder er baat bij te hebben. Want zij hebben de Heer verlaten en de hoererij in stand gehouden. Ontucht, wijn en most beroven mijn volk van zijn verstand. Het volk raadpleegt zijn stuk hout en zijn stok heeft het voor het zeggen. De geest van ontucht heeft hen misleid. Door hun ontucht lopen zij weg van hun God. Op de bergtoppen brengen zij offers. Op de heuvels branden zij wierook, onder eik en populier en terebint, want de schaduw is daar zo goed. Geen wonder dat uw dochters ontucht plegen en uw schoondochters overspel begaan. Maar ik zal uw dochters niet verantwoordelijk stellen voor hun ontucht en uw schoondochters niet voor hun overspel. De heren zoeken het immers zelf bij de hoeren en brengen hun offers in het gezelschap van tempelprostituees. Het domme volk komt ten val met dat ontuchtige gedoe. U, Israël, maak u toch niet schuldig, en ook Juda niet. Ga toch niet naar Gilgal, trek toch niet op naar Bet-Awen en zweer daar niet bij het leven van de Heer. Als een rebelse koe, zo rebels is Israël. En de Heer zou het moeten laten grazen als een lam in het wijde veld. Efraïm is aan afgodsbeelden verknocht. Laat hem. Nauwelijks is de dronkenschap voorbij, of zij storten zich in de ontucht. Zij zijn verslingerd aan de schande van de schaamteloze. Een stormwind wikkelt hen in vleugels. Hun altaren staan voor schande.

Hosea, hoofdstuk 5, verzen 1 tot en met 15. Hoor deze woorden, priesters. Spits uw oren, huis Israël. Luister, huis van de koning. U kwam de rechtspraak toe, maar u bent een valstrik geworden in Mispa en net op de Tabor gespannen, een diepe valkuil gegraven in Sittim. Ik zal u allemaal bestraffen. En als iemand Ephraim kent, ben ik het en voor mij is Israël niet verborgen. Ik verzeker u, Ephraim heeft ontucht bedreven en Israël heeft zich bevuild. Hun daden beletten hen naar hun God terug te keren. Want de geest van ontucht bezielt hen en van de Heer weten zij niet. Israëls trots getuigt tegen hem. Israël en Ephraim struikelen over hun eigen schuld. En met hen is ook Juda gestruikeld. Met hun schapen en runderen zullen zij komen om de Heer te zoeken. Maar zij zullen hem niet vinden. Hij heeft zich van hen afgekeerd. Zij zijn de Heer ontrouw geworden en hebben bastaardkinderen voortgebracht. Daarom zal een nieuwe maan hun akkers verslinden. Blaas de bazuin in Gibea en een trompet in Rama. Sla alarm in Bet Awen. Ze zitten achter u aan, Benjamin. Ephraim zal verwoest worden op de dag van hun strafgericht. Over Israëls stammen maak ik een onherroepelijk besluit bekend. De leiders van Juda gaan te werk als lieden die grensstenen verleggen. Ik stort mijn woede als water over hen uit. Ephraim is verdrukt, het recht is verkracht, want het was er zo op gebrand de ijdelheden achterna te lopen. Maar ik ben de mot die Ephraim aanvreet, de verrotting in het huis Juda. Wanneer Ephraim zijn ziekte ziet en Juda zijn etterende wond, dan loopt Ephraim naar Assur en zendt Juda gezanten naar de wraakvorst. Maar hij kan u niet genezen. Hij helpt u niet van die etterende wonden af. Ikzelf zal mij als een leeuw tegen Ephraim keren, als een leeuwenjong tegen het huis Juda. Ik verscheur ze en ik ga weg. Ik haal ze weg en niemand ontrukt ze aan mij. Ik wil teruggaan naar mijn woonplaats, totdat zij hun schuld bekennen en mijn aangezicht zoeken. In hun nood zullen zij naar mij uitzien.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Hosea, hoofdstuk 6, verzen 1 tot en met 11. Kom, laten we terugkeren tot de Heer. Hij heeft ons verscheurd, hij zal ons ook genezen. Hij heeft wonden geslagen, hij zal ze ook verbinden. Na 2 dagen maakt hij ons weer levend. Op de 3e dag laat hij ons weer opstaan om weer te leven in zijn nabijheid. Wij willen de Heer lief hebben. Wij willen moeite doen om Hem te kennen. Zo zeker als de dageraad verschijnt, zo verschijnt Hij en komt Hij over ons als de regen, als de lenteregen die de aarde drenkt. Wat moet ik met u beginnen, Efraïm? Wat moet ik met u beginnen, Juda? Uw liefde is als de ochtendnevel, als de dauw die vroeg in de ochtend verdwijnt. Daarom heb ik op hen ingeslagen door de profeten. Heb ik hen afgeslacht met mijn woorden. Mijn oordeel brak door als het licht. Want barmhartigheid wil ik en geen offer. En meer dan brandoffers wil ik kennis van God. Zij hebben net als Adam het verbond geschonden. Zo zijn zij mij ontrouw geworden. Gilead is een stad van boosdoeners, met bloedsporen besmeurd. Als een loerende dievenbende is het priestergilde. Zij moorden op de weg naar Sichem. Schandelijk is hun gedrag. Het zijn afschuwelijke dingen die ik in het huis van Israël zie. Ik zie hoe Efraïm ontucht pleegt en Israël zich verontreinigt. Ook u, Juda, staat een oogst te wachten, als ik mijn volk zal herstellen.

Hosea, hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 16. Als ik Israël zal genezen, komt de zonde van Efraïm en de slechtheid van Samaria aan het licht. Want al hun handelen is bedrog. Dieven breken in. De wegen worden door dievenbendes onveilig gemaakt. Zij denken er maar niet aan dat ik mij al hun kwaad herinner. Ze zitten ingekapseld in hun daden, die mij duidelijk voor ogen staan. Met hun slechtheid doen zij de koning een plezier, met hun leugens de grote heren. Zij plegen allemaal echtbreuk. Ze laten hun oven maar branden, terwijl een bakker ophoudt met stoken, zolang hij het deeg kneedt en het laat rijzen. Op de dag van onze koning hebben zij de notabelen met wijn verhit en onpasselijk gemaakt. En hij heeft die spotters nog de hand gereikt. Loerend komen zij aan. Hun hart is als een oven waarin hun woede de hele nacht sluimert, om 's ochtends weer op te laaien als een vlammend vuur. Zij zijn allen zo heet als een oven en verslinden hun rechters. Al hun koningen zijn gevallen en niet één van hen heeft mij aangeroepen. Efraïm heeft zich met de volken gemengd. Efraïm is als een koek die niet gekeerd wordt. De vreemdelingen hebben zijn krachten verteerd, maar hij zelf weet van niets. Zijn haar is wit geworden, maar hij zelf weet van niets. Door zijn eigen trots wordt Israël aangeklaagd, maar zij bekeren zich niet tot de Heer hun God en zoeken hem niet, ondanks dit alles. Efraïm is als een duif, onnozel en zonder verstand. Ze hebben Egypte te hulp geroepen en ze zijn naar Assur gevlogen. Maar waar zij ook vliegen, ik span mijn net om hen te vangen en ik haal hen omlaag als vogels in de lucht. Ik vang ze, zodra ik hun zwerm hoor gaan. Wee hen, omdat ze mij ontvluchten. Ondergang komt over hen, omdat ze mij ontrouw zijn. Ik wil hen verlossen, maar ze spreken leugenachtig tegen mij. Ze roepen mij niet uit de grond van hun hart aan, maar liggen op hun bedden te jammeren. Ze kerven zich om koren en most en keren zich af van mij. Ik was het die hen onderwees en die hun arme kracht gaf, maar zij beramen kwaad tegen mij. Zij wenden zich tot Baal, zij zijn als een boog zonder veerkracht. Hun leiders zullen vallen door het zwaard, vanwege hun onbeschaamde taal, hun gespot in Egypte.

Hosea, hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 14. Zet de bazuin aan uw mond. Een gier hangt boven het huis van de Heer. Zij hebben mijn verbond geschonden. Ze zijn ontrouw geworden aan mijn wet. Ze roepen tot mij, mijn God, wij Israël erkennen u. Maar een Israël dat het heil van zich afstoot, zal door een vijand vervolgd worden. Zij hebben koningen aangesteld, maar buiten mij om. Zij hebben leiders gekozen, maar buiten mijn weten om. Van hun zilver en goud maakten zij afgodsbeelden, goed om stuk geslagen te worden. Verwijder toch uw stierkalf, Samaria. Mijn toren ontbrandt tegen hen. Hoe lang zal het nog duren? Zijn ze dan niet tot onschuld in staat? Want die afgod komt uit Israël, daar door een kunstenaar gemaakt. Maar het is geen god. Het zal versplinterd worden, dat stierkalf van Samaria. Want zij zaaien wind, maar storm zullen zij oogsten. De halmen waar geen groei in zit, geven geen meel. En al geven zij het wel, vreemden vraten het op. Israël wordt opgevreten. Zij zijn nu al onder de volken als rommel, waar niemand naar omkijkt. Ze zijn naar Assur gelopen. Een wilde ezel blijft bij zijn soort, maar Ephraim zoekt zijn liefde elders. Ook al zoeken zij het onder de volken, ik drijf hen nu bijeen en laat hen een tijd lang zuchten onder de last van de koning van de vorsten. Want Ephraim heeft zijn altaren talrijk gemaakt, maar die diende om te zondigen, altaren om te zondigen. Al schrijf ik mijn wet ook nog zo vaak aan hem voor, zij geldt als de wet van een vreemde. Zij brengen offers voor hun eigen genoegen en eten van het offervlees. Maar de Heer aanvaardt dit niet. Nu herinnert hij zich hun schuld en straft hij hun zonde. Zij gaan naar Egypte terug. Israël is zijn maker vergeten en heeft hoge huizen voor zichzelf gebouwd. Juda heeft zijn vestingen talrijk gemaakt. Maar ik slinger vuur in zijn steden. Het verslindt

als ik u ontmoet, mijn God. In de zachte stilte. U bent hier. Dat is genoeg. U bent genoeg.

Hosea, hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 17. Verheug u maar niet, Israël, en juich maar niet zoals de andere volken. U, die door uw ontucht van uw God bent weggelopen, begeerig naar hoerenloon, op iedere dorsvloer waar het koren gedorst wordt. Dorsvloer en perskuip zullen hen niet voeden, en de most zal haar teleurstellen. Zij blijven niet langer wonen in het land van de Heer. Efraïm gaat terug naar Egypte. Het eet onrein voedsel in Assur. Dan kunnen zij voor de Heer geen wijn meer uitgieten en hem met hun offers niet meer behagen. Voor henzelf zullen die als rouwbrood zijn. Iedereen die ervan eet, wordt onrein. Want hun brood komt wel in hun keel, maar het huis van de Heer bereikt het niet. Wat doet u dan nog met een hoogtijdag, een feestdag van de Heer? Voorwaar, zij ontlopen de verwoesting, om door Egypte te worden samengedreven en door mof te worden begraven. Hun zilver, zo kostelijk als het is, wordt het erfdeel van de distels en dorens groeien in hun tenten. Nu komt de tijd van de afrekening. Nu is het de tijd van de vergelding. Israël zal het weten. De profeet is doorgedraaid, zeggen ze. De man die de geest heeft, is gek. Omdat uw schuld zo groot is, is uw tegenstand ook groot. Degene die waakt over Efraïm, het volk van mijn God, een profeet, hij vindt netten van vogelvangers op al zijn wegen. Tegenstand tot in het huis van zijn God. Zij zijn even diep gezonken als in de

dagen van Gibea. Hij zal zich hun zonde herinneren, hun overtredingen bestraffen. Als de druiven in de woestijn, zo vond ik Israël. Als de vroegste vruchten aan een vijgenboom, zijn eerstelingen, zo zag ik uw vaderen. Maar zij gingen naar Baal Peor en gaven zich daar over aan de schande. Zij werden een gruwel, net als hun geliefde. De pracht van Ephraim vliegt weg als een vogel. Het is nu afgelopen met geboorte, met zwangerschap, met bevruchting. Al voeden zij hun zonen op, ik beroof hen ervan. En er rest geen mens meer. En wee hen, als ik mij van hen terugtrek. Ephraim, zoals ik het zag, was een jonge palm geplant in een weide. Dat Ephraim moet zijn zonen nu naar iemand brengen die ze vermoordt. Geef hun, Heer, ja, wat zult u hen geven? Geef hun een schoot die geen vrucht houdt en geef hun verdorde borsten. In Gilgal bleek heel hun slechtheid. Daar ben ik hen gaan verfoeien. Vanwege de slechtheid van hun daden jaag ik hen weg uit mijn huis. Ik wil hen niet langer lief hebben, al hun leiders zijn rebellen. Ephraim is geslagen, zijn wortel verdord. Zij dragen geen vrucht meer. En zelfs al baarden zij kinderen, ik doodde de dierbare vrucht van hun schoot. Mijn God zal hen verwerpen, omdat zij niet naar hem geluisterd hebben. Zij zullen onder de volken zonder thuishaven zijn.

Hosea, hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 15. Israël is een weelderige wijnstok die ook weelderige vruchten draagt. En hoe talrijker die vruchten zijn, des te talrijker maakt Israël zijn altaren. Hoe mooier zijn land wordt, des te mooier versiert het zijn wijstenen. Omdat zij zo dubbelhartig zijn, zullen zij nu hun schuld gaan boeten. Hij geeft zelf hun altaren de nekslag en slaat hun wijstenen stuk. En dan zullen zij zeggen, wij hebben geen koning. Want als wij de Heer niet vrezen, wat helpt ons de koning dan? Terwijl ze maar praten, valse eden zweren en overeenkomsten aangaan, verwildert de rechtspraak en wordt zij als giftig kruid in de voren van een akker. Om dat stierkalf van Bet Awen zullen de mensen van Samaria beven. Het volk rouwt om die stier. De afgodenpriesters treuren om hem. Zijn heerlijkheid is weggevoerd. Ook het beeld wordt naar Assur gebracht om aan de wraakvorst geofferd te worden. Ephraim wordt met schande beladen. Israël zal om zijn houtblok beschaamd staan. Samaria is tot zwijgen gebracht. Zijn koning is als een afgebroken tak die op het water drijft. De hoogte van Awen worden verwoest, Israëls zonde. Dorens en distels overwoekeren hun altaren. Dan roepen zij de bergen toe, bedek ons en de heuvels, val op ons neer. Al sinds de dagen van Gibea hebt u gezondigd, Israël. Ze zijn bij Gibea blijven staan, alsof de oorlog tegen de boosdoeners hen daar niet treffen zou. Dit is mijn wens, hen te bestraffen. Volken zullen tegen hen verzameld worden, tegen hen die in een tweevoudige zonde verstrikt zijn. Ephraim is een vaars die geleerd heeft gedwee te dorsen. Ikzelf merkte haar machtige nek op. Ik spande Ephraim in. Juda zou ploegen en Jacob eggen. Zaai rechtvaardigheid, oogst in liefde, ontgin het braakliggende land. Het is nu de tijd om de Heer te zoeken, totdat Hij komt en de gerechtigheid over u laat neerkomen. Maar u hebt slechtheid ingeploegd, misdaad geoogst en de vrucht gegeten van het bedrog. Omdat u vertrouwd hebt op uw eigen weg, op het grote aantal van uw helden. Daarom zal er een roep om geweld opgaan tegen uw volk en zullen al uw vestingen verwoest worden, zoals Salman Bet Arbel verwoest heeft op de dag van de strijd, toen de moeder te pletter werd gegooid bovenop haar zonen. Dit heeft Bethel u bezorgd vanwege uw barre verdorvenheid. Al bij het ochtendgloren wordt de koning van Israël voorgoed tot zwijgen gebracht.

Israël ging dienen om de hand van een vrouw. Om de hand van een vrouw hoede hij het vee. Maar door een profeet heeft de Heer Israël uit Egypte geleid. Door een profeet werd Israël gehoed. Efraïm heeft zijn Heer bitter beledigd. Maar deze vraagt hem rekenschap van zijn bloedschuld en vergeldt hem zijn smaad.

Hosea, hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 15. Waar Ephraim sprak, was schrik. Hoog was zijn aanzien in Israël. Maar hij maakte zich schuldig aan de verering van Baal. Daaraan ging hij te gronde. Toch blijven zij maar zondigen. Ze hebben gegoten beelden gemaakt. Van hun zilver maakten zij afgodsbeelden naar hun eigen smaak. Allemaal werk van ambachtsvolk. Daaraan wijden zij mijn offers. Zij, mensen die stierenbeelden kussen. Daarom zullen zij worden als de ochtendnevel, als de dauw die vroeg op de dag verdwijnt, als kaf dat wegwaait van de dorsvloer, als rook uit een luchtgat. Want ik ben de Heer uw God al sinds Egypte. Naast mij zult u geen God erkennen. Er is geen andere redder dan ik. Ik was het die u in de woestijn als de mijne gekend heb, in dat verschroeide land. Zo goed was hun weidegrond dat zij verzadigd werden. Maar toen zij verzadigd waren, werd hun hart hoogmoedig. Zo zijn ze mij vergeten. Ik ben voor hen als een leeuw geworden. Ik loer als een panter langs de weg. Ik val hen aan als een berin die van haar jongen beroofd is. En ik rijd hun borstkas open. Als een leeuwin verslind ik hen. Zij worden door wilde beesten verscheurd. Het is uw ondergang, Israël, terwijl ik toch uw helper ben. Waar blijft dan uw koning die u zal redden, met al uw beschermers en rechters, diegene over wie u gezegd hebt: geef mij een koning en leiders. Kwaad gaf ik u een koning, woedend nam ik hem terug. De schuld van Ephraim is gebundeld, zijn zonden liggen opgeborgen. Als de barensweeën van hem komen, dan blijkt hij een onwijs kind te zijn. Wanneer het zijn tijd is, vertoont hij zich niet in de opening van de moederschoot. Zou ik hen dan bevrijden uit de macht van het dodenrijk? Zou ik hen vrijkopen van de dood? Dood, waar blijft uw pest? Dodenrijk, waar uw verderf? Mijn ogen kennen geen mededogen.

Terwijl hij tussen het riet gedijt, komt de oostenwind aan. De adem van de Heer, opstekend uit de woestijn. Dan verdroogt zijn bron, dan geeft zijn wel geen water meer. Dan komt degene die zijn schatten rooft en al zijn kostbaarheden weghaalt.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Hosea, hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 10. Samaria moet voor zijn schuld boeten, omdat het opstandig is tegen zijn God. Ze zullen omkomen door het zwaard. Hun zuigelingen worden te pletter geslagen, hun zwangere vrouwen opengereten. Bekeer u, Israël, tot de Heer uw God, want over uw schuld bent u gestruikeld. Kom met uw woorden als gave, bekeer u tot de Heer en zeg hem: U vergeeft toch alle schuld, aanvaard ook onze goede wil. Wij zullen onze woorden als offerdieren geven. Assur kan ons niet redden. Wij zullen niet op paarden rijden en tegen het maaksel van onze handen zeggen wij nooit meer onze God. Bij u vindt de wees immers ontferming. Ik wil hen van hun ontrouw genezen en hun van harte mijn liefde schenken. Mijn toorn heeft zich van hem afgewend. Ik wil voor Israël zijn als de dauw. Als een lelie zal hij gaan bloeien en hij zal wortels schieten als op de Libanon. Zijn scheuten lopen uit, zijn luister evenaar die van de olijfboom, zijn geur die van de Libanon. Zij zullen opnieuw in zijn schaduw zitten. Ze zullen koren kunnen verbouwen. Ze zullen bloeien als de wingerd en vermaard zijn als de wijn van de Libanon. Wat heb ik dan nog met de afgoden te maken, Efraïm? Ik ben het die hem verhoort en die naar hem omziet. Ik ben als een altijd groene cipres. Aan mij zijn uw vruchten te danken. Wie heeft zoveel inzicht dat hij dit beseft? Wie is zo verstandig dat hij dit inziet? Inderdaad, de wegen van de Heer zijn recht. De rechtschapenen bewandelen die, maar rebellen komen er ten val.

Joël, hoofdstuk 1, verse 1 tot en met 20. Het woord van de Heer, dat gericht is tot Joël, de zoon van Petuel. Hoor toe, oudsten. Luister allen, bewoners van het land. Is iets dergelijks ooit gebeurd in uw dagen, of in de dagen van uw vaderen? Vertel het aan uw zonen, en laat uw zonen het vertellen aan hun zonen, en die weer aan de volgende generatie. Wat de knager overliet, vrat de sprinkhaan op. Wat de sprinkhaan overliet, vrat de verslinder op. Wat de verslinder overliet, vrat de kaalvreter op. Word wakker, dronkaards, en ween. Jammer allen, wijndrinkers, want de druivennat gaat uw mond voorbij. Een volk is opgetrokken tegen mijn land, een machtig volk, niet te tellen. Het heeft de tanden van een leeuw en de kaken van een leeuwin. Het heeft mijn wijnstok vernield en van mijn vijgenboom dood hout gemaakt. Het heeft hem ontschorst en weggegooid. De ranken zijn verbleekt. Weeklaag als een jonge vrouw die het rouwkleed draagt voor de man van haar jeugd. Er is geen spijsoffer meer, geen plengoffer meer in het huis van de Heer. De priesters rouwen, zij die de dienst van de Heer verrichten. De akker ligt braak, de aardbodem treurt, het koren teert weg, de most is opgedroogd, de olie kwijnt weg. U moet verslagen zijn, boeren, jammeren moet u, wijnbouwers, om de tarwe en de gerst, want de oogst op het veld is verloren gegaan. De wijnstok is verschrompeld, de vijgenboom is uitgedroogd. Granaten, dadelpalmen, appelbomen, alle bomen op het veld zijn verdord, want de vreugde van de mensen is verdord. Hul u in rouw, priesters. Jammer, u die de dienst van het altaar verricht. Kom en breng in rouwkleren de nacht door. U die de dienst van mijn God verricht, want aan het huis van uw God zijn huldigingsoffer en plengoffer voorbijgegaan. Kondig een heilige vastetijd af. Roep een plechtige samenkomst bijeen. Verzamel de oudsten. Verzamel alle bewoners van het land in het huis van de Heer uw God en roep tot de Heer om hulp. Wee als hij komt die dag, want de dag van de Heer is nabij en komt als een verwoesting door de meest machtige. Want voor onze ogen is het voedsel verloren gegaan. Uit het huis van onze God zijn vreugde en gejubel verdwenen. Uitgedroogd liggen de graankorrels onder de aardkluiten. De opslagplaatsen zijn verwoest en de schuren gesloopt. Want het koren is verdord. Hoor hoe het vee tekeer gaat. Kuddes runderen dolen rond. Nergens vinden zij meer een weide, zoals de schapen gaan ten gronde. Tot u, Heer, roep ik, nu het vuur het groen in de steppen heeft verteerd en de gloed alle bomen in het veld heeft verschroeid. Zelfs de wilde dieren smachten naar u, nu de waterkanalen droog staan en vuur het groen in de steppen heeft verteerd.

Joël, hoofdstuk 3, verzen 1 tot en met 5. Daarna zal het gebeuren. Ik zal mijn geest uitgieten over alle mensen. Profeteren zullen uw zonen en uw dochters. Uw ouderen zullen dromen krijgen. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. Zelfs over de dienaren en de dienaressen giet ik mijn geest uit in die dagen. Ik zal wonderen verrichten in de hemel en op de aarde. Bloed, vuur en zuilen van rook. De zon zal veranderen in duisternis. De maan in bloed. Voordat de dag van de Heer komt, de grote, angstwekkende dag. Zo zal het gaan. Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal de redding zijn, zoals de Heer gezegd heeft. En zij die door de Heer worden geroepen, zullen degene zijn die ontkomen.